0: knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: als je niet kon slapen tot nu toe, dan is het feest helemaal voorbij. Nu gaat het je niet meer lukken, denk ik. Na de openingsplaat, na 2 uur die je hoorde van Van Halen en Running with the Devil.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: We zitten midden in de nacht, in de eerste nacht van de Europa Run 2026, de 35e editie. En wat hebben mensen daar tegenop gekeken? Die eerste nacht, zou het goed gaan? Wat komen we tegen? En dat is nog niks vergeleken bij de tweede nacht die morgen gaat beginnen. Als ze moe zijn, als die warmte van de dag opnieuw heeft toegeslagen. En als de Cold Single lonkt, maar die nog zo ver weg is uiteindelijk. Vandaag, vannacht, valt het misschien allemaal nog mee. En dat geldt ook voor onze verslaggevers ter plaatse. Eerst Damien, hij is bij een Belgisch plaatsje. Dat is nog heel ver weg van de Cold Single. Damien, hoe gaat het met jou?
2: Nou, eigenlijk gaat hij best lekker. Ik heb net heel even zitten kijken naar hoe de teams het doen. En als ik even een beetje kijk met wat ze op hebben gegeven. Veel teams die lopen met een tempo van 10,5, 11. Lopen nu makkelijk 12, 12,5. Dus eigenlijk gaat het ze in deze nacht best voorspoedig af. Wij halen in ieder geval zometeen er een aantal in. En dan ben ik even benieuwd hoe dat deze koele lucht hun toch een stukje vooruit helpt.
0: Ja, dat zou heel veel schelen. Hè? Of het nou 30 graden is of een graadje of 16.
2: Nou, ik denk dat dat voor de lopers inderdaad een heleboel scheelt. Inderdaad. Ja, zoals gezegd, van wat ik nu zie, lijken ze allemaal net even een tandje bij te zetten. Misschien ook wel met de wetenschap dat morgen wel een taaie gaat worden.
0: Ze lopen 11, 12. Ik loop ook 6 ongeveer. Dus kan je nagaan. Even het verschil. Luc is, die is met zijn nachtzuster meegegaan, Luc.
3: Ja, en die ging naar het ziekenhuis in Hengelo. Ja. Nee, daar sta ik nu ook. En er staan hier 5 mensen op een rijtje. En die moedigen team 179 aan. En Kionne, die doet dat speciaal voor haar vriend.
2: We halen hem
3: en die is net langsgekomen.
2: Tot CP5 Vianen.
4: Ja, dat klopt.
2: Dus dat is toch zeker wel een minuutje of 40.
3: Ja.
2: Dus.
3: En dat is, je hebt een kartonnen bord meegenomen met neonkleurtjes en met licht. Waarom support jij de Europa Run?
4: Ik heb zelf via meegegaan. Eigenlijk een beetje via. Ze hadden nog iemand nodig. En toen kwam ik achter het mooie doel. En toen dacht ik, ja, hier sta ik volledig achter. Dus ik zet me in.
3: Ja, en dit jaar loop je niet mee, maar je hebt al 4 keer meegelopen. Waarom kon je dit jaar niet meedoen?
4: Ja, een beetje van alles, allerlei omstandigheden. En toen dacht ik van, ja, dit jaar sla ik even over. Ja.
3: En je hebt vandaag, heb jij je wekker gezet om eventjes dan, of ben je opgebleven om je vriend aan te moedigen?
4: Ja, dat klopt. Opgebleven, ja.
3: Opgebleven. En wat ging er dan doorheen toen hij langskwam?
4: Eigenlijk eerst een beetje van, oh, ik moet niet te lang wachten, want ze moeten weer door. Want anders dan komt de vertraging. Maar het was wel even leuk om te zien en ook de rest van het team aan te moedigen.
3: Ja, en ze waren eigenlijk wat langzamer dan het schema, toch?
4: Ja, online stond dat ze iets van 40 minuten voorliepen. Maar uiteindelijk is het volgens mij wel redelijk volgens de planning gelopen. Ja.
3: Trots?
4: Zeker, ja. Ja.
3: Je hoort het Rob, een hele trots kioppaar vriend die ze bij het ziekenhuis heeft opgewacht. En daar was ook meteen een handjeklap, want dan mocht de volgende lopen weer door.
0: Oké, nou weg bij al die zusters, Luc.
3: Ja, dat ga ik nu ook doen ook.
0: Oké, nou weer aan het werk,
3: Ja.
0: Oké, Luc en Damien, horen ze later nog in de uitzending.
5: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

Sabrina Carpenter was dat met Taste. En ze heeft op dit moment een nieuwe single met Madonna. En daarmee heeft ze ook veel succes als het goed is. We gaan natuurlijk straks weer eens even kijken hoe het is in de route of op de route. Kijken of we naar Frankrijk gaan of eigenlijk al in de België. Want ze komen redelijk deze kant op. Of dat we nog in Nederland blijven. En dat gaan we zo meteen zeker eventjes beluisteren. Altijd leuk als je die teams aan de lijn hebt. En ik ben ook benieuwd, hoe ervaren ze nou dat zwarte van de nacht? Daar ben ik echt wel een beetje benieuwd naar. Eerst nog even muziek en dan gaan we straks naar ze toe. Arman van Helden.

0: kon vroeger nooit kiezen tussen The Simple Minds en U2. Eigenlijk vond ik ze allebei heel goed. Maar deze waren van The Simple Minds. All the things she said. Om 3:09. Tijd om weer eens eventjes te gaan kijken hoe het op de route is. En eigenlijk is het vooral kijken of Luc mijn advies, mijn dringende advies heeft opgevolgd om bij al die zusters weg te gaan, Luc.
1: Nou, ik ben er nog eventjes. Want,
0: toch nog?
1: Ik heb nog, want ik heb hier iemand die hier besmet is met het Roparun-virus. Al sinds 2004, toch Dave?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ik sta naast Dave van team Bollestreek en dat is team 114. Dit team, dat bestaat uit gaaiers, zeg je zelf net.
2: Ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen, heel veel teams zijn uit een voetbalvereniging of een hardloopvereniging of van een bedrijf. Maar wij zijn gewoon een samengeraapt zootje, een beetje gaaiers, zeg maar.
1: Ja, en wat maakt dit groepje dan zo leuk? Want er wordt hard gelachen.
2: Ja, dat is bijzonder. Want ze overal vandaan komen, iedereen heeft zijn eigen werkkring. Dus je krijgt een hele andere setting.
1: Nou, een hele andere setting.

0: En waar werk je zelf? Wat doe jij dan precies?
1: Ik werk op het Centraal Bureau voor Genealogie, stamboomonderzoek naar voorouders.
0: Naar voorouders. Dit zijn dus allemaal geen collega's van je?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou, precies. Robby, je hoort het al. Het zit altijd heel lekker in dit team. Dave. Hoe is die eerste nacht?
1: Nou, eigenlijk prima. Ja, er is eigenlijk nog tot nu toe geen pijntjes. En wat wel fijn is, het is niet zo warm. Dus nu kun je even een tandje erbij.
0: Ja, dus en die oogjes zijn ook nog niet heel erg klein. Dus hoe hard ga je nu lopen? In welk tempo?
1: Ik zelf loop niet, ik moet fietsen. Dus, hoe
0: hard ga je fietsen?
1: Ik denk gemiddeld liggen rond de 12 kilometer.
0: En dus dan iets sneller dan overdag, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: dus een beetje tijd inhalen, of niet?
1: Nee, we zitten goed op schema. We hebben geloof ik iets van dik een half uur voor op schema. Dus dat is prima.
0: Zo, nou, dan dat is hartstikke snel. Wie is de volgende loper?
1: De volgende loper is Peter.
0: Peter dus. Ja, die staat nu te wachten. Want ook al lopen jullie een half uur voor op schema. Het team is er nog niet.
1: Ja, nee, het team is er. Maar ik denk als ze hier een halve kilometer vandaan zijn, ze kunnen zo binnenkomen.
0: En hoe gaan jullie nu de nacht overleven in dit busje? Want het is best krap, hè? En ik hoorde ook al net dat jullie niet meer in het busje wilden zitten.
1: Nee, dat valt wel mee. Maar zo gauw als de fietsers eruit zijn, dan scheelt het 2 zitplaatsen. Dus dat scheelt wel.
0: Ja, dus hoef je niet helemaal opgevouwen te zitten?
1: Nee, niet helemaal opgevouwen te zitten, nee.
0: Nou, dan wachten we even totdat Peter van start mag. Peter, hoe zit je in de wedstrijd? Oh, het is natuurlijk geen wedstrijd, maar ja, ik dacht, ik stel die sportvraag.
2: Nee, nog helemaal goed eigenlijk.
0: Ja, helemaal geen pijntjes?
2: Nee, nog niet.
0: Heb je alweer een beetje gerekt?
2: Ja.
0: Dus jij bent weer helemaal warm?
2: Ik ben warm en ik ben er klaar voor.
0: Helemaal klaar voor. En wat maakt de roperun nou zo mooi?
2: Voor mij echt een mooie uitdaging. En toch wel voor een goed doel eigenlijk. Nou ja,
0: ik wens jou heel veel succes. En dan, over hoe lang heb je ze al een beetje in zicht?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik verwacht ze hier ieder moment.
0: Oké, nou ja, goed. Daar wachten we even op, Rob. Maar ik zie ze nog niet aankomen. Dit was team 114, team Bollestreek. Het Gaaiers, zoals David zei.
3: Ja, pas maar op voor het Gaaiers. Hé, Luc, nog even één dingetje. Het is wel heel eenzaam, denk ik. Er zijn geen mensen meer die langs de weg staan, of wel?
0: Op dit plekje niet. Maar ja, net waren er andere supporters. We gaan zo meteen even verder kijken of er nog van die kleine plukjes supporters staan. Maar inderdaad, het is wel heel stil op straat.
3: Ja.
0: En de enige die je eigenlijk een beetje ziet op straat zijn mensen die terugkomen van het stappen.
3: Oh, nou ja, dat zijn ook meestal niet de meest frisse, toch? Ook Gaaiers.
0: Nee. Ja, dat is ook Gaaiers. Die zitten dan te schreeuwen en ook wel een beetje aan te moedigen. Dus dat geeft ook wel weer een leuk sfeertje. Maar hier is het nog rustig.
3: Oké.
0: Ik ga zo meteen even kijken.
3: Dankjewel, Luc, voor deze bijdrage. En we komen jou later in de nacht weer tegen.

0: Tja, als ik ooit zo hoog ga zingen, moet je direct de dokter bellen. Dat moet je in ieder geval beloven. Dat was de Bronski Beat met Why. Het is inmiddels 2:30. De knopjes zijn gesmeerd. Dus je ziet Max met het nieuws.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht. In Boekelo is het 18 graden. Er wordt flink gegeten tijdens de Europa Run. Niet alleen kilo's pasta gaan er doorheen. Bij Team 92 Binnenmaas Run for Life staat van alles op de menukaart.
3: Angelica, onze catering, dat is echt top. Die hele menukaart kan je bami, macaroni, pannenkoeken, vers fruit, broodjes, bal gehakt. Heel de reden meteen, mogen ze allemaal wat eten.
2: En dat wordt geregeld in de harmonica-bus van het team. Welkom bij Europa Run Crips.
4: Ja. Hebben ze helemaal omgebouwd. Er zit een keuken in. Bakken die netjes afgesloten zijn. Waar alles in staat. Het is gewoon een complete keuken. Achterin in die harmonica-bus. Daar kun je slapen. Daar hebben ze 10 slaapplekken. Kortom, het is gewoon een rijdende hotel. Kan je bijna wel zeggen. Ja, en het toilet.
2: De doorkomsten maken de Europa Run. Zo worden de teams op de Franse route getrakteerd op muziek en gejuich. Verslaggevers René Tone en Henri Cotigam waren erbij.
5: Tussen Chivre en Crossage. Totaal niks wat korenvelden. Aarde donker met een half maantje. Daar staan 15 jongens en meiden. Leuk verlicht. Die staan hier te dansen, die staan hier te zingen. Voor elk team wat langskomt.
2: In Hengelo staat op de Nederlandse route een mooie doorkomst op het programma. Er zijn lichtjes en vlaggetjes langs de route bij het Ipso-centrum. Teams op de route Frankrijk kunnen zich opmaken voor de bekende muur van Gerardsbergen. En Langblok zegt team 156 Roperen Flaquet zelf op Facebook. In de bekende wielerplaats wordt volop gewisseld door de teams. En op de Nederlandse route kun je de nachtzuster vinden, in dit geval bij Airport Twente. Maar wat doet de nachtzuster allemaal?
6: Wat ik aan het doen ben, is de mensen die, de vrijwilligers die willen gaan slapen, die heten wij hier welkom. En we verzorgen ze goed, maar ook de mensen die weer de route op mogen, die zorgen we voor lekker bakken koffie. Dat ze weer fris en fruitig op pad kunnen.
2: Ze is er dus voor de vele vrijwilligers op de route. Ze vertelde ook aan verslaggever Luc wat het leuk maakt om nachtzuster te zijn.
6: De mensen hier op alle vrijwilligers die op de Nederlandse route zitten, die zijn allemaal fantastisch.
7: Ja, want dit is hier ook heel gezellig. Jullie kennen elkaar waarschijnlijk al jaren, of vertellen jullie elkaar anekdotes, hè?
6: Nou, we vertellen elkaar anekdotes. We kennen elkaar niet al jaren, want het is mijn. Ik ben al 5 keer eerder meegeweest met de Europa Run, maar dan als deelnemer. Dit is mijn eerste jaar als vrijwilliger voor de organisatie zelf.
2: En haar volgende halte is Bennekom. En dan nog het Europa Run Radio weer. De teams op de beide routes. Die lopen een bewolkend, maar droge nacht tegemoet. Overdag opnieuw zonnig en warm, dan wordt het maximaal 29 graden. En dit was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in onze liveblog op europarun.nl.
0: Dankjewel Max. Moet je nog overwerken?
2: Denk het wel.
0: Oké, nou sterkte nog. Ik ga zo naar huis.
2: Dankjewel.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run. Volg je van start tot finish. Oh,

0: voor stap voor het goede doel.
1: Lieve Europa-runners, uit de grond van ons hart willen we jullie onwijs bedanken voor de fijne laatste vakantie die wij nog met elkaar konden beleven in de vakantiebungalow. Samen met onze kinderen even helemaal niks. De zon, de frisse zeelucht en de wind door onze haren. Uren kijkend naar de golven, arm in arm, hand in hand. Pas dan besef je dat een mens eigenlijk niet meer nodig heeft. Schaterlachend, om een kwartier later met elkaar volledig in tranen uit te barsten. Even geen ziekenhuis, geen moeilijke gesprekken met artsen en niet denken aan mijn vreselijke ziekte. Gewoon even uitrusten. Dat was echt onbeschrijfelijk mooi. Hier doen jullie het voor en ik ben jullie uit de grond van mijn hart intens dankbaar. Zet hem op, Europa Runners. Jullie zijn kanjers. Met de lieve groeten van Ron en Anja uit Meppel.
0: Wil je het laatste Europa Run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

0: Mijn collega Ruud de Boer van Rijnmond, die zou zeggen, veel te veel Collins was dat. Met Don't Lose My Number. Het is precies 3:15. Dat betekent dat we bijna in het midden van de nacht, van de eerste nacht van de Europa Run zijn. En ik ben er nog een klein kwartiertje. Maar daarna gaat het programma gewoon verder. Met heel veel andere mensen die hier dit programma met veel liefde en plezier maken. En dat doen we voor de luisteraar thuis natuurlijk. Maar we doen het ook voor al die lopers die onderweg zijn en bezig zijn aan hun eerste nacht. Gaan we eens even kijken of we iemand kunnen bereiken.
1: Europa Run Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Wie krijgen we aan de lijn? Hé, hey, volgens mij
2: hallo,
0: hebben we zelfs iemand...
2: Hallo, ik spreek met Leslie.
0: Hallo, met wie, Wies? Met wie?
2: Met Leslie, team 282, de Delta Runners.
0: De Delta Runners, team 282. En het lijkt erop alsof jij aan het rennen bent.
2: Ja, hier soms moet je een beetje tijd vrijmaken.
0: Het klinkt wel... het klinkt wel pittig, moet ik zeggen.
2: Ja... Het is wel pittig ook, zeker die nachten. Maar gelukkig is het niet zo warm als overdag.
0: Ja, je hebt overdag ook gelopen.
2: Ja, klopt.
0: En hoe kom je dan door die hitte heen? Ik kan me voorstellen dat dat echt heel slecht is.
2: Ja, heel veel water drinken. En ook al kan je goed tegen de zon, altijd niets meer.
0: Ja, dat is best wel. Ja, dat geloof ik. Hé, hey, en dan nu die nacht. Wat mij het lastige van de nacht lijkt, dat is misschien wel de eenzaamheid.
2: Ja, maar ik heb ervaring ook meestal die tweede paar nacht wel meer teams bij elkaar. Maar nu voel ik me wel heel alleen. Ja. Gelukkig heb ik twee fantastische fietsen van mij.
0: Ja. En je geeft aan dat je ervaring hebt. Hoe vast op een run loop jij?
2: Momenteel 9,5, maar daar tel ik deze mee.
0: Oké, dus je hebt hem al echt heel vaak gelopen. En heb je dan speciale mensen in je hoofd waarvoor je dat doet? Of is het voor de algemene doel?
2: Nou, ik ben begonnen voor speciale mensen, maar inmiddels de algemene.
0: Is het te doen met de telefoon aan je oor?
2: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig. Anders geef je het maar gauw af hoor, als het echt te lastig is. Hey, en laten we eens even kijken, waar ben je ongeveer nu?
2: Een Haaksberg.
0: Ja, en waar kijk je heel erg naar uit als je nu zo aan het lopen bent?
2: Momenteel. Onze kamp.
0: Sorry.
2: Als we gefinished zijn.
0: Ja?
2: Momenteel ons kamp, dus dan kan ik even lekker oogjes dicht doen.
0: Ja, dat zal best wel. Die kassingel, is dat magisch?
2: Ja, dat is prachtig.
0: Ja?
2: En een paar jaar was jullie binnen rotten. Dat is ook mooi, maar ons single heeft gewoon niet.
0: Ja. Waar kom je zelf vandaan?
2: Ik woon er vlakbij, eerlijk gezegd. IJsselmonde, Rotterdam.
0: Ah, dat heeft IJsselmonde daar. Daar kom ik ook vandaan. Dat is goed voor.
2: Ja.
0: Oké. Hey, maar die Kossingel als Rotterdammer, dat is het magische. En dat doet alle vermoeidheid vergeten?
2: Ja. Die nachten zijn pas pittig. En die hele Europa Run is pittig. Maar als je hem aankomt, dan voel je het gewoon een stukje minder.
0: Oké, laatste vraag en dan laat ik je weer lekker lopen. Als je over die finish bent, hoe lang denk jij op dat moment, ik ga het nooit meer doen?
2: Niet zo lang, het is een hele leuk evenement. Als dit de tiende is, dan denk je het toch anders aan dan de eerste tweede.
0: Ja, precies. De tiende is wel een mooi jubileum natuurlijk volgend jaar.
2: Ja, precies.
0: Oké, okay, ik laat jou lekker lopen. Ik wens je heel veel succes. Super tof dat je in de uitzending wilde komen. En mocht je de telefoon kunnen doorgeven, dan is dat heel fijn.
2: Kom nu bij je wissel eigenlijk.
0: Oké, okay, nou geef hem aan een ander team en dan wens ik jou een goede nacht verder.
2: Ja,
0: fijne dag. Oké, dat was wel super gaaf. We hadden gewoon een echte loper aan de lijn. En iemand die ook altijd loopt. Hij loopt daar, ja, altijd. Zeker. Maar dan is het van plek naar plek. Met een microfoon in zijn hand is Luc. Luc?
3: Ja, nou, op dit moment ben ik niet aan het lopen. Ik ben op dit moment aan het rijden. Want ik zit in het busje van Team 167. Wat is jullie naam?
4: tennisrunners TCK.
3: TCK, jullie zijn team A, hè? Want jullie hebben ook nog team B.
4: Ja, ons team B is op dit moment hopelijk nog aan het slapen.
3: Hopelijk nog aan het slapen. En dit busje is helemaal versierd met slingers. En ik zie ook nog een Feyenoord-vlag. Jullie zijn allemaal Feyenoorders ook?
4: Zeker weten, ja.
3: Ja. En wat maakt dit team nou zo leuk?
4: Wat dit team zo leuk maakt? Nou, sowieso de saamhorigheid, de gezelligheid. We hebben een aantal hele ervaren mensen bij ons. Maar we hebben nu ook voorin zitten onze nieuwe chauffeur en navigator. Die er voor het eerst bij zijn. Hier achter een nieuwe loper die er voor het eerst bij is. Het geheel maakt het zo gezellig en zo mooi. En ja, dit evenement. We hebben net door een straat gelopen, de straat van Bezinning. De Laan van Bezinning is zo emotioneel. Met stoepkrijt neerzetten, de namen voor wie je loopt. En het volgende moment sta je weer, ga je door de straten van Almelo, door het centrum heen, waar mensen aan het uitgaan zijn. En sta je mee te hossen. Je gaat alle kanten op en dat is wat dit zo bijzonder maakt. En dat je dit met dit team mag delen, dat maakt het misschien wel het meest bijzonder.
3: Ja, hoe is dat dan voor jou? Want waarom loop jij mee?
4: Ik ben een aantal jaar geleden meegevraagd vanuit dit team. Ik heb zelf in mijn directe omgeving ook mijn opa aan kanker verloren. Ik hoefde er ook niet lang over na te denken om daar aan deel te nemen. Het is een heel bijzonder evenement. Dit is mijn derde jaar als loper. En ook dit derde jaar verbaas ik me er weer over hoe gaaf en hoe mooi dit evenement is. En hoe dit mensen samenbrengt. Wat een emoties het losmaakt. Ja, het is heel lastig.
3: Om te omschrijven, denk ik, hè?
4: Ja, ik probeer het altijd met verslagen. Ik doe zelf de blog van ons team bijhouden. Dus mochten mensen het eventjes willen lezen, er staan verhalen, maar dan krijg je ook mee wat er nou eigenlijk speelt op wat er in een etappe gebeurt, wat er vooraf gebeurt, tijdens. Dan heb je net even iets meer tijd om te bedenken van joh, wat wil je eigenlijk zeggen en neerzetten.
3: Ja. En vind je dan ook steun bij je teamleden? Of als je het even heel erg moeilijk hebt of emotioneel raakt, kun je het dan ook met je teamgenoten hier delen in de bus?
4: Absoluut, dat is één ding wat zeker is en heel mooi is. We hebben Matt, die stapt dan nu net uit, die gaat nu eventjes denk ik een stukje lopen voor mij. Die heeft een aantal maanden geleden zijn moeder ook verloren. Die heeft toch ook wel een paar emotionele momenten al gehad. En daarin zie je denk ik ook hoe fijn en hecht wij als team zijn. Dat we elke keer eigenlijk toch weer een lach op zijn gezicht ervoor zijn. En dat van joh, dit is waarvoor we het doen. Het is, ja, wat ik zeg, het is een compleet emotionele beleving waarin je van pieken naar dalen schiet in seconden, werkelijk.
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En nou ja, dit busje, dat is dan helemaal versierd. En dan zeilen jullie zo samen in een heel groot feest. En dan kan die emotie opeens weer anders zijn. Jullie worden al helemaal gesponsord, hè? Want jullie vroegen net of je nog een hakballetje wilde.
4: Ja, dit hebben de jongens even goed geregeld.
3: Het is de nieuwe loper, hè? Of niet?
5: Die staat hier.
3: Jij bent de nieuwe loper, hè?
5: Ja, ik ben nieuwe loper inderdaad. Dit jaar voor het eerst mee. Ja,
3: ja, en jij hebt die gehaktballen geregeld?
5: Nee. Dat is deze.
3: Oh, dat is deze. Jij hebt die gehaktballen geregeld?
6: Klopt. We zijn bij de kipperij geweest in Hengelo. En we vroegen of zij ballen wilden sponsoren. Toen zei ze, ja, weet je, we hebben eigenlijk maar 4 kilo. En toen kwamen we terug, toen gaf hij 6 kilo. En ze zegt, nou, dan krijg je de helft van ons. Dus we wilden ook even een kleine shout-out doen naar de kipperij in Hengelo.
3: Ja, heerlijk zeg. En dus dat wordt de hele avond nog smikkelen.
6: Nou, zeker weten. We hebben net de broodjebal special hebben gehad. Oh, die was lekker. Dat is Tim's special. Ja. Ja, wij kunnen met jou weer verder.
3: Ja, nou heerlijk. Het krachtvoer zit in ieder geval goed. Waar kijken jullie nou het meest naar uit deze nacht?
7: Rotterdam.
6: Nee.
3: Ik hoor hier aankomen in Rotterdam. Ja? Maar daar ben je nog lang niet, hè?
5: Dat duurt nog even, maar daar kijken we wel naar uit.
3: Gewoon weer terug in veilige haven en op het thuis bij het thuisfront.
5: Ja, precies. Lekker die Erasbrug weer overknallen en dan zo de Kossingel op. Helemaal top.
3: En ja, en hoe zijn de benen op dit moment?
6: Ja, topfit, bloei van ons leven zijn we op dit moment. Ja. We hebben nergens last van.
3: Nou, dat is hartstikke mooi. Mannen, ik wens jullie heel veel succes. Ik stap de bus uit, want jullie moeten ook weer door, toch? Ja, nou ja, dankjewel. Ja, Rob, het is heel bijzonder in dit busje te zitten. Je voelt zeg maar, tussen die jongens echt een saamhorigheid. En dat ze echt voor elkaar door het vuur willen gaan. Ja, en dat, volgens mij is dat ook een beetje wat de Roperun is. Doei jongens!
0: Hey Luc, nog even een vraag aan jou. Ja. Vorig jaar was jij voor het eerst bij de Roperun op de finishdag, Gert. Toen was jij presentator van de eindshow. Dit jaar heb je besloten om als verslaggever mee te gaan met de Roperun.
3: Ja.
0: Dan is er nog één fase achteraan volgend jaar.
3: Dat ik zelf moet meedoen?
0: Dat denk ik wel.
3: Ja, wellicht wel. Ik heb het al eens een keer met een teamgenoot van mij gehad. Tevens een hele goede vriend. Die heeft vorig jaar meegedaan. Maar ja, dan moeten we dan toch maar eens een keertje gaan organiseren.
0: Ik daag je bij deze uit.
3: Dat is goed. Ik ga het proberen. Anders ga ik gewoon... De mannen gaan inmiddels weg. Ik zwaai ze even uit. En dan doei, fijne avond. En anders blijf ik wel verslag geven volgend jaar.
0: Ja, dat sowieso. Want het is heel fijn met jou in de nacht. Ik sluit zo meteen hier af. Jij gaat de nacht gewoon nog door. Ik wens jou heel veel succes daarin.
3: Oké, dankjewel. Okay. Jij ook, hè?
0: Yo, dat was Luc. En hij is verslaggever van de Roperun Radio. En hij is de nachtverslaggever. En dat is toch wel iets moois, want dat betekent dat hij de hele nacht doorgaat. En eigenlijk namens ons op de route al die teams aanmoedigt om daar iets heel moois van te maken. Ja, ik zei het al, van mij zitten er inmiddels op. En dat betekent dat mijn 4 uur van de eerste shift die ik zelf heb gemaakt erop zitten. Maar ik mag er morgen nog een keer zijn. En geloof me, dat is geen straf, dat is een feestje. Want ik doe dat met heel veel plezier. Dus dat betekent dat ik er morgen weer ben. Weer om 11 uur in de avond tot 3 uur in de nacht. En nu gaan we zo meteen gewoon verder met de volgende presentator van de show. En die zit dan tot 6 uur. En dan is het alweer gewoon dag. Dat betekent dat het dus morgen, en dat is eigenlijk dan straks, weer gewoon richting de 27, 28 graden gaat. En dat wordt weer afzien voor al die lopers. Wat mij betreft, zoals ik al zei, zit het er voor op. Maar blijf, als je toch wakker bent, gewoon lekker luisteren. En als je tijd hebt en het kan, doneer. Hier is George Michael en Kissing a Fool.

0: jouw radio. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Singel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen, dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande.

0: na de jaren 80 naar Pepsi en Shirley. Je hoorde Heartache bij Europa Run Radio.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: En het is het 34ste uur alweer van Europa Run Radio. Rob van der Meer, dankjewel voor jouw bijdrage. Morgennacht hoor je hem weer, hoor, dus dat wordt helemaal leuk. Zometeen onder meer de rode draad. We gaan gewoon weer de nacht in waar dat we dat gaan doen. We hebben ook verslaggevers aan route. Oftewel gewoon, het wordt een hele leuke, drukke nacht. Ja, ik ben er tot 6 uur. Mijn naam is Marco. En samen met een hele grote groep aan mensen gaan we je de nacht doorloodsen. Die eerste nacht van de Europa Run. Nou, wordt dat leuk? Ja, ik denk het wel. En natuurlijk is daar ook heel veel ruimte in voor muziek.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Muziek van de Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. Zometeen hebben we natuurlijk wat verslaggevers onderweg. Je zal het weer snappen, het is 3:15 in de nacht. Weet je. Dan is het altijd wat lastig om natuurlijk eventjes een makkelijke plek te vinden waar je ook nog mensen tegenkomt. Alhoewel, moet op de route toch eigenlijk niet zo'n probleem zijn. Damien die ging bijvoorbeeld nu onderweg richting een checkpoint. En daar vandaan zou hij dan zometeen eventjes verslag doen. Dus die hoorden we ongetwijfeld zo.
1: Stap voor stap voor het goede doel.
2: Hallo Europa Runners. Terwijl jullie op dit moment ontzettend hard bezig zijn voor een bijzonder doel, wil ik jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor de fijne vakantie die we van jullie aangeboden kregen. Het gemis en verdriet was tijdens deze vakantie ontzettend groot. Onze lieve kanjer is er helaas niet meer bij. Maar deze vakantie draagt echt bij aan onze verwerking. Het komt hard binnen, maar ik zal het echt nooit vergeten. We denken veel na, praten met elkaar en proberen zo nu en dan ook nog wat uit te waaien. Dat voelt fijn. We wensen jullie alle succes en nogmaals heel erg dank. Jullie zijn allemaal kanjers. Lieve groet van Francis.
1: Wil je het laatste Europarun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

Zo'n lekker liedje en gelukkig is het wat warmer. Ja, ja, wat warmer. Misschien wel een beetje te warm voor de lopers. Tinsel Town in the Rain, zo heet de plaat van The Blue Nile. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben een beetje topografisch onderlegd. En als je dan gaat kijken, dan heb je een heel...

0: leuke dorpjes. Je hebt bijvoorbeeld Hengelo. Je hebt, dat is een dorpje, dus meer stad natuurlijk. Je hebt Enschede, dat is wel een grote stad in principe. En je hebt ook Haaksbergen. En dan kom je op een gegeven moment kom je vanzelf ergens bij Vrede en Winterswijk en al dat soort plekjes die daar in de buurt zijn. En ergens daar op die route hebben we volgens mij ergens Luc staan.
1: Ja, dat klopt, Marco. Ik sta in het bos. Het is pikken donker, maar er staan twee mensen naast me van het calamiteitenteam die iedereen op juist op dit donkere stukje toch een lichtpuntje zijn, want die juichen en klappen iedereen toe. Elke deelnemer die langskomt fietsen en lopen, die juichen ze toe. En dan kunnen ze ook ondertussen misschien medische hulp verlenen. Dus Anne staat naast mij. Anne, kan jij eens een medische update geven?
2: Nou, die kan ik kort houden. Zeker vannacht. Oh, daar gaat je helm.
1: De helm wordt erop getrapt, maar goed.
2: Heb ik slechts een tik verwijderd.
1: Dus... Oei, dat is een hele lange lijst.
2: Dat valt heel mee, hè. Ja. En gisteren zijn een paar mensen te veel last van de hitte, maar die zijn allemaal op tijd gekoeld, dus het valt mee.
1: Ja, want de hitte is nu een beetje weg. Nu is het eigenlijk wel lekker, een hardlooptemperatuurtje.
2: Het is nu heerlijk, ja.
1: Dus dan heb je ook niet zo heel veel te doen. Nou ja, we zien nog geen lichtjes in de verte. Het is ook wel heel donker hier.
2: Het is heel donker en het is magisch om die rode lichtjes aan te zien komen. En ja, dan gaan we even los voor ze.
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ik denk dat het echt een hele fijne steun in de rug is. En hoe ziet jullie route er zo meteen uit? Want jullie blijven hier niet staan, denk ik.
2: Nee, we gaan langzaam weer als... Nou, we schuiven met de deelnemerslint op. Dus met de route mee... langzaam weer vooruit.
1: Nou, dat is het. Heel simpel. Marco, had jij nog vragen voor Anne?
0: Nou ja, ik vraag me wel af. Ze zei net van, joh, de warmte, de mensen zijn wel goed gekoeld. Is het dan toch iets wat dat veel opspeelt in dit geval? Ik bedoel, ze hebben het er een aantal gehad. Natuurlijk hebben ze er een aantal gehad. Maar hoe vaak komt zoiets gemiddeld voor nu in deze temperaturen?
1: Ja, ik krijg dus een vraag. Hoe vaak het nou gemiddeld voorkomt dat mensen een beetje overhit raken in deze temperatuur, in deze omstandigheden?
2: Ik weet niet of ik dat exact weet. Ik denk dat we nog op één hand te tellen mensen wij betrokken bij zijn geweest.
0: Gelukkig.
2: Ik denk dat we met heel veel mensen op pad zijn. Valt dat nog mee?
1: Dat valt nog wel mee. Ja, gelukkig zeggen ze ook, zegt Marco ook. Ja, nee, het is alleen maar gelukkig. En ik kijk weer even naar rechts en ik zie wederom helemaal niemand. Het is hier echt heel erg stil. En dat is ook wel magisch zo in de nacht. En je kan ook nog naar boven kijken en dan zie je ook nog eens de sterrenhemel.
0: Dat is ook wel leuk dan, denk ik. En dan zou je daar eigenlijk nog een beetje zo'n lekker mysterieus muziekje bij moeten hebben, Luc.
1: Ja, graag.
0: Nou, zullen we dat eens regelen dan? Nou ja, mysterieus is het niet echt hoor. Het is al een paar jaar oud. Komt ergens uit de jaren 90. Ze heette S Club 7. Bring it all back. Zometeen hoor je...

0: Meghan Trainor en Lips Are Moving hoorde je tijdens Europa Run Radio.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht, in Gerardsberg is het 17 graden, dit is het Europa Run Radio Nieuws, ik ben Max Oosterwijk. We zijn halverwege de eerste nacht, verslaggever Damien vertelt hoe de teams het op de Franse route doen.
0: Komt gaat goed. Deze het niet doen? Doe het even zo. Even kijken of dit wel werkt. Nee, nou ja, dat werkt niet.
3: Nou, eigenlijk gaat hij best lekker. Ik heb net heel even zitten kijken naar hoe de teams het doen. En als ik even een beetje kijk met wat ze op hebben gegeven. Veel teams die lopen met een tempo van 10,5, 11. Lopen nu makkelijk 12, 12,5. Dus eigenlijk gaat het ze in deze nacht best voorspoedig af.
2: En het is nog donker en dat betekent één ding. De hesjes moeten nog even aanblijven. Alle deelnemers moeten de hesjes tot 7 uur dragen om de veiligheid en zichtbaarheid te vergroten. Er wordt flink gegeten tijdens de Europa Run. Niet alleen kilo's pasta gaan er doorheen. Bij team 92 Binnenmaas Run for Life staat er van alles op de menukaart.
4: Angelica, onze catering, dat is echt top. Die hele menukaart kan je bami, macaroni, pannenkoeken, vers fruit, broodjes, bal gehakt. Heel de reet om het eten, mogen ze allemaal wat eten.
2: En dat wordt geregeld in de harmonica-bus van het team. Welkom bij Roper & Crips.
5: We hebben ze helemaal omgebouwd. Er zit een keuken in. Bakken die netjes afgesloten zijn, waar alles in staat. Het is gewoon een complete keuken. Achterin in die harmonica-bus, daar kun je slapen. Daar hebben ze 12-10 slaapplekken. Kortom, het is gewoon een rijdende hotel, kan je bijna wel zeggen. Ja, en een toilet.
2: Roper & teams voeren het hele jaar door actie om zoveel mogelijk geld op te halen. Zo ook team 82 Visser Elektrotechniek. De actie die komt eraan.
0: De actie, ja, er komt heel veel actie aan. Even kijken of die het nu wel wil. Nee, nog steeds niet. Geef me even een paar tellen, Max. Maar dat geen wil jij gelukkig probleem doen, hè. Dat weet ik. Nou, hij wil nu geeft hij helemaal de bruid eraan.
6: Zo hebben wij door het jaar heen speculaaspoppen verkocht, een wijnactie gehad. We hebben een kraam gehad in ons geliefde dorp Nieuwkerk aan de IJssel met de Koningsdag, waarin wij gerbera's hebben verkocht en aardbeien. Groot succes is dat geweest. Ja, en daarnaast een mooie barbecue gehad, een barbecue workshop was dat.
2: En de teller voor dit team staat op 27.000 euro. Er kan nog gedoneerd worden op alle teams of op de roperen zelf. Verslaggever Luc is nog steeds bij de Nachtzuster in Hengelo. En daar trof hij 5 mensen aan op een rij om team 179 Friends Run for Life aan te moedigen. Kionne wachtte daar speciaal op 1 persoon.
7: Ben je opgebleven om je vriend aan te moedigen?
8: Ja, dat klopt. Opgebleven, ja.
7: Ja, en wat ging er dan doorheen toen hij langskwam?
8: Eigenlijk eerst een beetje van, ik moet niet te lang wachten, want ze moeten weer door, want anders dan komt de vertraging. Maar het was wel even leuk om te zien en ook de rest van het team aan te moedigen.
2: En zelf heeft Kionne ook de nodige roperun ervaring. Hoe ze bij de roperun terecht kwam, dat vertelt ze zelf.
8: Ik heb zelf 4 jaar meegedaan. Eigenlijk een beetje via. Ze hadden nog iemand nodig. En toen kwam ik achter het mooie doel. En toen dacht ik, ja, hier sta ik volledig achter. Dus ik zet me in.
2: En dit jaar doet ze zelf niet mee. Hopelijk volgend jaar weer wel. Dan nog het Roperun Radio weer. De teams op de beide routes lopen een bewolkte, maar droge nacht tegemoet. Overdag opnieuw zonnig en warm, dan wordt het maximaal 29 graden. En dit was het nieuws op Roperun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
0: Dankjewel, Max.
9: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Roperun. Volg je van start tot finish. Oh,

0: man komt origineel vanuit België. Woont tegenwoordig in Nieuw-Zeeland. Heet Gauthier en hij deed er samen met Kimbra Somebody That I Used To Know bij Roparun Radio. Nou, we hebben een aantal routes. We hebben een Nederlandse route en we hebben een Franse route. En als ik zeg, oh, baguette, dat is zo lekker. Dan zegt Damien, daar heb ik eigenlijk ook wel trek in. Of niet, Damien?
1: Nou, je voudrais une croissant. Dat zou toch wel fijner zijn.
0: Oh, toch wel, oké. Ja, jij staat bij Vianen, heb ik begrepen.
1: Dat zou ik op dit... Ik sta in Vianen, inderdaad. En dat is toch natuurlijk België.
0: Dus is dat België?
1: Het is geen croissant, maar het is gewoon een wafel hier bij het CP. Dat is ook wel heerlijk.
0: Ja. Maar Vianen heb je dus ook in België.
1: Dat is het zeker. Ja, je hebt ook Vianen in België, inderdaad. Ja, we dachten, ze kopiëren ook alles, hè?
2: Zonder en aan het einde, Vianen.
1: Ja, Vianen, inderdaad. Ja, ik sta ondertussen bij iemand van Checkpoint 5. Heerlijke wafel zie je zo.
2: Lekker, hè? Niet uit Brussel, maar gewoon uit Rotterdam. Uit een pakkie.
1: We hebben het wel eens met de vrijwilligers op de route. Hebben het er wel eens over dat je dan bij checkpoints komt. En wie dan het lekkerste eten heeft. En zo'n wafel is echt fantastisch in de avond. Maar als we deze nou een award moesten geven. Dan denk ik dat deze het award van meest schuins aflopende krijgt.
2: Ja, onze CP staat op een ondergrond die heel erg afloopt. Alles wat je uit je handen valt, rolt zo op de weg.
1: Dat is lekker makkelijk. Dus als je nou die slagroombus laat vallen.
2: Ja, dan heeft de overbuurman lekker een potje slagroom op zijn auto.
1: Ja. Nou, ik denk niet alleen op zijn auto, maar ook in zijn voortuin en in zijn achtertuin.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Hoe is dat nou op zo'n CP? Midden in de nacht, is dat nou zwaar?
2: Het ligt aan hoe zwaar je het voor jezelf maakt. Wij proberen wel echt om beurt onze slaapmomenten te pakken. Nu staan wij hier met z'n drie in de CP en er liggen er twee te slapen. En dat wisselen we dan af. Want ook wij moeten straks weer een beetje uitgerust de weg op, hè?
1: Ja. Dat sowieso. Dat wissel je dan af. Hoe lang ben je hier dan op zo'n checkpoint?
2: Wij zijn open gegaan om 1:00. Volgens mij, ja. En dan moet je een uur van tevoren moet je operationeel zijn. Om 12:00 dus. Maar daarvoor moet je nog opbouwen. Dus wij waren hier wel redelijk vroeg. En wij sluiten om 9:30 morgenochtend. Dus dan ben je van 12:00 s'nachts tot 9:30 de volgende ochtend ben je hier open.
1: Nou, dus dat is dan toch wel even toch nog wel vrij stevig. En daarna nog door. Welk checkpoint komt er hierna ook voor jullie?
2: Volgens mij gaan we daarna naar 12:00. Naar Dinteloord op 12:00. Ja.
1: Ik hoop het in één teug door even de route afsnijden.
2: Ja, nou ja. Maar we gaan dan ook wel onderweg weer eventjes ergens een momentje pakken voor ons team. Even lekker een hapje eten, want het hoort er ook bij. En alles op zijn gemak. Ja.
1: Eigenlijk op zijn gemakje doorkachelen richting Dinteloord dus.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, top. Heel veel succes in ieder geval nog vandaag.
2: Dankjewel. Gaat lukken, want het is prachtig weer. De sterren staan aan de hemel. En alleen maar gezelligheid. Dus dat komt goed. Dankjewel.
1: Merk je dat nou trouwens... Sorry, ik kom toch in één keer één vraag op. Merk je dat nou ook aan de teams deze nacht? Dat die hitte... we hebben het heel veel over de hitte natuurlijk deze editie. Dat dit nou helpt? Het is nou 19 graden... Nee, 17 graden volgens de weer-apps. Ja. Helpt dat nou ook? Merk je dat het sneller gaat?
2: Dus ik hoor wel heel veel opmerkingen van de lopers. Van, oh, het is nu wel heel lekker om te lopen. Maar het is ook heel klam. En ik ben zelf een hardloper. En ik weet als het heel klam is, vochtig, dat je het dan ook wel heel benauwd kan krijgen met lopen. Ja.
1: Ja, dus eigenlijk is het aan de ene kant is het even een verademing. Maar aan de andere kant is het toch ook wel weer ergens verraderlijk.
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt. Zeker omdat je overdag natuurlijk al heel veel warmte hebt gehad en vocht bent verloren. Is het ook vooral in de nacht, als je het niet merkt, zaak om goed te blijven hydrateren. Ja.
1: Ja, nou helemaal top. Zoals ik al zei, veel succes nog vannacht en vanochtend nog de rest. En tot in Dinteloord.
2: Ja, leuk, gezellig. Dankjewel dat jullie er waren. Leuk.
0: Damien, die hoorde je vanaf de route Frankrijk. Die stond in Vianen. Stond hij heerlijk te genieten van een wafel. En natuurlijk een Rotterdamse wafel, zoals je kon horen. En gewoon uit een pakkie. Alleen maar beter. Eens eventjes kijken hoor. Want als het goed is, dan doet je auto het altijd. En soms heeft een auto ook pech. Tenminste, ik neem aan dat de pech is, Luc.
3: Nou, ze hebben nu geen pech, maar ze hebben wel pech gehad. Want ik zit nu bij team 23 in de auto. En de bus rijdt nu wel. Maar dat was een probleem, hè?
4: Ja, het was doffe ellende. Alle lampjes knipperen. ABS-lampie, AdBlue-lampie.
5: Hoe heet dat? Motorstoring. Het was één doffe ellende.
3: Dus het deed niks meer?
5: Nee, start onderbreken bleef piepen, werkte niet meer. Gelukkig was daar het calamiteitenteam van de ANWB. Dus die zijn even langsgekomen.
3: Wat was er nou uiteindelijk aan de hand?
5: De eerste keer, we hebben twee keer pech gehad. Maar de eerste keer was er eigenlijk van alles aan de hand. AdBlue was bijna op, maar toch niet. 10 liter van die troep gekocht, maar er ging maar 2 in. Maar goed, uiteindelijk zijn we weer verder gegaan. Kregen we nog een keer pech.
3: Nee joh.
5: Ja, echt niet te geloven. We staan niks meer doen. Die auto, wij dachten natuurlijk, die start onderbreken stuk. Maar ja, eigenwijs als ik ben, hè, het is weer dat opgeroepen. Maar ja, hij is heel goed met boten. Ja. Maar mijn auto moet hij nog een beetje leren, onze pluis.
3: Hij wijst naar de bestuurder, ja, ja.
5: Hij stond nog in zijn drive.
3: Maar oh.
5: Dat die bus natuurlijk niet.
3: Nee.
5: Maar ik ben altijd een beetje eigenwijs. Dus dan zeggen ze, ja, moet je er weer mee bemoeien? Maar ik ben blij dat ik gedaan heb, want toen konden we weer verder.
3: Oh, dat is pijnlijk, toch, pluis?
6: Ja.
5: Maar het is een hele goede chauffeur, hè? Laten we dat er wel bij zeggen. Ja, joh, en kinderziektes, kleine dingetjes heb je al gauw. Maar ja, die eerste keer was natuurlijk wel ellende. Het is hartstikke fijn dat we die bus mogen gebruiken. Maar het is natuurlijk waardeloos als die ermee stopt. Als die niet meer remmen doet. En je wil natuurlijk ook niet meer doodrijden.
3: Ja, en hoe zit jouw motor er nu op dit moment bij?
5: Nou, de motor doet het prima. Mijn kuit is een heel klein beetje, die heeft een beetje spanning, maar... Ja, verder loopt het nog gesmeerd dus.
3: Ja, en bij iedereen volgens mij. Iedereen heeft bijna hier ook een baard. Ja. behalve jij, hè?
5: Ja, Tristan.
6: Ja,
3: jij bent de jongste, denk ik.
6: Niet van het hele team op het kamp hebben we nog jongeren, maar van de sporters ben ik wel de jongste.
3: Ah ja, vandaar. En hoe oud ben je?
6: Ik ben 18.
3: 18. En zo, dan moet jij flink getraind zijn.
6: Ja, ja.
5: Ja, tuurlijk. Hij is echt getraind. Hij doet knetterveel voetballen. Is hele dagen aan het hardlopen. Dat zie je terug.
3: Ja, en het is een hele waardevolle kracht van het team. En waarom loop je mee?
6: Omdat ik het zelf gewoon... ik heb in mijn familie ook te maken gehad met familieleden die de ziekte hebben. En daarom vind ik het belangrijk dat er iets gedaan voor wordt.
3: Ja, dat klinkt helemaal begrijpelijk. Helemaal begrijpelijk. Ja, en nu lopen jullie nu wel op schema of niet?
5: Ja, we zijn best wel weer bijgetrokken. Maar ik heb eigenlijk een vraag voor jou.
7: Ja, vraag maar.
5: Nou, waarom doe jij mee?
3: Omdat ik het hartstikke leuk vind. En eigenlijk ook heel erg wil bijdragen aan dit hele goede doel.
5: En waar kan ik solliciteren?
3: Want, ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Ja, dus waar kan je solliciteren? Dat kan je op europarun.nl doen en dan kan je vrijwilliger worden. Ja. Of blijf je liever sporten?
5: Nee, ik wil natuurlijk. Het is de 20e keer dat ik meega, maar ik wil nou een keer aan de andere kant staan. Ik wil ook met zijn plopkap lopen. En mijn maat Bas erbij. Maar het is natuurlijk lastig, hè? Die Marco, ja, die ken ik dan wel. Dus misschien kan ik daar een ingangetje vinden. Maar ja.
3: Marco, hoor je dat?
8: Ja, nou, we gaan eens even kijken. We gaan dingen proberen te regelen, hoor ik al.
3: Oké. Dus, maar de bus staat weer stil. We hebben geen pech, toch?
9: Nee hoor, nee. We hebben geen pech.
3: Nee, oké. Okay, nou ja, ik stap weer uit, want jullie moeten ook weer door, hè?
5: Dat je mee wou...
3: Ja, geen probleem. Ik vond het hartstikke gezellig.
5: Ja, ik ook.
3: Ik kon erop blijven zitten.
5: Nou ja, dat mag.
3: Ja, maar ja, ik moet ook weer door, hè? Want er zijn meerdere verhalen die op straat liggen, zullen we zo maar zeggen.
5: Ja, je moest ze oprapen, hè?
3: Ja, precies.
5: Je moest echt oprapen. En er komen nog een mooie verhalen aan, hoor.
3: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Fijne avond.
5: Hetzelfde.
3: Dankjewel.
8: Luc was dat op de route Nederland. En straks natuurlijk nog veel meer vanaf de route.

0: voor stap voor het goede doel.
1: Daisy is 43 jaar en komt uit Bruinisse. Ze heeft nog enkele weken tot maanden te leven. Via de Zeeuwse wensambulance mag ze daarom een laatste wens laten uitkomen. Samen met haar familie kiest Daisy voor een dagje strand. Naar de Brouwersdam, altijd al haar favoriete plek. Nog één keer samen uitwaaien, de Zeeuwse zeelucht ruiken. En natuurlijk een lekker bekkie eten. Dankzij de 10-jarige financiering van alle Nederlandse wensambulances door de Roparun kon de Zeeuwse wensambulance onlangs een nieuwe ambulance aanschaffen. Zo kunnen nog veel meer laatste wensen worden vervuld. Ook in Zeeland.

liedje dit hoor. Train en Hey Soul Sister bij Europa Run Radio. Op weg naar het nieuws van 4 uur. En daarna zijn we terug met nog meer Europa Run Radio. Verslaggevers Anne Goed in Frankrijk en in Nederland. Eerst even het nieuws na deze

0: Stad, jouw radio.
1: Rechtsstad FM.
0: Met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Martin van den Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: trainer. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et

0: Het was een groot hit in de 90s, deze van Mark Morrison. Return of the Mac, je hoort hem bij Europa Run Radio.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: En we gaan alweer het, 35ste uur volgens mij, als ik het niet vergis. Ja, 35ste uur. Zit even gelijk te controleren natuurlijk voor je, dat we geen halve waarheden gaan lopen vertellen. Doen we niet alleen. Nee, straks hebben we natuurlijk de Europa Run Radio Nieuws, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Is misschien het beste om het zo uit te drukken. We proberen nog een team te bereiken in de Rode Draad. En één ding wat we sowieso gaan doen is straks met Damien praten. Maar ook met Luc. En het leuke aan Luc is, die jongen die is gewoon onderweg. De route Nederland, je hebt hem net gehoord. Er gebeuren heel veel dingen. De auto die pech heeft gehad. En soms dan heeft hij dan even behoefte om daarna even zichzelf terug te trekken in een cafeetje om even een bakje koffie te halen. Maar nou staat hij in Haaksbergen bij een café om een bak koffie te halen. Is dat ding nog gesloten ook? Luc,
2: ja,
0: zit je niet mee, hè?
2: Nee, het zit me niet mee. Het lampje knippert buiten van het Heineken-logo, knippert buiten. En het is hartstikke stil. Ik sta ook naast een molen. En ik neem aan dat het café ook De Molen heet. Ja, en er is niet zoveel in Haaksbergen op dit moment helaas. Het is heel rustig en toevallig komt er nu een team voorbij. Maar het heeft ook een tijd geduurd voordat er twee teams nu ook tegelijk langskomen. Het is stil.
0: Nou heb ik wel eens een keertje een bekende cabaretier uit die omgeving gehoord. Die zei een stoplichtje op rood, een stoplichtje op groen in Almelo is altijd wat te doen. Geldt dat dan ook een beetje voor Haaksbergen, Luc?
2: Ja, ik wil het niet. Ik wil de mensen in Haaksbergen niet beledigen, maar ja.
0: Het is wel waar.
2: Het is wel waar, ja.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

Xavier Rutt en Follow the Sun hoorde je hier bij Roper Run Radio. Maar doen we dit nou eigenlijk allemaal voor? Nou, dus eigenlijk om heel veel geld in te zamelen. Natuurlijk voor palliatieve zorg betekent het mensen leven geven waar geen leven meer kan worden, geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven. Ik moet het wel goed vertellen. En dat betekent dat we dus mensen steunen met bijvoorbeeld waakmannen voor de huiselijke sfeer in een hospice. VR-sets, VR moet ik eigenlijk zeggen, die wat afleiding kunnen bieden. Nou, allemaal van dat soort dingen. Dat is iets wat we doen, ook vakantieweken. Daar zoeken we heel veel geld voor. En daar kun je nog altijd gewoon voor doneren. Doe dat gewoon heel makkelijk via roparun.nl.

0: Huey Lewis en de News en Heart and Soul. Het is ongelooflijk, hè? Maar die muur van Gerardsbergen, daar is het nog steeds een komen en gaan. En inmiddels is het meer een komen en gaan dan zojuist zelfs Damien van Gaagdonk. Zijn teams langsgekomen, geloof ik, hè, bij je?
1: Ja, de muur van Gerardsberg, je ziet ze hier bezweten. Zeker de fietsers bezweet omhoog komen. Hoe was de muur van Gerardsberg?
2: Ja, pittig. En zeker op een stadsfiets.
1: Ja. Ja, dat helpt natuurlijk niet mee.
2: Met een racefiets gaat het nog, maar met een stadsfiets is het eigenlijk niet te doen. Zeker niet als je 71 bent.
1: Dat is de andere kant. Hoe lang doe je ook al mee?
2: Dit is de tweede keer.
1: De tweede keer? Ook twee keer Frankrijk?
2: Nee, één keer Nederland, nu Frankrijk voor het eerst. Dus mooie route. Dat georganiseerd. Alleen dit hoort er niet in.
1: Ja, hij hoort er wel in. Het is natuurlijk iconisch.
2: Dat is het ook. Het is natuurlijk prachtig. Laten we dat wel wezen. Maar kijk, voor een normale stadsfietser is dit niet een fijn ding. Voor lopers gaat het nog. Als je een beetje getraind bent, dan gaat het wel, zoals hij. Hij is ook een beetje getraind. Maar nee, voor mensen met een stadsfiets. En ik zie toch ook wat oudere mensen. Kijk, met een mountainbike gaat het prima. Maar met dit niet. Dus maar, we zijn boven. Zo moet je het ook zien. Merendeel gefietst. Alleen dit stukje is het laatste stukje.
1: Ja, dat laatste stukje, dat is stiekem. Die gaat dan in één keer toch nog een stuk steiler omhoog. Voor de beeldvorming.
2: Maar goed, het is prachtig. Het is prachtig. Dus we zijn bijna op het eind. Voor ons deze etappe voor ons, althans. Dus dan mogen we lekker gaan slapen.
1: Oh, dan mag je eindelijk even uitrusten. Dan is die muur van Gerardsbergen eigenlijk wel heel, ja, heel typisch. Want voor de wielerkoers is hij ook meestal als laatste helling. En nou voor jou ook.
2: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ronde van Vlaanderen zit hij toch?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Dus ja, prachtig. Dus heel fijn allemaal.
1: Ja, en ik hoorde hier, hij is beter te doen voor de lopers. Ja, dan loop ik toch naar je loper door. Hè. Dat is dan inkoppertje. Is hij makkelijker, denk je, voor de lopers?
3: Ja, ik heb niet op zo'n fiets gefietst, dus ik zou dat niet weten. Ik heb wel eens op de racefiets gedaan. Dat was wel te doen.
4: Ja. 15 kilo extra omhoog sjouwen.
1: Hoeveel?
2: 15.
1: 15 kilo, ja. 15 kilo extra?
2: Ja. Dus dat heeft een loper, heeft dat niet. Dus dan moet ik niet zeggen dat ik met hem mee omhoog kan lopen. Zo is het ook weer niet. Maar het scheelt 15 kilo.
1: Ja, dat scheelt wel een hoop. Maar toch, als loper leidt je me toch ook niet bepaald. Het is niet appeltje-eitje.
3: Nee, zeker niet. Nee, die kasseitjes. En ja, superstel twee stukken. Die hier bij de finish zijn daarvoor nog een heel stel stuk. Dus dat is, maar ja, je weet waar je loopt. Dus dat maakt het dan wel weer extra mooi. Waardoor het, we hebben onze verloren zoon.
4: Oh, ik heb ook helemaal gemist.
3: Oh, oké. Okay.
4: Hoe ben je daar gekomen?
1: Nou, ze ook nog een kleine detour gemaakt, begrijp ik hier. De andere fietser die dacht, nou, ik neem gewoon de andere kant omhoog.
4: Ja, ik vond hem niet zo belangrijk. Soms de kortste weg. Hè.
1: Weg van de minste weerstand.
4: Ja, dan moet ze wel komen. Ja, precies. Ja.
1: Nou, top. Heel veel succes. The only way is down vanaf dit punt. Dat is dan wel weer het geval, dus dat scheelt dan wel weer de helft. Het is in. Wat zei je?
2: Niet te hard, want de keitjes zijn glad.
1: Dat bedoel ik. Succes. Dat is de route inderdaad. Ja, ik.
0: Nou, Damien van Gaagdonk is ondertussen zo ver weggevallen dat hij de route onderweg alweer aan het wijzen is aan het team bij de muur van Gerardsbergen.

0: dit een mooi punt om hem af te breken. Wat een plaat, zeg hij. Duurt lang, duurt heel lang. Maar wel een leuke plaat ook. Robert Palmer en Addicted to Love hoorde je tijdens Europa Run Radio.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenacht. In Meadow is het 17 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Max Oosterwijk. We hebben het vaak over de warmte en in het donker kwam verslaggever Luc Anne tegen. Die werkt in het calamiteitenteam. Daarnaast kon Anne ook een medische update geven.
3: Die kan ik kort houden. Zeker vannacht. Oh, daar gaat je helm.
4: De helm wordt erop getrapt, maar goed.
3: Heb ik slechts een take verwijderd.
4: Dus... Oei, dat is een hele lange lijst.
3: Dat valt heel mee, hè. Ja. En gisteren zijn een paar mensen te veel last van de hitte, maar die zijn allemaal op tijd gekoeld, dus het valt mee.
2: En ondanks die korte lijst blijft het belangrijk om op tijd te koelen en te drinken. En ook moeten de suikers, zouten en elektrolyten worden aangevuld. De organisatie houdt de teams nauwlettend in de gaten. We blijven in het ziekenhuis, want er is weer iemand besmet met het Europa Run virus. Sinds 2004 is zij te vinden op de route namens Team 114 Haaksbergen. Hoe zij bij elkaar zijn gekomen, dat vertelt Dave.
4: Dit team, dat bestaat uit gaaiers, zeg je zelf net.
5: Ik bedoel eigenlijk mee te zeggen, heel veel teams zijn uit een voetbalvereniging of een hardloopvereniging of van een bedrijf. Maar wij zijn gewoon een samengeraap zootje, een beetje gaaiers, zeg maar.
2: En ze gaan goed, geen kleine ogen of pijntjes, al zeggen ze zelf. En de rooprun is vallen, opstaan en ondanks alles doorgaan. Team 23 kan hierover meepraten. Ze hadden vlak na de start pech, maar nu opnieuw.
6: Ja, het was doffe ellende. Alle lampjes knipperen. ABS-lampie, AdBlue-lampie. Motorstoring. Het was één doffe ellende.
2: En mede dankzij de inzet van het calamiteitenteam konden ze gelukkig weer op weg. Misschien werden ze wel geholpen door Dick en Dave. Je ontmoet het handige duo in ons liveblog. En elke Europa Run editie zien we een mooie mix van doorgewinterde als nieuwe Europa Runners. Zo ook met team 167 tennisrunners TCK.
4: Dit team, dat bestaat uit gaaiers, zeg je zelf net.
5: Ik bedoel eigenlijk mee te zeggen, heel veel teams zijn uit een voetbalvereniging of een hardloopvereniging of van een bedrijf. Maar wij zijn gewoon een samengeraap zootje, een beetje gaaiers, zeg maar.
2: En ondanks het gezellige geheel, ik ben nog... even de weg kwijt, sorry.
0: Kan gebeuren.
2: Volgens mij waren we bij het gezellige geheel.
0: Ja, klopt.
2: Want iedereen heeft zijn of haar eigen reden om mee te doen.
0: Ja, iedereen heeft zeker zijn eigen reden. Deze wil even niet. Maar geloof me...
7: Ik ben een aantal jaar geleden meegevraagd vanuit dit team. Ik heb zelf in mijn directe omgeving ook mijn opa aan kanker verloren. Ik hoefde er ook niet lang over na te denken om daar aan deel te nemen.
0: Het was even een dingetje, zeg maar. Ik wilde toch even benadrukken dat ze echt wel een heel mooie reden hadden. Dat wilde ik eigenlijk benadrukken net nog. Maar goed, tot zover dat stukje. Even kijken hoor.
2: Geen enkel probleem hoor. Dan nog het Europa Run Radio weer. De teams zijn op de beide routes in een bewolkte maar droge nacht. Overdag opnieuw zonnig en warm en dan wordt het maximaal 29 graden. En dit was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
0: Mag ik jou heel hartelijk bedanken, Max, voor vannacht. En misschien zien we elkaar morgen nog eventjes.
2: Ja, misschien tot morgen.
0: Tot morgen. Hoi hoi.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
8: Oh.

0: Deze man heeft een hele moeilijke achternaam, maar we gaan hem wel proberen te benoemen. Jason Mraz, zo heet hij. Butterfly is het liedje. Je hoort hem hier bij Europa Run Radio 2026. De route naar Rotterdam is nog wel lang, want ze moeten nog even nog een nachtje door, zeg maar, na deze nacht. En dat doen ze vanuit twee routes. We hebben de route Frankrijk en we hebben de route Nederland. Hadden we nou net de muur van Gerardsbergen? Nou, nu hebben we ook een mooi plekje. Dat is namelijk Haaksbergen. Het lijkt een beetje op elkaar. Je schrijft het net iets anders. Maar hebben ze daar ook zo'n soort muur, net zoals de muur van Gerardsbergen? Vraag ik even aan Luc.
1: Nee, het is hier hartstikke plat.
0: Oké.
1: Om maar zo heel snel te zeggen, het is hartstikke plat. Maar in het vorige blokje vroeg je of hier wat te doen was.
0: Ja.
1: En aan de noordkant was niet zo heel veel te doen, maar aan de zuidkant wel. Want daar ben ik nu.
0: Oké. En wat is daar te doen?
1: Checkpoint 5 ben ik daar. Checkpoint 5. En ik zit even te kijken op de laptop van Pierre. Want Pierre zit naast me. En er zijn inmiddels hier al 56 teams gepasseerd. En er moeten nog 9 teams voorbij komen. Pierre, heb je druk?
2: Op dit moment niet, maar het is wel druk geweest.
1: Het is druk geweest. Het is nu een beetje de laatste teams die voorbij komen.
2: Ze komen nu voorbij en ja, het is nou de laatste loodjes, hè.
1: Ja, het is wel belangrijk werk wat je doet. Want je controleert of iedereen een beetje op tijd loopt.
2: Dat klopt. Net was er een team die had een uur achterstand had. We hebben even ACT gebeld en dat is opgelost.
1: Nou, dus die zijn weer helemaal en route.
2: Voorbij.
1: Ja. Je hebt een beetje koud, hè? Je hebt een korte broek aan.
2: Ja, ik dacht dat het warmer zou zijn vannacht.
1: Nou, iedereen is. Iedereen wordt behandeld tegen de oververhitheid. En jij wordt behandeld voor onderkoeling zometeen.
2: Nee, zo erg is het niet.
1: Oh, zo erg is het niet. Hoe lang zitten jullie hier nog?
2: Wij zitten toch 10 voor half 8 hier.
1: 10 voor half 8. En dan ga je dan nog door naar een ander checkpoint?
2: Dan gaan we eerst even uiltje knappen en een maandagochtend van 10 tot 2 in Hardingsveld.
1: In Hardingsveld. Nou, je hoort het, Marco. Het is de grootste bubs is een beetje al voorbij, Haaksbergen.
0: Nou, dat is alleen maar lekker. Dan kunnen ze zo langzamerhand gaan inpakken. En nou, het mooie is dan ook, jij ziet dat nu ook natuurlijk, want jij staat natuurlijk daar een beetje te kijken. En je ziet, als het goed is, dat het een beetje licht begint te worden. Of is dat daar nog niet echt het geval?
1: Ja, we zitten natuurlijk echt in het oosten van Nederland. Daar komt de zon op. Ik zie het, als ik daar achter me kijk, dan zie ik het daar steeds lichter worden. En het schijnt, daar heb ik me laten vertellen, dat het eigenlijk het lastigste moment is voor de lopers. Want het is ook het koudste moment van de dag. En ook een beetje mentaal, dat je denkt, oh ja, de dag begint weer. Het schijnt heel moeilijk te zijn, dit moment.
0: Oh, dat wist ik niet. Maar dat is wel leuk om straks nog eens even over verder te kijken bij een van de lopers, misschien onderweg. Ja, zometeen meer van Luc tijdens Roperen. Nou, laten we dan ook maar gelijk die ochtend goed beginnen. Want ja, hè, als het dan toch het zonnetje opkomt, kunnen we maar één ding zingen. En dat is samen met Cat Stevens deze track. Morning has broken.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lieve Europa-runners, uit de grond van ons hart willen we jullie onwijs bedanken voor de fijne laatste vakantie die wij nog met elkaar konden beleven in de vakantiebungalow. Samen met onze kinderen even helemaal niks. De zon, de frisse zeelucht en de wind door onze haren. Uren kijkend naar de golven, arm in arm, hand in hand. Pas dan besef je dat de mens eigenlijk niet meer nodig heeft. Schaterlachend, om een kwartier later met elkaar volledig in tranen uit te barsten. Even geen ziekenhuis, geen moeilijke gesprekken met artsen en niet denken aan mijn vreselijke ziekte. Gewoon even uitrusten. Dat was echt onbeschrijfelijk mooi. Hier doen jullie het voor en ik ben jullie uit de grond van mijn hart intens dankbaar. Zet hem op, Europa Runners. Jullie zijn kanjers. Met de lieve groeten van Ron en Anja uit Meppel.
0: Wil je het laatste Europa Run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? europarunradio.nl

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Mario is 61 jaar en wordt behandeld voor leukemie. Voor zijn behandeling moet hij vaak langere tijd verblijven op de oncologische afdeling van het Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas in België. Dat zijn intensieve dagen. Dagen met onderzoeken, behandelingen en wachten op uitslagen. Dagen waarop het gewone leven even stil lijkt te staan. Juist dan maakt de omgeving veel verschil. Een kamer die warmer aanvoelt, een afdeling met meer rust, kleur en comfort. Een plek waar Mario zich niet alleen patiënt voelt, maar ook gewoon mens. Dankzij een bijdrage van ruim 27.000 euro van de Roparun kan de oncologische hematologische verblijfsafdeling van Vitas worden opgefrist, verfraaid en aangepast.

0: Divine Mermaid tijdens Roperen Radio 2026. Het duurt nog tot maandagavond 25 mei. Ja, dan is de finish om ongeveer 6 uur. 7 uur stoppen we met de uitzending. Dus tot dan kun je Roperen Radio beluisteren. Doneren kan gewoon die hele tijd. Dat kan nu, dat kan je morgenochtend doen. Kun je dit hele weekend doen. Dat is gewoon eigenlijk niet gelimiteerd. We zijn op zoek naar een doel. Dat doel is 5 miljoen euro. Maar wat is er dan tot nu toe opgehaald? Nou, zo ongeveer 3,6 miljoen euro is er opgehaald. Allemaal door acties en door jou eigenlijk gewoon die nu thuis zit te luisteren. En natuurlijk ook door de lopers die op dit moment volop bezig zijn. Wil je meer volgen over de Roperun? Dat kan. Er is ook een live blog. Dat is gewoon te vinden op roparun.nl. Het live blog. En je kan, als je even doorsurft naar Roperen Radio, dan kun je ook nog eens een keertje kans maken op 2 VIP-kaarten voor de finish aanstaande maandag. Dat is op de Koolsingel. Kun je gewoon naartoe. Daar hebben we VIP-kaarten voor klaar liggen. En die kun je winnen als je eventjes jezelf inschrijft via die site roperen.nl. En daar moet je dan ons dan eventjes vinden. Even volgen. En dan komt dat helemaal goed. Ben jij er misschien maandag wel bij een luxe VIP-arrangement op de Koolsingel? Nou, wie wil dat niet, zou ik zeggen. Zometeen, na het nieuws van 5 uur, zijn we terug met nog meer Roperen Radio. Graag tot zometeen.
1: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Roperun is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Koolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 0,68 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: was onze eerste kennismaking met niemand minder dan Sophie Alice Baxter. Zij het in de vorm van zangeres van de band Spiller door de Groove Jets.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: En het is dan weer uurtje nummer 36 al van Europa Run Radio. We gaan nog even door, hoor, want het is nog geen maandagavond 7 uur. Dan is het pas het einde, dan is alles gefinished. Tot die tijd lopen we door Nederland, door België. Want Frankrijk, dat hebben we volgens mij al lang achter ons gelaten. En iemand die ook Frankrijk al achter zich heeft gelaten, volop aan de wafel zit, allemaal van dat soort dingen, Damien van Gageldonk, onze eigen smulpaap.
2: Ja, ik sta eigenlijk eerder heel even te wachten. Ik sta hier bij de Grimminge Kerk. Grimminge. Ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt. Maar daar stond een bushokje, van lijn 70. En toen dacht ik, nou, ik ga eens kijken. Dan staat er zo'n mooi postertje met wanneer komt mijn bus. Scan ik die QR-code, staat er dat er in de aankomende 2 uur geen bussen zijn. Maar ik zie er hier zoveel voorbij komen.
0: Ja, maar je bent toch met de motor, of niet?
2: Ja, ik ben wel met de motor, maar ik dacht, ik ga eens even een stukje met de bus. Want ik moet uiteindelijk toch naar Nienhoven.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, dan pak ik even een stukje de bus. Maar iedere bus die hier langskomt, die rijdt me voorbij.
0: Ja, ik snap
2: wel
0: hoe het komt.
2: Er zijn wel busjes, want de lijn rijdt volgens mij niet op dit tijdstip. Maar
0: dat is de reden. We zijn erachter, Damien. Ik denk gewoon dat de oorzaak is. Maar zie je dan ook veel busjes voorbij komen?
2: Nou, het is hier in ieder geval echt een komen en gaan. Het lijkt echt een typisch overstappunt voor veel Roperen teams. Dat zie je toch wel heel vaak gebeuren, dat heel veel teams op dezelfde plekken toch wel overstappen. Het is, in Frankrijk is het heel erg verspreid langs de route. En heeft iedereen zijn eigen, mag je maar van geluk spreken dat je even een inhammetje hebt. En dat je ver genoeg van de weg afstaat. Want daar kun je een kleine reprimande voor krijgen. Dus pas daar natuurlijk mee op. Je moet goed van de weg af zijn en een goede parkeerplek hebben. Maar daardoor zie je dat er altijd wel plekken zijn waar iedereen zich concentreert voor de snelle overstap richting een andere plek. Wij gaan door naar Nienhoven. Daar verwacht ik eigenlijk dat er een heel groot overstapplek is. Eigenlijk een AB-wissel. En voor de mensen die dat dan niks zegt, heel veel Roperen teams die werken met twee subteams, waarbij de ene aan het slapen is of en route is richting een volgende slaapplek in ieder geval. Het andere team, dat is op dat moment aan het lopen, meestal etappes van 50, 60 kilometer. Ondanks dat ik ook wel moet zeggen, het valt mij op dat er heel veel teams ook op de 40 kilometer al een wissel doen ergens. Dat zag je in Frankrijk overdag gisteren. Maar ik denk dat we dat vandaag ook nog wel een stuk meer gaan zien. Even wat kortere etappes voor de subteams. Maar daardoor ook wel eventjes iets meer de rust opzoeken. Je ziet ook, en dat heb ik ook al wel eerder gezegd vanavond, het tempo ligt hoog op dit moment. Je merkt dat de teams echt even gas geven om dadelijk overdag, zodra het zonnetje begint te schijnen. Die begint nou langzaamaan te komen. En dat merk je aan de temperatuur. Goedemorgen. Ja, er wordt even door Team 5200 tussen geroepen. Dat moet je toch terugroepen. In ieder geval dat ze nu wat sneller lopen, zodat ze overdag wat langzamer kunnen. Ik ga eens kijken. Is dat nou bij jullie team ook het geval? Lopen jullie nu een stuk sneller om dadelijk overdag wat te winnen? Want dat valt mij op.
3: Niet per se, maar we lopen gewoon sneller. Want ook de eerste etappe overdag ging vrij snel.
2: Oh, eigenlijk alles gaat stuk sneller dan verwacht.
3: Ja, dat best wel, ja. Dus we moeten zo meteen een beetje de tempo temperen. Anders komen we veel te vroeg op de koffing later.
2: Ja, ik wou net zeggen, dat moet je natuurlijk niet hebben. Maar verder eigenlijk geen...
3: Geen pijn tot nu toe. Het is warm, hè. Overdag genoeg drinken. Misschien dat we water tekort hebben, maar dan hebben we hulptroepen van thuis. Die nog even wat komen brengen. Dus,
2: ik hoor in ieder geval dat de bingo-kaart bij ons afgestreept kan worden. Want het is warm staat daarop. Die hebben we. Dat is de dooddoener dit jaar.
3: Precies, ja. Nou ja, goed. Het is even zwaar, maar we komen er wel. goed voor onszelf zorgen. Dat is belangrijk.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Nou, Marco, jouw bingo-kaart vol?
0: Ja, mijn bingo-kaart is ook vol. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik hoor je straks wel weer, Damien. Tot zometeen.
4: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: zou Luc hier nou verwachten eigenlijk een klein beetje? Hij hoort er wel een klein beetje bij, want So Incredible is wel een liedje wat daar aangekoppeld is. Ilse de Lange namelijk uit het oosten van het land. En nou, lekker liedje om heel eerlijk te zijn. Eens eventjes kijken.
1: Roparun Radio heeft bij de start sinds Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Roparun teams. De teams geven, nadat Roparun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Nou, we gaan eens even bellen met een rode draadtelefoon. Eens even kijken of die wordt opgenomen. Hij gaat in ieder geval open.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Met wie heb ik het genoegen?
2: Je hebt het genoegen met Anita Bolger van Royal Flora Holland.
0: Oké, en wat voor team is dat, als ik vraag mag?
2: Team

0: Ik ga nu even vragen waar ik ben.
1: Ja, dat is...
0: Waar ben ik?
1: Dit is wel de mooiste.
0: In Aalst, ik ben in Aalst.
1: Aalst?
0: Oh, en er is hier kippensoep en er is hier, ik ruik hemelworst en... Steunpunt, daar ben ik. Nou,
1: kijk dat... weet je gelijk waar je bent. Want hoe gaat het tot nu toe, deze Europa Run?
0: Ja, het gaat hartstikke goed.
1: Ja?
0: Het is ongelooflijk warm, maar nu heel erg lekker.
1: En wat doe je zelf binnen een team?
0: In het team gaat het echt top.
1: Nee, wat doe je zelf binnen een team?
0: Wat ik doe, ik doe de catering.
1: Je doet de catering. Is dat, ja. Hou je dan nog rekening met bepaalde dingetjes? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met deze warmte is het natuurlijk zo dat je veel water mee zal nemen. Maar is er ook nog een bepaalde voeding die je dan moet aanpassen met dit weer?
0: Nou, wij hadden het menu van tevoren al helemaal samengesteld. En eigenlijk is het vooral veel water. En dat is de enige aanpassing.
1: Oké. Okay,
0: veel water en ervoor zorgen dat iedereen ook echt lekker eet. Want dat is natuurlijk ook goed voor je.
1: Ja, dat valt ook wel mee dan. Dan valt het op zich nog mee met de aanpassingen die je moet doen, begrijp ik hier een beetje uit.
0: Ja, voldoende zout.
1: Ja?
0: Dat is ook wel degene. Ja.
1: En doe je nog specifiek voor iemand mee? Of is het gewoon echt voor het doel aan zich?
0: Nee, ik doe echt mee voor het team.
1: Ja.
0: Ik vind het zo leuk en ze waren vorig jaar zo enthousiast. En ik dacht, ik ga gewoon mee dit jaar.
1: Ja, je hebt groot gelijk ook. Ja, en het is nog leuk ook natuurlijk, hè? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het is naast een goed doel, is het ook gewoon leuk.
0: Het is ontzettend leuk.
1: Ja. Heb je al mooie dingen mee mogen maken tijdens deze run?
0: Nou ja, ik vind het gewoon echt zo knap. Elke keer als die lopers en die fietsers weggaan, de teamwissels, om dat te zien hoe gestroomlijnd het is. Onze teamcaptain Mirjam, die doet het ook allemaal echt fantastisch. En die heeft het zo mooi voor elkaar met alle spullen en en het draaiboek. En het klopt allemaal. En, ja, beter kan je het niet wensen. Dus het is één groot mooi ding.
1: Ja, nou ja, dat is ook een...
0: Als
1: ik
0: kijk waar wij nu staan en waar ik net wakker werd, ja, het is prachtig.
1: Nou, ik hoor al, je gaat ervan genieten.
0: Ja, dat ben ik zeker aan het doen,
1: Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Je moet er ook een beetje van kunnen genieten tijdens de Europa Run. En dat doe je volgens mij volop. Mag ik jou vragen om de telefoon straks door te geven aan iemand anders die je tegenkomt van een ander team en dan te zeggen dat wij af en toe kunnen bellen?
0: Ja, zeker, want er zijn teams genoeg hier, dus dat gaat lukken.
1: Nou, dat gaat lukken dan. Dan spreken we straks weer iemand anders. Dank je wel, team 97, Flora Holland.
2: De Rode Draad, Europa Run Radio.
1: En dan gaan we gelijk schakelen met die route Nederland, waar ik het ook al over had. We hebben twee routes, route Frankrijk, route Nederland. En Luc zit op de route Nederland. Luc, ik heb eigenlijk geen idee waar je bent. Nog steeds Haaksbergen of heb je inmiddels al kunnen verplaatsen?
3: Nee, we hebben een inhaalslag gemaakt. En vanaf nu, we zijn eigenlijk op een belangrijk punt. Ik sta aan de Duitse grens. En vanaf nu gaan we alleen maar richting het westen toe. Dus we zijn nu het dichtst bij de Duitse grens van de hele route. En dan is het nu op weg. Nu echt naar richting Rotterdam, naar die Coolsingel.
1: Ja, en goed, de Duitse grens. Ik bedoel, ze komen er nu ook nog wat teams langs staan dan? Of is het rustig?
3: Nou, jawel zeker, want wij hebben wat teams ingehaald. Nou, ik zal zeggen, ik denk dat ongeveer... Kijk, ik zie er nu in de verte zie ik ook weer een team aankomen. Ik denk dat er ongeveer 20 teams nog voorbij moeten komen langs restaurant Grenszicht.
1: Dat is ook wel een mooie toepasselijke naam voor dat restaurant, hoor ik alweer.
3: Ja, het is ook echt prachtig. Je hoort de koeien op de achtergrond loeien. Nog niemand is wakker, behalve alle Europa-runners. En dan kijk je naar links en dan zie je een prachtige weilanden. Het is, ja, ik kan hetzelfde zeggen als die mevrouw die net in Frankrijk was. Het is echt prachtig. Ik ben aan het genieten.
1: Nou, en dat is ook belangrijk tijdens de Europa Run. Straks horen we meer van Luc en natuurlijk ook nog van Damien, want ook hij is nog steeds onderweg tijdens de Europa Run 2026.
4: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
2: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sour Caravanet.
4: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

startterreinen van beide routes zijn leeg. En alle Europa Run teams zijn op pad. De vrijwilligers van de Europa Run zorgen er nu voor dat de beide startlocaties worden opgeruimd en schoon en netjes worden achtergelaten. Respect voor deze mensen, die niet alleen het zware en vuile werk doen, maar ook nog alles doen om het de teams en de andere vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken. De teams op de route Nederland lopen inmiddels richting Geesteren, in de buurt van de prachtige plaatsen Sipculo, Kloosterhaar en Bergentheim. In deze prachtige omgeving komen de teams Checkpoint 4 tegen. Een checkpoint is een plek langs de route waar teams zich moeten melden en registreren. Zo kan de organisatie in de gaten houden of de teams niet te snel of te langzaam gaan, want dat zou de finish maandag aardig in de war kunnen schoppen. Op de route Frankrijk lopen alle teams tot in de loop van de ochtend in het prachtige Franse landschap. Ook zij lopen hun route via de checkpoints. Als de teams CP4 bereiken, dan zijn ze Frankrijk uit en België binnen. Gevoelsmatig is dat al een enorme overwinning. Maar ook al voelt het op dat moment niet zo, de weg naar de finish is nog lang en zwaar. Gewoon doorlopen. Het is niet voor niets de run op het leven.

0: muziek van Smokey Robinson. Je hoorde de Tears of a Clown hier tijdens Europa Run Radio.
1: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
2: Goedemorgen. In Aalst is het 16 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Ik ben Claire Poel. En alsof 500 kilometer naar Rotterdam nog niet genoeg uitdaging is, krijgen de teams op de Franse route ook nog de muur van Gerardsbergen voor hun kiezen. Deze beklimming uit de wielerklassieker, de Ronde van Vlaanderen, heeft een stijgingspercentage van gemiddeld 8%. En onze verslaggever Damien is de beroerdste niet en die besloot de beklimming zelf ook te doen.
3: Nou, die kan ik kort houden. Zeker vannacht. Oh, daar gaat je helm.
4: De helm wordt al opgetrapt, maar goed.
3: Heb ik slechts een take verwijderd.
0: Hij pakt hem niet tot de verkeerde. Ga even kijken waarom dat hij de verkeerde pakt. Dan probeer hem nog een keer, want het is de... Nee, zie je? Dus dat is het. Ik zit op het knopje te drukken.
2: Dat zal ik vertellen. Ja. Damien kwam hijgend boven. Maar hij heeft het gered.
5: Er is hier echt een bubs met lopers en fietsers voorbij gekomen. Maar wat je hier wel heel erg merkt is dat er heel veel fietsers hier in ieder geval ook afstappen. De lopers die gaan gestaag door, want die willen zo snel mogelijk naar de top. Dat merk je aan alles, zodat ze even een beetje een kleine cooling down kunnen hebben. Die fietsers, die stappen hier gewoon echt af. Het is niet te doen voor de fietsers om hier omhoog te fietsen.
2: En om op kracht te komen of te blijven, wordt er flink gegeten. Er gaan kilo's pasta, salade, stokbrood doorheen. En bij team 92 Binnenmaas Run for Life staat er van alles op de menukaart.
6: Angelica, onze catering, dat is echt top. Die hele menukaart kan je bami, macaroni, pannenkoeken, vers fruit, broodjes, bal gehakt. Heel de reet met eten, mogen ze allemaal wat eten.
2: En dat wordt geregeld in de luxe bus van het team. Welkom bij Europa Run Create.
7: We hebben ze helemaal omgebouwd. Er zit een keuken in. Bakken die netjes afgesloten zijn, waar alles in staat. Het is gewoon een complete keuken. Achterin in die harmonica bus, daar kun je slapen. Daar hebben ze 10 slaapplekken. Kortom, het is gewoon een rijdende hotel, kan je bijna wel zeggen. Ja, en een toilet.
2: En de roperen is vallen, opstaan en ondanks alles toch weer doorgaan. Team 23 kan hierover meepraten. Zij hadden vlak na de start pech en nu opnieuw.
8: Ja, het was doffe ellende. Alle lampjes knipperen. ABS-lampie, AdBlue-lampie. Motorstoring. Het was één doffe ellende.
2: En dankzij de inzet van het calamiteitenteam konden ze gelukkig weer op weg. Misschien zijn ze zelfs wel geholpen door Dick en Dave. Je ontmoet dat handige duo in ons liveblog. En team 82 Visser Elektrotechniek is al sinds 1997 besmet met het Europa Run virus. In het vaste item De Rode Draad spraken wij met dit team en zij vertelden waarom zij destijds aan de run begonnen.
9: Ja, het is natuurlijk een prachtig goede doel, goed doel. Ja, waarin het niet alleen maar gaat om zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek, maar juist voor die mensen die ziek zijn en die nog van hun laatste momenten mogen gaan genieten.
2: Na de eerste keer was het meteen raak, zoals dat natuurlijk gaat. Maar denk je ook wel eens, dit nooit meer?
9: Nou, dat is zeker. Maar toch ieder jaar komen we met z'n allen weer terug en vinden we het toch allemaal hartstikke leuk.
10: Ja.
9: Wij denken zeker nooit en nooit meer. Maar ja, toch is iedereen zo gek om gewoon weer lekker terug te komen. En dat komt toch voort uit de positiviteit van iedereen.
2: En dan nog wat Europa Run Radio weer. Teams op de beide routes hebben een bewolkte, maar droge nacht achter de rug. En nu de zon opkomt, wordt het langzaam opnieuw zonnig en warm. Met in de ochtend nog temperaturen van 23 tot 25 graden. En vanmiddag loopt dat op tot maximaal 30 graden. En dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
0: Claire, dankjewel.
11: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
11: Oh,

0: Wat een lekker muziekje om zo bij wakker te worden. Deze van de Monkees, Daydream Believer.
1: Stap voor stap voor het goede doel.
2: Peter is 58 jaar en herstelt van kanker. De behandelingen zijn achter de rug, maar daarmee is niet alles ineens voorbij. Hij heeft nog veel vragen, voelt zich soms onzeker en zoekt een plek waar hij niet steeds hoeft uit te leggen wat kanker met je doet. Bij Ipsocentrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel vindt Peter die plek. Een plek waar hij welkom is voor een gesprek, een activiteit of gewoon een kop koffie met iemand die begrijpt wat hij doormaakt. Dankzij een bijdrage van ruim 10.000 euro van de Europa-run kan bij Camino een terras worden aangelegd. Zo ontstaat er ook buiten een fijne plek om samen te komen. Even in de frisse lucht zitten, praten met lotgenoten of juist in stilte genieten van een rustig moment. Zo helpt Camino mensen zoals Peter om zich gezien te voelen. Niet als patiënt, maar als mens. En dankzij de steun van de Europa-run krijgt het centrum er een warme ontmoetingsplek bij.

0: DJ's hoor je bij Roper Run Radio en Used to be my girl. De klim van Marseilles, zo zou een hele lange klim in het Franse parcours kunnen heten. Esther Godijn die stopte er kort om te kijken of alles aan de top nog goed gaat met team 146, de Torrunners uit Roosendaal. Nou, dat deed ze, maar hij, ja, daar is hij.
1: Dit was een pittige klim, volgens mij.
2: Dit was een pittige klim, dat klopt. Maar voor mijn fietsers ook. Ja, ik had het niet verwacht, het bochtje nog. Maar wel lekker.
1: Wel lekker?
2: Ja, wel lekker, zeker. Ja,
1: wat is je naam?
2: Jeroen.
1: Je krijgt het er nog net uit. Je moet even op adem komen.
2: Ja. Maar het komt wel goed.
1: Ja, en is dit een van jouw fietsers?
2: Ja,
1: hoe was het voor jou?
2: Ja, zwaar, ik denk maar meer afzien dan hem. Ja? Want je zit bij hem te praten, maar je moet bij ons zijn.
1: Okay. Nou, hoe heet jij dan?
2: Mark,
1: hoe was het? Vertel eens uitgebreid.
2: Goed gedaan, een beetje. Heel goed, trots op mezelf.
1: Ja.
2: Ja, kaai kapot, maar verder wel trots.
1: Het is echt een best een lange klim omhoog.
2: Ja, dat is het zeker. Ja, dat kunnen we wel, hoor. Ja? We zijn voor getraind, heel het jaar door. Ja? Zeker, want ze doen al net dat lopen zo is, maar die doen 2 kilometer lopen. Wij moeten er 60 achter elkaar.
1: Ik heb zelf ook een keer op de fiets meegedaan. Het is hartstikke zwaar. Doen, en vooral dit soort dingen.
2: Precies. Laat ze maar lullen hun.
1: Maar je bent boven, hè? Ja, ik begrijp je helemaal.
2: Daar gaat het ja. Maar ook van mensen die begrip hebben voor elkaar. Nee, ook hartstikke goed.
1: En nu ga je nu weer verder fietsen? Of,
2: ja. Ja, dat moet.
1: Met de volgende lopen.
2: Ik ben blij dat jij ons even ophoudt. Even pauze hebben. We gaan met Robin verder.
1: Met Robin. Voor jou volgt een vlakke stukje, denk ik, of niet?
3: Oh, dat hoop ik. Ja? Dat zou lekker zijn.
1: Nou, als ik zo in de verte kijk, moet dat wel lukken.
3: Ja, en een beetje omlaag, helemaal lekker.
1: Nou, spaar je fietsers een beetje, want die hebben het zwaar gehad, hè? Ja. Niet te hard.
3: Nee, ik zal mijn best doen.
1: Hey, succes!

Blijft toch iets moois dat ze het originele erbij blijft halen, deze Whitney Houston. I'm Every Woman, ze noemde ook Chaka Khan. Ja, die heeft het ooit origineel gemaakt natuurlijk. Ik ben bijna klaar met mijn deel van de Europa Run Radio voor vannacht. Ik wil er nog wel heel even bij zeggen dat je natuurlijk nog gewoon je eigen in kan schrijven. Jezelf in kan schrijven om, gewoon naar de finish te gaan. Naar de finish, maar dan niet zomaar een VIP-treatment al daar. Ja, dat is allemaal gewoon mogelijk. Dat wordt voor maandag natuurlijk. En daar wordt vanavond bekendgemaakt wie de winnaar daarvan is. Wil je daar nou naartoe, doe dat dan eventjes gewoon via europarunradio.nl. Je kan natuurlijk ook het weggeven aan iemand anders. Schrijf iemand ervoor in die dat heel graag zou willen. Altijd leuk. Dan kun je de lopers en die helden die vannacht en morgennacht lopen, kun je dan gewoon weg de hele tijd bestaan toejuichen. Dat lijkt me heel erg welkom, want het is wel iets bijzonders wat ze doen. We halen natuurlijk zoveel mogelijk geld op voor het goede doel. Morgen dan ben ik nog een keer van de partij. Lijkt me heel leuk om je dan weer te ontmoeten aan de andere kant van de radio. Maar blijf vooral hier, want er komt nog heel veel leuks aan. Heel veel moois ook, vooral heel veel mooie momenten die je mee gaat krijgen. Onder andere zometeen bij Ed Verhagen. Hij is er naar het nieuws van 6 uur op Europa Run Radio. Wat mij betreft, ik wil nog even bedanken Niels, Claire en natuurlijk ook Max voor hun hulp vannacht. Wat mij betreft graag tot morgennacht bij Europa Run Radio 2026.

0: 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer twee routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Col Singel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgansplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
5: De kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
7: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
8: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Ja, het is eerste Pinksterdag. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze prachtige zondag in deze prachtige 35e editie van Europa Run. Ja, ik neem je mee de komende twee uren door het vervolg van de Europa Run. Gisteren morgen gestart. Veel teams die best wel wat af te zien hebben. Vooral gezien de temperaturen natuurlijk. Maar het gaat niet alleen om de deelnemers in deze uitzendingen van Europa Run Radio. Je houdt je ook op de hoogte van alles wat er om het evenement heen gebeurt. Dat heeft te maken met organisatie, met veiligheid, maar natuurlijk ook met bijvoorbeeld de doorkomsten. Ontzettend belangrijk voor de deelnemende teams. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen, bedrijven, verenigingen die dan ook weer op hun eigen wijze steun verlenen. Zo is Luc bij FC Trias in Winterswijk. Hartelijk welkom. Goedemorgen, Luc.
2: Goedemorgen. Ja, ik sta hier op de trappen van het clubgebouw van FC Trias. En ik kijk uit over de parkeerplaats. Er staan een aantal teams, een hele grote vrachtwagen. Waar op en af en aan water wordt gehaald, eten. En dan rechts zie ik een caravan met daar twee massagetafels klaarstaan. En naast mij staat Ronald van FC Trias. Die de kantine heeft opengesteld voor deelnemers van de Europa Run.
3: Ja, dat klopt.
2: Dat klopt. En waarom doen jullie dat?
3: Ja, als je iets doet voor een goed doel, dan kun je er gewoon wat mee doen. Dat is niet zo moeilijk.
2: Nee, het was ook helemaal niet moeilijk. U stond hier om 11:30 s'avonds, toch?
3: Zeg maar vannacht 12:00 waren we hier. De parkeerplaats een beetje ingericht. De eerste teams waren om 13:30 hier. Ja, die kunnen douchen, die kunnen naar het toilet, die kunnen koffie drinken, wat ze willen. Meestal een aantal gaan slapen en dan zo na de een na de ander komt dan binnen druppelen. En we zien nu een aantal heel veel teams die even gebruik willen maken van het toilet natuurlijk.
2: Ja, en dit levert wel wat gezelligheid op, toch?
3: Het is een behoorlijke groep vandaag, ja.
2: Ja, ja.
3: Goed, daar doe ik voor. Dat is allemaal leuk.
2: Ja, want dit is een... dat doen jullie gewoon allemaal vrijwillig.
3: Ja, dat doen we vrijwillig. Maar dat doen die lopers ook.
2: Ja, natuurlijk, dat is waar. Heeft u ook al bijzondere verhalen gehoord? Of al mensen gezien die al een beetje moeilijk lopen?
3: Nou, wat we gehoord hebben vandaag, dat ze allemaal wel behoorlijk last van de warmte gehad hebben. Oh, zelfs vannacht nog, dat er wat hier binnenkwamen die zeggen van... het is niet zo fijn om te lopen nu. Het koelt nu af. Het is nu 6:00 of zo, denk ik, ongeveer.
2: Ja, zo ongeveer.
3: En nu wordt het wel beter voor de lopers. Maar ik denk dat we vandaag wel een aantal geleden hebben. Dat zie je wel. Ja.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het inmiddels ook wel fris gekregen. Ik liep net even die kantine in. Het was lekker warm.
3: Ja, maar alle deuren staan er al een tijdje open, hoor.
2: Maar ik moest wel even op temperatuur komen.
3: Ja, natuurlijk, dat snap ik wel. Nee, maar de rest, gekke dingen hebben we eigenlijk niet gehoord. Alleen maar leuke dingen.
2: Ja, en hoe lang doen jullie dit al?
3: Sinds een beetje als de eerste aanvraag kwam toen ze Europa Run door Winterswijk kwam. Ik denk, we zijn nu een jaar of 4, denk ik, zoiets, 5.
2: Ja, er wordt inmiddels een hand gegeven door inmiddels een bevriend team.
4: Een geweldige ontvangst. Elk jaar hier, dus we kunnen niet dankbaar genoeg zijn dat we hier altijd zo welkom ontvangen worden. En ze blijven de hele nacht voor ons op. En dat is geweldig.
2: Dat verdient eigenlijk een applausje, hè?
4: Ja, maar één man, ik heb wat spul in mijn hand. Maar een handschud is ook prima. En dat is genoeg voor deze mensen.
3: We lachen een keer, dan is het toch in orde.
2: Wat zegt u?
3: We lachen een keer en dan is alles goed.
2: Ja, precies. Nou goed. Je hoort het. De ontvangst bij FC Trias is fantastisch. En dat verdient dus ook een applaus en erkenning. Dankjewel, Ronald. En veel plezier nog vandaag.
3: Succes voor jullie.
2: Maar wij
3: gaan om 10:00 naar huis.
2: Jullie gaan om 10:00 naar huis?
3: Ja, dat is in de laatste een beetje weg hier, denk ik. En dan is het voor ons klaar.
2: Nou, tot 10:00 zijn ze hier nog allemaal welkom bij FC Trias. En daarna gaan de deuren dicht, maar wij gaan gewoon door.
1: Uiteraard. Dankjewel, Luc, vanuit Winterswijk. Als je er net bij komt, zou natuurlijk kunnen dat je net bent opgestaan en je min of meer toevallig bij ons terecht bent gekomen op de radio. Of via een ander medium. Je luistert naar Europa Run Radio. Het gaat over het mooiste evenement van het jaar. Ja, niet alleen een gewone run, eigenlijk een uniek evenement waarmee we samen een prachtig bedrag ophalen om het leven van mensen met kanker wat draaglijker te maken. En als je de Europa Run nog nooit hebt meegemaakt, stel je dan een stoet voor die nooit stopt. Dag en nacht onderweg. Lopers die elkaar afwisselen, busjes die rijden, fietsers die begeleiden. En dat met deze omstandigheden. En dan op weg naar de Koolsingel in Rotterdam, waar morgen de finish opengaat vanaf 12:00.
5: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: sportiviteit, saamhorigheid en betekenis. Dat is de Europa Run gisteren gestart. Vanaf de twee locaties in Clusteren, Frankrijk en Vliegveld Twente in Nederland. En dan dus op weg naar Rotterdam. We zijn er het hele Pinkster Weekend bij. Dat waren we dus ook gisteren al. En Marco die was gisteren in het kamp van de Hollandse Delta Runners. Dan spreken we over team 282.
1: Die gaan natuurlijk zeg maar halverwege de route natuurlijk ook een kamp opslaan. Want ja, daar moet natuurlijk gegeten worden, er moet gemasseerd worden, enzovoort, enzovoort. En zo ook team 282, de Hollandse Delta Runners. En daar zit, naast mij zit Sjoerd, dat is een van de deelnemers. Sjoerd, de Hollandse Delta Runners, waar die naam vandaan?
2: Nou, die naam is gebaseerd op ons waterschap. Wij zijn waterschap Hollandse Delta en we hebben een team met voornamelijk collega's. En zo is deze naam ooit ontstaan.
1: En er is een bepaalde persoon die ik mee heb in de bus die ook collega is geweest, geloof ik.
2: Ja, klopt. Jij hebt Job Hering bij je, nu als Europarun vrijwilliger. En dat is de oprichter eigenlijk van ons team. Dus dat is wel heel leuk dat we hem nu toevallig tegenkomen op de route.
1: Is hij echt oprichter geweest? Of
2: ja, hij heeft het initiatief samengenomen. Hij heeft de eerste editie. De tweede ook nog, volgens mij ook. De tweede ben je ook nog mee geweest, hè?
1: Ja, ja tweede ook nog mee geweest. Ja. En daarna heeft hij het schip verlaten.
2: Ja, en heb
1: jij het overgenomen?
2: Ja, toen kreeg ik de eer om teamcaptain te worden.
1: Hey, jullie staan hier met jullie kamp op de heenweg en de terugweg. Want dat was voor jullie wel het meest makkelijke.
2: Ja, dat is het makkelijke van de route aan Nederland. Die maakt natuurlijk een mooie slinger omhoog richting Coevorden. En dan komen ze uiteindelijk ook weer terug. Dus het tweede team die komt hier ook nog een avondmaaltijd eten. En dan zakken we rustig af naar Eibergen. En daar gaan we vanavond slapen.
1: En wat gaf de pot dan voor degenen die straks langskomen?
2: Nou, we hebben echt heerlijke nasi. En die is met een verse gemaakte boemboe van een van onze oude teamcaptains. Wordt die gemaakt. Dus dat is altijd een heerlijke maaltje waar we naar uitkijken.
1: Is dat een beetje een soort van traditie geworden? Dat gemaakt wordt?
2: Ja, dat is ondertussen inderdaad wel een aardige traditie geworden.
1: Dus is er verder wel wat meer afwisseling ook dan in de maaltijden of is het gewoon lekker boemboe?
2: Ja, het is vandaag nasi met de boemboe en morgen pasta.
1: Oké. Hey, nog een lange dag te gaan. Is de sfeer nog een beetje, of een lange dag, een lange weekend te gaan. We zijn er nog lang niet. Dus de sfeer is er nog een beetje goed uit te houden.
2: Ja, de sfeer is fantastisch. Het is warm, maar goed blijven drinken, goed eten. Dan rustig aan, komt het allemaal goed.
1: Ja. En de moraal is dus nog wel redelijk hoog.
2: Zeker, ja.
1: Is het bij jullie niet kapot te krijgen?
2: Dat is niet kapot te krijgen. Net zoals onze dijken, we blijven goed staan.
1: Goed staan. Om maar eventjes te refereren aan die Hollandse... wat was het?
2: Hollandse Delta.
1: Hollandse Delta. Hey, ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lieve mensen van de Roparun. In november kreeg mijn man Henk te horen dat hij een vakantiehuisje van de Roparun aangeboden kreeg. Een plek waar we even met elkaar tot rust konden komen. We zouden naar Zeeland gaan, wat voor Henk echt een tweede thuis was. Keek er echt naar uit. Totdat Henk een aantal dagen voordat we zouden vertrekken overleed. De laatste vakantie met elkaar heeft hij niet meer gered. Toch mochten wij als nabestaanden later alsnog gebruik maken van de bungalow. Dat was fijn. We waren er op de dag dat Henk jarig zou zijn, 12 september. Dankzij jullie hebben we Henk op zijn verjaardag met de hele familie kunnen herdenken. Dat was intens fijn en daar willen we jullie enorm voor bedanken. Lieve groet van de familie De Wilde uit Kuik.
0: Wil je het laatste Roparun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? RoparunRadio.nl

Mocht je toch bij jezelf denken, ik weet niet zo goed wat te doen dit Pinksterweekend. Nou, je kunt Europa Run gewoon helemaal volgen van kop tot staart. Ja, wat een mooi bruggetje, dankjewel. Als we kijken naar de stoet, die is momenteel op de route Frankrijk-Rotterdam. 92 kilometer lang.

lang. De kop die bevindt zich op 221 kilometer. Er staat op 129 kilometer. Wat een afstand, mensen. De Nederlandse route die is dan iets smaller, zou je kunnen zeggen. 55 kilometer, zo ongeveer, bij benadering. En ze zijn 218 kilometer onderweg. Straks het nieuws met Claire.

0: Europa Run Radio.
1: Goedemorgen. In Winterswijk is het 17 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Ik ben Claire Poel. En de eerste nacht zit erop en daar gingen veel teams met een flinke snelheid doorheen, viel verslaggever Damien op. De warmte speelt daar misschien in mee, want hoe meer kilometers je in de koele nacht aflegt, hoe beter, zullen sommige teams denken. Ook team 52 heeft een vliegende start gemaakt.
2: Is dat nou bij jullie team ook het geval? Lopen jullie nu een stuk sneller om dadelijk overdag wat te winnen? Want dat valt mij op.
3: Niet per se, maar we lopen gewoon sneller. Want ook de eerste etappe overdag ging vrij snel. We moeten zo meteen een beetje de tempo temperen. Anders komen we veel te vroeg op de koolsingel aan straks. Het is even zwaar, maar we komen er wel. Goed voor onszelf zorgen, dat is belangrijk.
1: En bij team Royal Flora Holland leveren achter de schermen de twee masseurs ook een mooie prestatie. Ze zijn onmisbaar voor het team en ze zijn allebei blind. Dat maakt op de route indruk op andere deelnemers en op vrijwilligers. En het is weer een mooi voorbeeld dat een team dat samenwerkt en elkaar helpt de uitdagingen overwint. En alsof 500 kilometer naar Rotterdam nog niet genoeg uitdaging is, krijgen de teams op de Franse route ook nog de muur van Gerardsbergen voor de kiezen. De beklimming uit de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen heeft een stijgingspercentage van gemiddeld 8%. De meeste teams zijn er inmiddels overheen, maar bovenaan de berg moet er soms flink worden uitgeheigd.
4: Ja, pittig. En zeker op een stadsfiets.
2: Ja, dat helpt natuurlijk niet mee.
4: Met een racefiets gaat het nog, maar met een stadsfiets is het eigenlijk niet te doen. Zeker niet als je 71 bent. Mooie route. Ja, dat georganiseerd. Alleen dit hoort er niet in.
1: Het is onderweg soms vallen, opstaan en ondanks alles toch weer doorgaan. Verslaggever Luc klom op de Nederlandse route in de bus van team 23. Zij zijn gelukkig weer op weg, maar kregen al twee keer de ANWB over de vloer.
5: Ja, het was doffe ellende. Alle lampjes knipperen. ABS-lampie, AdBlue-lampie. Motorstoring. Het was één doffe ellende.
1: Hopelijk is nu voor de rest van het weekend alles opgelost. En dan nog het Europa Run Radio weer. Het wordt langzaamaan zonnig en de temperatuur stijgt. In de ochtend is het op beide routes nog zo'n 23 tot 25 graden. Maar dat stijgt de komende uren snel. Vanmiddag kan het maximaal 30 graden worden. En het blijft de hele dag droog. Dat was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op europarun.nl.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish. Oh.

0: Tracy Chapman op Europa Ring Radio op deze vroeger toch nog zondagmorgen, eerste Pinksterdag. Wat fijn dat je erbij bent. En je bent niet de enige, want het is druk. Ja, waar zijn we dan druk mee? Natuurlijk met dit mooie evenement. En op de route vanuit Frankrijk naar Rotterdam. Dan gaan we eventjes naar Aalst in het mooie België. Damien is daar, Damien. Zo te horen is het een beetje druk waar je nu staat.
1: Damien.
0: Ik ga even vragen of we opnieuw contact kunnen krijgen. Want ja, sommige plekken op de route, daar is het zo druk. Zeker veel mensen die bijvoorbeeld 5G gebruiken. Waardoor dan de verbindingen soms wat haperen. Dus ja, dan ben je eigenlijk in de uitzending heel moeilijk verstaanbaar. Dat is dan een beetje zonde. We gaan het opnieuw proberen. Damien vanuit Aalst. Nee. Het is nog niet gelukt. Helemaal geen probleem. Spreken we Damien zometeen.

0: met deze temperaturen kan ik me voorstellen. En dan moet je even met me mee visualiseren als je dat lukt. Hoe het er aan toe gaat in die busjes van de teams van de deelnemers aan de Europa Cup. Met de temperaturen die we gisteren hebben gehad. En de lucht ook vooral die er dan bij hoort. En zo'n eerste nacht valt dan toch een beetje tegen. Ondanks, of misschien wel juist door die warme temperaturen van de eerste dag natuurlijk. En dan wil je, en dan moet je de moed erin houden. En dan gaat de muziek keihard aan. En dan zingen we met elkaar mee op Reggae Night van Jimmy Cliff. Ja, we gaan maar eens eventjes weer naar Winterswijk. Ik dacht even dat onze collega-verslaggever Luc voor Europa Cup Radio bezig was. Maar volgens mij acteer jij, Luc. Ben je op zoek naar acteerlessen? Of wat doe je daar in het theater in Winterswijk, man?
1: Ja, ik zou op een podium staan. Nee, ja, dit is een onderdeel van het route. En je hoort nu ook het applaus op de achtergrond. Want er komt nu ook een loper voorbij met een fietser. Want hier gaan alle deelnemers lopen en fietsen hier doorheen. Die lopen ook door en rennen door de theaterzaal. En nu komen er toevallig twee teams. En nou, die krijgen een welverdiend applaus van alle aanwezige mensen. En Wilma staat naast me. Die heeft het allemaal geregeld, hè, in dit theater. Het is toch best bijzonder dat ze hier doorheen kunnen.
2: Ja, ze bezoeken in Winterswijk elke keer een andere locatie. We hebben nu de Bataafse Molen gehad, daar zijn ze daarheen gegaan. Ze zijn door Transis Oost gegaan. En dit jaar mochten ze door de storm heen, door ons theater.
1: Ja, dat is toch apart. Bent u er al doorheen gefietst?
2: Ik ben er niet doorheen gefietst. Ik ben er wel een aantal keren vanmorgen al doorheen gelopen. We waren hier om 5:00, we hebben alles klaargezet. En gisteren waren hier nog voorstellingen en vandaag gaat roperen door ons theater. Dus dat is echt fantastisch.
1: Ja, en zometeen komt er ook een bijzonder moment. Want dan wordt er een cheque uitgedeeld voor een team uit Winterswijk. Die alleen maar uit Winterswijkers bestaat. Dat wordt natuurlijk ook een heel bijzonder moment. En die cheque wordt voor Stichting Oriolis. Die deelt het uit. En wat doet Stichting Oriolis precies?
3: Stichting Oriolis is een centrum voor leven met en na kanker. En we zijn er voor iedereen geraakt door kanker. Dus ook de naasten en de nabestaanden. En we hebben een heel breed aanbod. Vanaf diagnose tot wanneer iemand het nodig heeft.
1: Ja, wat houdt dat dan precies in?
3: Mensen kunnen binnenkomen voor een luisterend oor, een kopje koffie, vertellen waar ze in zitten. Maar ook lotgenoten, contact is heel belangrijk. Activiteit ter ondersteuning, een stukje ontspanning, maar ook weer wat heb je nodig om je veerkrachten te vergroten. En informatie, betrouwbare informatie.
1: Ja, betrouwbare informatie. Ik kan me heel erg goed voorstellen dat jullie als stichting daar heel erg, als centrum heel erg blij mee zijn dat het team speciaal voor jullie ook geld inzamelen.
3: Ja, nou, team Winterswijk is super. Daar hebben we heel fijn contact mee. Ze zijn ook betrokken het hele jaar door. Ook met dat ze zelf een wandeling organiseren. Ze zijn altijd heel fanatiek en heel fijn om met hen samen te werken.
1: Ja, en het is al best wel druk in het theater. En zometeen, dan komt die check-uitreiking, dan staat het hier helemaal vol, hè?
3: Ja, en het dwelorkest is al aangekomen, zag ik. Dus nee, het is één groot feestje dadelijk in alle vroegte.
1: Nou, ze beginnen ook inderdaad met soundchecken. Ja, het is een drukte van belang zo meteen. Wilma, ben jij er al helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Dadelijk komt onze burgemeester nog. Die komt nog medailles uitreiken aan ons eigen team. Hopper in Winterswijk. Dus we zijn er helemaal klaar voor hier.
1: Winterswijk staat op de kaart.
2: Ja. Helemaal.
1: Helemaal. Nou ja, je hoort het. Ze zijn hier al helemaal klaar voor zometeen.
0: Wat een geweldig evenement. Wat een mooie acties daar. Vanuit de Winterswijklus, Luc. Met straks nog een bijzondere check-uitreiking. En medailles die worden uitgereikt. En misschien toch nog stiekem de acteerlessen. Daar heb ik hem dan verder niet over gehoord natuurlijk. Ja, dat allemaal voor het goede doel. Zoveel mogelijk geld ophalen. Vooral voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben uiteraard. Maar ook voor de mensen om hen heen. Dat is het doel van Europa Run. Al 35 jaar. Eigenlijk 36 jaar. Het is de 35e editie. Eén keer ging het niet door wegens corona. Stand op de teller momenteel wat nu bekend is. Maar heel veel teams hebben nog niet bekendgemaakt wat ze nog achter de hand hebben van uit sponsoren en zo. Maar vooraf met allerlei acties al ruim 3.678.000 euro opgehaald. En er kan nog veel meer bij door jezelf doneren. En dat bevelen wij jou van harte aan. Kijk even op de site roparun.nl.
4: Wil jij aanstaande maandag de finish van de Roparun op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Roparun Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Roparun. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via roparunradio.nl. De finish van de Roparun beleef je maandag. Samen met Roparun Radio.

0: De Trevor Wilburys op Europa Run Radio.
1: Europa Run Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Altijd weer spannend natuurlijk om te kijken of er een team is wat, zeker na zo'n eerste nacht, waarin de vermoeidheid toch erin sluipt, bereid is de telefoon op te nemen. Nou, daar gaan we. Goedemorgen, Europa Run Radio, met Ed spreek je. Met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemorgen, met Gerard Snoosterbaan, team Race for Cancer, team 259.
0: Team 259, op welke route bevinden jullie je?
2: Wij zitten op de route van Morsel richting Antwerpen.
0: Wat heb je er tot nu toe gebeurd? Wat wij eigenlijk allemaal wel willen weten, wat je van jouw collega teamgenoten eigenlijk niet mag delen, maar wat je nu toch op de radio gaat vertellen.
2: Dat toch op de radio gaat vertellen, want met de eigen teamleden niet mag delen. Ja, we hebben eigenlijk geen geheim hier voor elkaar. En ja, we hebben net ons andere goede, geweldige team A afgelost. Dus wij zijn hier de nacht doorgekomen. En wij zijn net onderweg. En ja, wat we hier niet mogen delen. Het puntje en het streepje, dat mogen wij niet delen, hè? Het puntje en het streepje mogen wij niet delen.
0: Nou, dat mag best wel natuurlijk. Wij kijken, we hebben natuurlijk in al die jaren Europa Run, variërend van Europa Run baby's die zijn ontstaan tijdens de route tot allerlei andere mooie verhalen gehad. Nou, dan maar eventjes, hoeveelste keer doen jullie mee als team?
2: Hoe vaak doen we mee als team? 18e keer? 18e keer.
0: Oké, als je het dan vergelijkt met de voorgaande keren, wat valt je dan dit jaar op?
2: Ja, de hitte, hè. Verleden jaar zijn we goed, hebben we goede douches gehad onderweg. En ja, nu moeten wij de hitte trotseren. Dat is het grote verschil. Maar de gezelligheid blijft.
0: Ja, gelukkig. Mooi. Waar kijk je het meeste naar uit?
2: Nou, het meeste waar we naar uitkijken is uiteraard de aankomst op de Coolsingel. Maar waar wij ook enorm naar uitkijken is de doorkomst. In Tilburg, op de Rode Schoolstraat.
0: En waarom specifiek daar?
2: Geweldig evenement. Zeg je?
0: Waarom specifiek daar?
2: Nou, er is ontzettend veel werk ingestoken. Ook is er ontzettend veel geld weer ingezameld, ook voor dit goede mooie doel. En er is ontzettend veel PR op losgelaten, ook vanuit Dave en Wouter van de Rode Schoolstraat. En ja, wij keken enorm uit om vanavond bij hun naar binnen te komen en verwelkomd te worden. Dat is wel echt iets wat op ons verlanglijstje staat vandaag.
0: Team 259 is lekker onderweg, ondanks de hitte waar alle teams mee te maken hebben. En kijken vooral uit naar de doorkomst in Tilburg. En hoe laat verwachten jullie morgen in Rotterdam aan te komen?
2: Hoe laat verwachten wij morgen in Rotterdam aan te komen? Heren navigatie. Rond 4 uur.
0: Rond 4 uur.
2: Rond 4 uur verwachten wij binnen te komen.
0: Ja. Oké, we wensen jullie uiteraard ontzettend veel succes en het vriendelijke verzoek om deze telefoon met uitleg eventjes door te geven aan andere teams die jullie tegen gaan komen. En dat gaat ongetwijfeld goed komen. Nogmaals, heel veel succes, team 259.
1: De Rode Draad. Europa Run Radio.

McCartney op Rover Uw Radio op deze zondagmorgen. Het is een mooie dag en het wordt alleen maar mooier op weg naar Rotterdam natuurlijk. Ja, vraag iemand waarom ze meedoen aan de Rover Run en je krijgt bijna altijd een naam. Iemand die ziek is geweest, iemand die er niet meer is. En dat maakt het anders. Dan loop je niet voor jezelf, dan draag je iets met je mee. En dan aangemoedigd door het publiek, mensen die je eigenlijk helemaal niet kent, maar toch hetzelfde gevoel hebben. Dat geeft energie en zo ga je op weg voor dat goede doel naar Rotterdam. Alles volg je via Rover Run Radio en dat vinden wij fijn. Dus neem ons overal met je mee dit Pinkster Weekend. Tot het nieuws nog voor Hero. Dit is Morning Child. Stop.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Robert Eenhoorn wordt algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op. De in Rotterdam geboren Eenhoorn was in 2006 al ambassadeur van Feyenoord. Dat de club nu met hem in zee gaat, krijgt veel steun van de achterban. De verwachting is dat Feyenoord binnenkort de Belg Davy Rigaud presenteert als de nieuwe technisch directeur. Rigaud komt van Club Brugge. De Europa-run is vanochtend van start gegaan. Er zijn dit jaar weer 2 routes van elk bijna 550 kilometer. De ene route begint op vliegveld Twente en blijft in Nederland, en de andere start in Noord-Frankrijk. De lopers finishen maandag, dus op tweede Pinksterdag is dat, op de Coolsingel in Rotterdam. Met de jaarlijkse estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. De motorrijder die vanochtend vroeg om het leven is gekomen bij een ongeluk op de A4... was 45 jaar en kwam uit Vlaardingen. Dat meldt de politie. Het ongeluk was op de A4 bij Schiedam en Vlaardingen, vlak voor de keteltunnel, op de rijbaan richting Delft. Daar botste de motorrijder op een vrachtwagen. Bij Oldgensplaat is vanochtend een dode man gevonden. Het lichaam lag in het water bij Fort Prins Frederik. De politie meldt dat de man daar vannacht aan het vissen was. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche onderzoekt dat nog. Maar de politie meldt al wel dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. En dan het weer, zonnig en droog dit weekend. Vanmiddag is het zo'n 29 graden. Morgen wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
4: Kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Zondagmorgen, eerste Pinksterdag 2026, de 35e editie van de Europa Run. Daarvan hoef je niets te missen hier op Europa Run Radio. Fijn dat je erbij bent, hartelijk welkom. Er staan mooie dingen nog te gebeuren uiteraard op weg naar Rotterdam. Zo wachten we op team 237, het 100% running Winterswijk. Die gaat straks door het theater in Winterswijk doorkomen. En we proberen daarbij aanwezig te zijn. Gaat iets bijzonders gebeuren? Nou, er gebeurt sowieso heel veel bijzonders altijd. Natuurlijk ook onderweg. En we gaan maar weer eens eventjes kijken onderweg. Of beter gezegd luisteren. Want collega Marco, die is in Boekelo. Nu nog niet in een busje, Marco. Want dat is een beetje jouw specialiteit geworden inmiddels, volgens mij.
2: Ja, dat is inderdaad een beetje mijn specialiteit geworden. Maar nee, nog niet in een busje. Ik heb natuurlijk ook de nodige nachtrust even gehad. Dus we zijn nu nog in een achtervolgingsrace, als het ware, om de eerste teams straks tegen te gaan komen op de route. Zodra ik die gevonden heb, zal ik zeker nog een keertje in een busje springen. En dat zal ik dan nog wel vaker gaan doen, ook in de komende uren en ook morgenochtend wellicht nog. Maar tot die tijd zijn we dus nog even door het pittoreske Boekelo aan het rijden. Dat wel bijzonder, want voordat je Boekelo inrijdt, gaat de route ook door een vrij bosrijk groen gebied heen. En dan zie je ook wel hele leuke dingen, zoals gewoon een hert in het wild, wat je normaal gesproken gewoon niet tot nauwelijks ziet. Dat hebben we nu dan wel weer meegemaakt. Dus dat is dan wel weer het voordeel als je op zo'n vroege zondagochtend, als er nog weinig mensen op de weg zijn, tegen kan komen. Dus ik geniet ook nog eventjes, zolang het duurt, van dit mooie ritje. Maar zodra ik inderdaad een busje in de smiezen krijg, zal ik zeker in gaan stappen en hopelijk een mooi verhaal vanuit het busje met de lopers kunnen gaan brengen op de radio.
3: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

topperenteams hebben de nacht doorstaan. En de eerste kleine pijntjes zijn voor alle teamleden voelbaar. Ook het slaapgebrek wordt nu gevoeld. Toch moeten ze door. De Europa Run is een non-stop estafette. Stilstaan is verboden en opgeven geen optie. De teams op Route Nederland lopen inmiddels rondom Winterswijk. Winterswijk heeft een doorkomst bij de beroemde ijsbaan die in het seizoen een skatebaan is. En ook bij het Winterwijkse Museum worden de Europa-runners vandaag toegejuicht. En als klap op de vuurpijl is er ook een steunpunt in Winterswijk. Daar kun je met je team rusten, iets eten en drinken, een kleine massage laten doen of je collega Europa-runners aanmoedigen. Wat je ook doet, het is dan even tijd voor ontspanning. De teams op de route Frankrijk vinden België op hun route. Dat betekent een voortzetting van het heuvelachtige landschap, het passeren van dorpjes met Frans sprekende inwoners en slaperige grijze stadjes. Doorbijten dus. De run op het leven gaat niet over rozen.

0: James Morrison op Europa Run Radio.
1: Europa Run Radio heeft bij de starts in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Ja, altijd weer eventjes spannend of het lukt. Maar volgens mij hoor ik op de achtergrond al wel iets. Als het goed is, hebben we telefoons nu op de route Nederland. Gisteren gestart vanuit Twente. Goedemorgen, dit is Ed van Europa Run Radio. Met wie heb ik het genoegen?
2: Hi, je spreekt met Lionne van Team 172 Sanquin.
0: Sanquin, dat is een heel bekend team. Ja.
2: We doen voor de 9e keer mee met Europa Run.
0: Precies. En eventjes voor de mensen die jullie als team nog niet kennen, niet hebben gevolgd. Is dat altijd vanuit Nederland geweest of wisselen jullie af in de routes?
2: Wij wisselen af.
0: Oké. Okay. De 9e keer. Wat is jouw eigen rol in het team?
2: Ik ben teamcaptain en navigator op een van de loopstukjes.
0: En voor de hoeveelste keer doe jij zelf mee?
2: Ik doe zelf voor de 2e keer mee.
0: Oké, en dan gelijk al teamcaptain. Wat valt jou op als teamcaptain in deze editie?
2: Dat we een ontzettend leuk, hecht, gezellig, relaxed team hebben.
0: Daar geloof ik helemaal niks van. Want op zo'n eerste nacht gaan toch gewoon de irritaties ontstaan. En de muziek moet zachter,
2: nee,
0: de airco harder.
2: Nee, dat komt naar de 2e nacht.
0: Dan kijk je naar uit, begrijp ik.
2: Dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké, op welke positie bevinden jullie je nu? Ter hoogte van welke plaats, welke doorkomsten of CP?
2: Wij zijn bijna bij het Europa Run steunpunt in Groenlo. En dat is op 215,2 kilometer.
0: En liggen jullie daarmee ongeveer op het beoogde schema?
2: Wij liggen daarmee een kwartier voor op ons beoogde schema.
0: Oh, dat is heel erg keurig. Het is een beetje een logische vraag natuurlijk. Een beetje geëikt inmiddels. Maar de warmte, de hitte, hoe zijn jullie gisteren doorgekomen? En hebben jullie vannacht wat ingehaald?
2: Gisteren is ons... lekker. Maar dan moeten we de parkeerplaats op. Sorry, we zijn bij het steunpunt, dus... ik denk dat ik zo ook de telefoon lekker doorgeef aan een ander team.
0: Nou, je houdt me de woorden uit de mond, want ik kan jullie daarbij niet zorgen. Dat is een belangrijk moment natuurlijk, het steunpunt. Ik wil jullie dan bij deze bedanken. En de anekdotes, die bewaren we dan voor later. Is dat goed?
2: Is helemaal goed.
0: Team 172, veel succes.
1: De Rode Draad. Europa Run Radio.

0: Youngun, Silver Fox op Europa Doen Radio. Dat is fijn ontwaken. Ja, misschien ben je al lang wakker. Ja, zeker als je meeluistert in een van de busjes van de deelnemende teams natuurlijk. Dan denk je, hoezo wakker worden en opstaan op deze eerste Pinksterdag. Welkom bij de 35e Europa Run. We gaan iets vroeger dan we gewend zijn naar het Europa Run Radio nieuws. En dat heeft als reden dat we verwachten dat het 100% running team Winterswijk straks verwelkomd gaat worden en daar een check gaat ontvangen in Winterswijk.
1: Je bent erbij. De 35e Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedemorgen. In Dendermonde is het 17 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Ik ben Claire Poel. In de kantine van FC Trias in Winterswijk kunnen de teams terecht voor een warme douche en een kop koffie. Ronald legt met achterhoekse nuchterheid uit waarom de voetbalclub al een paar jaar de deuren speciaal voor de Europa Runners openzet.
3: Ja, als je iets doet voor een goed doel, dan kun je er gewoon wat meedoen. Dat is niet zo moeilijk.
4: Ja, en dit levert wel wat gezelligheid op, toch?
3: Het is een behoorlijke groep vandaag, ja.
4: Ja.
3: Goed, daar doe je het voor. Dat is allemaal leuk.
4: Ja, er wordt inmiddels een hand gegeven door inmiddels een bevriend team.
5: Geweldig ontvangst, elk jaar hier. Dus we kunnen niet dankbaar genoeg zijn dat we hier altijd zo welkom ontvangen worden.
2: De eerste nacht zit erop en daar gingen veel teams met een flinke snelheid doorheen, viel verslaggever Damien op. De warmte speelt daar misschien in mee, want hoe meer kilometers je in een koele nacht aflegt, hoe beter, zullen sommige teams denken. Ook team 52 heeft een vliegende start gemaakt.
6: Is dat nou bij jullie team ook het geval? Lopen jullie nu een stuk sneller om dadelijk overdag wat te winnen? Want dat valt mij op.
7: Niet per se, maar we lopen gewoon sneller. Want ook de eerste etappe overdag ging vrij snel. We moeten zo meteen een beetje de tempo temperen. Anders komen we veel te vroeg op de koolsingel aan. Het is even zwaar, maar we komen er wel. Goed voor onszelf zorgen, dat is belangrijk.
2: De teams op de zuidelijke route koersen nu af op het Belgische Dendermonde. Het is een thuiswedstrijd voor team 83, vernoemd naar het lokale fenomeen, het Ros Beijaard. Het team heeft alle inwoners van Dendermonde opgeroepen om de vlaggen buiten te hangen en de renners aan te moedigen. Want een warm onthaal in je eigen stad, dat kan natuurlijk net het verschil maken als

0: al een dikke 200 kilometer op hebt zitten. En Anita van team 97 Royal Flora Holland nam vanmorgen de telefoon op die wij op de twee routes laten rondgaan, de rode draad. Anita was net wakker, maar klonk al helemaal fris, maar wel een beetje gedesoriënteerd. We horen Anita in het volgende uur.
1: Ja, ik ben echt net wakker, dus ik ben echt nog helemaal aan het bedenken. Waar ben ik ook alweer? Ik ga nu even vragen waar ik ben.
2: Ja, dat is...
1: Waar ben ik?
2: Dit is wel de mooiste.
1: In Aalst. Ik ben in Aalst.
2: Aalst?
1: Oh, en er is hier kippensoep en er is hier, ik ruik hemaworst en steunpunt. Daar ben ik.
0: En dan het Roper en Radio weer. Het wordt de hele dag droog, met op de Nederlandse route mogelijk wat meer bewolking. In de ochtend is het op beide routes nog zo'n 23 tot 25 graden, maar dat stijgt de komende uren snel. Vanmiddag kan het maximaal 30 graden worden. Dat was het nieuws op Roper en Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
3: Pas à pas pour la bonne cause.
4: De 35ste Roperun volg je van start tot finish.
3: Oh,

Radio Funka, Drop It. Je luistert naar Open Radio. Hartelijk welkom. Fijn dat je erbij bent in dit prachtige Pinksterweekend. Met ons hoef je helemaal niks te missen van dit prachtige evenement. Voor de 35e keer vindt het plaats. En er is uiteraard heel veel organisatie omheen. En voor buitenstaanders lijken bijvoorbeeld de controleposten soms simpele rustpunten. Maar ondertussen gebeurt daar enorm veel. Vrijwilligers die registreren daar namelijk de teams die voorbij komen. Die houden de tijden bij. Die controleren of alles veilig verloopt. En tegelijkertijd proberen de deelnemers snel natuurlijk even iets te eten, schoenen te wisselen. Of een paar minuutjes even uit te rusten, stil te zitten. En uiteraard heel veel water te drinken met wat elektrolyten in deze weersomstandigheden. En een paar minuten later dan vertrekt het hele circus dan weer verder alsof er helemaal niks is gebeurd. En ja, als het laatste team dan die controlepost heeft gepasseerd, dan wordt weer opgebroken. En uiteindelijk gaan alle vrijwilligers die in ieder geval nog gelegenheid hebben, dan ook op de route richting Rotterdam, zoals de teams dat ook doen, om daar morgen de teams te ontvangen en een warm welkom te heten en te ondersteunen bij die mooie binnenkomst is het eigenlijk natuurlijk als apotheose van dit evenement. Morgen overigens ook te volgen vanaf 12 uur op Rijnmond. Ja, je kunt alles volgen op roparun.nl. Daar kun je ook lezen hoe je zelf nog een bijdrage kunt leveren. Van harte bij jou aanbevolen. Donatie is van harte welkom. Nu muziek van de Fine Young Cannibals.

0: Als ze zegt, de Fine Young Cannibals, je luistert naar Europa Run Radio. Het mooie evenement waarvan je helemaal niets hoeft te missen als je continu luistert. Kun je dat niet, dan kun je ook nog allerlei dingen nalezen natuurlijk op europarun.nl. We zijn in afwachting van team 237 in Winterswijk, die daar bij het theater gaan aankomen en waar ze iets moois te wachten staat. De busjes van het team staan daar al, maar het team zelf is nog onderweg. Dus we gaan eerst maar even elders kijken op een route. En dat doen we dan maar eventjes met collega, daar is hij weer, Marco. Marco, het zou me verbazen als je nu geen busje hebt gevonden... en dat je gewoon mensen zo gek krijgt dat die zeggen van... Jeetje, ik stap uit, ga jij maar erin.
1: Nou, ik kan je geruststellen, Ed. Ik zit inderdaad in een busje. Busje 33, of tenminste, busje van team 33, vrienden van Berkel. En ik was zo... ze waren zo gastvrij om zelf even iemand op de fiets extra in te zetten, zodat ik erbij kon. Dat vond ik wel heel erg aardig. Achter mij zit...
2: Mark van den Burg.
1: Mark van den Burg, je was net aan de beurt geweest. Bij de wissel ben ik ingestapt en stapte jij ook in. We zijn alweer een verpoosje verder. Hoe gaat het?
2: Ja, hartstikke goed eigenlijk. Echt heel goed.
1: Want gisteren was wel heel erg warm. Heb je toch ook in die hitte nog gelopen?
2: Nou, gelukkig niet, want wij zijn een vrij snel team. Dus wij zijn pas om 6 uur 's avonds gestart. En ik begon eigenlijk gelijk met wat rust. Dus voordat het afgekoeld was, mocht ik pas beginnen. Dus dat was wel een gelukje voor mij.
1: Nou, dat is inderdaad wel een mazzeltje. Want je hebt natuurlijk teamgenoten die er wel in die hitte hebben gelopen. Heb je daar nog wat van teruggehoord?
2: Nou ja, dat het warm was, tempo een beetje aanpassen, niet te gek doen. Goed op elkaar letten, goed drinken en dan komen we er wel. Maar het zal vandaag ook zeker weer warm worden, ja.
1: Dus je zal nog wel iets van de warmte nog wel mee gaan krijgen, denk ik.
0: Hey, Marco, sorry dat ik je even ga onderbreken. Blijf nog eventjes aan de lijn, zullen we maar zeggen. Want we gaan nu toch eerst echt even naar Winterswijk. Want daar komt team 237 aan. Luc.
3: Ja, team. Ja, ze komen daar op fietsen aan. Ze zitten te filmen. En de fanfare die je hoort op de achtergrond, die komen onder luid gespeel en gezwaai en geklap komt het team binnen. 100% Running Winterswijk. Die gaan zo meteen een hele mooie check overhandigen aan Centrum Aureolus, het Centrum voor Leven met en na kanker. Waar zij geld voor hebben ingezameld voor dat prachtige doel, voor dat prachtige centrum die mensen ondersteunt die die vreselijke ziekte hebben. Ja, en het komt, ja, de mensen worden hier emotioneel en eigenlijk al heel erg enthousiast. Ja, eigenlijk alles door elkaar heen, wat typisch wat Europa Run ook is. En ze fietsen nu door naar de theaterzaal. Ze geven een kus aan het publiek. Het zal vast de echtgenoot zijn. Maar ja, het is heel gezellig hier in Winterswijk op dit moment. En nu lopen we eigenlijk naar de plek waar ze de check overhandigd krijgen. En ik zie daar ook medailles op de tafel liggen. Ja, hoewel ze nog niet eens over de helft zijn, krijgen ze dan al een medaille. En in ieder geval is er een enorme juichstemming hier in theater. De storm in Winterswijk. En dan komt hij een innige omhelzing. En ze zijn hartstikke blij dat ze hun bekende vrienden en kennissen weer zien. En familie ook natuurlijk. Ja, en nu loopt het langzaam ook vol. Ik zie ook daar de burgemeester lopen. Burgemeester Dijkstra, hoe trots bent u op deze ploeg?
4: Oh, enorm natuurlijk. Ja, geweldig. Mensen zich zo inzetten voor dit belangrijke doel. Mensen zijn er ook heel erg bij betrokken, heb ik gemerkt. Ja, fantastisch.
3: Ja, en moet u kijken ook, die zaal. Hè? Die zaal staat ook vol. Dat is hartstikke, en zo vroeg ook.
4: Ja, en die muziek erbij. Je rijdt door een heel rustig Winterswijk hier naartoe. En je komt in een hele bruisende omgeving. Echt fantastisch.
3: Ja, je moet echt trots zijn op de betrokkenheid van de bewoners.
4: Absoluut, absoluut. Heel mooi.
3: Ja, en u gaat zo meteen die check ook overhandigen aan het team?
4: Ja, zeker. Ik heb ook gehoord dat ze dit jaar al heel veel hebben ingezameld. Ik dacht al zo'n 38.000 is er voorlopig gestart.
3: Zo.
4: Ja.
3: Kom maar binnen, kaching.
4: Ja, precies. Ja.
3: Lekker zeg. Nou, ik zie daar de check ook op binnenkomen. Misschien is het een idee dat u dan er naartoe loopt.
4: Ja,
3: precies. Ja. Een belangrijk moment. Ja. Dus heel veel succes.
4: Dank u wel.
3: Nou, de burgemeester die loopt nu naar de checkoverhandiging toe. Die check staat nu nog ingepakt. Ja, er zit een prijs. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar wat het... Of ja, een prijs, een getal waar ik wel heel erg benieuwd naar ben. En de mensen staan er allemaal omheen. En ik zie daar ook Ilse, de voorzitter van Centrum Aureolus. Ilse, Kijk eens even, daar komen er nog mensen doorheen ook nog. Ilse moet ook weer snel aan de kant. Ilse, hoe trots bent u op dit team?
5: Geweldig, geweldig dat het eigen team uit Winterswijk hier in Winterswijk zo mooi wordt ontvangen en ook voor ons een bijdrage ophaalt. Echt fantastisch.
3: Ja, ik vroeg het net ook al aan uw collega, maar wat doet het centrum precies?
5: Nou, wij zorgen voor mensen met kanker en hun naasten. En wij zijn er voor hen met een luisterend oor. Wij hebben allerlei activiteiten en we vinden het heel erg belangrijk om die aandacht te kunnen geven aan mensen. Dat doen we met 55 fantastische vrijwilligers.
3: Ja, dat is schitterend. Moet u niet even naar de check om de uitreiking kijken? Want daar is de check, die wordt daar nu onthuld.
5: Ja.
3: Dus zullen we er even heen lopen?
5: Ja,
3: gaan we even daar kijken. We gaan er even dichtbij staan. Ik zie dat de burgemeester praat met de teamcaptains en een vrijwilliger van de Europa Run zelf, die ook de check in handen heeft. Daar vertellen ze ongetwijfeld over hoe zwaar het afgelopen nacht was. En de dag daarvoor vooral. De nacht was vooral heel erg koud. En dan wordt het zometeen tijd dat die check onthuld wordt. Ja, dat is echt, dat moet iets magisch zijn in ieder geval. Het is wachten op dat moment. Dus even kijken, ik ga er even dichterbij staan. Waar ze het allemaal even over hebben. En ik zie in ieder geval daar links al de medailles staan. Mannen, hoe is dat nou? Ik sta naast een deelnemer van 237. Hoe is het nou om in je eigen stad zo onthaald te worden?
6: Ja, dit is natuurlijk geweldig. Dit is waar we het voor doen. Hè. Dus dat, ondanks dat het ontzettend vroeg in de ochtend is, is het natuurlijk ontzettend leuk om te zien dat we nu zoveel mensen inderdaad de moeite hebben genomen om vroeg wakker te worden.
3: Het zijn er veel, hè?
6: Het zijn er echt veel, ja. Dus dat, Nee, en het is natuurlijk heel leuk dat we door de storm heen mogen. Dat is, vorig jaar hadden we de ijsbaan, wat natuurlijk ook al uniek was. Wat heel Nederland kent, hè, de ijsbaan, waar vroeg ijs ligt. En dan nu inderdaad dan door de storm. Ja, genieten.
3: Heeft u al eerder op het podium gestaan in de storm?
6: Nee, nog niet. Nee. Dus we gaan ervan genieten.
3: Gaan we naar het podium op. Het team gaat nu het podium op. En dan komt ook een fiets het podium op. Dan staan ze klaar. Dan komt er een applaus wordt hier op de achtergrond. En er komen er ondertussen nog allemaal deelnemers voorbij. Ja, daar komt het team, die staat nu klaar voor de foto. En dan komt nu de check langzamerhand naar voren.
7: Wij gaan het zo doen dat wij samen een klein woordje doen,
3: ja.
7: Burgemeester en ik. En dan gaan we het team de check geven. Team gaat het uitreiken aan...
3: Oké, duidelijk. Nou, u hoort het ook, mensen op de radio. De team gaat zo meteen de check geven aan Centrum Oriolis. En de burgemeester gaat het nu uitreiken. Die loopt nu naar het podium toe. Dat hele grote team. Ja, te huldigen voor hun fantastische prestatie. En eigenlijk iedereen die natuurlijk deze prestatie levert van de Europa Run. Team 237, 100% Running Winterswijk.
7: Zult u waarschijnlijk zojuist wel gemerkt hebben. Ik hoef u dus niet uit te leggen wat de Europa Run is, want dat komt hier binnen het gebouw dus gewoon voorbij. Maar de Europa Run is natuurlijk een organisatie die het sport wat u vandaag voorbij ziet komen, dat heeft natuurlijk een missie en een doel. En dat is zeg maar om in de mensen met kanker in de palliatieve fase te steunen. Dus het is niet sporten voor jezelf, maar het is sporten voor een ander. En daar wordt geld mee ingezameld. En vanuit dat geld, met de missie van en de doelstelling van de Stichting Europa Run, kunnen wij natuurlijk donaties doen. Nou, daar ben ik vandaag hiervoor voor gekomen. Maar de burgemeester die wil denk ik ook nog iets zeggen. Want volgens mij zijn jullie een omgeving hier waar mensen elkaar enorm steunen en heel maatschappelijk betrokken zijn.
8: Ja, klopt.
7: Zeg ik dat goed?
8: Ja, klopt. Ja, ontzettend trots om hier voor het Winterswijk-team te mogen gaan. Fijn dat ik terug naar jullie toe sta, maar ik moet ook een beetje zo schipperen. Enorm trots voor hoe deze mensen zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor de gemeenschap. Voor mensen die het moeilijk hebben in het leven, in de laatste fase verkeren. Ik denk dat wij allemaal mensen in onze omgeving, onze familie kennen die in die situatie zijn geweest. En ben echt enorm trots op jullie. Echt applaus.
3: Een
9: groot applaus vanuit de zaal voor team 100% Running Winterswijk, team 237.
7: Ik plaats dat ik als directeur en de burgemeester deze check gaan uitreiken aan een prachtig doel, Orioles. Willen we eigenlijk eer gunnen aan het team van Winterswijk. Dus ik geef jullie de check en dan geef ik volledig aan jullie over.
9: Het team heeft nu de check in handen en ze gaan het bedrag nu bekendmaken. Ze schuiven hem langzaam open en dan komt er een prachtig bedrag uit. En dat gaat allemaal naar Centrum Orioles, het centrum wat mensen begeleidt voor. En daar is de prijs, het geldbedrag wat opgehaald voor stichting Centrum Orioles. Dat is €6.430. Ik herhaal. 100% Running Winterswijk, team 237 heeft €6.430 opgehaald voor Centrum Orioles. Ja, dat is prachtig en ja, de bestuurster is daar heel erg trots en blij mee.
10: Geweldig, dank jullie wel.
0: Nou, wat mooi om te horen, live vanuit natuurlijk Winterswijk. Team 237 en één van de vele goede doelen van de Europa Run. Mooi om dat zo mee te horen. Dan ben je er toch ook een beetje zelf bij, terwijl je er niet aanwezig bent. Dat is mooi, toch? Respect, ik kan niet anders zeggen.
11: Woo!

0: ik denk als je zo'n soort word cloud zou maken, zo'n wolkje met woorden die worden genoemd door deelnemers en betrokkenen bij Europa Run, dat het woord respect misschien wel heel groot in het midden zou komen te staan. Aretha Franklin was dit op Europa Run Radio, waarin we zojuist getuigen waren van de check-uitreiking aan Oriolis in Winterswijk. Dus €6.430. Ja, we gaan weer naar een andere route en we gaan naar Zeelen en de eerste bijdrage van daar. Ja, Zeelen staat altijd natuurlijk bekend als één groot spektakel. Feest daar. En de man die daar alles over weet al heel veel jaren is onze Guy. Goedemorgen, Guy.
1: Goedemorgen daar in Nederland. Alles goed hier in Zeelen bij jullie?
0: Hier is het ook uitstekend, Guy. Dank je wel. Wat gebeurt er?
1: Fantastisch hier in Vlaanderen. Wel, hier in Vlaanderen trekt de mist boven de velden op. Het is trouwens heel romantisch om nu door de velden te lopen van Vlaanderen, heb ik zo de indruk. En in Zeelen zijn ze er helemaal klaar voor. Ik zie heel veel geel, heel veel tentjes. En dat past natuurlijk ook binnen het thema. En ik vergeet altijd het thema, daarom hebben ze me al een medaille gegeven waar dat thema op staat. En dat is zonnig Zeelen straalt voor Roparen. En natuurlijk, wat er ook altijd gebeurt bij de binnenkomst van Zeelen, worden ze fantastisch onthaald, die teams. En ik sta hier naast de man die dat ook al zoveel jaren doet, die hier de boel al zoveel jaren heeft te laten ontploffen. Dirke, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Ja, blij dat je nog eens op de Europa Radio mag komen.
1: Ja, je doet het ook al heel veel jaren en je zet je er echt wel voor in. Het is niet dat je zomaar wat staat te roepen, er gaat ook heel veel voorbereiding vanaf. Je doet echt wel je best voor die teams, hè?
2: Het is ondertussen mijn 17e jaar hier, eigenlijk van als Europa Run stad begonnen is hier in Zeelen destijds. En ja, ik volg eigenlijk een gans jaar door een beetje stiekem de Europa Run op de site.
1: Ja, en je doet ook echt je best. Hè? Je hebt opzoekingen gedaan over teams en zo verder.
2: Inderdaad, ik heb ieder team opgezocht van waar ze komen. En ook als ze gekozen hebben, een liedje erbij. En dat doe ik dan vlug met een Excel-bestandje. Zodanig dat dat heel vlug gaat. Van ik tip erop en voilà, ze hebben hun gekozen nummertje.
1: Ja, fantastisch. Top dat je dat doet. En ik hoop dat je natuurlijk een hele leuke dag beleeft.
2: Wel, kijk, het zijn natuurlijk de kanjers, die lopers. En daar moeten we het voor doen. Als we die toch maar op gelijk welke manier een steuntje in de rug kunnen geven. Is het met muziek? Is het met een applausje? Waarom niet dan, hè?
1: Ja, kijk, voilà. Je ziet het. Zeelen doet werkelijk alles voor de teams. Dankjewel, Dirk. En gisteravond was ik hier ook nog even. En ik wist niet wat ik zag. De brandweer was werkelijk met borstels de straten aan het schoonvegen. Dus je kunt hier bijna gewoon een Zeelen van de grond eten. Zo proper is het hier. Zoals Dirk het al zei, alle beetjes helpen. En elk detail wat voor de lopers belangrijk kan zijn, wordt hier tot in de puntjes uitgevoerd. Zeelen is er echt wel 100% klaar voor en doet het voor die fantastische helden, voor die teams.
3: Wil jij aanstaande maandag de finish van de Roparun op een hele bijzondere manier meemaken? Dan heeft Roparun Radio iets leuks voor je geregeld. Wij geven dit Pinksterweekend 2x2 VIP-kaarten weg voor de finish van de Roparun. Heb jij een mooi, bijzonder, aangrijpend of leuk verhaal? Laat het ons weten via roparunradio.nl. De finish van de Roparun beleef je maandag, samen met Roparun Radio.
0: Ja, we gaan toe naar het nieuws van 8 uur en dan nog heel veel meer uren Roparun Radio. Dus ja, blijf er gewoon bij. Je kunt ons volgen via DAB+, via heel veel lokale en streekomroepen in Nederland. En natuurlijk via roparun.nl, zo hoef je helemaal niets te missen. En ik wijs er toch nog eventjes op dat je kunt blijven doneren, ook via die site. Je kunt dat doen aan specifieke teams of in het algemeen. Hoe dan ook, jouw bijdrage is van harte welkom. Dus blijf doneren voor geld voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Met ons mis je dus niks van dat mooie evenement. En als laatste heb ik voor jou Billy Joel met zijn Piano Man. Ikzelf spreek je weer morgenochtend vroeg. Straks Debbie Raukens.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brand weer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Drechtstad FM. Die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Goedemorgen, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Europa Runners, kom maar gauw. Geïnspireerd door de Teletubbies. Het is heerlijk weer, het is zondag, waarschijnlijk lig je nog lekker in bed. Geeft helemaal niks, want bij Europa Run Radio houden we je helemaal op de hoogte van alles wat er op en langs de routes gebeurt. Eens even kijken in Haaksbergen. Annelies, hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Ja, de sfeer is redelijk rustig, moet ik zeggen. Want we hebben aan de linkerkant van mij hebben we atletiekvereniging AVH. Shout-out naar hun, want daar konden we een CP neerzetten. En dat is een steunpunt. En dat is eigenlijk al langzamerhand aan het opruimen. Omdat de laatste loper is hier alweer een uur geleden langsgekomen. Dus ik zal nog even kijken, want we zijn nu de tent naar beneden aan het zetten. Welke onderdelen moeten we nog meer doen? In de bus?
3: Ja, eigenlijk moet alles nu de bus in. En dan kunnen wij nog even slapen een paar uur. Voordat we de route weer opgaan.
2: Want hoeveel uur hebben jullie geslapen?
3: Ik heb er 2 op gezeten.
2: Dan ga ik je niet langer storen, denk ik.
3: Dankjewel.
2: En tegenover is gisteren ook een goed doelevenement geweest. We rijden voor geluk, ook voor de wensambulance. En zo merk je dat in Haaksbergen verschillende goede doelen dit Pinksterweekend bezig zijn. En je merkt hier ook al de samenhorigheid, want mijn motorrijder André is ook even aan het helpen met de tent goed neerzetten. Nee. Of, juist dus afzetten. Ja. Maar goed, het is morgen vroeg. Dus afzetten of uitzetten of opzetten is voor mij nog een beetje lastig.
1: Het klinkt voor jou ook een beetje vroeg, Annelies.
2: De mensen hier?
1: Ja.
2: Precies, de mensen hier die zijn al de hele nacht door.
1: Ja, de vermoeidheid is een klein beetje te horen. Annelies kan misschien ook aan helpen met de tent opzetten, afzetten, wegzetten, iets zetten. Guy in Zeelen, slaat de vermoeidheid daar ook al een beetje toe?
4: Ik zou het niet weten. Ik ben nog maar een paar uur uit mijn bed. En de mensen van de Europa-run die hier de ontvangst doen, de klotlopers en zo verder, die zijn er ook allemaal, die zien er ook nog allemaal fris en fruitig uit. En ik moet zeggen, de eerste 10 teams die we hier hebben zien passeren, brede smiles, een heldere blik nog altijd. Dus ik denk dat iedereen die hier door Zeelen passeert op dit moment echt nog wel in topvorm is. Zo op ongeveer in de 40% van de route ondertussen.
1: Ja, nou dan moet je ook nog wel een topvorm zijn. Want ze komen pas morgen natuurlijk allemaal aan. Hè? Die lopers, die fietsers, die volgers. Iedereen die meedoet aan de Europa Run.
5: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: vas con mi carro, Rosita. Dus daar heb ik je.
1: Van Spanje gaan we snel naar Dendermonde. Damien, daar is een soort thuiswedstrijd aan de gang.
2: Ja, er is zeker een thuiswedstrijd aan de gang. Team 83 die staat hier ondertussen in hun eigen thuisstad in Dendermonde bij de doorkomst. Ik ga heel even kijken, want Team Zeelen komt ook ondertussen voorbij. Dus het is echt een drukte van je welste hier heel even. Hoe is dat nou, thuiskomen?
3: Emotioneel. Ja, overvalt me een beetje.
2: Ja, dat is de bedoeling ook. Ja, hè? Ja. Dus, maar de doorkomst in Dendermonde...
3: Prachtig. De inkomen is een beetje versierd. Ja, doet deugd van de familie terug te zien. Het is maar kort geweest, maar toch, toch een pittige onderneming.
2: Ja, dat sowieso.
3: Met veel emotionele ups en downs.
2: Ja, waarom de Europa Run? Waarom doe je mee?
3: Doe ik eens op, ja. Doe ik eens op. En ook voor het doel, ja. Kanker blijft een moeilijk probleem en dat moeten we proberen uit de wereld te helpen. Hè. Maar het gaat niet lukken. Nee, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar ja. Hè. Alle beetjes helpen, hè, ja. Dat is een mooi initiatief, hè, ja.
2: De eigen doorkomst, je zegt al, emotioneel, iedereen staat voor je klaar. Je bent nu na iets over de helft, zal het zijn, naar verwachting. Hoe denk je dat de rest nog gaat lopen?
3: We gaan nu eerst eventjes rusten en dan kunnen we de tocht in Nederland aanvatten en dan is het going with the flow.
2: Gewoon going with the flow. Nou, fantastisch. Heel veel succes nog.
3: Dank u wel. Jij ook.
1: Heerlijk, die geluiden toch van dat mooie Vlaamse taaltje. Als je kijkt op de website europarunlive.nl... dan kun je zien hoe ze ervoor staan, die lopers. In Frankrijk is de stoet, 85,3 kilometer lang. De kop bevindt zich op pak en beet 240 kilometer. De staart op ongeveer 154 kilometer. Op naar Rotterdam dus. En de Nederlandse stoet die is 61,6 kilometer lang, dus wat compacter. De kop daar is op 238,8 kilometer. Het is heel nauwkeurig. De staart op 177,2. En alle deelnemers, alle teams zijn gelukkig nog onderweg. Dus het gaat, zoals ik nu hoor, allemaal lekker met Europa Run.

0: Op de website van europarun.nl kun je alle routes vinden. En dan kun je ook kijken waar je eventueel langs die route kunt gaan staan om mensen aan te moedigen. Dat is natuurlijk heel erg welkom, zeker met het warme weer. Misschien een beetje extra water uitdelen. Steun kunnen ze overal gebruiken. En dat doen ze volgens mij ook in Groenlo. Luc, daar wordt goed gesteund volgens mij.
1: Ja, ik sta ook bij het steunpunt. Dus iedereen wordt daar heel goed ondersteund. Vanaf hier is het nog 445 kilometer. Zie ik, heeft iedereen op de straat gestoepkrijt. Maar ik sta hier naast Rowan. En Rowan is 11 jaar. En hij heeft een spandoek gemaakt met de mascotte van de Europa Run. En succes, zet hem op 329 Run to Heal toppers. Rowan, waarom heb jij dit spandoek zo mooi gemaakt?
2: Nou, voor mijn vader.
1: Want jouw vader die doet mee?
2: Ja.
1: En hoe lang ben je ermee bezig geweest?
2: Ja, een middag.
1: Oh, een middag. Maar dan ben je heel erg talentvol. Hoe kan je dit zo goed tekenen?
2: Ja, talent.
1: Ja, natuurlijk wel. Dat is toch knap?
2: Ja.
1: Ja, dat is hartstikke knap. En vond je het niet vroeg uit bed dan, zo nu?
2: Ja, redelijk.
1: Redelijk, maar dat had je er wel voor over.
2: Ja.
1: En ben je trots op je vader?
2: Zeker.
1: Zeker. Weet je ook een beetje wanneer die langskomt?
2: Niet precies.
1: Niet precies, want hoe lang sta je hier al?
2: Denk 10 minuutjes.
1: Oh, 10 minuten. Nou, dan valt het nog wel mee. Ik denk, neem aan dat dit de moeder van Rowan is. Ja. Bent u ook trots op uw man?
3: Ja, op het hele team, op iedereen. Ja, super trots.
1: Ja, ja. En waarom loopt uw man mee?
3: Ja, gewoon voor het goede doel. Als je ziet hoeveel mensen dit raakt. Het is gewoon bijzonder dat je hier aan mee mag werken, toch?
1: Ja, ja zeker. Nou, Rowan, ga vooral zo meteen je vader aanmoedigen en keihard schreeuwen, hè?
2: Zeker.
1: Dat komt wel goed, denk ik.
2: Ja.
1: Nou ja, je hoort het hier ook bij het steunpunt vlak voor Groenlo. Met nog 445 kilometer te lopen is de steun hartstikke groot.
0: Ja, en hartstikke welkom ook. Eens even kijken, Guy in Zeelenwoorden net al. Guy, jij hebt de waterlopers daar. Wat doen waterlopers?
4: Ik heb hier inderdaad het team van de waterlopers naast mij. Ik sta hier naast het team, captain Martin Romein. Martin, ik krijg hier de vraag, een heel interessante vraag trouwens. Wat doen de waterlopers?
5: De waterlopers die lopen... Dit keer niet over water, want de zon die schijnt geweldig. Dus we gaan gewoon over de weg. We komen van Waterschap Rivierenland in de Betuwe. Dus we noemen ons de waterlopers. Vandaar die naam.
4: En hoe gaat het ondertussen met je team? We zitten hier dus nu in het basecamp van jullie in Zeelen. Hoe gaat het met de rest van het team?
5: Ja, het gaat goed met het team. Onderweg gaat het prima. Ondanks de warmte houden ze zich prima. En hier zitten ze lekker te eten, zoals u ziet. En ze zijn net wakker gemaakt door onze wekservice.
4: Een wekservice?
5: Ja, we hebben een speciale wekservice altijd mee in de vorm van Nelly. En onze koks, we hebben een topkok mee. Die heerlijk eten maakt. Ik denk dat de mannen en de vrouwen daarvan genieten. Zodat ze zometeen weer lekker de bus in kunnen.
4: Ja, ik moet zeggen, toen ik hier aankwam, rook ik de heerlijke verse eitjes. Nu, ik ben geen ochtendmens, ik ben zelfs geen eiermens. Maar dit rookt toch echt ongelooflijk fantastisch lekker.
5: Ja, kijk, daar komen ze wel het bed voor uit, hoor. Echt waar.
4: Dus dat is je moet als teamcaptain dus van die trucs toepassen om mensen in de juiste richting te sturen.
5: Ja, precies. Een beetje lokken, zeg maar, en de rest gaat vanzelf.
4: Kijk, we leren hier echt nog heel veel bij, zelfs na zoveel jaren. Martin, ik wens jou en je team ongelooflijk veel succes en natuurlijk ook ongelooflijk veel plezier.
5: Ja, dank je wel, hoor.
0: Ja, en Guy, als jij niet van eieren houdt, maar toch trek krijgt, dan denk ik dat je ook even een ontbijtje moet nemen. We hebben natuurlijk lopers, fietsers op de route. En er wordt ook achteraan gereden met auto's en met busjes. Dat hoorde je net trouwens ook met het verhaal van de waterlopers. Wat gebeurt er eigenlijk in die busjes, Marco?
6: Er gebeurt niet heel veel bijzonders. Behalve dan dat er dus inderdaad mensen in en uitstappen. Die dus inderdaad gelopen hebben. En als ze dan weer instappen, dan drinken ze wat. Dan komen ze even bij. Dus dat is echt even een rustmoment. Maar aan de voorkant van het busje heb je natuurlijk de chauffeur en de navigator. En die zijn natuurlijk heel druk constant om die weg te vinden. En een van die heren die hier ook staat. Wat doe jij precies?
7: Ik ben navigator en verzorger. Masseur.
6: Navigator en verzorger en masseur. Wat is jouw beleving altijd van dit evenement?
7: Het is een fantastisch evenement. Vorig jaar voor het eerst meegegaan. Vanaf Frankrijk gelopen. En nu de Nederlandse route. En ja, het is mooi om dit initiatief te doen. Mooie momenten die je met elkaar meemaakt. Echt teamwerk, dat is echt leuk. Ja,
6: teamwerk inderdaad. Dat is eigenlijk, iedereen heeft zijn eigen taak en het moet natuurlijk wel vlot lopen. Maar is het ook wel eens als navigator misgegaan dat je de verkeerde route hebt aangewezen?
7: Nou, het gebeurt wel eens dat je hebt zo'n GPX-view, hè. En dan dat balletje, dan, oeps, we hebben hem net gemist. En dan rij je rechtdoor. Nou ja, dan vervolgens, de fietsers doen het eigenlijk altijd goed. En wij keren gewoon snel om en dan komt het altijd wel goed.
6: Want je hebt natuurlijk al dat is wel eventjes de tijd om inderdaad weer naar de die lopers, die zijn in de tussentijd natuurlijk dan onderweg. De volgende loper gaat inderdaad nu weg. Dus dat betekent dat de loper die net aankomt helemaal buiten adem is en even bij gaat komen. Die wissels, gaan die bij jullie altijd heel vlot of verduurt dat altijd heel lang?
7: Dat wisselt ook. Het gaat eigenlijk over het algemeen wel soepel. Af en toe heb je wel eens met een run-by-run moet je even wat meer dingen regelen. Maar het gaat eigenlijk. We hadden een lekke band, dus dat was ook nog even een dingetje. Maar...
6: Oh ja, vandaar dat het natuurlijk ook wat langer duurde. Je had natuurlijk run-by-run en dan ook nog een keer een lekke band. Want er stond inderdaad, ik had gezegd, ik sta bij een busje, ik ga er straks misschien in.

0: achter jullie.
1: We hebben ze met de fiets wel even tijdelijk ingehaald. En toen was het toch... Gingen ze voorbij. Dus.
0: Maar ook als je als laatste binnenkomt, dat is ook prima, toch? Het gevoel is goed en de sfeer is goed. En we doen het ergens voor.
1: Inderdaad, we doen het allemaal voor die jonge kinderen die helaas niet zo'n fortuinlijk leven hebben als wij zelf allemaal. En het is prachtig om dat te doen met een groep, met allemaal collega's. En we maken er een mooi feestje van. Het is de eerste keer dat ik het doe. En dat is eigenlijk wel mooi.
0: Mooi, mooi, inderdaad, ja. Nog één dame hier zo is erbij. Hoe is het met jou?
2: Bij mij gaat het fantastisch.
0: Wat doe jij?
2: Ik ben chauffeur.
0: Jij bent chauffeur. En daar wel eens problemen mee gehad?
2: Nou, tot nu toe gaat het eigenlijk goed. Vanochtend één keertje iets te ver doorgereden, maar...
0: Ja, maar dat is de schuld van de navigator dan natuurlijk, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hey, jongens, normaal gesproken zou ik met jullie in het busje meegegaan zijn. Nu hebben we even naast het busje gestaan. Ook hartstikke leuk. Ik zou zeggen, wens jullie heel veel succes en heel veel plezier nog. En blijf gewoon die anderen voor je. Dan kom je gewoon als ene laatste binnen. Ja, succes.
3: Oh, en die arme mensen maar de best doen. Ze hebben in ieder geval nog heel veel zin in. Dat is heel duidelijk. En of ze nou als laatste of als eerste of ergens ertussenin finishen, dat maakt helemaal niet uit. Het is een estafette. En het gaat natuurlijk om het goede doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor de Europa Run.
4: Vanuit Frankrijk en Nederland op weg naar Rotterdam.
5: Suivez tout sur l'Europa Run sur Europa Run Radio.

0: voor stap voor het goede doel.
1: Allerliefste Europa-runners, ik wil jullie heel erg bedanken voor de mooie week dat we in jullie vakantiebungalow mochten zijn. Het verdriet en het samen zijn in dit huisje maakte onze kerst bijzonder en onwennig. Mijn lieve maatje, papa en opa, is nu niet meer bij ons. Onze eerste kerst zonder hem hier op dit park gaf ons toch een fijn gevoel. Ondanks al ons verdriet zijn we weer vriendelijk ontvangen. Het huisje was perfect. Een echte pluim hiervoor. Lieve Europa-runners, heel erg bedankt. Jullie zijn echt toppers. Met de hartelijke groeten van Cindy uit Amsterdam.
0: Wil je het laatste Europa-run-nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken?

0: 9, je luistert naar Europa Run Radio. We hoorden net verhalen over lekkere ontbijtjes met gebakken eieren. Floortje, wat eten ze daar op Vliegveld Twente? Floortje? Nou, het is heel gezellig daar, maar geen Floortje. Even kijken of we contact met haar kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat ze niet zo lekker heeft geslapen. Misschien heeft iets mee te maken. Ah, daar, Floortje. Goedemorgen.
1: Ik kan jullie wel horen.
0: Nou, mooi bij jou ook. Floortje?
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat ontbijten ze daar?
1: Het is heel erg lunig gelopen. En het was verse cappuccino's, pannenkoekjes, wat broodjes, gekookte eitjes. We kwamen helemaal niks tekort. En degene die dat mede mogelijk heeft gemaakt is Gijs Bert. Jij dacht, ik leg ze lekker in de watten dit jaar.
2: Inderdaad, ik leg ze lekker in de watten. We werken er allemaal hard voor. Daarnaast hebben we ook afgesproken dat we voor de teams ook een ontbijt willen organiseren. In plaats van de pasta party. Dus vandaar dat we wat verder uitgepakt hebben. Dus we hebben ook gezorgd voor yoghurt en melk erbij. En omeletjes hadden we gisteren nog erbij. Dus echt wel wat uitgebreider. De teams betalen er dan ook voor. Dus dan mag het ook best wel luxe zijn.
1: En ook weer voor de vrijwilligers. Hè. Ik ben vanochtend wakker geworden. Maar het voelde alsof ik nog steeds wakker was. En ik kan je zeggen, dan is zo'n ontbijtje wel heel erg welkom. Dus heel erg bedankt. Jullie zijn hier samen op de startlocatie Twente. Maar jullie vertelden al, jullie zijn een beetje, jullie houden helemaal een beetje het rijden en zeilen. En jullie zijn het kernteam hier. Hè. En wat houdt dat in, Roy?
3: Nou, wij hebben na de Europarun hebben wij vergaderd wat goed ging en minder goed ging. Dan maken wij een nieuw actieplan voor het komende jaar. En dan beginnen we eigenlijk al in de basis beginnen gewoon weer alles opnieuw in te kleuren. Dat we gewoon alles weer het hele filmpje compleet hebben. Dat we eigenlijk zeg maar al een soort visueel filmpje hebben over hoe het moet er gaan uitzien.
1: Dus jullie regelen hier alles. Jij hebt dat ontbijtje net even geproefd. Dit was wel heel chic, hè?
3: Ja, dus de basis van mijn dag. En daarna gaan we beginnen. En dan komen er allemaal technische uitdagingen op je pad. Maar dan heb je in ieder geval een goede basis dat je erop kunt gas geven.
1: Precies, daar kunnen we de rest van de dag wel even op teren. Heren, dank jullie wel. Het was heerlijk en fijn dat we jullie hebben, want we hebben jullie hard nodig.
4: Alsjeblieft.
0: Dank u. Zo is het, want zonder een goed inwendig gevoelde mens is het lastig lopen, fietsen en erachteraan rijden. Het is hoog tijd voor het Europa Run Radio Nieuws.
5: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: En voor het Europa Run Radio Nieuws, Claire Poel, goedemorgen. Even het geluid eraan bij Claire. Ja. Het komt allemaal goed. Claire staat er klaar voor. Voor het nieuws.
5: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
0: We gaan hier zo ook een paar broodjes naar binnen stoppen, denk ik. Dat helpt weer om de energie op peil te krijgen. Het zijn ook lange dagen, jongens. Helemaal niet erg. Claire, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Groenlo is het 17 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. In het theater van Winterswijk, waar de route dit jaar dwars doorheen loopt, stond het vanmorgen al vol met mensen. Team 237, dat helemaal uit Winterswijkers bestaat, mocht daar een cheque van €6.430 uitreiken aan Stichting Centrum Aureolus. Ze werden onthaald door burgemeester Dijkstra.
7: Enorm trots voor hoe deze mensen zich hebben ingezet en ze nog steeds inzetten voor de gemeenschap. Voor mensen die het moeilijk hebben in het leven, in de laatste fase verkeren. Ik denk dat wij allemaal mensen in onze omgeving, in onze familie kennen die in die situatie zijn geweest. En ben echt enorm trots op jullie. Echt applaus.
6: Team 237 uit Winterswijk werkt het hele jaar door samen met Stichting Centrum Aureolus. Bij dit centrum kunnen mensen terecht voor een luisterend oor en voor betrouwbare informatie. En met deze donatie kunnen ze hun belangrijke werk verder voortzetten. De teams op de zuidelijke route koersen af op Dendermonde. Het is een thuiswedstrijd voor team 83, vernoemd naar het lokale fenomeen, het Rosbijaard. Zij hebben alle inwoners van Dendermonde opgeroepen om de vlaggen buiten te hangen en de renners aan te moedigen. Want zo'n warm onthaal in je eigen stad, dat kan natuurlijk net het verschil maken als je al een dikke 200 kilometer op hebt zitten. En Anita van team 97, Royal Flora Holland, nam vanmorgen de telefoon op die wij op de twee routes laten rondgaan, de rode draad. Anita was net wakker, maar klonk al helemaal fris. Ook al was ze een beetje gedesoriënteerd.
8: Ja, ik ben echt net wakker, dus ik ben echt nog helemaal aan het bedenken. Waar ben ik ook alweer? Ik ga nu even vragen waar ik ben.
4: Ja, dat is...
9: Waar ben ik?
4: Dit is wel de mooiste.
9: In Aalst. Ik ben in Aalst.
4: Aalst?
9: Maar en er is hier kippensoep en er is hier, ik ruik hemelworst en steunpunt. Daar ben ik.
6: En onderweg komen de teams van alles tegen, maar ook de vrijwilligers komen overal en nergens terecht. En dan is het roeien met de riemen die je hebt, bijvoorbeeld bij de checkpoints. Het ene checkpoint heeft de lekkerste wafels, het andere heeft de grootste voorraad aan zonnebrand. Maar checkpoint 5 krijgt een andere prijs.
10: Als we deze nou een award moesten geven, dan denk ik dat deze het award van meest schuins aflopende krijgt.
11: Ja, ons CP staat op een ondergrond die heel erg afloopt. Alles wat je uit je handen valt, rolt zo op de weg.
10: Dus als je nou die slagroombus loopt, vallen?
11: Ja, dan heeft de overbuurman lekker een potje slagroom op zijn auto.
6: En dan nog het Ropen Run Radio weer. Het blijft de hele dag droog met op de Nederlandse route mogelijk wat meer bewolking. In de ochtend is het op beide routes nog zo'n 25 graden, maar dat stijgt de komende uren snel. Vanmiddag kan het maximaal 30 graden worden. En dat was het nieuws op Ropen Run Radio. Meer nieuws lees je in ons live blog op ropenrun.nl.
0: Dank je, Claire.
12: Pas à pas pour la bonne cause.
5: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
12: Oh,

0: Zometeen ga ik bellen met Hubie Zee, eens even kijken wat het weer gaat doen. Ja, het wordt warm, dat weten we, maar hij weet het allemaal net wat preciezer. En we gaan ook nog even bellen met onze rode draad, kijken waar de telefoon is op de routes. Maar eerst eens even kijken in Zeelen. Guy, wat is daar zoal te zien op dit moment?
1: Er is heel veel te zien en natuurlijk de route die ze door de gemeente gelegd hebben waar de lopers en fietsers doorheen mogen is natuurlijk ook weer fantastisch. Daarnet stond ik al bij de DJ op de Zandberg waar ze dus een eerste keer toegejuicht worden en waar vanavond heel veel feest al gevierd worden. En dan komen ze voorbij de kerk in Zeelen en dan natuurlijk de Huldebrug waar ze overheen mogen, waar de teams gehuldigd worden. En dit jaar is de nieuwe markt in Zeelen volledig klaar en staat de Huldebrug gewoon bovenop een plein met fonteintjes. En dat is fantastisch zicht om daar doorheen te mogen lopen, om daarover te mogen lopen. En voor de mensen die staan toe te kijken is het ook natuurlijk supergezellig. En misschien dat deze namiddag, als het heel heet wordt, die fonteintjes misschien ook nog wel voor wat afkoeling kunnen zorgen.
0: En dat zal hard nodig zijn. Zometeen, zoals ik al zei, ga ik dat eventjes met Huub uitgebreid bespreken.

0: heerlijke zomerse geluiden op je Europa Run Radio. En daarover gesproken, het is warm, het blijft warm. Het is morgen ook warm en echt een dringende oproep vanuit de organisatie. Ga alsjeblieft, als je naar buiten gaat, als je gaat aanmoedigen, dus niet alleen als je meeloopt of fietst of wat dan ook, smeer je goed in, drink veel water en doe iets op je hoofd om de ergste warmte een klein beetje tegen te houden. Want je wil niet oververhit raken en dat risico bestaat gewoon. Bert Kloosterman van het ACS, laten we ze de helpdesk, ik zeg het verkeerd, ACT, sorry, de helpdesk vanuit Europa Run in Schiedam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is dat iets waar jullie ook mee te maken krijgen al daar als helpdesk zijnde met mensen die het warm hebben?
1: Ja, in principe bij teams, fietsers, lopers, fotografen. Iedereen die onderweg is, heeft gisteren een waarschuwing gekregen van joh, let op, drink genoeg en neem genoeg zout en dat soort dingen. ORS en dat soort producten, dan blijft het de balans in het lichaam een beetje in stand. Als je heel erg zwaar zweet met dit weer, is dat niet zo raar.
0: Nee, precies. Daar is het, ook, het is echt zweetweer, gewoon heel simpel. Waar lopen jullie zoal tegenaan, Bert, sinds gisteren de start?
1: Nou ja, je hebt wat dingen. Een omleidingje hier, een omleidingje daar. Hebben ze plotseling een braderie op de route staan. Of er is plotseling een opbreking die bij de voorverkenning van de week nog niet zichtbaar was. Nou ja, dan moet je dan een beetje, moet je even een routetje omheen verzinnen. En dat lukt altijd prima.
0: Dat lijkt me best een uitdaging vanuit Schiedam, want ze komen natuurlijk... Nee?
1: Oh. Daar hebben we nou motormuizen voor op de route, hè.
0: Ah, kijk aan.
1: Die ontdekken dat ze er niet door kunnen en die gaan vervolgens zoeken hoe het dan wel kan.
0: En is dat eigenlijk het enige waar jullie nu mee te maken hebben gehad? Of dan valt het eigenlijk allemaal mee, toch? Komt de ellende.
1: Nee. We hebben ondertussen een pak weg. Ik kijk even naar mijn AWB dame naast. Hoeveel hebben jullie er gehad tot nu toe, ongeveer?
2: Even kijken.
1: 34 technische dingen waar het ACT voor gebeld is hier.
0: Ja.
1: En ook een aantal mutaties die wij op dit moment niet 1, 2, 3 kunnen zien, die door de AWB-eenheden onderweg zijn gemaakt. Voor een lampje of een rem of een, ja, weet ik wat er allemaal kapot gegaan aan een auto. Laadklep heb ik ergens voorbij zien schuiven. Dat is natuurlijk vervelend. Staat je rotzooi in die vrachtwagen, krijg je het er niet uit.
0: Ja, dat is naar.
1: Dat is heel vervelend. En we hebben vannacht een dingetje gehad in België waar de mensen niet zo blij waren dat er gewisseld werd voor de deur. En de beste bewoner die vond dat hij dan bij de sleutel van het busje moest afpikken.
0: Ach.
1: Heeft hij ook gedaan. Nou, daar is de politie bij geweest, daar is de organisatie bij geweest, dan weet ik het allemaal. Maar dat team werd natuurlijk wel opgezadeld met een totaal onverwachte, onvoorbereide run-by-run van pakweg kwartier 20 minuten.
0: Ja.
1: Want als je met dat busje vasthoudt, kun je ook niet aflossen een aantal kilometers verderop.
0: Nee, en het drukt de sfeer ook, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ook dat. En je weet natuurlijk nooit wat, allerlei gekken kunnen verzinnen. Ik bedoel, we hebben in het verleden wel gehad dat ze aan het schieten zijn geweest met luchtbuksen. Of mannen met grote messen die eng gingen doen tegen teams. Nou, dus wat dat gaat zijn we wel wat gewend. Maar
0: allemachtig. Nou, dat vinden we wat. Maar dat is nu nog niet aan de orde.
1: Nee, gelukkig. Tot zover gaat het dit jaar goed.
0: Gelukkig.
1: We hebben nog geen gewapende incidenten.
0: Nou, ik vind 34 technische incidenten klinkt al ingewikkeld genoeg. Want ja, het moet allemaal natuurlijk zo soepel mogelijk lopen. Bert, mag ik samenvatten? Als het zo blijft gaan, ben jij tevreden?
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat wij misschien wel iets meer activiteit zouden willen. Maar dat is natuurlijk het inherent dat wij dan hier zitten te wachten op de nadigheid. En dat gunnen we niemand. Vragen we ook van niemand. Maar als je van zaterdagochtend tot maandagavond maar twee of drie echte dingen tussen in je dienst hebt, nou, dan duurt het heel lang in het maandagavond.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is dan een beetje het lastige eraan. In dit geval, hoe minder er gebeurt, hoe beter. Maar voor jullie is het een beetje saai.
1: Ja dat wel.
0: Nou, Bert,
1: we vermaken ons.
0: Gelukkig. Ik wil zeggen, misschien kan je lekker gaan puzzelen of zo. Ik heb geen idee.
1: Onder andere.
0: Ja, precies.
1: Onder andere.
0: Zoek een leuke bezigheid.
1: En met dit weer zetten we het tafeltje buiten en dan wordt het toch een stuk draaglijker.
0: Ja, je weet het, hè? Smeren, water drinken en een petje.
1: Ja, ik heb het regelmatig gecommuniceerd de afgelopen uren.
0: Goed zo, dan komt dat helemaal goed. Bert, ik hoop serieus dat het toch zo saai blijft, want dat is toch wel het beste voor de
1: loperen.
0: Dank je wel.
1: Jo, tot volgens. Doei.
0: Eens even kijken, volgens mij hebben we Niels aan de lijn, hoorde ik dat goed? Niels, goedemorgen. Nee. Oh, we gaan eerst eventjes genieten van Viacom Dias. En dan straks Niels.

0: 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brand weer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen. Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Drechtstad FM.
2: Neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater het Kruispunt in Barendrecht.
7: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
8: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
9: De 35e

0: Haren Radio.
1: En we blijven bij je tot en met morgen natuurlijk de grote finish op de Coolsingel. We houden je op de hoogte van alles wat er langs de route gebeurt, op de route gebeurt. We gaan eens even kijken in Borculo. Annelies is daar bij de wc's. Annelies, we zijn geld aan het inzamelen. Heb je een schoteltje neergezet voor kwartjes? Of nou, dat hebben we niet meer. Voor 50 cent stukjes tegenwoordig.
2: Nee, want hoe heet het? Bij de wc's ben ik inderdaad. Maar niet de algemene wc's van Europa Run. Maar van Frank en Olga. Die wonen langs de route. En die hebben gewoon hun huis opengesteld voor wie er naar de wc moet. En die staan aan de zijkant om te vragen of dat er iemand naar de wc moet. Frank, waarom stel jij je huis open voor mensen om naar de wc te gaan?
3: Omdat dat een hele kleine moeite is vergeleken wat de lopers allemaal doen. En ik denk het is altijd lekkerder op een gewone wc te gaan dan dat je ergens langs de weg moet in een Dixie of zo in de deelklasse. Dat mag dan wel niet, maar daarom doen we dat.
2: Ik voel me zo de plassende prinses, denk ik. Maar dank je wel. Want Frank, ook door ja, helden zoals jij, die dan zo'n soort, nou ja, misschien voor jou kleine dingen doet, is voor ons inderdaad heel fijn. Dus dank je wel daarvoor. Ja,
3: graag gedaan. Wou je ook nog wat drinken eventueel? Een kopje thee? Of?
2: Nou, dan wil ik. Ik krijg helemaal een prinsessen treatment. Daar zeg ik geen nee tegen. Dank je wel. Nou,
3: graag gedaan.
1: Wat lief.
2: Dus ik ga even naar de wc en dat gaan we niet laten horen op de radio.
1: Nee, nee, echt niet van je kopje thee daarna of daarvoor, wat de volgorde ook wordt. Annelies vanuit Borculo, wat lief. Ja, dat is natuurlijk ook een hele simpele manier om iets bij te dragen. Want ja, je zal maar moeten plassen als je ergens aan het rennen bent. Of aan het fietsen, of op de een of andere manier meedoet. Dan is dat toch wel heel prettig. Guy in Zeelen, hebben daar misschien mensen ook hun huis opengesteld, dat je weet?
4: Dat heb ik hier nog niet gezien, maar ja, ik denk als je in Zeelen het woord Roparun uitspreekt, dan wordt er plots van alles mogelijk. Dus op dat punt zou ik je daar geen zorgen over maken helemaal. Ondertussen moet ik wel zeggen, is de zenuwachtigheid hier in Zeelen aan het stijgen, want ja, ze weten natuurlijk ook dat de kloddenlopers in de buurt zijn. En ze hebben daar net al even geoefend om met een ander team om te zien hoe dat ging, hoe ze die met volle energie konden binnenhalen. Dat is allemaal zeer goed verlopen. Ja, je ziet het, er wordt werkelijk niks aan het toeval overgelaten. En de interesse staat hier werkelijk nu bijna op de top.
1: Goed zo. Nou, de spanning stijgt dus daar. En Marco is onze busjesman, kunnen we onderhand wel zeggen. Die gaat van het ene busje naar het andere busje. Busje van Team 75 nu, Marco.
5: Ja, een busje van Team 75 over openstellen gesproken van eigendommen. Hè, dat is een wc. Dat vind ik het mooie van de Europa Run. Die lopers en die teams die stellen hun busje ook altijd even beschikbaar. Inderdaad, voor mij om deel te nemen. Of even erin te komen zitten om even een praatje met elkaar te maken voor de radio. En dat vind ik altijd wel erg te waarderen. Dus ook de buitenbeentjes alvast bedankt. We komen zeker straks nog eventjes bij jullie terug om even in gesprek te gaan. Om wat langer tijd voor jullie te maken. Dus, maar ik vind het sowieso altijd een compliment naar alle busjes, naar alle teams, dat ik altijd mee mag rijden. Dus ook buitenbeentjes bedankt.
1: Ja, het is een en al liefde en behulpzaamheid tijdens de Europa Run.
6: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: kwart over negen. Goedemorgen als je net wakker wordt. Het wordt weer een prachtige dag. Het is heel lekker weer en je luistert naar Europa Run Radio. We hadden net Marco even op de lijn. Die wilde van alles vertellen over een busje, maar de tijd was kort. Nu heb je meer tijd, Marco. Wat is er allemaal te melden over dat busje?
1: Ja, nou, het is een heel gezellig team met mensen die dus inderdaad zichzelf buitenbeentjes hebben genoemd. En dat was natuurlijk het eerste wat mij deed aanstaan. Van waarom in vredesnaam de naam buitenbeentjes?
2: Ik heb eigenlijk geen idee. ik ben niet bij de oprichting geweest, dus dat kan ik je eigenlijk niet vertellen.
1: Maar wie weet het wel hier zo?
3: Als iemand het weet, nee.
1: Niemand weet het. Is dat misschien de reden waarom jullie buitenbeentjes heten?
4: Het is een school en die hebben zich uiteindelijk de buitenbeentjes genoemd omdat ze anders zijn dan anders.
1: Ja, dat zijn buitenbeentjes. Nou ja, als ik de vraag stel en ik krijg dit antwoord, dan kan ik me voorstellen dat jullie een soort buitenbeentjes voelen. Hey, maar hoe zijn jullie de nacht een beetje doorgekomen?
2: Ja, ik ben er nou lekker doorgekomen. Ik heb voor het eerst geslapen.
1: Voor het eerst geslapen?
2: Ja, voor het eerst geslapen.
1: In je hele leven? Of?
2: Europa Runs.
1: In de Europa Runs. Want normaal gesproken slaap je niet zo goed?
2: Nee, daar slaap ik niet vast, nee.
1: Niet vast of helemaal niet?
2: Nou, niet vast. Maar, nu ben ik echt een paar uurtjes helemaal weg geweest.
1: Oké, okay, maar hoeveel uur hebben jullie de beschikbaarheid over rust?
2: Ja, ik denk echt rust, een uurtje of 3, 4. Ja.
1: In totaal, dus voordat je dan weer aan de beurt bent, is er weer, zeg maar voor de teamwissel, ben je 3, 4 uurtjes verder?
2: Ja, 3, 4 uurtjes verder, ja.
1: Ja, want dat realiseren zich volgens mij heel veel mensen zich niet, dat de rustpauzes eigenlijk maar heel kort zijn. Hoe ervaar jij dat?
5: Nou, het is vooral natuurlijk, we zijn op een gegeven moment klaar op de route, maar dan moeten we eerst nog terugrijden naar de startplaats, waar het basiskamp dan is. En daar wil iedereen toch ook even douchen of gemasseerd worden of eventjes nog wat eten. Dus eer dat je ligt, ben je al een stukje verder. Ja, en dan lig je toch een beetje op adrenaline van, oh, we moeten zo weer.
1: Dus van die rustuurtjes, zeg maar die 3 à 4 rustuurtjes, heb je hooguit misschien 2 uurtjes dat je mogelijk eventjes een oogje dicht kan knijpen?
5: Ja, nou dat, ja, klopt.
1: Ja, dan zitten wij wel eens te klagen dat we als medewerkers zo weinig slaap hebben. Maar voor jullie is dat nog een stukje erger. Hoe zit het met de fysieke gesteldheid? Gaat het allemaal nog? Het is natuurlijk heel warm geweest.
6: Ja. Nee, gaat goed. Ja, heel goed. Ja, ik voel een beetje mijn bovenbenen. Het begint een beetje zwaar te worden nu. Maar ik heb hele goede andere medelopers. Dus daar kan ik op bouwen, zeg maar.
1: Ja, want... Dus dat snap ik. Ja. Je moet het met elkaar doen natuurlijk, inderdaad. Dus hey jongens, fantastisch dat ik even met jullie mee mocht rijden. Ik vond het heel erg gezellig. De nieuwe wissel komt er al aan. Dus ik zal jullie gelijk met rust laten. En ik zou zeggen, heel veel plezier en heel veel succes nog. En mogelijk tot in Rotterdam, dat we elkaar weer zien. Succes!
0: Dat geeft dus aan, hè, als je zo weinig slaapt en dan zo'n afstand meer dan 500 kilometer moet afleggen, dat al die mensen dat toch ook wel heel erg op karakter doen, hoor. Dat is volgens mij niet echt goed te trainen. In het Kruispuntentheater in Barendrecht hebben we lekker een beetje wind binnen, want de deuren staan open, maar ik heb het vermoeden dat de temperatuur toch wel heel snel gaat oplopen. Huub Misee weet er alles van. Huub, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Debbie.
0: Ja, hoe snel gaat het oplopen, die temperatuur?
7: Nou, iets minder snel dan gisteren. Gelukkig zou ik bijna willen zeggen voor de deelnemers. Want toen was het inderdaad wel heel, heel warm. Maar ik hoor ook zojuist hoor dat de teamgeest goed is. Ik hoor eigenlijk nog niet al te grote problemen. En dat is ook maar fijn. Maar ja, vandaag toch weer opnieuw heel veel zon. Een nieuw hoge drukgebied ten westen van ons land. En dat betekent dat er nog een paar wolkenveldjes zijn. Maar die gaan weer verdwijnen. Dus de zon komt er weer goed doorheen. De wind valt ook weer heel erg mee. Die is vandaag noord-noordoostelijk. Dat is die ook op dit moment. Maar het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 4. En ja, je geeft het aan. Soms is die wind wel een beetje lekker om toch nog een beetje af te koelen. En vandaag wordt het in Nederland een graad of 26. Daar is het iets minder warm dan gisteren. Maar in het noorden van Frankrijk, België, vanuit die route is het toch vandaag vanmiddag in ieder geval weer 28, 29 graden. En dat is toch weer opnieuw heel warm. De komende nacht ook eigenlijk weer geen bewolking, dan koelt het weer lekker af tot zo'n 13 graden. 14 net als afgelopen nacht in België, het zuiden van Nederland, een graad of 15, maar dat is toch alweer wat beter dan overdag. En ja, morgen opnieuw heel veel zon. Dan ligt het hoge drukgebied boven de Waddeneilanden. Dus ook nog weer heel dichtbij. Dezelfde noordoostenwind, niet veel meer dan windkracht 2 tot 3. En ja, dat zag er ook al een paar dagen in op de finish in Rotterdam morgenmiddag. Ja, eigenlijk een beetje het warmste zo'n beetje van heel dit weekend. 29 tot 30 graden. Dan is er maar weer één advies wat heel goed moet worden opgevolgd. Goed insmeren, de zonkracht is hoog. Als je tussen de middag in de zon staat, nou, dan kan je al na een kwartiertje verbranden. Dus heel goed insmeren. En voor de rest veel drinken, dat is natuurlijk ook belangrijk.
0: Ja, en de organisatie van de Europa Run heeft eraan toegevoegd, als het enigszins kan, zet ook iets op je hoofd. Een petje, een hoed, een muts lijkt me niet zo lekker, maar iets wat een beetje de zon ook nog tegenhoudt. Is dus echt nodig, Huub.
7: Zeker. Ja, klopt. Want het is eind mei, de zon staat hoog. Ja. En als je dan even toch mag rusten, als je een beetje pauze hebt, zoek de schaduw een beetje op.
0: Precies. Ja. En dit geldt dus niet alleen voor de lopers en de fietsers, maar ook voor het publiek langs de route. En dus vooral ook als je morgen daar bij die finish de mensen staat in te halen. Denk goed om jezelf en wees alsjeblieft voorzichtig. Huub, dankjewel.

0: We hebben het net uitgebreid gehad over de warmte, over het weer. Ik kan me voorstellen dat daar wel wat problemen hier en daar mee zouden kunnen zijn. Katie, bij het steunpunt in Aalst, hebben ze daar al te maken gehad met oververhitte mensen?
1: Ergens tussen Brasschaten nog iets.
2: Ja, ik zie hier wat mensen zitten zonder shirt aan. Er komen nu ook wat mensen

0: bevalt dat?
1: Ja, leuk. Ik was hier al wel 2 keer geweest toen ik chauffeur was. Zijn we hier ook 2 keer gestart, gestopt. Dus dat was wel super leuk om te zien. En nu mag ik er even helpen vandaag. Dus leuk.
0: Je bent nu inderdaad allemaal dingen aan het inpakken. Hoe gaat het dan straks allemaal de bus in? Want als ik dit zie, dan denk ik, gaat het weer allemaal passen als het zo allemaal uit de verpakking is?
1: Nee, volgens mij alles wat niet verpakt is, niet uit de verpakking is, dat mag terug naar de winkel. En alle andere dingen zullen wel opgeslagen worden. Dus alles heeft ook een eigen plek.
0: Dat. Nou, Mary Ann, heel veel succes nog even. Dan loop ik nog even naar de picknicktafel. Want jij bent eventjes lekker aan het bijkomen. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, het gaat goed. We hebben eigenlijk nog weinig problemen gehad. Dus we vermaken ons ook wel prima. En nu even lekker ontbijten.
0: Dus even een laat ontbijtje. Team 14 die zit hier nog even bij te komen in Aalst. Het steunput wordt langzaam ingepakt. Dus het ligt allemaal op koers.
3: Goed zo, dat is goed om te horen. Het eten is natuurlijk een belangrijk punt van verzorging. Maar die lopers en die fietsers die hebben dan ook een verzorger mee. Die doet niets met het eten volgens mij. Daar zijn weer andere mensen voor. Wat doet een verzorger, Damien?
0: Ja. Dank jullie wel, succes.
3: Ja. Dus even kijken, dit klinkt nog als Katie. Even kijken. Nee, Damien, ben je daar?
4: Jazeker ben ik er.
3: Hallo.
4: Ik sta ondertussen net voor Zeelen. Ik kom daar iemand tegen en ik denk, waar zijn die fietsers gebleven? Ik zie een roper en een shirt en dan rijden er geen fietsers bij. Maar dat ligt wat anders.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, ik sta naast team 38. Introduceer jezelf even.
5: Ik ben Amber. Van team 38 ben ik in verzorging. En dat doe ik samen met een ander. En we zijn nu onderweg in Zeelen terug naar Rotterdam aan het lopen.
4: Ja, want je hebt eigenlijk een best belangrijke taak. Je zegt verzorger. Dat zijn toch wel vaak de dingen die je wat minder vaak ziet tijdens een roperun. Leg eens uit, wat doe je nou als verzorger, ondersteuner van zo'n team?
5: Wat we eigenlijk vooral doen is een stukje preventie eigenlijk. Dus mensen voor zijn voor blessures uiteindelijk. Monitoren hoe het eigenlijk met de mensen gaat. Dus met de lopers, maar ook met de fietsers. Checken daarbij eigenlijk in. En als het nodig is, nemen we ze onder handen op de behandelbank. Dus massage, intapen, misschien eventueel meedenken in een voedingsplan of iets. Dat is eigenlijk de belangrijke taak. En daarin staan we, als ze afwisselen en op het rustpunt aankomen, staan we ze klaar om gewoon in ontvangst te nemen.
4: Ja, en is dit je eerste jaar of heb je dit al vaker gedaan?
5: Dit is uiteindelijk mijn derde jaar. Ja.
4: Oké, en is het nou, dan heb je best al wat jaren achter de rug. In de zin van heel veel verschillende weertypes natuurlijk ook. Daar hebben we natuurlijk deze roperen heel vaak over. Wat zijn nou de grote verschillen als je het vergelijkt met de vorige jaren onweer, regen en nu 30 graden zonnestralen?
5: Ik vind dit toch wel een wat riskanter jaar vanwege de warmte. Het is wel heel fijn dat het droog is en dat we niet wegwaaien of wegregenen ergens. Want dat zijn de afgelopen 2 jaren geweest. Een weertype, het zou niet gelijk de 30 graden en meteen volle bak zon moeten zijn. Maar droog weer en een keer een regenbui is best oké.
4: Dus eigenlijk een vloek en een zegen, begrijp ik.
5: Ja. Ja.
4: Verder, je liep hier dus net even, ik zei het al, zonder fietsers. Je bent dus ondersteuner, dus eigenlijk hoef je helemaal zelf niet te lopen. Waarom denk je dan toch, ik heb toch al gebroken nachten. Laat ik dan zelf ook nog maar even een paar stappen extra zetten.
5: We zijn soms op kampen best wel lang aanwezig. En als we heel lang aanwezig zijn, dan ben je eigenlijk ook wel aan het wachten tot de volgende team binnenkomt of wanneer ze rusten. Ja, ik ben een loper van nature, dus ik vind het heel lekker om gewoon een beetje energie eigenlijk juist uit te halen uit het lopen. Dus dit jaar had ik eigenlijk voor het eerst bedacht van oké, ik ga nu rennen. Al is het 3 kilometer, ondanks de gebroken nachten, want dat hakt er ook wel in. Maar dat maakt het ergens wel heel lekker om gewoon een beetje fris te blijven.
4: Dus volgend jaar als loper?
5: Wie weet. Wie weet. Ja, wie weet dat het wel zo gaat zijn. Afgelopen 3 jaar verzorgd. Dus het is ook wel de andere kant een keertje meemaken. Lijkt me ook wel heel speciaal.
4: Ja, ik hoor het. Het kriebelt in ieder geval. Ga gauw door naar je team. Want die staat waarschijnlijk op je te wachten dadelijk voor de doorkomst in Zeelen.
5: Nou, komt helemaal goed. Dankjewel in ieder geval. En succes vandaag. Jij ook. Doei.
3: Doei! Ja, van verzorger naar loper, van loper naar rijder. Het kan alle kanten op.

0: bij de Europa Run. Want die teams, ja, die doen het gewoon samen op verschillende manieren in verschillende samenstellingen. 9:30 is het geworden. Je luistert naar Europa Run Radio. En we hebben ook ons eigen Europa Run Radio Nieuws.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
0: Claire Poel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Zeelen is het 21 graden. Dit is het Europa Run Radio Nieuws. Als je zo'n sportieve prestatie als de Europa Run levert, heb je soms een extra zetje nodig om het vol te houden. Verslaggever Guy mocht aansluiten bij het ontbijt van team 242. De eitjes zijn vers en ze hebben zelfs een menselijke wekker.
3: En ze zijn net wakker gemaakt door onze wekservice.
4: Een wekservice?
3: Ja, we hebben een speciale wekservice altijd mee in de vorm van Nelly. En onze koks, we hebben een topkok mee. Ja, kijk, daar komen ze wel het bed voor uit, hoor. Echt waar.
4: Dus dat is je moet als teamcaptain dus van die trucs toepassen om mensen in de juiste richting te sturen.
3: Ja, precies. Een beetje lokken, zeg maar, en de rest gaat vanzelf.
2: De route loopt dit jaar dwars door het theater van Winterswijk. Team 237, dat helemaal uit Winterswijkers bestaat, mocht daar vanmorgen een cheque van €6.430 uitreiken aan Stichting Centrum Aureolus. In het centrum kunnen mensen terecht voor een luisterend oor en voor betrouwbare informatie. En team 237 werd met trots onthaald door burgemeester Dijkstra.
5: Enorm trots voor hoe deze mensen zich hebben ingezet en ze nog steeds inzetten voor de gemeenschap. Voor mensen die het moeilijk hebben in het leven, in de laatste fase verkeren. Ik denk dat wij allemaal mensen in onze omgeving, in onze familie kennen die in die situatie zijn geweest. En ben echt enorm trots op jullie. Echt applaus.
2: Er zijn allerlei teams die op een gegeven moment in het weekend een thuiswedstrijd spelen. Dan komen ze namelijk door hun eigen dorp of stad. En voor team 83 uit het Belgische Dendermonde was dat moment vanmorgen en dat deed deugd, zoals de Vlamingen zelf zeiden. Team 83 legt uit waarom ook het Belgische team zich volledig inzet voor de Europa Run.
6: Doek is op, hè, ja. Doek is op. En ook voor het doel, hè, ja. Kanker blijft een moeilijk probleem en dat moeten we proberen uit de wereld te helpen. Hè. Maar het gaat niet lukken. Nee, het gaat niet gemakkelijk zijn, maar ja, hè. Alle beetjes helpen. Hè, ja. Dat is een mooi initiatief. Hè, ja.
2: De doorkomsten gaan in de Europa Run niet alleen over straten. Theaters zijn populair. In Winterswijk gingen ze dus al dwars door het theater. Maar in Almelo gingen de teams door het theater Hotel. Voor de fietsers betekende het wel even afstappen in die smalle gangen. Ben je nieuwsgierig hoe het eruit zag in Almelo? Check dan de video op ons liveblog. Dan nog het Europa Run Radio weer. Het blijft de hele dag droog, met op de Nederlandse route mogelijk wat meer bewolking. In de ochtend is het op beide routes nog zo'n 23 tot 25 graden. Maar vanmiddag kan het maximaal 30 graden worden. Dit was het nieuws op Europa Run Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
0: Dank je, Claire.
7: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
7: Oh, vous ne voulez pas manquer ça.
8: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
1: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sour Caravanet.
8: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: Lekkere, vrolijke Franse muziek. En dat past wel bij een Roparun die door Frankrijk gaat. En natuurlijk ook door Nederland. Ja, er zijn een paar hoogtepunten voor Roparunners, denk ik. Het moment dat je start, het moment dat je aankomt. Maar ook het moment dat je door je eigen gemeente loopt. En dat gaat zometeen in Zeelen gebeuren. Guy, zijn ze al in zicht, de Zeelenaren?
1: Ze zijn in zicht, ja. Ik kon het daarnet niet heel goed zien, maar de kleurtjes worden steeds duidelijker. Het team neemt ook de volledige breedte van de weg in. Ze zijn ook met veel meer dan de andere teams. Dus het is echt nu wel bijna zeker dat het de kloddenlopers zijn. Ja, het ziet er goed uit. En als mijn ogen nu nog een beetje bij willen, dan zie ik inderdaad team 182. Ze komen nu mee en ik loop gewoon even mee. Dan kun je alles beleven wat zij ook beleven. Alles goed?
2: Ja, zeker, zeker. Alles goed.
1: Voilà, ik loop even met jullie mee. Dan kunnen de mensen ook horen wat jullie zo meteen allemaal gaan meemaken. Voilà, dus het team gaat nu door de dodo heen. En dan loop ik met ze mee, zodanig dat je zo meteen het vuurwerk gaat horen dat hier gaat losbarsten. En het kan zijn dat ik dan niks meer hoor van de regie, maar ik blijf maar doordoen tot ze zeggen dat het genoeg is. Het eerste vuurwerk is worden hier ontstoken. En

Teamvult de brug, terwijl we genieten van We Are The Champions. Er wordt gefilmd, gsm's staan aan. Er wordt geknuffeld. Oh, het is gewoon heerlijk om te zien. Iedereen is dolblij om hier te zijn, ook het publiek zelf. Heel veel enthousiasme. Er wordt met vlaggetjes gewuifd. En die wordt hier even toch een feestje gezet. Het team doet hier een dansje op de brug, onder natuurlijk nog altijd een groot applaus van de mensen die ondertussen al met hun voeten in de fontein staan, zonder dat ze het waarschijnlijk zelf doorhebben. Maar dat gebeurt er wanneer mensen echt enthousiast zijn. Heerlijk om te zien hier.

0: sfeer zit er goed in Zeelen. En dat zijn kippenvelmomenten. Ik kan me voorstellen, als die mensen daar langs de route staan en je komt door je eigen gemeente heen, dat dat extra, ja, extra energie geeft en enthousiasme en ook weer heel veel verse moed. Straks meer Europa Run langs de route, want we blijven bij je tot aan de finish op de Coolsingel in Rotterdam morgen.
1: Stap voor stap voor het goede doel.
2: Nadia is 46 jaar en wordt behandeld voor borstkanker. Door de behandelingen verandert haar uiterlijk. Haar haar wordt dunner, haar huid voelt anders en soms herkent ze zichzelf bijna niet meer in de spiegel. Via stichting Look Good, Feel Better doet Nadia mee aan een workshop in het ziekenhuis. Even gaat het niet over ziek zijn, uitslagen of behandelingen, maar over haar. Over goed voor jezelf zorgen in een periode waarin alles verandert. Ze krijgt praktische tips over huidverzorging, make-up en uiterlijke verzorging tijdens kanker. Kleine dingen die voor Nadia veel betekenen. Na de workshop ziet ze niet alleen iemand die ziek is, maar ook weer een stukje van zichzelf. Dankzij een bijdrage van ruim 77.000 euro van de Europa Run kan Stichting Look Good, Feel Better ook dit jaar workshops blijven geven. In ziekenhuizen door heel Nederland en online. Zo kregen Nadia en vele anderen een moment van aandacht, zelfvertrouwen en kracht. Even niet bezig zijn met ziek zijn, maar met jezelf beter voelen.

0: 10:15, Europa Run Radio. We hoorden net het feest in Zeelen, want de Zeelenaren kwamen door Zeelen. Ja, dat is, zei ik net ook al, echt wel een hoogtepunt. Guy, zijn ze al uitgefeest of zijn ze nog bezig?
1: Ze zijn hier de boel een klein beetje aan het ophouden, maar dat vinden we helemaal niet erg natuurlijk, dat de klottenlopers hier de run even stilzetten om met iedereen te knuffelen van het thuisfront. En voor wie het natuurlijk ook een bijzonder moment is, ik sta hier bij de persoon die verantwoordelijk is, mogen we wel zeggen, voor alle gekte al die jaren, de originele oprichter van de doortocht hier in Zeelen. Karin, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, looprunners.
1: Ja, jij bent verantwoordelijk voor al die gekte zoveel jaren al, hè?
2: Ja, 15 jaar geleden ongeveer heb ik hier de eerste keer teamkapitein geweest voor het eerste Zeelse team. En sindsdien is dat alleen maar gegroeid. Het is echt zalig om dit nu te zien. Ja.
1: En hoe voelt het nu dat jouw team, waar je dus destijds van aan de wieg stond, hier zo onthaald wordt en hier zo prachtig door Zeelen loopt en fietst?
2: Ja, dat is kippenvel, hè. Als je dat ziet, je wilt er gewoon terug bij zijn. Je wilt daar zoveel jaren mee op de route geweest. Nu lukt mij dat niet meer fysiek, maar het is kippenvel als je ze ziet passeren. En ja, tranen soms in de ogen, hè.
1: Dus... Voel je er toch nog altijd mee goed mee verbonden?
2: Ja, toch heel veel mensen zijn erbij. Waar ik samen met een team gezeten heb, zijn ook een heel deel nieuwe gezichten. Wat ook wel leuk is, want dat betekent dat het blijft leven. Maar de mensen die er nog bij zijn van toen, dat blijft één grote familie. Roparun is een familie.
1: Ja, dat kunnen wij alleen maar beamen. Dat geldt ook voor onze medewerkers, denk ik. Al onze vrijwilligers zijn ook weer een grote familie. En ik zou zeggen, ja, Karin, dit is eigenlijk jouw moment. Ik geniet hier volledig van, want jij bent hier gewoon verantwoordelijk voor.
2: Ja, ik geniet hier echt een volle. Ook al is het nu van aan de kant, maar dat doet echt deugd om te zien. Samenwerken voor het goede doel geeft een goed gevoel. Dat is de Leuze in Zeelen. Dat is ooit ontstaan door de brandweer, die ook enorm meewerkt. En dat is een leuze die in Zeelen leeft bij de hele bevolking.
1: Ik vind het fantastisch. Ik wens je nog een super fijne dag toe en geniet maximaal. Je hebt het echt wel 100% verdiend.
2: Gaan we zeker doen. Veel succes aan alle teams die op de route zijn.
0: Europa Run is een familie. Ja, mooier kan je het niet samenvatten. Guy was dat vanuit Zeelen. Europa Run zamelt geld in en dat is niet voor onderzoek naar de ziekte kanker. Dat is toch misschien wel belangrijk om eventjes te melden. Er wordt geld ingezameld om kwaliteit van leven toe te voegen. Dat is eigenlijk heel kort samengevat wat Europa Run doet met het geld dat wordt ingezameld. Daar komen dan aanvragen voor binnen van verschillende organisaties, van mensen. En zo ook bij de dagbehandeling oncologie van het Diakonessenhuis in Utrecht. Daar draait alles om zorg, aandacht en een zo prettig mogelijke omgeving voor patiënten die een behandeling ondergaan. En zij hebben ook een aanvraag gedaan. Mariska Starrenburg is aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je was net aan het lopen, begrijp ik, hè?
3: Ja, ik heb met de eerste etappe, of de derde etappe voor ons, zijn we net gestart. Dus ik zit nu in het busje even uit te dampen.
0: Nou, je klinkt nog heel fris, want ik denk, ik krijg nu een hijgende Mariska aan de lijn, maar dat valt echt
3: mee. Nee, het herstel gaat gelukkig nog snel.
0: Goed zo. Mariska, over die dagbehandeling oncologie. Jullie hebben een aanvraag gedaan. Waarvoor?
3: Ja, wij zijn team 19 Diakonessenhuis uit Utrecht. En wij hebben inderdaad een dagbehandeling oncologie waar kankerpatiënten hun chemobehandelingen krijgen. En in het verleden hebben wij ook al koelcaps vanuit Europa Run gekregen. En dit jaar hebben wij een aanvraag gedaan voor de open haard. Zodat mensen, nou, als ze die dagbehandeling daar hebben, ook even een momentje bij de open haard kunnen zitten om een beetje dat thuisgevoel te hebben. Dus dat vonden we een mooie aanvraag om bij Europa Run te kunnen indienen.
0: Ja, bijzonder.
3: En dat is gehonoreerd. Ja.
0: Oh, dat is gehonoreerd. Kijk, dat is allemaal.
3: Ja,
0: en wat kost een gemiddelde open haard?
3: Op zich valt dat nog wel mee. Volgens mij was die €800.
0: Oh.
3: Dus ook met kleine bedragen kan je de patiënten ook zeker heel blij maken. Ja,
0: ja, want zo'n open haard. Er zijn genoeg mensen die hebben zo'n ding gewoon thuis in hun eigen huiskamer. Kan je eens uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
3: Om een beetje het huiselijke gevoel te geven, om samen met de medepatiënten, je deelt allemaal hetzelfde verhaal. Dat je toch een beetje dat samengevoel hebt, ondanks dat je in het ziekenhuis bent, maar ook een fijne omgeving daar omheen hebt. Wat zeker daarbij kan helpen.
0: En je zei in het verleden ook al koelcaps gekregen van de Europa Run?
3: Ja, die worden nog steeds gebruikt inderdaad, ja.
0: Voor de mensen die niet weten wat dat is, wat is een koelcap?
3: Ja, een koelcap, dat is een soort cap voor over je hoofd. Die echt maar heel, daar gaat die springen. Die heel koud is, zeg maar, om haaruitval tegen te gaan. Het zit heel strak om je hoofd en het is gewoon heel koud, maar daardoor kunnen mensen hun haar behouden tijdens chemobehandelingen.
0: Oh, wat mooi.
3: Dus dat is ook echt iets heel moois om aan te kunnen bieden, natuurlijk.
0: En zijn jullie al aan het nadenken over een nieuwe aanvraag, misschien voor het volgende jaar?
3: Nee, nog niet. Maar we houden zeker in ons ziekenhuis altijd onze ogen open. Want we hebben ook koppelbedden in het ziekenhuis staan op andere afdelingen. Op de afdeling oncologie, de gewone verpleegafdeling. He, zodat mensen die echt in een laatste fase zitten, nog samen met hun partner door die koppelbedden die echt aan elkaar gekoppeld zijn. Gewoon nog even een intiem moment samen kunnen hebben. Dat zijn hele waardevolle momenten om patiënten te kunnen geven. Dat is gewoon heel mooi.
0: En je zegt, misschien is er in de toekomst een nieuw koppelbed nodig.
3: Ja, nou dat is zeker. Dat zou zeker een optie zijn. Ja hoor.
0: Kijk.
3: Ja.
0: Nou Mariska, ik weet niet of ik je nou echt ophoud. Want is het nu het idee dat je gelijk weer verder gaat rennen?
3: Nee. We staan nu op de volgende loper te wachten. En ik heb nog 3 lopers voor me. Dus daarna mag ik weer. Dus ik heb zeker even de tijd om,
0: goed zo.
3: Om gezellig op de radio te komen.
0: Nou, kom lekker even op je gemak bij zonder ons verder. Want je hebt mij daar helemaal niet bij nodig. Dankjewel voor het mooie verhaal. En heel fijn dat die open haarten gaat komen. Dus bij het diakonissenhuis.
3: Ja, zeker. Daar zijn we heel blij mee. Dankjewel.
0: Succes met lopen zo meteen weer.
3: Ja, dankjewel. En succes met de uitzending verder.
0: Dank je.
4: Ook tijdens het Ropa Run weekend kun je nog doneren voor de Ropa Run. Wil jij weten hoe? Kijk op roparun.nl/doneren.

0: Op Europa Run Radio hoor je de verhalen van de mensen langs de weg, maar natuurlijk ook de mensen op de route. Annelies spreekt met Danny van Team 310. Die loopt zijn eerste Europa Run voor Team 4U.
1: Vind ik altijd mooi. Dan sta je ergens in het weiland en dan ver voor je zie je dan drie petjes. Eén van een loper en twee van een fietser. En dan zijn ze bijna bij het steunpunt. Is het al in zicht? En ik ga het laatste stukje meerennen met Team 310 uit Soest. Even kijken of dat hij tijdens het lopen nog kan praten. Goeiedag.
2: Goedemorgen.
1: Bijna bij het steunpunt.
2: Bijna bij het steunpunt, ja.
1: Wie ben jij?
2: Ik ben Danny, Danny Korving.
1: Danny.
2: Voor Team 310. Team 4U.
1: Je wordt nog klappend binnengehaald.
2: Altijd leuk. Mensen zijn zo enthousiast. Wij moeten hier wel stoppen.
1: Helemaal goed.
2: Even pauze.
1: Heb je het zwaar of gaat het nog?
2: Nee, gaat wel. Gaat wel, ja. Je merkt wel dat het wat warmer wordt, maar daar moet je rekening mee houden. Ja.
1: Is ook zo. Als je van die zware momenten hebt dan, hè? Welke gedachten denk je dat je daar doorheen gaat slepen?
2: Ja, dat zijn geen gedachten meer. Dat is gewoon op de automatische piloot. Ja, nee, die gedachten over waarvoor je het allemaal doet, die zijn op dit soort momenten, zeg maar. Als je ook, zoals vannacht, door de straatjes gaat in de stad, dat er gewoon twee mensen gewoon midden in de nacht in een voortuintje zitten snoepjes uit te delen. Ja, dat is mooi. Dat is die saamhorigheid. En dat is natuurlijk allemaal voor het goede doel. Ja.
0: Zoals al werd gezegd, de Europa Run is familie. De Europa Run is een en al liefde. Als ik kijk even naar de stoet. De staart loopt op 179,1 kilometer vanuit Frankrijk. De kop bevindt zich op 259,2. En de Nederlandse stoet, die is even kijken op zeg maar 260 kilometer. De kop en de staart op 201 kilometer. Ze zijn allemaal onderweg natuurlijk naar die Coolsingel in Rotterdam. En wil je daar nou bij zijn? Dat kan. We geven 2x2 VIP-kaarten weg. Hoe je die kunt winnen, ik kijk even op de website van de Europarun, europarun.nl. En het enige eigenlijk wat je moet doen is laten weten, waarom wil je erbij zijn? Heb je een mooi verhaal, een grappig verhaal, een ontroerend verhaal? Mag allemaal. Laat maar weten waarom jij heel graag morgen op die Coolsingel erbij wilt zijn. En als je er bent, niet vergeten, insmeren, veel drinken en petjes op. Zometeen Ruud Wessels.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen. Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Jouw stad, jouw radio.
3: Gospel Magazine.
4: Drechtstad FM.
5: Why should the devil have all the good music?
6: Gospel Magazine.
5: Addicted to.

zo. En ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent hier bij Drechtstrand FM. Ik hoop dat je er zin in hebt, want we gaan er weer tegenaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Zo net na 10 uur in de morgen. En we gaan natuurlijk heel veel lekkere nieuwe muziek voor je draaien. Want de nieuwe release is altijd in het eerste uur. In het tweede uur hebben we deze week een schijnwerper. Een schijf van 5, een schijnwerper flashback. Een Nederlandstalig moment, uiteraard nog een overdrive naar Wij Houden het Holland. Het volgende programma op de programmering van Drechtstad FM. En om niet te vergeten ook nog een column met Peter de Bost. Kortom, we hebben weer heerlijk veel te doen. Dus laten we maar snel doorgaan. Zo hebben we hier een nieuwe Kate Thompson. One day at a time.

Wat een heerlijke plaat, zeg. Ryan Jones en Show Enough. Met daarvoor Kate Thompson en One Day at a Time. De volgende die heet Heaven Ain't Like What They Said. Zo, dat is een hele mond vol. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe ziet de hemel er dan wel uit? Ach ja, ook daar heb ik geen idee van, zo 1, 2, 3. Dit is wel de nieuwe Jimmy Clifton.

Schaatsland, die weet altijd wel, wat zal ik zeggen, een soort van emotie in zijn muziek te zetten. En dat hoorde je dan ook in deze track weer. Zijn nieuwste single heet Light on Me. Daarvoor hoorde je dus Jimmy Clifton met de track Heaven Ain't Like What They Said. Zo, en dat is altijd dan weer zo'n titel dat je kan zeggen dat het een mond vol is. We gaan eens even kijken naar een nieuw album. Beter gezegd gaan we ernaar luisteren natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Het album heet Chameleon, is gemaakt door Mike Teasy. Hier is de titeltrack.

0: guess I'm a chameleon.
1: This is The Chameleon.
2: Op zoek naar muziek met inhoud? Je hebt het gevonden.
0: Gospel Magazine.

Als je haar op wil zoeken, dan schrijf je S-A-L, een spatie en dan L, Griekse ei. Daarvoor hoorde je Mike Teezy met Chameleon. En dat is tegelijkertijd dan weer de titeltrack van een album dat hij gemaakt heeft. Is het tijd geworden om even de duivel in een, meer van vuur te gooien? Tenminste, daar gaat de volgende plaat over. Het heet namelijk Lake of Fire. Het is gemaakt door We The Kingdom. En je hoort hem hier op Drechtstad FM.

0: took a 180.
1: Je hoorde Sarah Reeves. Zij heeft een nieuwe EP gemaakt en die heet 180. En de titeltrack hoorde je daar dan ook van. En als je 180 opzoekt, dan gebruik je gewoon de cijfers. Dus met andere woorden, simpelweg 180 tik je in. En dan de naam Sarah Reeves erbij. En dan ga je het zeker allemaal vinden. Daarvoor hoorde je We The Kingdom en Lake of Fire. Is het tijd geworden om de zon weer eens eventjes op te laten gaan in je leven. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar Kate Stanford heeft daar wel een remedie voor. En daarom heet deze plaat Rise.

Je kan het natuurlijk blijven proberen om weg te rennen. Maar in dit geval gaat dat gewoon niet lukken. Je hoorde Jay Truth in samenwerking met Bo Fisher en Redeemed. En I Couldn't Run. Daarvoor hoorde je Kate Stanford en Rise. Is het tijd geworden om nog eventjes, ja, als het ware, een soort van duikvlucht te nemen? Ja, dat doen we samen met Ivy Asher. De plaat heet Nosedive en staat op haar nieuwste EP, Somewhere in Between.

Yay, hoorde muziek van Switchfoot en Absolution. En dat is hun allernieuwste single. En het is even een tijdje geleden geweest dat we echt daadwerkelijk wat hoorden van deze band. Maar gelukkig is het allemaal weer lekker actief. Daarvoor hoorde je Ivy Asher en die plaat noemden we Nosedive. En ga je terugvinden op de EP Somewhere in Between. We hebben dan ook nog eens een keer een obsessie. Oh, wacht even, dat doe ik niet helemaal goed. Want die had eigenlijk gewoon gelijk vol volume gestart moeten worden. Ik heb het over Ella Ray. Zij heeft ook een nieuwe single uitgebracht. En zoals gezegd, obsessie, met andere woorden, obsession.

0: Ja, oh, wat een heerlijke nieuwe releases allemaal deze week weer. Je hoorde Joel Von en Over It met daarvoor Ella Ray en Obsession. Is het tijd geworden om het eens even te gaan hebben over Forrest Frank. Want deze meneer, zoals ik vorige week eigenlijk al vertelde, heeft een single uitgebracht en die heet Jesus Is Alive. Op de socials maakte hij als het ware een couplet challenge. En dat betekent dus dat het lied bij Forrest Frank draaide en andere artiesten daar een couplet overheen moesten zetten, om het maar zo te zeggen. En nou, dat is nogal heel veel gedaan. En soms was het zelfs zo dat op de socials het erg irritant werd, omdat je iedere keer datzelfde melodietje voorbij hoorde komen, als je toevallig die bandjes allemaal volgde. En aangezien dat ik een programma maak, volg ik inderdaad al deze bandjes. Nou, wat doet het geval? Forrest Frank heeft eigenlijk wel een heel leuk ding gedaan. Hij heeft namelijk een single uitgebracht. Beter gezegd, bijna zou je een album kunnen noemen, want Jesus Is Alive staat daar namelijk maar liefst 19 keer op. 18 keer met een couplet van een andere artiest en 1 keer het origineel van Forrest Frank zelf. Dus gaan we luisteren naar Forrest Frank. In dit geval gaan we even een coupletje beluisteren, ook van Lost and Found, die in deze plaat voorkomt. Maar ik dacht bij mezelf van, nou, weet je wat, het is eigenlijk wel leuk om die toch nog mee te nemen. En aangezien dat single eigenlijk Volume 1 heet, ben ik benieuwd of dat er nog echt daadwerkelijk een volume toe komt.
1: Mohammed is still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb, but there is one man.

toch eerlijk zeggen dat ik dit wel een erg leuk initiatief vind van Forest Frank. In dit geval dus Forest Frank samen met Lost and Found en Jesus is Alive. En als je de single op gaat zoeken, dan kan je nog heel veel meer versies van deze plaat horen. En dat dus met allerlei andere artiesten die dus allemaal hun eigen couplet erop gezet hebben. En dat zorgt ervoor dat het een bijzonder gevarieerd iets is. Alleen natuurlijk dat Jesus is Alive blijft iedere keer terugkomen. Dus wat dat er gaat, moet je daar dan wel even tegen kunnen als je hem daadwerkelijk 19 keer wil gaan beluisteren. Goed, we gaan ons zo langzamerhand opmaken voor het nieuws van 11 uur. En daarna ben ik nog even terug natuurlijk met een uurtje gezonde radioactiviteit. Daarin een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, Nederlandstalig moment en een column met Peter de Bos van Gaafwoord. Kortom, we hebben weer echt heel veel te doen. We gaan dit uurtje verlaten met Brave Church Music in samenwerking met Evan Craft. En het is een fijn plaatje om mee te zingen. Het heet Be Brave en ik zeg tot straks.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
3: Drechtstad FM.
4: Why should the devil have all the good music?
0: Gospel Magazine.
4: Addicted to Jesus. A to J.
5: I wanna live a life surrendered.

Nico Groot. Ze mochten het tweede uur gezonde radioactiviteit openen met Bless Your Holy Name. Zo, en dan zeg ik welkom in het tweede uur. Straks hebben we een schijnwerper flashback met Dre Day Ministries. De formatie Hoopvol zetten we in de schijnwerper. We hebben een column met Peter de Bos van Graafwoord. En Martijn Buwalda komt een Nederlandstalig liedje zingen. En ik heb één verband met natuurlijk Pinksteren. Het woord Spirit losgelaten op de platencollectie. En daarmee de schijf van 5 samengesteld.

tweede dame die nog een uurtje mocht meezingen, om het maar zo te zeggen. Nou ja, uurtje meezingen, een liedje meezingen. Dat was Caitlin Daners en Always There.

0: Mr. Dre Day Ministries. Je hoorde Breaking Chains nog. Vorige week stond hij in de schijnwerper met 3 tracks. En deze draaiden we nog eventjes om het sfeertje mee te krijgen van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: En de schijnwerper deze week zetten we op een formatie die zichzelf Hopeful noemt. Het is eigenlijk een beetje alternatieve indie rockband uit Californië. En het is gevormd door vrienden die in hun jeugd eigenlijk al met elkaar opgroeiden in de kerk. En tijdens het opgroeien waren ze ook actief in de zogenaamde surf scene, zoals eigenlijk een beetje hoort natuurlijk bij de Californische kust. En nu maken ze dus indie muziek met als doel de hopeloosheid die je misschien voelt eigenlijk een beetje te verdrijven. Dus laten we maar eens gauw gaan luisteren. Zometeen hoor je Get Me Out of the Way. Daarna eigenlijk een kerstliedje, Let the Season Come Alive. Maar we beginnen met Like I Am Yours. Kortom, in de schijnwerper staat de formatie Hopeful.

0: Ja, eigenlijk een kerstliedje en dat met Pinksteren. Ja, dat kom je ook niet iedere dag tegen, zullen we maar zeggen. Je hoorde Hopeful en Let the Season Come Alive. Uitgebracht in eind 2025. Daarvoor hoorde je Get Me Out of the Way. En als eerste Like I Am Yours. Kortom, in de schijnwerpers stond dus onze grote vrienden van Hopeful. En dat betekent dat zij volgende week weer in de schijnwerper flashback staan. Tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar onze grote vriend Peter de Borst van Graafwoord. Hij heeft weer een column geschreven en voor ons ingelezen. En het gaat op dit ogenblik over Ik dacht het niet.
1: Column dacht het niet. Ooit mocht ik me onderdompelen in een leuke workshop. In mijn geval een workshop als verhalenverteller over Bijbelverhalen vertellen. Bij de Vertelacademie in Utrecht. Het was energiegevend. Sowieso is het soms goed om jezelf eens te prikkelen. Uit te dagen en iets te leren, iets nieuws. Dat kan door een cursus, opleiding, reis naar een onbekend gebied, nieuwe mensen ontmoeten of een goed boek lezen. Doe jij dat wel eens? Jezelf prikkelen om te leren? Het oude boek, de Bijbel, bevat een enorme massa aan verhalen. Ontzettend divers, van zeer korte verhalen, van maar een paar zinnen, tot uitgebreide epistels over het leven van bepaalde personen. Gelijkenissen, waar gebeurde verhalen, good feeling verhalen, spannende verhalen over achtervolgingen en moord. Fantasieachtige verhalen, filosofische verhalen, oorlogsverslagen, geschiedenisverhalen, feitenrelaties, geboorteregisters, scheppingsverhalen, biografie, poëzie, liedjes, autobiografieën, drama's, tot krachtige spreuken en gezegden. Een hele rij. En je kunt het allemaal vinden in dat bijzondere boek. Eigenlijk is al hetgeen wij heden te dagen kennen, stijlen, soorten binnen de literatuur, wel op een of andere wijze ook in dat oude boek terug te vinden. Best wel bijzonder, toch? Ach, ik ken die verhalen al wel allemaal. Hebben mij niks meer te vertellen, hoor. Bevat alleen oud nieuws. Ze hebben geen nieuwswaarde voor de dag van vandaag. Het is niet actueel. Het zouden zomaar wat gedachten of reacties kunnen zijn van een van de luisteraars of lezers. Of misschien heb jij helemaal niets met het geloof. En denk je dat alles wat in dat oude boek staat maar één doel heeft, jou het geloof aan te praten? Ik dacht het niet. Het zijn oude verhalen die juist ook in 2026 zoveel te vertellen hebben. Zoveel nieuwe inzichten kunnen geven, handreikingen. Misschien zelfs houvast een richting. En of je nu gelooft of niet, het zijn verhalen die je wat kunnen leren. Die ook in 2026 toepasbaar zijn en input kunnen geven voor jouw dagelijkse leven. En elk verhaal levert ook weer nieuwe verhalen op. Een ontelbaar aantal. Tijdens de workshop stond het Bijbelverhaal van een overspelige vrouw centraal. De schriftgeleerden en fariseërs, dat zijn de Bijbelgeleerden, brachten een hoer bij Jezus en stelden hoe zij gestraft moest worden. Want de wet zei immers dat ze gedood moest worden. Dus in hun ogen kon Jezus niets anders dan deze vrouw te laten doden.

Ken je dat? Dat jij gedwongen wordt tot een uitspraak? Tot een keus puur om je een hak te zetten, om je klem te praten, om je misschien wel belachelijk te maken, om je in een hokje te zetten, om je te dwingen partij te kiezen, dat je voor of tegenstander moet zijn van bepaalde wetten of regels? Hoezo niet actueel? Jezus liet er stilte vallen, betekende wat in het zand. Soms is even stil zijn echt de juiste keuze. Even nadenken, even rust pakken. Even niet impulsief of vol emotie reageren, maar gewoon tot 10 tellen, zeg maar. De kracht van stilte gebruiken is mijn inziens nog echt een onderschat iets. Ik hoop deze kunst ooit eens echt goed te kunnen beheersen in mijn dagelijks leven. Toch blijven die geleerden en wijzen aandringen. En toen begon Jezus te spreken een paar woorden. Wie zonder zonde is, werp de eerste steen. En daarna ging hij weer in stilte in het zand tekenen. En dan staat te lezen, de mensen dropen af. Want er was namelijk niemand zonder zonde. Niemand durfde een steen te gooien. En reken maar dat er al een aantal meelopers klaar stonden met een kei in hun handen te wachten op ja, sensatie. Maar ze lieten de stenen uit hun handen glijden en dropen af. Een prachtige reactie van Jezus. Geen keus voor of tegen de wet en de regels. Maar de keus om een woord te spreken van liefde. De keus om niet te oordelen, om niet te veroordelen, maar de keus om de richting van liefde te geven. En daarmee iedereen een spiegel voor te houden. Niet als bestraffing, maar als kans om te leren om een beter mens te worden. En juist heet het de dag is dat een mooie wijsheid. Laten we vandaag de dag relaties, familieverbanden, collegiale teams, buren, wijkbewoners, geloofsgemeenschap en zelfs de samenleving uiteendrijven door de voor- of tegenstellingen? Of kiezen we de weg van liefde? De weg die de boel bij elkaar wil houden. De weg van verbinding en heling. Polarisatie kan namelijk alleen bestaan, beste mensen, door twee tegenovergestelde polen. Als je die polen weghaalt, zal er verbinding ontstaan. Misschien iets om over door te denken. Jezus bleef alleen achter met de overspelige vrouw en zei: ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Ook over deze woorden zou ik veel kunnen zeggen, maar dat doe ik nu niet. Het is een column, geen bijbelstudieartikel of preek. Dan zou ik hier wel eens heel graag een preek van de leek overhouden. Maar mocht je zelf eens meer willen lezen over dit verhaal, dan kun je dat vinden in Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Misschien een mooie uitdaging voor de komende weken. Probeer niet eens een ander klem te praten of verbaal in een hoekje te drukken. Probeer een ander eens niet te veroordelen als ze niet dezelfde mening hebben. Probeer niet zwart of wit te denken en te handelen. Kies de middenweg. Probeer niet bij te dragen tot polarisatie, maar breek polarisatie af met beide handen. En laat je niet ontlokken om partij te kiezen. Juist als het alleen maar tot doel heeft om anderen neer te halen, weg te zetten of uit te sluiten. Probeer de middenweg van liefde te volgen. Liefde met de kleine of grote L. Deze workshop heeft mij weer heel veel inspiratie gegeven. Om nog meer met andere ogen te kijken naar het oude boek. Oude en nieuwe verhalen. Maar vooral met andere ogen te kijken naar mijn medemens. Ook al maak die andere keuzes in het leven dan dat ik zou doen. Inspiratie om nog meer de keus voor de liefde te maken. Oud boek, stoffige verhalen. Ik dacht het niet.

0: alles is mooier in de lente. Maar de muziek van Martijn Buwalda. En ja, weet je, ik had eigenlijk niet echt een liedje, tenminste niet een Nederlandstalig liedje, wat echt daadwerkelijk bij de column paste. Dus ik dacht bij mezelf, nou, ik neem deze leuke gewoon mee. En die is van Martijn Buwalda. Afijn, dat heb je gehoord. Het Nederlandstalig moment titelde Alles is mooier in de lente. En ja, zeker met deze temperatuur is dat wel waar.
1: De beste hits hoor je hier. Gaspel.

Chains en een remix van Spirit in the Sky. Eigenlijk een waanzinnig oud liedje, maar op deze manier in 2023 weer nieuw leven ingeblazen. Het woord Spirit heb ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Reden is natuurlijk dat het Pinkster is, wat wij dan als christenen vieren, de uitstorting van de Heilige Geest. En daarom dit woord gekozen en 5 platen daarbij uitgezocht. Zoals deze van Aaron Cole samen met Tenrock. Deze heet Usher in the Spirit.

Stephanie Havik en Holy Spirit Fire. Ja, dit soort platen zijn toch alweer wat ouder, hè? De meeste komen zo rond de 2021 dat ze uitgekomen zijn. Ja, zo heb ik er de volgende ook nog eigenlijk. Die komt ook uit 2021. We gaan even de gevechtsgeest opzoeken. Het heet dan ook Warrior Spirit.

0: deze manier zijn we dus geëindigd met de schijf van 5. Voor de muziek van Patrick Mayberry. En wat knalt die plaat eruit, zeg. Ja, het is in eerste instantie een vrij rustige plaat. Maar als die dan eventjes verder gaat, dan word je er ineens toch wel een beetje wakker van. Holy Spirit kan met daarvoor Samuel Day en Warrior Spirit. Alle twee de platen kwamen uit 2021. En ja, de schijnwerperflashback is gedaan. En dat betekent dat we onze plichtplegingen gedaan hebben. Ja, we zijn natuurlijk wat later, want de column was vrij lang. En de schijnwerper duurde ook even ietsje langer. Maar ach, weet je wat? Dat mag de pret zeer zeker niet drukken. Want we zijn klaar met de plichtplegingen.
1: Kies voor muziek met inhoud. Kies voor Gospel Magazine.
2: Rechtsstand FM.

0: de busjes zijn ook weer getest, om het maar zo te zeggen. Helaas, het is de waarheid, maar we moeten afscheid van je gaan nemen. Zoek je mij eventjes op Facebook, dat is bijvoorbeeld Theo Boer, en je ziet een kruis met uitzendstralen staan, dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En dan mag je, als je dat wil, een vriendschapsverzoek sturen. We hebben ook een pagina op Instagram, dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En natuurlijk een playlist op Spotify, waar je ook de nieuwe releases terug kunt luisteren en heel veel andere gospels. Gospel Magazine even aan elkaar schrijven en ook daar hetzelfde logo. We gaan je alvast een beetje warm maken voor Wij Houden het Hollands van collega Rob, want die komt hierna. Ik zou zeggen, daar heel veel plezier mee. We gaan eruit met De Lize, een Nederlandstalige track uit 2023. Het heet De Diepte In. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen bij Drechtstad FM.
1: Je bent geen type dat zomaar wat doet. En zomaar denkt, komt best wel goed. Je graaft eerst iets dieper, duikt er rechts in. Wat dieper, steeds dieper. Vrienden die zeggen, wat een onzin is dat. You only live once, waarom graaf je een gat? Wat is het nut nou van eerst een fundament? Hoger.

0: Stad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Alexander Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brand weer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

0: Radio. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. De oorzaak van het ongeluk vannacht op het Terbrechtseplein is niet bekend. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond. Een half uur later had de brand weer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Iedereen moest op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer. Vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7.

0: De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: radio van Forecast. Stichting Hospice Krimpende Waard kan rekenen op een bijdrage van 125.000 euro... voor een nieuw te bouwen hospice. Stichting De Kinderen op 5.000 euro voor het organiseren van een mooi kinderweekend. En het Reinier de Graaf Ziekenhuis op meer dan 8.000 euro... voor een nieuwe warmtekast op de afdeling Oncologie. Mooie doelen die met geld van de roper hun hele mooie dingen realiseren.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Dit is Europa Run Radio op een zonovergoten eerste Pinksterdag. Damien van Gageldonk, we spraken net dus over die kapotte lift in de Sint-Anna-tunnel in Antwerpen. Maar alles is daar nu dus weer in kannen en kruiken, hè?
2: Ja, ik moet je wel heel even een klein beetje corrigeren. Het was een kapotte roltrap, niet een kapotte lift. De lift deed het juist weer wel.
0: Die deed het juist wel.
2: We moeten het wel even... we moeten het wel even scherp houden.
0: Even bij de feiten houden. Nou, oké, goed. Maar nu werkt alles weer. Dat is het goede nieuws. Dus teams die daar in de buurt zijn, die weten gewoon dat ze meteen door kunnen.
2: Ja, nou, dat zeker weten inderdaad. En er wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Ik heb al veel teams hier voorbij zien komen. De Sint-Anna-tunnel die natuurlijk al best oud is van zichzelf.
0: Weet je nou, daarover gesproken, Damien. Ik wilde jou even een lesje Sint-Anna-tunnel bijbrengen. Een college op deze zondagmiddag. Doe eens een gok. In welk jaartal is die opgeleverd?
2: Nou, hij is in ieder geval gebouwd volgens mij tussen 1931 en 1933.
0: Nou, dat is helemaal goed. Je mag door naar de volgende ronde. Hoe lang is die, Damien?
2: Ik gok op een halve kilometer.
0: Ook goed. Iets meer dan een halve kilometer. En hoe diep is die?
2: Hoe diep kan ik je niet vertellen? Als je nou had gevraagd wanneer is hij voor het laatst gerestaureerd, dan had ik het geweten.
0: En dat was?
2: Dat was in 1992 en in 1993.
0: Nou, helemaal goed. Laat ik hem dan maar afmaken, Damien. Hij is,
2: Jim, mag ik hem dan ook andersom nog even stellen?
0: Vertel.
2: Sinds wanneer is de Sint-Anna-tunnel monument?
0: Dat was Damien van Gageldonk, dames en heren, bij de Sint-Anna-tunnel. We zijn met onze verslaggevers overal langs de route. Ook dit uur veel gasten. Jaco Papac van hoofdsponsor DSW is aanwezig. En we gaan met hem praten over warme zorg, palliatieve zorg... en het partnerschap tussen DSW Zorgverzekeraar en de Europa Run. Ook dit uur directeur Leslie Wolters over zijn ervaringen tot nu toe. Welkom bij Europa Run Radio. Uur 45.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: De Europa Run loop je op nieuwe muziek.
1: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sir Caravanet.
0: Dit is de Europa Run Radio Spotlight.

0: de Roparun Radio Spotlight van 2026. Echo, echo. En op mijn mooie Fransueur Caravané. Zondagmiddag, Roparun Radio, 14:15. Ik heb hier aan tafel staan Jacob Apatsch van DSW Zorgverzekeraar. De hoofdsponsor van de Roparun. Een belangrijke partner. Jacob, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je een beetje sportief?
1: Nou ja, ik denk dat sommige mensen sportiever dan mij zijn, maar ik fiets heel graag.
0: Je fietst heel graag?
1: Dat is op een wielrennen fiets en dan probeer ik zo'n beetje een uur, twee uur te fietsen, zeg maar, een paar keer per week. Dus ja, dat is toch
0: redelijk sportief. Ja, absoluut. Dat kan van pas komen tijdens de Roparun. Als je naar de Roparun kijkt, Jacob, wat spreekt je aan?
1: Ja, nou, ik denk wat het meeste aanspreekt is natuurlijk de inzet van al die mensen die daaraan meedoen. Het zijn zo'n 5000 mensen die daar keihard voor gaan, voor dat goede doel wat eraan gekoppeld is. En dat is echt prachtig hoe die mensen daarmee bezig zijn. En we denken dan vaak, joh, het is een periode nu, hè, rond zeg maar dit weekend, zeg maar, daarin, waar die mensen alles geven. Maar ik zie het bij zo'n team, wat wij dan ook als DSW zelf hebben, hoeveel effort het kost, ook daaromheen, hè, om tot fondswerving te komen, allerlei activiteiten te bedenken en te doen. En daarvoor te blijven gaan nog maar. Hè, dat vergt zoveel van die mensen. Ik vind dat wel heel erg knap hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dus ja, dat vind ik prachtig om te zien.
0: Ja, wat jullie doen zelf, naast dat jullie hoofdsponsor zijn, ook al heel lang mee met een team. Je zegt het zelf al, het gaat over meer dan dat. Volgens mij is jullie team ook wel het hele jaar flink bezig, hè, om geld in te zamelen.
1: Ja, nee, zeker weten. Die hebben echt allerlei activiteiten die ze bedenken. En verzinnen, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. En dat kan uiteenlopen van bijvoorbeeld Valentijnskaartjes, zeg maar, te sturen naar collega's. En niet zozeer om dan allerlei relaties, bij wijze van spreken, binnen het bedrijf voor elkaar te krijgen. Maar ja, toch gewoon om te laten zien van, joh, weet je, ik koester jou als collega. Ja, ik vind jou een fijne collega. En daar geef ik wat extra aandacht aan. Wij hebben zelfs een hele markt die wij organiseren, waarbij allerlei verschillende mensen, dat zijn ook meer mensen dan alleen in het team zitten, maar nog meer mensen gewoon binnen onze organisatie zelf dingen maken. En dat kan van handwerk zijn tot aan eten of drinken of iets dergelijks. En dat verkopen, waarbij dan de opbrengsten gewoon ten goede komen van de Roparun, zeg maar, daarin.
0: Ja, nou moet je als team heel veel zelf regelen. Hè? Je materiaal, je vervoer. Faciliteren jullie als bedrijf jullie team ook daarin?
1: Nou, daar proberen we wel het een en ander in te doen. Hè? Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar kleding, daar doen we echt wel wat in. En we proberen ook wel vanuit ons netwerk het een en ander te doen. Hè? Dus als je kijkt, hè, je hebt wat nodig met mobiliteit rond zo'n team. Nou ja, dan weten wij wel het team ook in contact te krijgen met zeg maar relaties die wij hebben. En dan kunnen ze bijvoorbeeld bij een zorginstelling kunnen ze een busje lenen. Of bij een andere sponsor die wij hebben, een grote sponsor, zeg maar, waar we wel het een en ander mee doen. Nou, daar kunnen ze dan ook misschien een paar busjes lenen. Weet je, dat soort dingen, dat proberen we ze echt wel mee te faciliteren.
0: Te regelen, ja. Wanneer maakt jij zelf voor het eerst kennis met de Roparun?
1: Nou, dat is denk ik 5 jaar geleden, toen wij echt dat sponsorschap ook zijn aangegaan. Daarvoor kende ik het natuurlijk al, hè, dat hoorde ik, maar echt intensief dat je echt, hè, want ik denk dat je vaak best wel het idee hebt wat daar gebeurt en hoe goed dat is, maar echt die kennismaking met hoeveel erbij komt kijken, hoeveel vrijwilligers daar mee bezig zijn. En niet alleen de teams, maar ook echt iedereen van de organisatie, zeg maar, die vanuit vrijwilligers bestaat, zeg maar. Ja, dat krijg je pas echt door als je er heel erg betrokken bij raakt.
0: Ja, absoluut. Was er dan een bepaald element waarvan je zegt, dat wist ik nog helemaal niet, en pas toen je intensiever betrokken raakte, dat je dacht, zo, dat ook dat komt er nog eens bij kijken?
1: Nou, ik denk vooral hoeveel effort het kost en hoe mensen daar echt kapot aan gaan, zeg maar, erin.
0: Ja, zeg dat wel.
1: En weet je, dat heb ik nooit gerealiseerd. Ik denk altijd, ja, weet je, dat zijn altijd wel hele goede, geoefende mensen die daaraan meedoen. En ik denk dat natuurlijk iedereen daarvoor oefent, hè, voor die inspanning te leveren. Maar dan nog, ik bedoel, ik heb echt mensen gezien die flink getraind bij ons zijn en ervaren zijn, die toch echt een paar dagen gewoon vrij moesten nemen om te herstellen van die hele inspanning daarvan. Dus ja. Dat heb ik echt nog nooit zo gerealiseerd dat zo erg was.
0: Heb je het zelf wel eens overwogen om mee te doen?
1: Ik, nou ja,
0: wil je dat niet voor het blok zetten, hoor.
1: Nee, maar dat, ik voel het al. ik denk niet dat mij dat zou lukken. Misschien dat ik het fietsen zou kunnen. Ik heb soms nog wel eens gezegd, de catering, dat zou ik ook nog wel kunnen. Maar ja, misschien dat het zoiets ooit nog gaat worden.
0: Ja, inderdaad, snap ik. We gaan even een plaatje draaien. En daarna wil ik heel graag met je praten over de rol van menselijkheid in de zorg. En hoe wij als Europa Run en jullie als DSW ons daartoe verhouden. Jaco Papac, leuk dat je er bent. We horen zometeen meer van jou. Dit is Europa Run Radio om 3:50 op een zonovergoten zondagmiddag. Ook leuke muziek hebben we voor je. Paul Simon, hoor je nu. You Can Call Me Elle.

0: afgelopen hun radio een leuke klassieker uit de jaren 80. You Can Call Me Oh. Jaco, is dat een beetje jouw muziek dit?
1: Jaren 80, ja, dat begint toch wel een beetje waar mijn leeftijd wel de juiste richting op te gaan.
0: Feesten der herkenning.
1: Ja, zeker weten. Op middelbare schoolfeestjes en dat soort zaken.
0: Leuk. Jaco, we hadden het over jullie hoofdsponsorschap en betrokkenheid bij de Europa Run. Veel mensen kennen de Europa Run natuurlijk als een estafetteloop, maar het is ook heel erg gericht op palliatieve zorg. Daar is het geld ook uiteindelijk voor bestemd. Waarom is palliatieve zorg zo belangrijk?
1: Nou,

0: Dus er komt een moment in het leven dat het leven eindig is. En dat je vooral moet denken over hoe kan ik nou zo menswaardig mogelijk naar dat einde toe werken. En daar komt palliatieve zorg kijken.
1: Ja.
0: Palliatieve zorg is daarmee echt een integraal onderdeel en ook een heel belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg in Nederland.
1: Ja. Is er volgens jou binnen de politiek, binnen de gezondheidszorg, binnen de hele zorgketen voldoende aandacht voor palliatieve zorg? Of is het een beetje ondergeschoven kindje?
0: Nou ja, ik kan me dat voorstellen dat je dat zegt. Hè? Want als je kijkt, die financiering daarvan staat ook echt onder druk. Ik denk ook dat de palliatieve zorg, hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar de hospices en dergelijke, ja, die werken heel erg met vrijwilligers. Ik denk als we daar de vrijwilligers kwijt zouden zijn, dan
1: stort dat die hele keten in.
0: Zeker, ja, dan kunnen we gewoon die hospices allemaal dicht doen.
1: Ja.
0: Dus dat geeft misschien wel aan. En daar praten we niet over, een ziekenhuis.
1: Nee.
0: En in een ziekenhuis is het niet zo dat het van vrijwilligers afhankelijk is. Hè? Maar dat is in de palliatieve zorg veel meer het geval. Dus ja, van daaruit zou je misschien kunnen zeggen dat het misschien iets minder aandacht heeft.
1: Ja, ja, het gaat ook vaak over geld. Vinden we het dan niet belangrijk genoeg, palliatieve zorg? Of?
0: Ja, weet je, als je kijkt, zorg gaat vaak altijd over geld. We praten altijd over de problemen vanuit de gedachte van hoe kunnen we dat nou financieren en hoe houden we dat nou betaalbaar? Terwijl het eigenlijk over mensen moet gaan natuurlijk. En hoe zorg je nou dat mensen goede zorg krijgen, dat mensen een prettig leven hebben, maar in wezen ook een menswaardig einde kunnen hebben, zeg maar. En dat op zo'n mooie manier geregeld kan zijn. En dat is echt wel het belangrijkste waar je naar moet kijken. En dan is het zonde dat toch zorg dan vaak toch financieel gedreven is. Hoewel wij echt ons uiterst best doen, hè, als zorgverzekeraar, om de mens daarin centraal te stellen.
1: Ja, ja, ja. Want hoe hebben jullie aandacht voor palliatieve zorg?
0: Nou, dat doen wij vooral binnen onze regio, vanuit palliatieve zorgnetwerken waar we in participeren. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te kijken hoe je daar zo het een en ander voor elkaar kan krijgen met elkaar. Want dat is toch wel het belangrijkste wat er is.
1: Ja, begrijp ik inderdaad, begrijp ik. Als je kijkt naar hospices, Daar lijkt de vraag naar financiële steun toe te nemen. Dat zien we bij de Europa Run. Is dat iets wat jullie ook zien?
0: Nou, dat zien we. Dat heeft ook wel het een en ander te maken met dat de financiering van hospices ook weer anders is. Daar is tegenwoordig dagvergoedingen die daarvoor gegeven worden. Dat is nieuw daarin. Dat is in heel Nederland hetzelfde. Dat is niet alleen dat DSW dat doen, maar alle zorgverzekeraars hebben dat zo geregeld. Ja, en dat brengt echt wel die financiering onder druk. En daarmee is het ook echt zoiets als Europa Run heel belangrijk en niet maar een dingetje erbij.
1: Ja, helemaal goed. Oké, Jaco, ik wil daar zo meteen even met je verder over praten. Het is een interessant onderwerp wat ons allemaal aangaat. Ik stel voor dat we een plaatje gaan draaien en daarna naar het Europa Run Radio Nieuws gaan met Milou Op den Berg. En dan gaat zij ons even bijpraten over alles wat er op de route gebeurt. Want ook dat gaat allemaal door terwijl de minuten wegtikken. Ja, worden de stappen ook gezet en de kilometers afgelegd. Zometeen dus het Europa Run Radio Nieuws met Milou Op den Berg.

0: Nou, alsof onze muziekredactie wist dat er zomers weer aan zat te komen. Roberto Carlos uit Spanje hoorde je bij Roper hun radio. Dit was Amigo.
1: Je bent erbij. De 35ste Roparun. Samen met Roparun Radio.
0: Ze zitten te tikken, te klikken, te rammen achter die computer onder zomerse temperaturen. Milou Optenberg, goedemiddag.
2: Goedemiddag, in Zutphen is het 25 graden. Dit is het Roparun Radio Nieuws en ik ben Milou Optenberg. Sinds een aantal jaar reikt de organisatie ook seks uit tijdens de Roparun aan doelen die langs de route gevestigd zijn. Onze verslaggever Luc staat voor een oncologisch verzorgingshuis in Deventer, waar straks een check door Team Flevoland wordt overhandigd. En Team Captain Job vertelt aan Luc waarom.
3: Ja, wij hebben één keer per jaar als voorbereiding op de Roparun een oefenloop. De Flevorun heet dat ding. En dan gaan we vanuit Flevoland, waar wij natuurlijk zitten, Almere, Lelystad of Emmeloord, maken we een rondje Nederland van toch zo'n 140, 150 kilometer.
4: Dus je hebt gewoon een Roparun in het klein.
3: Ja, een kleintje. En dan wel ook om echt te oefenen hoe dat dan werkt. En ook een deletje s'nachts. En dan zoeken we altijd één of twee locaties uit waar je kunt laten zien wat er met ons, wat dat opgehaald wordt gebeurd. Nou, dan gaan we in dit geval waar we ook het centrum bleef tot de gast.
2: En in Deventer krijgen de teams ook hulp van twee jonge verkeersregelaars. Suus van 8 jaar en Jules van 4 jaar staan namelijk enthousiast langs de route om iedereen de goede kant op te sturen. En onze verslaggever Floortje vroeg aan de 8-jarige Suus wat ze van de Roparun vindt.
5: Cool.
6: Ja. Ik heb dit nog nooit eigenlijk eerder gezien.
7: Wat vind je ook mooi? Want het is ook voor een goed doel, hè?
6: Ja.
7: Kun je vertellen wat je daar mooi aan vindt?
6: Nou, dat ze gewoon bijna heel Nederland door fietsen of lopen. En dat ze dan voor het goede doel mensen gaan helpen.
2: En tussen 12 en 2 uur vannacht komen de lopers op de Nederlandse route door het plaatsje Bennekom, vlakbij Ede. Herman Jansen organiseert de doorkomst daar en heeft ervoor gezorgd dat de plaatselijke après-ski-hut speciaal voor de Roparun open gaat vannacht. En wat voor muziek ze daar gaan draaien, ja, dat laat zich raden.
8: Nou, het meest foute eigenlijk wat je allemaal een beetje kan verzinnen. er zal behoorlijk wat Duitsstalig langskomen, denk ik. Tot aan de Nederlandse krakers natuurlijk. En ja, we hebben dan een hoop sneeuw. Skis, gezelligheid. En proberen dan de lopers van de Roparun een hart onder de riem te steken. Dat ze nog de laatste 80 kilometer nog goed naar Rotterdam kunnen gaan in de tweede nacht.
2: En de organisatie van de Roparun roept iedereen op met de warme temperaturen tijdens deze editie goed te blijven drinken. De temperaturen lopen namelijk flink op en daardoor verliezen deelnemers onderweg veel vocht. Langs de route wordt daarom vol op water uitgedeeld en kunnen teams hun bidons bij checkpoints en steunpunten vullen. Even drinken, afkoelen en blijven opletten op elkaar hoort er vandaag echt bij, zegt de organisatie. En dan krijg je nog het Roparun Radio weer. Het is een zonnige en warme dag vandaag. 26 graden op de Nederlandroute tot 28 in België. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. En morgen wordt het weer tropisch warm. Dus ga goed voorbereid naar de Coolsingel morgen, want dan wordt het 30 graden. Dat was het nieuws op Roparun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog en op roparun.nl.
1: Vanuit Frankrijk en Nederland op weg naar Rotterdam.
9: Bij Roparun Radio weet je alles en mis je niks.
0: Heel veel mensen staan er ook dit weekend langs de route. Want ja, de deelnemers, de lopers, de fietsers zijn belangrijk. Maar supporters langs de route zijn net zo belangrijk. Floortje, jij staat in Forst. Volgens mij heb jij daar een aantal jonge supporters bij je staan, hè?
10: Ja, dat klopt. Want het is natuurlijk ook altijd fijn in de wat rustige stukjes dat er daar ook een beetje support is. En toen viel het ons op dat ze hier allemaal heel druk aan het kleuren zijn. En er zijn allemaal verschillende kartonnen bordjes. Ik zie zet hem op papa, keep on running, zet hem op. En hier zie ik ook twee jongens. Hallo, wie ben jij?
11: Ik ben Jari.
10: Jari?
12: En Jens.
10: En hoe oud zijn jullie?
11: Ik ben 9.
12: Ik 10.
10: En kunnen jullie mij vertellen wat jullie aan het maken zijn? Wat staat er op en waarom doen jullie dat?
11: Wij zijn dit aan het maken omdat mijn vader doet mee aan de Roparun. Dat vind ik heel goed, omdat hij verzamelt dan geld. En daarom maken we dit gewoon.
10: Mooi. En hoe vind jij het dat jouw vader ook meedoet aan de Roparun?
12: Leuk en stoer dat hij dat ook doet.
10: Ja, jullie zijn zeker best wel trots op papa, denk ik.
12: Ja.
10: En weten jullie ook hoe het nu met hem gaat? Want hij is in de buurt, maar dat kan nog wel een tijdje duren. Maar jullie staan alvast klaar. Weet je hoe het met papa is nu?
12: Ja, wel goed, omdat ik heb hem vandaag nog gezien.
2: Kijk. En wat hebben jullie op de bordjes geschreven?
6: Ik heb geschreven succes team 5. Omdat mijn vader zit in team 5.
2: Kijk. En wat heb jij opgeschreven?
12: Kom op iedereen.
2: Kom op iedereen. Want jullie moedigen niet alleen de papa's aan, maar ook iedereen. Hè?
12: Ja, omdat het heel zwaar is. Ja.
2: Super lief. En hier staan ook Marlies en Sylvia. Jullie mannen doen mee. Die rennen allebei hè, voor de Europa Run in team 5. Ja, ik kan me voorstellen dat jullie heel erg trots zijn op ze.
5: Ja, enorm. We zijn echt enorm trots op ze. Ik was er nou wel emotioneel van. Ja, het is een hele opgave. Ook een hele organisatie die daarachter zit. Ja, het is warm. Weinig slaap. Maar nou, we zijn net eventjes bij ze geweest op het basiskamp. En ze hebben weer een paar uurtjes gepakt. En dan gaan we weer vol goede moed weer de volgende run in. Ja. Dus ja, ze zijn zo weer aan de beurt met hun shift.
2: En zij doen mee met team 5. Uit wie bestaat team 5?
13: Ja, er zijn er meerdere eigenlijk uit Raalte en omgeving. En wat was Keep on Running for Life. Ja, dus eigenlijk op initiatief van onder andere Claudie ontstaan. Met allemaal mensen ja, die, waar zij graag de Europa Run mee zou willen lopen. Voor het enorme goede doel.
2: En wat is de grootste drijfveer van dit team om mee te doen?
13: Nou, ik denk iedereen in een team of bekenden of naasten of noem het maar op, heeft wel eens een keer iemand meegemaakt in, ja, die met kanker te maken heeft gehad. Of in strijd is nog met. En het was heel indrukwekkend. Ik ben meegeweest bij de opening op de Airport Twente. Het was echt heel indrukwekkend, maar wat een ontzettend warm gevoel gaf het ook met elkaar. Echt een teamgevoel. En heel die organisatie eromheen, al die mensen, het is echt heel indrukwekkend. Ja. En echt heel knap. Iedereen, hoe ze, ja, hoe ze dit doen. Echt ja. Heel mooi. Ja. Ja.
2: Ik zie de trots straalt van jullie gezicht af.
5: Iedereen
2: ja. En ja, ik zei al net, ik begon tegen jou te praten en je kreeg eigenlijk meteen een brok in je keel.
5: Ja.
2: Betekent dat ook dat Europa Run voor jou persoonlijk ook ja, iets is wat je heel erg raakt?
5: Ja, vooral het doel raakt me heel erg. En de mensen die denk ik onze lopers allemaal in gedachten hebben, dat doet mij denk ik het meest. Ja, dat raakt me heel erg. En weet je, net ben ik even op dat kamp en dan zie ik toch dat Wout het een beetje zwaar heeft. En dan, nou, dat doet dan toch wat met je. Maar ja, we zijn super trots op ze. Want het is echt fantastisch om ze samen te zien. Ze trekken elkaar er ook echt doorheen. Ze proberen de positiviteit te behouden. Ze hebben heel veel lol volgens mij ook vooral met elkaar. Dus het is ook gewoon heel fijn om dat zo voor ons ook te zien en zo mee te maken als een stukje onderdeel van hun. Ja.
2: Weten jullie of ze nu meeluisteren?
13: Geen idee, maar we hopen het eigenlijk wel een beetje.
2: Wat willen jullie tegen ze zeggen?
5: Oh, dat ze het echt fantastisch doen. Vooral lekker doorgaan met elkaar, want jullie hebben een fantastische sfeer onderling. Zet hem op. Tot morgen.
13: Ja, ontzettend veel succes. Echt voor iedereen. Ieder onderdeel, ieder lid van het team. Van fysio, verzorger, buschauffeur, navigator. Maak het maar, noem het maar op, catering. Echt, zet hem op met z'n allen. Jullie kunnen dit. Echt waar. Nou, en we hopen jullie echt morgen met z'n allen over de finish te gaan. Ja. Echt.
2: Nou, ja. Heel mooi, dames. Ja, van jong tot oud. Iedereen is hier heel erg trots. Yes. Nou, zullen we nog één keer met z'n allen aanmoedigen? Hoe klinkt dat? Komt er een busje aan?
0: Kijk, wat een support. Dat kunnen ze goed gebruiken, die deelnemers. Floortje, blijf daar aanmoedigen, want minstens net zo belangrijk is dat. Luc Nieuwenhuizen, bij jou wordt er geloof ik straks weer een cheque uitgereikt, hè?
14: Ja, er worden heel veel cheques uitgereikt zometeen, Jim. Want Leslie staat hier en dan wordt de prijs van de mooiste doorkomst bekend. Daarbij worden 4 lokale goede doelen nog extra ondersteund. En dat is in Zutphen. En ja, daar staan al mensen rijen dik, kan ik eigenlijk wel zeggen. 4 rijen dik staan ze te wachten op wanneer Leslie het woord neemt.
0: Nou,
14: zometeen.
0: Spannend wordt dat. We gaan daar zometeen ook even met jou op terugblikken, Luc Nieuwenhuizen. Blijft daar staan en blijft dat voor ons volgen.
9: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Europa Run volg je van start tot finish.
9: Oh,

0: Je hoorde Forrest Frank en Always bij Europa Run Radio, 14:15 inmiddels zondagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Je kunt naar ons luisteren landelijk via DAB Plus of via allerlei lokale omroepen langs de route. Kortom, je hoeft niets te missen. En bij mij in de studio nog steeds aanwezig Jaco Papac, directeur van hoofdsponsor DSW Zorgverzekeraar. Jaco, jullie zijn al 3 jaar hoofdsponsor nu van de Europa Run. Ja. Ik kan me voorstellen dat je als zorgverzekeraar, en je hebt zo'n intensieve samenwerking met een goed doel, dat je daar ook van kan leren. Wat leren jullie van de Europa Run? Tot welke inzichten kom je?
1: Nou, dat is een goede vraag.
0: Nee, goed, ik kan me voorstellen vanwege het dat je heel erg ziet concreet waar behoefte is in het in de palliatieve zorg aan financiering, op welke vlakken?
1: Nou ja, zeker weten, dat zijn best wel dingen waar wij lering uit trekken. En ik heb ook nog best wel eens overleg met Leslie dan, en heeft Leslie dan weer ideeën. En dan kijken we toch hoe we daar het een en ander eventueel samen in kunnen vinden. In mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het koppelbed waar we over gesproken hebben. Dat zijn best wel interessante ontwikkelingen. Zeg. Ja. Waar we dan best wel op mee willen liften daar.
0: Ja. Kun je even uitleggen wat een koppelbed is voor mensen die dat niet kennen, dat concept?
1: Een koppelbed, dat is eigenlijk... Je moet je voorstellen dat mensen hebben vaak een aangepast bed hebben als ze bedledig beginnen te worden. En als je partners bent van elkaar, is het gewoon ook fijn als je in die laatste periode ook nog nabijheid van elkaar kan ervaren. En daarmee zorg je dan eigenlijk dat er zowel het bed van de patiënt, zeg maar, als het bed van de partner aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Waardoor ze, zeg maar, met elkaar ook gewoon samen de tijd door kunnen brengen.
0: Ja, ja. Jullie hebben dat fenomeen omarmd, hè, het koppelbed. Ja, ja. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, in ieder geval, de roperen doet daar het een en ander in, financieel. En wij proberen te kijken of de eigen bijdrage die daaromheen zit, om die voor onze verzekerden op te vangen.
0: Ja, ja. Wat hoop je dat mensen die de roperen misschien nog niet kennen, misschien nog niet zoveel weten over palliatieve zorg, wat hoop je dat ze na een weekend als de roperen geleerd hebben over palliatieve zorg?
1: Nou ja, ik hoop dat ze begrijpen hoe belangrijk het is dat je een menswaardig einde hebt en dat daar allerlei dingen voor nodig zijn om dat in te regelen. Hoe belangrijk dat is. En ook hoe belangrijk het is om dat gesprek daarover aan te gaan met elkaar en daar op tijd mee bezig zijn. Wij zijn daar ook bijvoorbeeld in onze regio mee bezig met palliatieve zorgplanning. En dat betekent eigenlijk dat we er zo vroeg mogelijk vinden dat er moet praten over dat soort ontwikkelingen. Of mensen echt al behoefte hebben aan aan die zorg op dat moment.
0: Ja. Hoe kijk je naar de toekomst over van palliatieve zorg de komende 5 jaar?
1: Nou ja, ik bedoel, palliatieve zorg zullen we altijd nodig blijven hebben. Hè. Dus ik denk niet dat we daar ons helemaal zorgen om moeten maken. Maar we moeten wel met elkaar daar aandacht voor blijven houden.
0: Ja, begrijp ik. Tot slot, waarom denk je dat DSW en Europa Run hopelijk de komende jaren ook zo hand in hand zullen gaan?
1: Nou ja, wat voor ons belangrijk is als DSW, we zijn een onderling waarborgmaatschappij. Dat betekent dat we hebben geen aandeelhouders, we hebben geen winstoogmerk of iets dergelijks. We spenderen, zeg maar, het geld van onze verzekerden, de premiegeld van onze verzekerden. Nou, die verwachten voornamelijk dat we dat aan zorg spenderen. Kan het palliatieve zorg zijn, kan ook gewone zorg zijn. In mindere mate dat we daar sponsoring mee doen, zeg maar. Maar wij moeten ook iets aan naamsbekendheid doen. Wij hebben ongeveer 10 jaar geleden hebben we met elkaar wel gezegd, joh, als wij iets aan sponsoring doen, willen we daar een win-win situatie voor de zorg en welzijn voor creëren. Nou ja, wat dat betreft, hè, ik bedoel, dat zie je bij ons bij Excelsior bijvoorbeeld, waar wij het positie op het shirt geven aan een goed doel in de zorg en de welzijn. Maar dat zien we dus ook bij de roperen. Hè. Ja. En de roperen zit ook een goed doel verbonden aan de zorg. Ja, en daarom is het voor ons best wel een heel mooie organisatie om te steunen.
0: Ja. Als je nou kijkt naar zo'n weekend waarin Nederland eigenlijk, eigenlijk even één is. Je hebt deelnemers, maar je hebt ook mensen supporters en mensen die een doorkomst organiseren. Geeft dat voor jou ook vertrouwen? We hebben natuurlijk ook hele politieke hete hangijzers waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Geeft dat vertrouwen voor de toekomst dat mensen toch wel weer wat meer naar elkaar om gaan kijken?
1: Nou ja, dat doet het zeker. Ik denk dat dit heel erg verbindend is in dat geheel. En ik denk dat we allemaal, hoe we ook denken, hoe we ook in het leven staan, ik denk dat we allemaal ons heen zien wat kanker kan doen. We hebben allemaal mensen, denk ik, om ons heen die ons lief zijn, die we verloren hebben daaraan. Wat dat betreft denk ik dat het juist een prachtig en stimulerend iets is om elkaar daaromheen vast te houden.
0: Ja, je gaat vanavond, volgens mij zei je nog even de loop eens aanmoedigen. Waar ga je heen?
1: Nou, ik ga bij mij in de buurt. Ga ik bij Rijsberg, is dat zeg maar, ja. In de buurt. Ga ik kijken naar het team van DSW. Daar vindt ook een wissel plaats. Dus dan zie ik allebei, of eigenlijk het hele team daar. Ja, dat is altijd wel heel erg mooi om ze daar te vinden.
0: Word je tijdens het weekend ook een beetje door het team op de hoogte gehouden? Ja, hoe het gaat allemaal?
1: Ik probeer wel daarmee in contact
0: even in te checken. En hoe gaat het met ze tot nu toe?
1: Het gaat goed. Ja, ik had me nog wel zorgen gemaakt met al die warmte en zo. Ja. Maar ze liepen ietsjes achter op schema. Maar ik begrijp, ik heb net in een vorig gesprek hierboven met je collega's gehoord dat meer teams wel daar wat last van hebben met deze warmte. Ja. Dus dat is niet raar, zeg maar.
0: Nee. Oké. Okay. Ik wens je daar heel veel plezier vanavond bij. Jacob Apart, directeur van hoofdsponsor DSW Zorgverzekeraar. Ik hoop dat jullie er nog lang bij blijven bij de Europa Run. En maak een mooi aanmoedigingsbord voor ze vanavond.
1: Dat zal ik doen. Hey,
0: veel plezier. Dank. Dit is Europa Run Radio met Julie en Claire nu.

En zometeen in het volgende uur natuurlijk ook veel meer van onze Roperen radioverslaggevers. Er worden op de route ook nog wat checks uitgereikt. En daar gaan we onder andere in de buurt van Deventer. Daar stond onze verslaggever Luc Nieuwenhuizen. En in het volgende uur gaan we daar ook nog even op terugblikken met hem. Want dan willen we toch wel even weten wat voor geldbedrag er dan op die check stond. Dit is Roper Run Radio. We gaan even leuke muziek draaien. Cheryl Lynn hoor je nu. En hier is Got To Be Weird.

0: Carol Lim bij Europa Run Radio. Het is bijna 2 uur. En de Europa Runners bevinden zich ergens ter hoogte van de Nederlands-Belgische grens. Dan gaan ze Brabant in. En traditiegetrouw is er in Brabant Brabantse gezelligheid. Lange doorkomsten. Heel veel doorkomsten ook. Het leeft daar ook echt. Zo gaat vanavond het dak eraf in Dongen. Maar natuurlijk ook in Tilburg Reeshof. In Sprundel. Je hoorde het net even van Jacques van Trijp. Er is de doorkomst daar de afgelopen jaren ontzettend groot geworden. Dus dat wordt gezellig daar. En dat wordt weinig slapen voor mensen die daar wonen. Maar ook voor heel veel Europa-runners. Want traditiegetrouw willen ze toch die doorkomsten een beetje meepakken. Je gaat dat vanavond volgen op Europa Run Radio. Onder andere met Marcel Blok en Sophie Dekker. En al mijn andere collega's. Fijne avond.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging 1 kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: Goedemiddag, 7 minuten over 3 is het geworden. Het is zondag, het is Pinksteren, Sophie.
1: Fijne Pinksteren.
0: Ja, fijne Pinksteren, hè? Dat het maar lekker weer mag worden. Oh nee, dat is het al op dit moment.
1: Al je wensen zijn uitgekomen.
0: Ja, het is allemaal uitgekomen. Niet voor mij, hè, maar natuurlijk voor al die Europa-runners die onderweg zijn richting Rotterdam. Het is de tweede dag alweer. We zijn toch wel een beetje over de helft alweer natuurlijk. Hè?
1: Ja, als ik ook europarunlive.nl volg, dan zie ik dat de teams echt heel goed onderweg zijn.
0: Ja, precies. Dus dat gaat echt als een speer. We zitten trouwens in uur nummer 46 alweer van dit radioprogramma. Dus we gaan lekker door tot morgenavond 7 uur. Dan moeten ze allemaal binnen zijn. Sterker nog, volgens mij al een uurtje eerder moeten ze binnen zijn. Maar dat moet wel gaan lukken. En ik had eigenlijk wel verwacht dat met die warme temperaturen, ja, dat veel teams toch een beetje een soort achterstand zouden oplopen. Maar het schijnt echt als een speer te gaan. Dus geen problemen.
1: Ze nemen de tips goed ten harte. Ze drinken goed. Ijsjes onderweg. Goed hydrateren. Die gaan als een die vlammen.
0: Ja, zo is het. Hè. Ja, dat was ook wel het advies natuurlijk. Ja, goed, we hoeven dat niet tot en treuren te herhalen. Maar goed drinken, goed smeren. En in ieder geval af en toe ook eventjes uit die zon gaan. Dat is ook wel belangrijk. Dat zeggen we ook even tegen iedereen die op het strand met de transistor naar ons aan het luisteren is. Af en toe even uit die zon gaan. Hè.
1: Ja.
0: Goed drinken. En misschien een biertje als je lekker buiten zit in de tuin of op het terras. En wij houden je op de hoogte. Hey, wat gaan we dit uur doen? Even in het kort. We hebben de rode draad natuurlijk weer. Dat is altijd leuk. En dan krijgen we teams aan de telefoon. Wij weten ook nog niet wie het zijn. Maar die telefoon wordt doorgegeven. En elke keer krijgen we dan een ander team aan de telefoon. Op die route vanuit Frankrijk en op die Nederlandse route. En dan gaan we eens even horen hoe het met zo'n team ervoor staat. De verslaggevers hebben we natuurlijk ook. Die zijn nog steeds op pad. En andere leuke dingen. Dus genoeg te doen. We gaan er tegenaan hoor. Tot 5 uur.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: volgen. We houden je op de hoogte van de 35e Europa-run. Het gaat ook lekker trouwens, Sophie, met het geld dat binnenkomt. Ik heb net even gekeken. Actuele stand 3,7 miljoen al. Dus er zijn toch alweer een twee tonnetjes bijgekomen sinds gisteren.
1: Ongelooflijk. Wat is iedereen goed bezig met dat ophalen? Die donaties die vliegen me om de oren.
0: Ja, dat gaat echt als een speer. En je kan natuurlijk nog steeds doneren. Dat blijven wij maar zeggen. Maar het is ook nodig. Want laten we eerlijk zijn, er moet heel veel geld binnenkomen. En dat kun je natuurlijk doen via de website roparun.nl. Hoe werkt dat dan? Nou, je kunt dan het bedrag selecteren. Bijvoorbeeld 5 euro, 10 euro of 50. En dan moet je ook daarna even het team aanklikken waarvan je zegt van nou, dat is het team dat verdient het geld wel. En dan komt het bij hun zeg maar op de rekening erbij. En aan het einde van de roparun wordt het natuurlijk allemaal opgeteld en dergelijke. En met de slotavond wordt het dan bekendgemaakt wat de uiteindelijke eindstand is geworden. Ja, dat wordt denk ik wel weer een mooi bedrag, toch? Dat moet lukken.
1: We gaan sowieso naar de 5 miljoen. Ik voel het.
0: Dat moet lukken. En volgens mij is die teller toch ook altijd een beetje, ja, hoe zeg je dat, heel erg voorzichtig. Want er zijn ook altijd teams die later pas het geld wat ze zelf hebben ingezameld, ja, dan storten. Dus dan komt er ineens nog een hele smak geld bij. Dus misschien denk je nu van, nou, dat valt nog wel wat tegen. Maar ik denk uiteindelijk dat er al meer binnen is dan dat er staat.
1: Maar zeg maar, blijf doneren.
0: Nou, dat is zo, hè. Dus absoluut geld blijven geven. En wij zeiden het al eerder, al is het 5 euro, elke euro is welkom. En uiteindelijk komt het allemaal op die grote hoop terecht. En nou goed, worden daar natuurlijk diverse doelen mee gesteund. Niet

0: toch ook maar een beetje mee te krijgen natuurlijk wat er dan met dat geld gebeurt. Dus ook daar zitten wij bovenop, zeg maar. En we hebben natuurlijk verslaggevers naast Luc ook nog op de route. En één daarvan is Floortje. En volgens mij is bij haar wel een gezellige boel op dit moment.
1: Ja, en tussen het wachten door wordt hier geswingd. Want de Almelopers hebben hun eigen nummer, toch?
2: Ja, busje B.
1: En kun je die ook al meezingen?
2: Het refrein wel. En ook het stukje dat je niet aan de ramen mag likken.

0: iedereen. En samen Rotterdam. Vol het borrel.
1: Nou, morgen dan ken je het hele nummer,
0: ja, bij de finish. Ja, het komt helemaal goed.
1: Nou, je zit de sfeer er in ieder geval nog goed in.
2: Ja, zo is het. En dat gaat lekker door. Nou, misschien dat wij vanmiddag ook nog wel een stukje gaan meezingen, Sophie. Hè?
1: Sowieso.
2: Ja, wij zijn ook wel van het zingen. We houden wel van het sfeertje hier bij de Open Ruur Radio. Dus dat brengen we lekker over. En heerlijk, hè? Zo die warme temperaturen erbij. En daar passen we de muziek ook een beetje op aan. Van die zomerse plaatjes. En af en toe ook even een beetje een tandje terug natuurlijk, hè. Dat lukt wel aardig. Met deze van Piet.

0: Vroeger zeiden we wel eens reggae te gek, hé. Maar dat is het ook, hoor. Peter Tosh hoorde je. Johnny B. Good. Je luistert naar Europa Run Radio in heel Nederland via DAB Plus natuurlijk en diverse andere omroepen. We houden je volledig op de hoogte en belangrijke zaken ook, want Esther is een van onze verslaggeefsters en die staat bij de wedstrijdleiding op dit moment. Esther?
1: Ja, zeker. Bij controlepost 8 met Hugo. En ik wou het eens even hebben over hoe gaat die wedstrijd dan waar jij de leiding over hebt?
2: Nou ja, wedstrijd is het niet meer. Hè. Het is meer een grote prestatie geworden om het te volbrengen om vanuit Frankrijk in Rotterdam terecht te komen. En het allemaal heel met een compleet team.
1: Ja, dat is helemaal waar. Maar hoe gaat het met de teams?
2: Het gaat goed met de teams. Het is hard en het wordt vanaf nu wat zwaarder. Het is rond de 30 graden. En je merkt dat de mensen doorkrijgen, vermoeid raken, moeilijke weg, Antwerpen door, dat soort dingetjes allemaal. Dus ze krijgen het nu wat zwaarder.
1: Ja, hier zijn tot nu toe nog maar 6 teams doorgekomen. Is dat normaal voor deze plek in de route?
2: Ja, op dit tijdstip is dit wel redelijk normaal. Ja, er wordt wel hard gelopen. Het valt mij alles mee. Heel veel teams liggen ruim een uur voor op schema. Dus er wordt hard gelopen. Dus het gaat goed. Maar ze hebben de wind mee. De wind die er is, hebben ze mee. Dus dat is het.
1: Af en toe is die zelfs een beetje verfrissend. Wij staan even lekker in de schaduw onder een heel klein minuscuul boompje. Maar toch, hij doet het goed wat schaduw betreft. Zijn de teams uitgevallen of gelukkig niet?
2: Nee, we hebben nog geen uitgevallen teams. Ik heb vannacht een incidentje gehad waarbij de sleutel van de bus afgepakt was door een
1: boot. Ik heb het gehoord, ja.
2: Ja, ja.
1: Dat had te maken met dat er steeds bussen op zijn inrit kwamen keren.
2: Niet alleen op zijn inrit, het was privéterrein en daar stond een alarm op. Dus elke keer ging bij hem de bel af en het licht aan. En dat vond hij een beetje irritant. En na de derde keer heeft hij de sleutel in zijn zak gestoken van het derde team wat daar stond. En het was privéterrein. En ik snap hun, ik snap de teams. Dus ik heb daar bemiddeld en na een half uur had ik de sleutel weer in mijn zak met de belofte een fles wijn met hem te gaan drinken.
1: Kijk, want op dat soort momenten kom jij natuurlijk ook in actie.
2: Ja, klopt. Daar ben ik 60 kilometer voor teruggereden.
1: Ja, oh. Zei die met een lach op zijn gezicht, hoor. Dat wel.
2: Hey, maar de mensen waar we het voor doen, die zouden zo graag nog een keer 's nachts met slapen in de ogen 60 kilometer terugrijden. Zo is het toch. We moeten niet klagen. Dit is een feest, dit is familie, dit is leuk. En we moeten met z'n allen lachend op die crossing terechtkomen maandag.
1: Helemaal gelijk heb je. Ik ga nu lachend naar een verfrissend drankje toe. Ga je mee, Hugo?
3: Ik loop met je mee.
1: Oké. Okay.
0: Zo is het. Lekker even een drankje erbinnen gooien daar. En zometeen meer natuurlijk van Esther. Sophie, wat gebeurt er eigenlijk allemaal op de social media kanalen? Want ook daar is het niet stil, hè?
4: Nee, daar is het zeker niet stil. Heel veel teams hebben hun eigen social media account. Zowel op TikTok en ik volg het een beetje ook op Instagram. En dan zie je ook gewoon echt per team wat er allemaal gaande is. Waar ze mee bezig zijn. Maar ook de bijzondere momenten die ze met elkaar delen. Europa Run Team 64, dat is de politie Rotterdam. Die had net een doorkomst door de Adelaarshorst. Even jouw voetbalkennis testen. Dat is het stadion van
0: FC Twente.
4: Nee, oh. Ik krijg nog één kans.
0: De Adelaarshorst. Go and Eagles.
4: Ja, ja. Bingo. Ja, dus dat is natuurlijk wel heel leuk dat je daar ook echt dan doorheen gaat en dat je dat soort momenten met elkaar meemaakt. En de teams die doen natuurlijk ook 's nachts, tot 's avonds laat zijn ze actief. Maar dan zien ze toch al dat het stiller is langs de route. Dus hierbij ook een oproep. De temperaturen 's nachts en 's avonds zijn goed te doen. Niet zo heet. Dus support dan ook gewoon je team.
0: Nou, zo is dat, hè. En het kan nog een avondje en een nachtje natuurlijk. Want we hebben nog één nacht te gaan. Dus vannacht gewoon lekker wakker blijven en ze aan gaan moedigen.
4: Juist, en heel veel mensen die kunnen toch slechter slapen met dit weer. Dus check even de route waar ze zijn en ga naar buiten. En dan kan je daarna misschien lekker gaan slapen.
0: Nou, dat vind ik wel een heel goede tip. Want uiteindelijk, die nachten zijn het zwaarst natuurlijk, hè. Dan zien ze ook het minste mensen, worden ze het minste opgepept. Dus gewoon in de nacht eventjes die mensen opzoeken, die teams. De route die kun je natuurlijk volgen via europarunlive.nl. Wij gaan even naar België toe, naar Buustwezel. Dat is niet zo heel ver bij de grens van Roosendaal. En daar is Pascal Kerpel op dit moment, onze verslaggever. Pascal, wat gebeurt er daar in het mooie Vlaanderen?
5: Ja, hier in Buustwezel ben ik in een bus gestapt. Dat is bus van Team E. En dat is Hoekzwaardse Runners. En voor mij zie ik een grote witte surfermuts van Piet. Piet, van waar deze muts?
6: Van waar deze muts? Nou, we hebben het in ons kamp al vaak over dat we moeten luisteren naar de grote smurf. Dus Wouter, ons teamlid, die heeft nu even mutsen aangeschaft voor de hoe heet het, voor de kampleider, de Peter Kroon, die heeft dus een rode muts gekregen. Dat is de grote smurf. En de busleiders hebben de witte muts gekregen.
5: Nou, duidelijk. Dan is er duidelijk onderscheid te maken. Ja, ja, ja. Hey, jullie hebben team nummer 1. Een bijzonder nummer natuurlijk. Was dat een zware gevecht om dat nummer te krijgen? Hoe hebben jullie dat geregeld?
6: Als ik het goed begrepen heb, want dat was al voor mijn tijd, maar dat ze dat hebben.
0: En toen was de verbinding even weg met
6: Als de nummers uitgedeeld werden, toen hebben wij nummer 1 gekregen.
3: 3 keer achter elkaar.
5: Wauw. En volgens mij is de verbinding een beetje slecht hier. Maar we zijn onderweg nog in de bus. En ik ben er weer zo te horen. Maar ik was wel benieuwd. Jullie zijn als Hoekse Waardse runners een hele bekende ploeg ook in de Hoekse Waard, in jullie eigen gemeente. Jullie hebben regelmatig het hoogste geldbedrag opgehaald. Hoeveel geld hebben jullie in totaal in die 25 jaar dat jullie meedoen opgehaald?
6: Ik geloof dat we al ergens rond de 2,5 miljoen zitten of zo. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want ik ben niet van de boekhouder.
0: Ja, je hoort het, we hebben af en toe een hikje in de verbinding. Ja, hij is helemaal weg inderdaad. Daar waren we al een beetje bang voor dat ging gebeuren. Nou goed, wellicht dat we dadelijk nog een keer de poging doen met Pascal. Je zou toch zeggen, Buus Wezel, hè, daar zit het grote geld aan bij Brasschaat in de buurt.
4: Ja.
0: Daar moet de verbinding wel goed zijn. Maar niets is minder waar. Was in ieder geval Pascal Kerpel bij de Hoekse Waardrunners. Een bekend team toch wel binnen de Roperun. Doen al heel lang mee. Sterker nog, vanaf de eerste editie. Groot geworden dankzij Gerdeman. Helaas niet meer onder ons. Maar je hoort het, hè? Al een mega.

0: Nou, we zijn op weg richting die Koolsingel in Rotterdam. Die mooie Koolsingel daar in de Maanstad. Morgen vanaf 12 uur gaan ze binnenkomen. Al die Europa-run-teams, dat wordt een feestje. En wij houden je natuurlijk op de hoogte. En daarover gesproken op de hoogte houden. Laten we dit even doen.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa-run. Samen met Europa-run Radio.
0: Milou Optenberg, zo. Milou Optenberg.
2: Een hele goede middag.
0: Goedemiddag.
2: In Rijsberg is het 28 graden. Dit is het Europa-run Radio Nieuws en ik ben inderdaad Milou Optenberg. Verslaggever Annelies staat naast de massagetafel van Team 33. Team Vrienden voor Belker, van Berkel zijn dat. En loper Jurgen van der Mortel vertelt terwijl hij wacht op, om opgemasseerd te worden aan Annelies waarom hij meedoet aan Europa-run.
3: Ja, ik vind het eigenlijk goed dat mijn kinderen ook weten dat je niet per se iets alles voor geld hoeft te doen, maar dat je ook iets kan doen zonder iets terug te krijgen. En dat probeer ik ze jaarlijks ook mee te geven. Geld inzamelen voor iets goeds waar andere mensen wat aan hebben, zonder dat wij zelf daar iets voor terug hoeven doen.
2: En in Deventer is juist door de organisatie van Europa-run samen met Team Flevoland een cheque overhandigd aan het oncologisch centrum daar. Nadat bekend werd gemaakt dat het opgehaalde bedrag maar liefst €2400 was, vertelde Team Captain Job waarom ze specifiek voor dit goede doel geld hadden ingezameld.
4: Wij zijn tijdens onze Flevoland voorbereid Europa-run bij het oncologisch centrum langs geweest. Hebben van een heel erg goed gehoord waar dat geld op een goede manier voor besteed wordt. Dus ik ben heel blij dat ik namens Europa-run dat wij nog een keertje die kant op mogen om ze dit te overhandigen. En ook een mooie gelegenheid om al jullie vrijwilligers te bedanken. Want wij lopen er wel, maar het kan alleen maar doordat jullie met z'n allen op al die doortochten bij de show.
2: En verslaggever René sprak in een buitenwijk van het Belgische Zeelen met een aantal echte Europa-run-fans die al vroeg langs de route klaarstonden voor de passerende teams. Met stoelen langs de weg, vlag in de hand en volop enthousiasme wachten zij daar op iedere deelnemer die voorbij komt. De Vlamingen hebben nog wel een tip aan alle deelnemers voor volgend jaar.
5: De beste teams zijn de verklede teams. Dat zouden we volgend jaar graag nog meer zien. Dat zou fantastisch zijn. Als elk team zich verkleedt, dan zou het misschien nog meer sfeer met zich meebrengen.
6: Huitje, dat is leuk. Jullie Vlamingen, jullie zijn gek van sfeer. Dat horen wij van onze collega Kie altijd, die voor ons verslag doet in Zeelen. Het moet sfeer hebben, het moet beleving hebben. En daar zijn jullie van.
5: Ja, Zeelen staat garant voor sfeer. Jammer dat het niet meer 's avonds is, want dan zouden jullie de echte Zeelse sfeer nog eens kunnen opsnuiven. En
6: misschien zijn ze dan nog nuchter?
5: Zeker, zeker. Want nu is het eigenlijk nog slechter, want we moeten vroeger beginnen, omdat ze al vroeger passeren.
2: We zullen het aan de organisatie doorgeven. En verslaggever Floortje staat langs de IJssel met team de Alpenlopers klaar voor een teamwissel. De sfeer binnen het team zit er nog altijd goed in. Er wordt gelachen, aangemoedigd en ondertussen bereiden de volgende lopers zich alweer voor aan het volgende deel van de route. Al lijken niet alle waarschuwingen helemaal opgevolgd te worden.
7: Ik zie hier bij jullie

0: dus niet aan de ramen likken.
1: Ja, nee, dat is een hele duidelijke regel. Het mag niet aan de ramen gelikt worden. Alleen ja, dat is nog niet helemaal gelukt.
0: Het is toch gebeurd?
1: Ja.
0: Waar gaat het dan mis?
1: Ja, dat weet ik niet.
2: Bij de andere teams.
1: Ja,
3: bij de andere teams.
4: Geef de anderen maar de schuld. En dan krijg je nog het Roperen Radio weer. Het is een zonnige en warme dag vandaag. 26 graden op de Nederlandroute tot 28 in België. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. En morgen wordt het weer tropisch warm. Dus goed voorbereid naar de Coolsingel morgen, want het wordt 30 graden. Dat was het Roperen Radio nieuws. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
5: Dankjewel, Milo Optenberg. Hey. Hij doet het weer.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
7: De 35ste Roparun volg je van start tot finish.
6: Oh.

0: je hoort, dan zie je er een mooi fotootje bij en dat soort dingen. Het is natuurlijk altijd goed om dat eventjes te weten. Heb jij nog iets waarvan je zegt van Sophie, dat moeten wij even delen?
1: Nou, ik ben altijd op zoek naar de laatste nieuwtjes, iets spectaculairs. Maar wat leuk is om te zien dat Europa Run Team IVA, die hebben nu de doorkomst in Antwerpen en die lopen lekker cool door een tunnel. Nou, dat is toch heerlijk?
0: Ah, daar hoorde ik het vorige uur volgens mij bij Jim iets over die tunnel. Daar was nog een vraag over wanneer die tunnel gebouwd was volgens mij. Maar
1: ja, het zag er een beetje oud uit, maar volgens mij was het wel lekker cool.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, hopen dat ze een hoop tunnels gaan tegenkomen, maar dat het dan weer niet opstopt natuurlijk. Hè? Want dat is altijd een beetje het risico van een tunnel natuurlijk. Wij gaan eens even naar een verslaggever toe. Dat is Marco van Bergen. Die is op dit moment in De Hove. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Hij staat daar bij André. André is een bekende speaker al daar. En die zou eigenlijk stoppen, Marco, vorig jaar al. Maar volgens mij heeft dat virus toch zijn lichaam niet verlaten. En is hij er dit jaar gewoon weer bij, hè?
2: Het is inderdaad waar. Zijn naam is niet helemaal goed doorgekomen, want zijn naam is Anton. En hij was inderdaad 2 jaar geleden, toen ik hem zag, was hij speaker. En toen 2 jaar geleden zei hij, dit is mijn laatste keer. Vorig jaar kwam ik hier en toen trof ik hem toch weer aan. Toen was hij weliswaar geen speaker meer, maar stond hij wel heel hard snoepjes en dergelijke uit te delen. En toen dacht ik weer van, dat zal alweer de laatste keer zijn dat ik er ben. Maar Anton?
3: Ja, ik ben er weer. Prachtig weer. Europa Run Hart zegt, gewoon gaan naar De Hove om iedereen te ondersteunen.
2: Je bent gewoon weer aanwezig en gewoon weer ook snoepjes aan het uitdelen. Maar wat we nog niet wisten, wat je nog net even ook vertelde, is dat je nog veel en veel meer doet. Misschien nu niet meer zo in de uitvoering hier, want hier zit je lekker op een stoeltje in het mooie weer. Wat overigens, daar heb je hartstikke verdiend. Maar wat doe je allemaal wel achter de schermen?
3: Nou, als we met de organisatie in heel Zutphen beginnen. Want Zutphen is natuurlijk, heeft niet alleen De Hove, maar ook Warnsveld erbij. Dan geef ik aan dat ik bereid ben om het draaiboek voor Zutphen, De Hove en Warnsveld te maken. Dus de algemene informatie bijwerken. De teams benaderen om mij de informatie te geven die wij dit jaar willen gebruiken. Wat ze hebben gedaan, hoeveel ze drinken op te halen, met hoeveel lopen ze, hoeveel ze roperun ze doen. Nou, je ziet al dat regelmatig heb ik dat gedaan en gevraagd. En de teams komen nu al, denk ik door de organisatie van de Europa Run zelf, met een lijst waarin gegevens staan die ze niet iedereen hoeft te meten, maar gewoon een meest sturen en klaar. Dus die informatie van de 65 teams die vandaag door Zutphen zijn gekomen, die heb ik verwerkt in het draaiboek, zodat onze mensen hier de muziek kunnen verzorgen, de speakster in Zutphen alle informatie aan de teams kunnen doorgeven. Zoals het team Mollestreek, €154.000 heeft opgehaald.
2: Ja, het is echt bizar, hè? Maar even, als ik het zo hoor, dan is eigenlijk nog steeds het feest in De Hove is nog steeds niks zonder Anton.
3: Nou, ik ben wel bij iedere overleg betrokken en ik ga erheen om te zeggen van let hierop en doe dat. En nou, de bewoners zijn zo actief en vinden het prachtig dat ik inderdaad bereid ben om een bijdrage te leveren financieel aan de doorkomst door De Hove. Als oud bewoner in De Hove heb ik ooit gezegd van mensen wakker worden als de roperun door De Hove komt, moet je er zijn.
2: Ja.
3: En dat hebben ze opgepakt.
2: Ja, dat hebben ze naar geluisterd. En echt fantastisch, jouw initiatief hierin en jouw inzet hierin. Het is heel druk, het is lekker weer natuurlijk. Vorig jaar was het wat rustiger, maar toen hadden we slecht weer. Maar ik denk dat mede die drukte ook gewoon toch echt wel te danken is aan jouw inzet en jouw plezier. Wat je ook hier laat zien in het hele gebeuren. Terwijl we eventjes klappen, terwijl er weer een team binnenkomt. Want de teams komen hier heel graag binnen. Ze worden altijd heel warm ontvangen. Maar je zit speciaal te wachten op Sparta supporters, hè?
3: Ja, dat komt ook doordat ik ben van oorsprong een Delvenaar, maar voel me Rotterdammer. Dus verbonden met Rotterdam. Feyenoord zit ook in mijn hart. Roperun zit in mijn hart, is ook Rotterdam. En Sparta, vorig jaar en 2 jaar geleden, door jou gevraagd onderweg van goh, wat heb je nou het mooiste gevonden? Ja, Zutphen, punt. En ja, dat zit dan ook hier. Ja. Dus die willen we weer dadelijk met de voetbalsupporters die hier bij het café staan, willen we Sparta ook even extra aandacht geven.
2: Extra aandacht geven, hart onder de riem steken. Dat gaat helemaal goed komen. We hebben afgesproken dat we elkaar volgend jaar weer gaan spreken.
4: Mijn leven.
2: Mijn leven en welzijn, maar dat gaan we zeker doen. Ik ga je in ieder geval, ik beloof je in ieder geval dat ik je nooit meer ga overslaan als ik hier langskom. We gaan dit altijd aandoen. Hey, hartelijk bedankt Anton en tot de volgende keer.
4: Beloofd.
0: Ik had het eerlijk gezegd wel nooit van gehoord, Sofie. Het plaatsje Den Hoven. Komt
1: ik
0: het jou bekend
1: niet.
0: Voor?
1: Nee, maar het klinkt wel heel gezellig.
0: Ja, dat is het ook. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat weten ze wel volgens mij daar in die regio om een feestje te bouwen. Er komen nog veel meer doorkomsten aan die je natuurlijk ook bij ons kan volgen. Europa Run Radio. En over een paar minuten... De Rode Draad.

0: Donaties voor de Europa Run. Ik heb even gekeken. Ruim 71.000 mensen hebben al gedoneerd dit jaar via de website. Dus dat gaat best goed natuurlijk. En je kan nog steeds blijven doneren. Dat kan natuurlijk via die button, hè, die je vindt op de website. En dan kun je geld overmaken. En dan komt het binnen en dan komt het bij een team terecht. En over die teams gesproken. Europa Run Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad. Ja, dat is altijd weer de vraag natuurlijk wie wij aan de telefoon krijgen op deze eerste Pinksterdag. Goedemiddag, Europa Run Radio met Marcel en Sophie spreek je. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Met Simone.
0: Dag Simone.
1: Hallo.
0: Hoe is het met Simone?
1: Nou ja, met mij gaat het goed. Ja. Met mij goed. Ik ben zelf chauffeur, dus ik ben niet aan het lopen. Mm-hmm. Maar het gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja. Ja, want chauffeur is natuurlijk wel belangrijk, hè? Want dat moet je misschien toch even uitleggen voor de mensen die nog niet al die tijd naar ons geluisterd hebben. Maar als chauffeur, wat doe je dan zoal?
1: Ik heb het even niet goed verstaan, sorry.
0: Ik zei, als chauffeur heb je natuurlijk ook een belangrijke taak. Wat doe jij dan zoal tijdens Europa Run? Vertel dat eens.
1: Nou, ik ben chauffeur, dus ik rijd de lopers. Om de 1,5 kilometer, dan wisselen de lopers zich af. En wij leggen dat parcours ongeveer van 60 kilometer af tot de volgende wissel. En dan, en dat tot aan Rotterdam.
0: Ja.
1: En wij zorgen dat alles in het busje zit. We navigeren. Proberen in ieder geval dat alles goed loopt.
0: Ja, want dat vragen mensen zich misschien wel af dan. Hoe komen jullie dan precies bij elkaar? Zijn dat echt coördinaten die jullie dan afspreken? Want jij moet natuurlijk precies op de plek zijn waar die mensen ook weer komen.
1: Daar hebben we een heel draaiboek voor.
0: Ja, en daar staat precies in waar je dan moet zijn. Ja. En dat weten natuurlijk die lopers en die fietsers weten dat ook. Nou kan ik me voorstellen, jij vergeet dat natuurlijk niet, hè? Jij zit in de bus. Maar hoe komen die lopers en fietsers dan altijd weer op dat goede punt? Want als jij aan het lopen bent, dan moet je toch ook natuurlijk... je moet die fietser volgen, hè? Dat is de bedoeling dan.
1: Ja, zeker, ja.
0: En die fietser...
1: ook daar is de route, hebben we natuurlijk op onze fiets zitten. En wij staan om de 1,5 kilometer verderop om hun daar ook in te begeleiden.
0: Ja. Nee, ik wilde dat toch even duidelijk maken. Want ik was gisteravond op een verjaardag. Toen zeiden mensen, hoe werkt dat dan? Ik zei, dat ga ik eens even aan een team vragen. Dus bij deze bij jou. Dus dan hebben we dat ook een beetje uitgelegd. Dat mensen ook een beetje het verhaal erachter snappen, zeg maar, hoe dat werkt. Hey, hoe gaat het verder bij jullie? Jullie hebben al 1 nacht achter de kiezen. Nou, vandaag weer een warme dag. Het is de middelste dag van de Europa Run. Hoe gaat het tot op heden in jouw team, in jullie team?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Ik vond het wel een beetje spannend, omdat het juist heel warm is. Vooralsnog gaat het verbazingwekkend goed eigenlijk.
2: Ja, en ik denk dat...
1: Er komen wel pijntjes opzetten. En de beentjes worden wat stijf hier en daar. Maar ja, dat is logisch. Maar vooralsnog gaat het goed. Ik vroeg ook net aan de motorrijder. Gaat het volgens mij overal met iedereen wel eigenlijk goed. Dus dat vond ik wel... bijzonder, zeker met het weer.
2: Nou, dat is inderdaad positief om te horen.
1: Veel drinken.
2: Nou, inderdaad. En de airco staat denk ik goed aan bij jou in de bus.
1: Ja, die staat goed aan. Ja. En zorgen dat ze blijven drinken. Zodra de lopers de bus in komen, dan geven aan van joh, pak wat te drinken. En dat eet ook vooral. Al wil je niet eten, je moet eten. Nou ja. Zo proberen we de lopers naar Rotterdam te krijgen.
2: Ja, dus jij bent eigenlijk ook gewoon een beetje het baken van het team. Dat je dat gewoon even blijft herhalen. Jongens, let goed op jezelf. Ga even lekker zitten. Neem wat lekkers te eten en te drinken. En dan kunnen we zo weer verder. En is er binnen het team waar jij ook rijdt ook een jel of zo?
1: Een jel? Nee.
2: Een lijflied?
1: Dat hebben we niet. Een lijflied. Oké. Wij vinden het liedje van Jeffrey Hayes met Gooi hem dicht, draaien wij heel vaak.
2: Oké, en zit er nog een reden die achter?
1: Gewoon gezellig, vrolijk liedje, eigenlijk geen reden. Die hebben we vorig jaar eigenlijk, kwam die al opzetten en die zetten we eigenlijk dit jaar weer door.
0: Ja.
1: Word er gewoon heel vrolijk van.
0: Nou, als je maar vrolijk wordt, hè, daar gaat het om. Hey, de komende uren, welke plaatsen gaan jullie nog aandoen? Want dat moet je als chauffeur natuurlijk wel een beetje weten. Waar verheug jij je op wat de komende uren gaat komen?
1: Dat er leuke doorkomsten komen eigenlijk. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja. En wij zijn nu nog bezig en wij gaan uiteindelijk naar ons basiscampus Wageningen. Mm-hmm. En dan gaat de team 2 weer van start.
0: Okay,
1: dus
0: okay.
1: Wageningen Ja, dat is Wageningen. Daar zijn wij naar onderweg.
0: Precies. Dus mensen die jullie willen zien, moeten in ieder geval even naar Wageningen gaan of een van de andere doorkomstplekken.
1: Kom naar Wageningen. Team 278. En moedig ons aan.
0: Nou, zo is het. Nou, duidelijker dan dit kan het niet. Dankjewel in ieder geval. Een hele goede run. En we zien elkaar op de Coolsingel morgen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Okay.
1: Nou, tot morgen dan, hè?
0: Tot morgen. Doeg.
1: Oké.
3: De Rode Draad. Roparun Radio.

0: Bijna 4 uur geworden. Time flies when you're having fun. We gaan even naar Buus Wezel. Daar staat Katie van Essen. Volgens mij is het een gezellige boel daar, Katie.
1: Ja, er staat hier echt een hele grote groep mensen te juichen en er staan vlaggen. Ze horen bij een voetbalvereniging, zo ook Dirk. Je staat met een supergrote vlag op je schouder. Wat ben je hier aan het doen? Ja, aanmoedigen, dat zal vast. Maar waarvoor? Voor welk clubje?
2: Voor SV Sprundel. Wij zijn team 102, SV Sprundel. En wij staan hier, ons eigen team, we hebben hier een basiskamp. En we gaan hier een wisseltje doen van team. Dus wij zijn weer klaar om te starten.
1: Ja, en die wissel die is supervers, want Gerard staat naast mij. Jij zat op de fiets te leunen en jij kan ieder moment vertrekken.
3: Ik kan ieder moment vertrekken, ja, klopt. Klopt, absoluut.
1: Kijk je er naar uit?
3: Ja, zeker, absoluut. Ik heb er zin in. Ik heb een klein stukje nog.
1: Ja, want jullie staan echt helemaal ready to go. Ik zou zeggen, ga lekker vertrekken.
3: Dankjewel.
1: Heel veel succes op de route, want hoe ziet het verder eruit?
3: We gaan nu richting Tilburg en daar gaan we dan weer een wissel. En dan gaan we naar Sprundel toe. Ja, dan hebben we vanavond even een uur lang een groot feest.
1: Heeft deze aanmoediging in, denk ik wel, een stuk of 40 mensen, 50 mensen je wat nieuwe moed gegeven?
3: Absoluut, absoluut. Ja, dat is altijd prettig om te zien. En het is gewoon kippenvel, kippenvel. Ja, absoluut.
1: En ga je dan toch even een traantje laten als je wegfietst en al die mensen staan naar je te juichen?
3: Nee, maar het is gewoon genieten. Het is gewoon echt genieten. Het is dubbel, maar het is echt wel genieten.
1: Hoe doe je dat met het team? Hebben jullie ook nog iets om de spirit een beetje omhoog te houden?
3: Ja, elkaar een beetje aanmoedigen tijdens het fietsen. En aanmoedigen. Ja.
1: En jullie zijn als sporters wel gewend om onder zware condities soms te functioneren. En helpt dat je dan toch een beetje hier zo tijdens een stroperun?
3: Ja, dat helpt wel, dat helpt wel. Maar het is wel extreem. Het is echt extreem. Ja.
1: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. En ga maar lekker de route op.
3: Goedjes.
4: En top vanavond is Sprundel, hè.
0: Ja, dat zit wel goed daar met de

0: die vanavond al in Rotterdam zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus zometeen meer in ieder geval daar in de grensstreek. En over die grensstreek gesproken, dat is Zundert natuurlijk ook een beetje. Bekend van het bloemencorso. Zijn daar ook nog wat bloemetjes te zien, Damien?
1: Nou, ik sta toevallig hier wel voor een soort tuin waar wat bloemen te zien zijn. Maar het bloemencorso, dat is nog wel een eind weg. Er wordt al wel ergens reclame voor gemaakt, zag ik hier. Maar okay. Wanneer het nou specifiek is, dan moet ik toch heel even af zijn. Nee, ja,
0: maar ik wilde je even wat vragen. Ik dacht van, nou, misschien hebben ze daar wel een doorkomst in het thema bloemen. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, het is niet per se een doorkomst in het thema bloemen. Wat wel heel erg opvalt, eigenlijk op het moment dat je in Nederland inrijdt vanaf na Wustwezel, vanaf Wernhout, is dat er heel veel mensen meer naar buiten gaan en op die route zitten, klaar zitten om de lopers aan te moedigen. En dan is zo'n doorkomst gelijk na even langzame opbouw is echt heel welkom voor de lopers. Ik weet toevallig dat het team van Zundert zelf hier bijna aanwezig is, maar ik sta op dit moment heel even bij de mannen van de Wensambulance Brabant. Want ook die staan hier opgesteld in Zundert. Mannen, de Wensambulance Brabant, introduceer het even. Ik denk dat het weinig introductie nodig heeft. Maar...
2: Nou, we zijn een stichting met 160 vrijwilligers, 6 ambulances. En wij verzorgen 750, 800 wensreizen per jaar. En door de Europa Run hebben we pas nog een nieuwe ambulance hebben we gekregen. Dus het initiatief van de Europa Run. En daarom hebben we gezegd van, wij willen hier ook in Sprundel en ook in Zundert en ook in Dongen gaan we staan om onze waardering te tonen. Ja.
1: Ja, jullie zijn dus op meerdere plekken aanwezig tijdens deze Europa Run. Wat doet dat nou voor jullie? Want je staat dan vaak bij die doorkomsten. Hoe is het gevoel?
2: Ja, het is toch gewoon geweldig als je zoveel vrijwilligers gewoon in Nederland in ziet komen. En dan weet je, want ik heb mezelf ook 5 keer gedaan, dan weet je wat ze al af hebben gezien. En nou zeker met dit warme weer, ja, dan diep respect voor die lopers, begeleiders of de fietsers. De catering, alles. Hè, want het is natuurlijk, het zijn niet alleen de lopers, maar het is de hele organisatie, hè, van zo'n ploeg.
1: Ja, dankjewel in ieder geval. Ja. Veel plezier nog bij de andere doorkomsten.
2: Ja, dankjewel. Gaat even lukken.
0: En dat was een bijdrage van Damien van Gagelbonk, een van onze verslaggevers vanuit Zundert. Dus zojuist. Ja, we hadden eigenlijk wel verwacht dat we de check ook dit uur zouden krijgen.

0: Martin van den Bogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

Rotterdam. Die vanaf morgen 12 uur in de middag geopend is. En dan komen ze allemaal binnen, die pikkels van de Europa Run. Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio. Tweede uur.

0: hebben we voor je meegenomen. Dus leuke dingen. En natuurlijk heel veel over de Europa Run. Dat dacht je bijvoorbeeld van de Rode Draad. We gaan dadelijk weer even contact zoeken met een team natuurlijk. We hebben de Europa Run Radio Niels om 4:30. En wat gaan wij nog meer doen, Sophie? Ja, social media natuurlijk ook een beetje in de gaten houden.
1: Ja, hou inderdaad de social media in de gaten. Nou ja, dat doe ik het aankomende uur nog voor je. Dus ik kom met allemaal leuke nieuws-updates vanaf de socials.
0: Nou, als we jou toch niet hadden...
1: Nee. Ik hou alles up-to-date. Je hoeft nergens je zorgen over te maken.
0: Nou, daar ben ik wel blij om inderdaad. Ja, dat we jou hebben.
1: Ja, ja
0: Sophie, absoluut. Ja. Leuk dat je er ook weer bij bent.
1: Ja, vind ik
0: vermaak
1: ook.
0: Jij je trouwens een beetje?
1: Ja, ik vermaak me heel goed. Er zijn hier ook allemaal lekkere snacks. Dus ik was even net, kwam ik iets te laat hier binnenlopen. Want ik zat mezelf weer vol te vreten met chocola. Maar ik ben er weer.
0: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik eet hier ook veel te veel en veel te ongezond. Maar ja, dat hoor ik ook bij de teams. Hè, want gisteravond hoorde ik ook weer broodjes bal die naar binnen gaan. Broodjes hamburgers.
1: Maar dit zie ik dus ook op de socials. Hotdogs, pasta's. Die catering die is echt goed geregeld. Maar ja, het is ook al alles wat ik lekker vind van een bepaalde schijf van 5 die, nou ja, best wel ongezond is. Maar het is heerlijk. Het ziet er heerlijk uit.
0: Nou, het gaat natuurlijk om koolhydraten.
1: Ja. Ja, inderdaad.
0: Dat is belangrijk. Ja, niet voor ons, maar wel voor de lopers en de fietsers.
1: Ja, voor ons ook heel belangrijk.
0: Ja, voor ons is dat ook wel een beetje belangrijk. Hey, zo meteen. Ik heb het al een paar keer gezegd, gaan we even naar Luc toe. Die heeft Leslie Wolters dadelijk bij zich, directeur van de Europa Run. Want er is weer een check uitgereikt op de route in Nederland. Nou, hoe dat allemaal precies zit, hoor je dadelijk. En ik zei het al, genoeg andere dingen. Dus we gaan snel van start. Uur nummer 47, daar gaan we.
2: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

gaan wij weggeven aan luisteraars. Dat kan allemaal via de website roparun.nl. Daar kun je precies lezen hoe dat in zijn werk gaat. Maar je kan dus iemand zeg maar aanmelden daarvoor, waarvan jij vindt dat die persoon uiteindelijk daar naartoe moet, zeg maar, als WIP. En dan krijg je lekker hapjes, drankjes, waar we het net ook over hadden. Die zijn daar natuurlijk morgen ook. Dus heb je iemand die bijvoorbeeld een lastig jaar heeft gehad, of juist misschien heel veel heeft gedaan.

0: op de Koolsingel in Rotterdam. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, en jij bent er ook morgen bij, hè, op de Koolsingel.
0: Ik mag er ook bij zijn. Ja, dat vind ik toch altijd wel weer bijzonder, ja, zeg maar. Dan hebben we ook een televisieuitzending.
1: Ja.
0: Dus dan moet ik nog eventjes door de spink en dat soort dingen. Dat is ook altijd wel weer een ding. Maar nee, dat wordt hartstikke gezellig. En het leuke is, ik zit wat later op de dag. En dan kun je ook altijd een beetje terugblikken, weet je wel. Dat vind ik ook wel leuk. Vorig jaar had ik Nelly Koeman. Nou, Nelly Koeman is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Europa Run. Als je Europa Run zegt, zeg je Nelly Koeman en andersom. En zij zal er dit jaar natuurlijk ook weer bij zijn om ze allemaal binnen te halen. Ja, en ik vind toch altijd hoe zij over de Europa Run praat. Ja, dat is toch altijd wel weer bijzonder. Ik weet niet hoe het is, maar dan ga je toch altijd weer daarna met een goed gevonden huis door Nelly Koeman. En dat heb ik altijd. Ja, ik weet niet.
1: Dus echt iets om naar uit te kijken ook weer morgen.
0: Dat is ook zo. Dus morgen is het allemaal te volgen op de radio en natuurlijk ook op televisie bij TV Rijnmond. Dat is de regionale omroep. Daar kun je kijken. En ook via natuurlijk onze eigen kanalen is het allemaal te volgen. Een gecombineerde uitzending tussen Europa Run Radio en Europa Run TV. Wij gaan even naar Zutphen toe. Dat is volgens mij in Overijssel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En daar is verslaggever Luc. En die staat daar volgens mij ergens op een pleintje.
2: Helemaal op de Grote Markt sta ik naast Leslie. Leslie Wold is de directeur van Europa Run. En je hebt net de mooiste doorkomst uitgereikt in Zutphen.
3: Ja, de mooiste doorkomst van vorig jaar. Vorig jaar hebben ze een prijs gewonnen als mooiste doorkomst. En dan krijgen ze vanuit Europa Run een geldbedrag. En dat geldbedrag hebben ze bedacht omdat vandaag, zeg maar tijdens de doorkomst van dit jaar, te besteden aan lokale doelen. En dat heb ik net juist voor hun mogen uitreiken. Dus we hebben de rol een beetje omgedraaid.
2: Ah, kijk maar, wat hartstikke leuk. En tegenover ons staan dus ook 4 goede doelen. En daar is ook geld naar verdeeld. Hè? Want welke 4 goede doelen zijn het? Ik zie Wensambulance, zie ik. Stichting Wensambulance en Hospice Zutphen onder andere.
3: Ja, oncologisch netwerk van deze regio. En in praktijk met wensen heet het. Dat gaat eigenlijk over kinderen en ouders die soms natuurlijk de ziekte kanker krijgen. Maar
2: dus daarmee omgaan, toch?
3: Dat ja, dus hoe het gezin, zeg maar, omgaat met de patiënt. En dat er dus niet alleen de aandacht gaat naar de patiënt en de ziekte, maar ook naar de naaste. En dat is, zeg maar, heel erg gericht op het gezin. Ja. Dus ook, zeg maar, in de thuissituatie.
2: Nou, je merkt de echt enthousiasme hier. Hiervoor, voor de Europa Run. Hoe beleef je eigenlijk deze hele dag een beetje?
3: Ja, het is natuurlijk een ongelofelijke ervaring. Want wij staan hier nu in Zutphen. We zien vrijwilligers van de doorkomst. Onze vrijwilligers, jij, ik. Je ziet goede doelen hier staan. En het is hier gewoon fantastisch. Maar wij weten dat op andere plekken in Nederland het nu ook allemaal plaatsvindt. Maar ook in België en Frankrijk. Ja, hoe sta je dan hier? Het is eigenlijk overweldigend. Het is moeilijk te bevatten dat zoveel mensen zich inzetten voor dat doel.
2: Ja, ja, en jij mocht dus net die checks uitdelen. Wat zeiden die ze eigenlijk tegen jou?
3: Nou, die mensen waren natuurlijk heel erg vereerd en dankbaar dat ze natuurlijk nu een geldbedrag krijgen wat hun werk mogelijk maakt. En dat hebben ze natuurlijk keihard nodig. Dus ja, dat maakt hun heel nederig. Dat voel je aan alle kanten en heel dankbaar. Ja.
2: En als je dan ook deelnemers spreekt en ziet, wat voor algemene indruk krijg je zo?
3: Nou, heel positief. Ik krijg heel veel complimenten ook voor de organisatie. En dat is dus ook een dikke pluim naar de hele vrijwilligersorganisatie en mijn collega's op kantoor. Dus dat sowieso. Maar ja, goed, ook al die deelnemers, die zetten zich natuurlijk ook allemaal in. En gelukkig, ondanks het warme weer, gaat dat gewoon hartstikke goed. Ook in het kader van een stukje veiligheid en preventief gedrag. Hartstikke goed. Dus dat maakt me ook heel erg blij. Ja.
2: We doen het allemaal samen, maar ja, je kunt het toch niet ontkennen dat hier eigenlijk gewoon een hele trotse directeur staat.
3: Ja, absoluut, absoluut. En die trots is meer dan terecht.
2: Ja, en wat staat er nu voor de rest van jou nog meer op de planning deze dagen en vanavond?
3: Ja, ik stap zo dadelijk over naar de, want we zitten nu op route Nederland, zoals dat heet, voor Europa Run begrippen. Straks stap ik over naar de route Frankrijk en dan ga ik verder in Tilburg. Daar hebben we een hele mooie uitzending met Omroep Brabant. En dan vervolg ik in het Brabantse mijn route.
2: Nou, dus je hoeft geen Frans te spreken nu in dit geval dan?
3: Met een no.
2: Nou, dat heb jij dan weer heel goed uitgezocht zometeen. Ik wens jou nog heel veel plezier, heel veel succes en tot in Rotterdam.
3: Tot in Rotterdam.
0: Ja, het is toch een beetje onze eigen winstom, hè? Die Leslie Wolters van de Europa Run natuurlijk. Al die checks uitdelen, maar het maakt het cirkeltje wel heel mooi rond, Sophie. We halen geld binnen en het wordt ook gelijk weer uitgereikt. Dus dat is wel mooi natuurlijk.
1: Maar het is ook mooi om te horen dat het heel tastbaar wordt. Dat je gelijk weet van waar gaat jouw donatie naartoe en wat voor mooie dingen kunnen we er allemaal mee doen.
0: Ja, dat is sowieso natuurlijk.

0: gastie Martin Morero. Was jij trouwens een Gooise vrouwenkijker, Sophie?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, daar vind ik jou wel een type voor inderdaad.
1: Ja, hoezo?
0: Ik vind jou wel zo iemand die dat lekker gaat bingen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Cheryl was natuurlijk ook mijn grote voorbeeld. En als ik dan Martin Morero hoor, dan denk ik toch, ja, zit toch een bepaalde liefde.
0: Ja, zo is dat ook natuurlijk.
1: Ja.

0: met Ropa Run Radio. Ja, goedemiddag, Milou Optenberg.
1: Goedemiddag, in Doetinchem is het 27 graden. Dit is het Ropa Run nieuws en ik ben Milou Optenberg. Verslaggever Pascal is in het Vlaamse Wuste Wezel. En daar zit hij samen met de Hoekse Waardrunners in een busje. Eén ding valt hem op, in het busje hebben sommige teamleden een hele opvallende muts op.
2: Van waar deze muts? Nou, we hebben het in ons kamp al vaak over dat we moeten luisteren naar de grote smurf. Dus Wouter, ons teamlid, die heeft nu even mutsen aangeschaft voor de... Hoe heet het? Voor de kampleider, de Peter Kroon, die heeft dus een rode muts gekregen. Dat is de grote smurf. En de busleiders hebben de witte muts gekregen.
1: En sommige doorkomsten tijdens de Rope Run zijn net even extra bijzonder. In Deventer trekken de teams namelijk dwars door het stadion van Go Ahead Eagles. Voor veel deelnemers is dat een moment om even bewust te genieten. De tribunes, het stadiongevoel en de bijzondere sfeer zorgen onderweg voor een unieke ervaring, voordat de route weer verder gaat richting de volgende kilometers. Foto's hiervan vind je op ons liveblog op roperun.nl. En in Den Hove in de gemeente Zutphen staat verslaggever Marco naast Anton, die de afgelopen jaren de doorkomst in Den Hove organiseert. Dit jaar moedigt hij de teams in het zonnetje aan en wacht met smart op het team van Sparta.
3: Dat komt ook doordat ik ben van oorsprong een Delvenaar, maar voel me Rotterdammer. Dus verbonden met Rotterdam. Feyenoord zit ook in mijn hart. Roperun zit in mijn hart, is ook Rotterdam. En Sparta, vorig jaar en 2 jaar geleden, door jou gevraagd onderweg van, goh, wat heb je nou het mooiste gevonden? Ja, Zutphen, punt. En ja, dat zit dan ook hier. Dus die willen we weer dadelijk met de voetbalsupporters die hier bij het café staan, willen we Sparta ook even extra aandacht geven.
1: En ook Kate is in het Belgische Wuustwezel te vinden, maar dan bij de plaatselijke voetbalvereniging. Ze staat naast Dirk, die een hele grote vlag vasthoudt. En Kate is daarom benieuwd over welk team Dirk deze vlag heeft gemaakt.
4: Voor SV Sprundel. Wij zijn team 102, SV Sprundel. En wij staan hier, ons eigen team, we hebben hier een basiskamp. En we gaan hier een wisseltje doen van team. Dus wij zijn weer klaar om te starten.
5: Heeft deze aanmoediging in, denk ik wel, een stuk of 40 mensen, 50 mensen, je wat nieuwe moed gegeven?
6: Absoluut, absoluut. Ja, dat is altijd prettig om te zien. En het is gewoon kippenvel. Ja, absoluut.
5: En ga je dan toch even een traantje laten als je wegfietst en al die mensen staan naar je te juichen?
6: Nee, maar het is gewoon genieten. Het is gewoon echt genieten. Het is dubbel, maar het is echt wel genieten.
1: En dan het Ropa Run Radio weer. Het is zonnig en een zomers warm in Nederland en in het noorden van België ook. Met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Vannacht blijft het helder en droog met een temperatuur van 15 graden. En morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. En op de Coolsingel stijgt het kwik maar naar 30 graden.
7: Oeh.
1: Ja, warm hè. En dat was het nieuws op Ropa Run Radio. Meer nieuws lees je op ons liveblog op roperun.nl.
0: Dankjewel Milou Optenberg en tot over een uurtje.
8: Pas à pas pour la bonne cause.
0: De 35ste Ropa Run volg je van start tot finish. Oh.

0: dat je vanavond dat ding weer lekker aansteekt. Nou, zet de radio in ieder geval ook in de tuin een stukje harder, hè, dat de buurt ook een beetje mee kan genieten. Dat is ook een soort ketting-effect. En ook dan draag je het Roparun-gevoel een beetje uit. En over dat gevoel gesproken, wij gaan weer eens even naar een verslaggever toe. Nou, als er mensen zijn die dat gevoel natuurlijk helemaal hebben, dan zijn het verslaggevers zoals Marco van Bergen. Die staat bij team 005. En daar is ook weer wat mee, hè, Marco, volgens mij. Ja, dat is altijd zo leuk. En dan praten we heel mooi naar zo'n verslaggever toe.
1: Ik krijg volgens mij, ik hoor jullie wielen mij horen. Ik ga gewoon het verhaal beginnen. Mocht het niet...
0: Maar de verbinding is ook een beetje slecht. Dus
1: lukken, dan hoor ik het wel. Running for Life, naast mij zit de lopers.
2: Ik ben een van de lopers, ja.
1: En doe je dit voor de eerste keer?
2: Een groot gedeelte van deze groep doet het voor de eerste keer. Ik doe het voor de eerste keer.
1: Jij doet het voor de eerste keer. Wist je waar je aan begon toen je dit ging doen?
2: Nee, niet helemaal. Wie
1: heeft jou zo gek gekregen?
2: Mijn nicht, die nu loopt.
0: Maar volgens mij gaat het niet helemaal goed. We gaan het dadelijk nog wel een keer proberen. Want de verbinding die hapert een beetje bij Marco van Bergen. Maar ja, het blijft natuurlijk allemaal live. Allemaal live verbindingen komen hier binnen. In het zenuwcentrum in Barendrecht onder de rook van Rotterdam. Een hele technische operatie altijd weer. Dus onze excuses als er soms toch een klein dingetje niet helemaal goed gaat. Maar nou ja, dat zul je ons vast vergeven. De socials dan eventjes, Sophie. Want ja, op social media, hashtag Roparun. Roparun 2026. Twitter, nou ja, goed. TikTok. Ja,
3: noem maar op.
0: Wat gebeurt er?
3: Nou, er gebeurt van alles. Roparun Team 2, de Energy Runners, die genieten van een lekker ijsje in de bus. Nou, daar hebben we het net over gehad. Goed blijven hydrateren. En Roparun Team 112, nou, dan mag jij raden welk team dit is.
0: Team 112, misschien de ambulance?
3: De brandweer. Nee, is dat in de buurt.
0: Ja, precies.
3: Nou, die gaan ook als de brandweer, want die zijn zojuist de grens overgegaan naar Nederland. En die hebben inmiddels 300 kilometer afgelegd, dus een mooie mijlpaal. En team 258, die hebben een doorkomst op een ijsbaan. Oh. Nou, hoe lekker cool wil je het hebben?
0: Ja, maar ik geloof nooit dat er ijs ligt.
3: Nou, ik zou zeggen, check de socials.
0: Ja, precies.
3: Ja.
0: Ja, nee, ik ben benieuwd.
3: Ze glijden eroverheen.
0: Ze glijden eroverheen?
3: Ja.
0: Is dat met zeep of zo?
3: Ja.
0: Ja, je gaat het niet verklappen. Je wil gewoon iedereen naar de socials trekken.
3: Kijk even de socials. Want het is echt heel leuk om de teams te volgen onderweg. En ja, er is genoeg te zien en te horen natuurlijk bij ons. Nou, ik hou jullie op de hoogte.
0: Ja, nee, dat doe je goed, Sophie. Dadelijk meer. En ook de rode draad komt eraan over een paar minuten.

0: En Miles Away.
1: Europa Run Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Europa Run teams. De teams geven, nadat Europa Run Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: Nou, we gaan weer even bellen, Sophie. Dat is altijd weer een leuk moment natuurlijk.
2: Het is spannend.
0: Die gaan we aan de lijn krijgen op deze eerste Pinksterdag. Het zal waarschijnlijk wel een Europa Run team zijn.
3: Team 112 Rotterdam.
0: Nou, dat ben je niet.
2: Daar heb ik het net over.
3: Ja, echt waar. Brandweer Rotterdam.
0: Brandweer Rotterdam. Ja. Nee, het is wel heel grappig. Wij hadden het net over jullie in de uitzending. En nou goed, wat wil het toeval? Daar zijn jullie.
3: Ja, daar zijn we.
0: Ja, precies. Wie hebben wij aan de telefoon?
3: We hebben Kim.
0: Dag Kim.
3: De navigator op het moment.
0: De navigator. Ja, dat is een belangrijke taak. Wij krijgen vaak, ja logisch natuurlijk, navigatoren, chauffeurs, masseurs en dat soort mensen aan de lijn. Want ja, de rest is natuurlijk of aan het rusten of druk bezig. Maar ja goed, jij hebt ook een belangrijke taak, hè?
3: Nou zeker, we moeten het vooral met z'n allen doen, hè?
0: Ja, nee, zo is het. Hey, en ja goed, je zei het al een beetje, jullie gaan als de brandweer. Maar is dat de stoere, stoere houding van de brandweer of gaat die echt lekker?
3: Nou, hij gaat echt lekker. Maar natuurlijk is het ook wel. Maar nee, we gaan gewoon echt lekker. We hebben een super team. Iedereen is super op elkaar ingespeeld. Dus ja, weet je, het gaat gewoon als de brandweer.
0: Ja, dus geen pijntjes, geen problemen met de auto. De airco doet het nog. Alles gaat perfect.
3: Dat is eigenlijk allemaal super. Ja, tuurlijk, weet je. Na de derde shift, dan zijn er altijd wel wat pijntjes. Maar we hebben twee fijne masseurs bij. Dus dat komt altijd wel weer goed.
0: Ja. Hey, hoe is afgelopen nacht bij jullie gegaan? Was dat voor jullie ook een beetje zo'n moment om even lekker bij te komen?
3: Ja, heerlijk. Echt. Want het was bloedheet gisteren.
0: Ja, dat was het, hè.
3: En nu staat er tenminste een beetje een windje.
0: Ja, het is vandaag wel iets beter. En natuurlijk nog één nacht die eraan gaat komen. Dus daar kijken jullie wel naar uit, denk ik.
3: Nou, zeker wel. Zeker.
0: Ja.
3: Ja, weet je, en de stemming zit er goed in. We zijn nu in Brabant. Bij Zundert. Ja, weet je, dat is altijd fantastisch. Zometeen leuke doorgangen en... ja, dat maakt dus weer gewoon net toevallig het entertainment team van het Europa Run team tegengekomen.
0: Oké.
3: Dus hij,
0: ja, nou dat klinkt heel erg goed. En jullie gaan volgens mij nu richting Tilburg en zo, hè? Dat is de bedoeling.
3: Ja, klopt. Zeker. Ja, we zijn onderweg. We rijden nu net iets voor Rijsbergen.
0: Oké. Ja, dan heb je nog een klein stukje te gaan, maar dan valt het mee natuurlijk. Ja, ik had al zoiets van, ja, als je natuurlijk nu een beetje bent waar je nu bent, dan ben je eigenlijk al vrij dicht bij de Col Single natuurlijk. Maar het gaat nog een hele lus maken natuurlijk. Hè? Ja, precies. Nee, het is een beetje bedrog natuurlijk uiteindelijk. Het lijkt, mensen denken misschien van, nou, waarom doen ze er dan nog een dag over om daar te komen? Maar ja, jullie gaan onder andere nog naar Tilburg en heel veel andere plekken natuurlijk. En dan pas richting Rotterdam.
3: Ja, we maken echt een hele grote lus nog.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey, hoe bevalt er Open Run voor jou? Want hoeveelste keer is het dat je zelf meedoet?
3: Dit is de vierde keer. Ja, en ik vind het echt fantastisch. En het doel waar we voor staan, ja, weet je, daar is dit het minste wat we ervoor kunnen doen. En ja, daar staan we zeker achter.
0: Ja,
3: alles.
0: En
3: die sfeer, alles.
0: Ja, dat is mooi, hè. Die sfeer, dat is toch altijd weer. Dan weet je waarvoor je het doet. En ik spreek heel veel mensen die zeggen van, dit is echt de laatste keer. En maar als ze dan op een gegeven moment toch weer op die Col Single staan, of nou ja, sommigen misschien na een weekje later, dan zeggen ze, ja, het gaat toch wel weer kriebelen. En dan volgend jaar gewoon weer erbij. Dus als ik jou zo hoor, gaat dat bij jou ook gewoon weer gebeuren.
3: Nou zeker, ja, het is gewoon fantastisch. En als je er dan weer bent, en natuurlijk heb je dan wel eens iets van, ja, oh shit, ja. Maar als je er helemaal mee bezig bent, joh, dan wil je gewoon niet missen.
0: Nee, dat is het ook. Je wil er gewoon bij zijn en uiteindelijk, ja goed. En dat weten veel mensen natuurlijk niet, want die denken, ja, het is alleen het Pinksterweekend. Maar eigenlijk ben je daar toch een heel jaar mee bezig, hè?
3: Ja, zeker. Want bij ons begint gewoon straks de vergadering alweer opnieuw. Meestal is het dan een beetje halverwege het jaar. Dan wordt er weer gevraagd, wie gaat er mee, wie kan er mee. En dan kan je weer een beetje een bodem leggen voor volgend jaar.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Ik wil trouwens nog wel even weten, en misschien heeft Sophie ook nog wel iets wat ze wil weten van jou, maar wat doe jij zelf bij de brandweer eigenlijk?
3: Ik ben zelf een manschap, chauffeur en instructeur.
0: Aha. Maar zit je dan wel op een wagen? Ga je echt mee als de brand is?
3: Nou, nu het laatste jaar niet meer, want ik heb een kleintje gekregen.
0: Aha.
3: Maar ik geef nog wel steeds les.
0: Oké. Dus jij zou in theorie gewoon weer mee kunnen, zeg maar?
3: Ja hoor, zeker.
0: Oké. Nou, dat vind ik wel stoer, zo'n brandweervrouw natuurlijk, hè? Dat, dat zijn de bikkels natuurlijk.
3: Nou ja, en ons specialisme is de beestjes, grote huisdieren, dus...
0: Hoe bedoel je dat dan? Uit de bomen halen,
3: bedoel je?
0: Redden
3: van grote huisdieren.
0: Ja,
3: als ze in de sloot terechtkomen of dat soort...
0: Oké.
2: Nou, dat is het ook wel even goed om bij stil te staan.
3: Ja, hey, ja en dat is het, iets heel bijzonders.
2: Is het nou toeval dat jullie team 112 zijn?
3: Nou, eigenlijk wel. Dat is toen heel vroeg zo, ooit zo geboren. Maar ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het past gewoon.
2: Ja,
3: het moet zo zijn.
2: Het moet zo zijn. En ik zag net je op jullie Instagram, want jullie zijn daar ook fanatiek bezig met het maken van stories. Dat jullie volgens mij een half uurtje geleden net 300 kilometer hebben bereikt en de grens over zijn gegaan naar Nederland.
3: Klopt.
2: Merk je dan ook een beetje verschil? Want ik hoorde net inderdaad in de item dat dan het lijkt alsof er wat meer mensen langs de route ook staan. Krijgen jullie veel support onderweg?
3: Jawel, maar dat was in België ook zeker wel hoor. België moet ik ook zeggen, staat er best wel veel langs de weg. Het ligt wel aan tijdstip natuurlijk, maar deze wegen in Nederland zijn gewoon een stuk fijner, veel vlakker. En in België heb je best wel van die kasseien.
2: Ja.
3: Maar dat loopt voor die lopers natuurlijk echt niet fijn.
2: Nee, nee, nee. Nou, goed om te horen. Jullie zijn lekker in Nederland onderweg naar de Coolsingel. Wel met een grote lus. Maar nog heel veel succes.
0: Ja.
3: Dankjewel.
0: Nou, dat moet wel goed komen. Zo hoor Kim, dan gaan jullie het redden. En goed, een oproep ook aan alle brandweermensen, maar ook natuurlijk alle ambulancebroeders en iedereen die achter de 112 zit, om jullie morgen gewoon binnen te halen in Rotterdam.
3: Ja, nou heel graag. Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja, nee, precies. Nou, bij deze, ze hebben het vastgehoord. Dankjewel, Kim. Team 112. En toi, toi, toi.
3: Jojo. Tot goed, dankjewel.
1: De Rode Draad. Roparun Radio.

0: het vergeten. Kim, je moet de telefoon natuurlijk wel even doorgeven aan een ander team. Hè? Dat vergeten wij altijd erbij te zeggen natuurlijk, Sophie. Maar dat is wel belangrijk, want anders krijgen we dadelijk weer Kim aan de telefoon.
1: Nou, ik vond het wel gezellig met Kim. Dus nou,
0: ik zou best nog een keer met Kim willen bellen. Of Sander waarschijnlijk ook dadelijk. Maar ja, goed, het is natuurlijk wel de bedoeling om door te geven. Volgens mij hadden ze de radio ook aanstaan. Dus Kim, even de telefoon doorgeven. Dat we zo meteen natuurlijk weer een ander team aan de telefoon krijgen. Goed, onze verslaggevers. René, die is ook op pad. René Tonen, nou, is toch wel een beetje Mr. Europa-run natuurlijk. En die heeft een gesprek nu even met teamcoördinator Wim. Die doet al mee sinds 2005. En volgens mij gaat het allemaal wel best daar.
2: Naast mij Wim van...
3: Conclusion Intelligence voor de Hot Item. En dit is onze 12e editie van het bedrijf. En mijn 11e.
2: Hot Item, dan denkt iedereen gelijk. Is dat niet een sponsor van de Europa Run?
3: Geweest, inderdaad. Ja, op sommige shirtjes zien we onze naam nog staan. Dus dat hebben we ook een tijd gedaan. We hebben een tijd de trackersite gebouwd en gedaan. Ja, en zelf doen we nog steeds mee, omdat het gewoon een supergoed doel is. En het eigenlijk ook wel fantastisch leuk is om te doen.
2: Fantastisch. We zijn nu in de buurt van Zeelen. Dendermonde hebben we net achter ons gelaten. In de volle zon lekker. Prachtig team. Jij straalt, dus daar ga ik er wel uit dat alles goed gaat.
3: Alles gaat goed, ja. Nou, wat we kunnen regelen we onderweg. Zoals toilet, water hebben we nog even kunnen regelen. En voor de rest gaat dat eigenlijk allemaal prima. Ja. Het gaat wat langzamer misschien als dat het zou, we gedacht zouden hebben. Maar goed, dat is hopen in anticiperen en accepteren en gewoon lekker doorgaan.
2: Nou, loop jij net zo lang mee als ik, zag ik aan het shirt. We zijn allebei in 2005 naar buiten gekomen met de Europa Run. Ja. Wat was jouw motivatie?
3: Een collega van mij die had een droom om met een bedrijfsteam mee te doen met de Europa Run. En dat vond ik zo mooi dat ik zeg, nou, daar wil ik aan meedoen. Dus ik wil gaan lopen. Dat vond hij wat raar, want ik liep nooit. Dat is me gelukt. En ik heb er inmiddels 5 lopen op zitten. En nu de laatste jaren doe ik vooral teamcaptain. Dus ik mag het hele zwikkie een beetje in het kareel houden. En dan proberen om alles voorbereid te hebben. En zo min mogelijk zorg onderweg. En voor de rest regelen we het waar we het kunnen. En tot nu toe loopt dat prima.
0: Ja, nou, zo is het ook. Hè. Het gaat allemaal van een leien dakje. Ja, we zeiden het al eerder. Ik had eigenlijk wel verwacht, Sophie, dat er toch wel heel veel mensen allerlei hitteproblemen zouden krijgen. Zo. Ja. Dat is allemaal niet het geval, hè?
1: Nee, maar dat komt. Ze luisteren allemaal heel goed naar Europa Run Radio. En daar doen we natuurlijk elke keer de oproep en geven elke keer het advies. Eet genoeg ijsjes, drink genoeg, blijf hydrateren. En je ziet, wij zijn gewoon een hele goede informatiebron.
0: Oh ja, nee, zo kun je het ook zien natuurlijk. Ja. Dat is

0: waren de Pointer Sisters. Die hoorden hier bij Europa Run Radio. Het is alweer bijna tijd voor onze mond te zouten, zeg maar. Het is bijna 5 uur.
1: Zo jammer. Het is zo snel gegaan.
0: Het gaat altijd veel te snel natuurlijk. Hè. Ik weet ook niet hoe het komt, maar het vliegt altijd voorbij. Ja, echt waar. Hey, ik vond het weer een feestje. En tot volgend jaar maar weer, hè?
1: Tot volgend jaar. Iedereen bedankt voor het luisteren.
0: Nou, zo is het. En het gaat

0: van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
0: Drechtstad FM.
4: Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
8: De 35e.

0: Hypnotize hier bij Roperen Radio. En zometeen krijg je nog Cindy Lauper.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Roperen Radio.
0: Yes, we zijn er al een hele tijd bij. Het is alweer de derde dag voor Roperen Radio. De Roperen zelf is iets meer dan 24 uur denk ik bezig. Nog langer. In ieder geval, ze zijn heel lang bezig om richting de Coolsingel te gaan rennen. En we zijn er natuurlijk live bij. Ikzelf, Sander, goedemiddag. Ben er tot 7 uur bij. Andries is er ook. Andries die zit op dit moment in Voorden. Goedemiddag.
2: Hallo, Annelies dit keer.
0: Oh, sorry, Annelies, hallo.
2: Even kijken. Helemaal goed, maakt niet uit. In Voorden zit ik inderdaad, omdat mijn motorrijder, André, die wist een hele goede IJsselon hier. IJsselon lekker. En dat vindt heel Voorden blijkbaar ook. En dat is ook voor de Roperen handig. Want dat betekent dat er allerlei mensen rondom met ijsjes aan het eten zijn en aan het kijken naar de Roperen. Waaronder deze meneer. Hallo, hoe vindt u het al dat voorbijgaand loopgedrag?
3: Lijkt me mooi.
2: Mooi, hè?
3: Ja.
2: Nou, hier hebben we nummer 206. Die gaat ook weer verwarren.
3: Het is altijd druk hier. Altijd.
2: Nou, dat is mooi om te horen.
3: Die agresseerde route en zo. Hoop fietsers overdag.
2: Allemaal fietsers langs. En kan je dan ook, ga je ook voor ze juichen of even klappen? Wat doen we dan? Kunt u even klappen voor ze?
3: Ja, dat kan wel.
2: Ja!
3: Ik heb er weer één aan.
2: Komt er nog één aan? Wij gaan hier weer door met klappen. Woe!
0: Klinkt goed, Annelies. Dankjewel voor je bijdrage uit Voorden. Gaan we snel door naar Floortje in Doetinchem. Die staat bij checkpoint 8. Hallo, goedemiddag.
4: Ja, hallo. En ik zit hier met Dick. En die kwam ik gisteravond ook al tegen met zijn wederhelft Dave. Want jullie zijn van de Wegenwacht. Gisteren hadden jullie nog niet mega druk. Maar hoe is het inmiddels? Ben je al iets bijzonders tegengekomen?
5: Vanmiddag een auto met een afgebroken contactsleutel. En daar gaan we vanavond weer terug om de auto opnieuw te kunnen starten.
4: Ja, dan kom je denk ik aan. Dan denk je misschien ook wel een beetje, hoe krijg je dit nou voor elkaar?
5: Twee hele grote kerels met hele grote handen. Dus die krijgen alles voor elkaar.
4: En het is bij jou ook, gaat allemaal niet helemaal zonder slag of stoot bij jou. Want ik keek net even op je kale bolletje en daar zit toch al een behoorlijke schram.
5: Ja, iets met een interview en gisteravond en mijn hoofd stoten. En dat gaat vanzelf weer over.
4: Mooi, nou wij kunnen hier nog even een beetje uitrusten. En dan gaan we dadelijk weer allebei verder op pad. Kijken wat de dag ons verder brengt.
0: Hartstikke goed, dankjewel Floortje vanuit Doetinchem. Ja, we gaan natuurlijk richting de Coolsingel met alle teams en de verslaggevers. En natuurlijk de beste muziek hoor je hier bij Roperen Radio. Maar voordat ik het zo meteen ga draaien wil ik ook nog even zeggen. Als je nog niks te doen hebt, ga eventjes naar roperen.nl. Daar zie je dat we al 3,7 miljoen euro op hebben gehaald. Ja, dat is natuurlijk geweldig, maar ze hebben een geweldig doel ook. En dat is 5 miljoen. Dus als je nog iets wil bijdragen, dan kan dat via roperun.nl.
6: Tot en met maandagavond. Roperun Radio.

0: niet alleen de girls hoor, maar ook de boys hier zo in dit pand hebben heel veel fun om radio te maken. We ropen hun radio. Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. En waar staan eigenlijk de grootste fans van de Europa Run? Ja, er zijn er natuurlijk superveel. Ik heb gisteren ook nog show gemaakt en dan had ik ook nog superfans gesproken die al sinds 1992 verbonden zijn aan de Europa Run. Maar misschien staan ze ook in Zeelen. Want in Zeelen houden ze van sfeer en houden ze van de Europa Run ook, natuurlijk. René, onze verslaggever, die vond een groepje echte fans.
1: Hoe leuk is dat als je gewoon door Zeelen uitrijdt en dat je dan aan toegesproken wordt van joh, kom even wat drinken. Maar helaas, het zijn allemaal lekkere, hele goede pintjes. Die pakken wij niet aan, want we moeten nog een dagje. Wat gezellig is het hier.
2: Ja, super. Het is hier altijd gezellig. Zeelen is gezellig.
1: Ja, maar waar zijn de dames?
2: Aan de zee op weekend. Al onze dames zijn op reis. En wij genieten van het leven.
1: En jullie zitten hier langs de route, vlag uitgehangen, lekker pintje erbij. En te genieten van alles wat langskomt.
2: Ja, zeker. Leuke teams. De beste teams zijn de verklede teams. Dat zouden we volgend jaar graag nog meer zien. Dat zou fantastisch zijn. Als elk team zich verkleedt, dan zou het misschien nog meer sfeer met zich meebrengen.
1: Dat is leuk. Jullie Vlamingen, jullie zijn gek van sfeer. Dat horen wij van onze collega Guy altijd, die voor ons verslag doet in Zeelen. Het moet sfeer hebben, het moet beleving hebben. En daar zijn jullie van.
2: Ja, Zeelen staat garant voor sfeer. Jammer dat het niet meer 's avonds is, want dan zouden jullie de echte Zeelse sfeer nog eens kunnen opsnuiven. En ja,
1: misschien... Zijn ze dan nog nuchter?
2: Zeker, zeker. Want nu is het eigenlijk nog slechter, want we moeten vroeger beginnen, omdat ze al vroeger passeren. Dus,
1: Dan ga je de avond van tevoren indrinken?
2: De avond van tevoren nog niet, maar we moeten al 's morgens beginnen indrinken en inpilsen. Maar gelukkig drinken we geen Heineken, want dat zou een ramp zijn.

0: voor Stap voor het goede doel.
1: Milan is 11 jaar. Zijn moeder is ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Thuis merkt hij dat alles anders is. Er zijn zorgen, verdriet en vragen waar hij niet altijd woorden voor heeft. Via Stichting De Kinderen mag Milan mee op kinderweekend. Een weekend speciaal voor kinderen die een ouder hebben verloren of weten dat ze binnenkort afscheid moeten nemen. Samen met andere kinderen is er ruimte voor verdriet, maar ook voor muziek, spel, creativiteit en ontspanning. Milan ontdekt dat hij niet de enige is. Dat andere kinderen dezelfde vragen hebben. En dat je soms ook mag lachen, juist in een verdrietige tijd. Dankzij een bijdrage van ruim 5200 euro van de Europarun kon Stichting De Kinderen vorig jaar het kinderweekend organiseren. Zo kreeg Milan een weekend waarin hij zich gezien en begrepen voelt. Een weekend vol steun, herkenning en misschien zelfs nieuwe vriendschappen.
0: De Europarun loop je op nieuwe muziek.
2: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sir Caravanet.
0: Dit is de Europarun Radio Spotlight.

Het WK-nummer van 2010 alweer. Ik heb er helaas slechte herinneringen aan. Behalve dit nummer, Shakira met Waka Waka hier bij Europa Run Radio. We gaan richting de bus van waar Marco in zit, van We Keep Running For Life. Met Wout, die voor de eerste keer meedoet. Hij is erbij gehaald door zijn nicht, die ook meedoet. En enkele jaren terug haar vader aan kanker is verloren. Dat is niet het juiste. Moet Marco wel even erin komen. Marco, ben je daar? We gaan het even nog een keer proberen hoor. Het is ook warm hier zo in de studio, dus dan krijg je zo'n soort dingen. Marco, ben je daar? Nee. We gaan zo naar Marco, die nog lekker in de bus zit rond te rijden. Nou, over hete dingen gesproken. Dat zijn de computers hier ook. Die hebben even wat moeite. Ook bij Donna Summer in de studio. Hot stuff bij Europa Radio. En dan kom ik zo weer terug met Marco.

0: Nou, Donna, als je het wil, hier heb je het in Nederland. 30 graden, Donna Summer met hot stuff. De computer is ietsjes afgekoeld. We gaan even... ik denk dat het wel goed moet komen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Want Marco die is in de bus bij We Keep Running for Life met Wout, die voor de eerste keer meedoet. Hij is erbij gehaald door zijn nicht, die ook meedoet en enkele jaren terug haar vader aan kanker is verloren.
1: Ingestapt in bus 005, of de bus van team 005. Van, hoe heet jullie ook weer?
2: We Keep Running for Life.
1: We Keep Running for Life. Ja, en naast mij zit...
2: Wout Koerhuis.
1: Wout Koerhuis.
2: Zeker.
1: Hey, je zit niet alleen in de bus, zo te horen. Wie hebben we nog meer?
3: Marcia.
4: Ruben. Gerben.
1: Nou, heel veel dus, inderdaad. En We Keep Running for Life, waar komt die naam vandaan?
2: Dat hebben Mark en Claudie bedacht. Die, wij rennen eigenlijk voor het leven. Hè? Wij willen het leven toevoegen aan de dagen. Dat is het doel.
1: Ja.
2: Dus we keep running for life.
1: Ah, oké. Okay. En wie zijn die twee die dat hebben bedacht?
2: Claudie is mijn nicht. En Mark is haar man. En die hebben dit bedacht. Claudia, vader, is dit jaar volgens mij, of afgelopen jaar, 5 jaar geleden. Dit jaar, mooi, dat gecorrigeerd wordt. Overleden aan kanker. En die wilde altijd daar nog iets voor doen. En dit was, ze heeft ooit een keer meegedaan als fysio aan dit evenement. En nu wilde ze als loper. En had ze mijn broer gebeld, want dat is ook een loper. En we hadden nog meer lopers nodig en toen kwam ze ook bij mij. Dus zo zijn we bij mij ook terechtgekomen.
1: En is jouw nicht, die is dus nu ook aan het lopen?
2: Die is nu op dit moment op een parcours aan het lopen.
1: En jij gaat haar zo afwisselen?
2: Ik ga haar zo zeker afwisselen.
1: Is het dan altijd even zo'n momentje dat je elkaar even aankijkt?
2: Altijd.
1: Ja.
2: Oprecht, ja, even, altijd.
1: Ja.
2: Ja, want het zijn mooie momenten, je moet het met elkaar doen. Ja. Het is, de eerste shift had ik het best wel lastig, maar nu zit ik er lekker in. En dan ga je lekkerder voelen.
1: En je doet het voor het eerst mee, hè?
2: Ik doe het zeker voor het eerst mee, ja. Ja.
1: Ja, hoe voelt dat?
2: Ja, vooraf heb je allemaal dingen in je hoofd. Ik heb zelfs de dag voordat ik eraan begon... ben ik met de bakfiets in mijn droom in de sloot beland. Tijdens de Europa Run. Dus ja, zo was ik ermee bezig. En dan denk je van, goh, hoe zou dat nou zijn? Nou ja, nu ben je bezig en het is fantastisch. Alleen, ja, op sommige momenten is het best pittig.
1: Ja, maar heb je er dan ook spijt van? Of heb je
2: zoiets
1: van, dit heb ik over?
2: Nooit, nee. Nee, dit is het mooiste wat er is.
1: Dit doe je met je hart, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En geldt dat ook voor de mensen achter?
3: Zeker, absoluut.
1: En geldt dat ook voor de mensen voor?
4: Jazeker.
1: Ja, jullie zijn een team volgens mij die het echt allemaal vanuit het hart doen.
2: En dat zeker
1: is
2: weten.
1: Dat is een mooie zaak.
2: Ja.
1: Het is warm.
2: Ja. Het is heel warm.
1: Jullie drinken genoeg?
2: Wij drinken heel veel.
1: Ja, jullie eten genoeg?
2: Wij eten heel veel.
1: Rust is heel weinig, hè? Dus je moet van die andere dingen hebben.
2: Je probeert zoveel mogelijk rust te hebben, maar dat is vaak maximaal een uur. Dus...
1: Ja.
2: En dan slaap je nog niet.
1: En dan slaap je nog niet.
2: Nee, de rust is heel karig.
1: Nou,

0: Maar volgens mij is ondanks de hitte en ondanks de weinige rust, het mentale aspect, jullie zijn gewoon nog echt helemaal vrolijk en gezellig.
1: Absoluut, en dat maakt ook dat je het met elkaar doet, maar ook dat je door dorpen als Zutphen net komt en door dorpen als De Hoven die alles voor ons organiseren.
0: Ja, dat is top,
1: hè? Dat is echt geweldig.
0: De Hoven is leuk, hè?
1: Ja, dat is fantastisch.
0: Echt zo fantastisch. Hé, hey, ik wens jullie hartstikke veel plezier. Dankjewel dat ik even mocht meerijden met jullie.
1: Ja,
0: en nog heel veel succes natuurlijk. En nou ja, als je straks je nicht gaat aflossen, doe haar de hartelijke groeten en wens haar ook ontzettend veel succes voor mij.
1: Ga ik doen.
0: Oké, dankjewel.
1: Jij bedankt.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En zometeen nog de jeugd van tegenwoordig.
2: Je bent erbij. De 35ste RopaRun. Samen met RopaRun Radio.
1: Ja, het is een beetje verlaat, want die computers zijn hier een beetje heet. We hebben even wat tijd nodig. Maar in ieder geval, het is 6:07. Je krijgt het RopaRun Radio nieuws van Milou. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In Geels is het 28 graden. Dit is het RopaRun Radio nieuws en ik ben Milou op de Merg. Het is een hele warme RopaRun dit jaar met temperaturen van rond de 30 graden. Gelukkig gaat het met het team van Simone nog goed. Zij is tijdens deze RopaRun de chauffeur. Maar wat doet een chauffeur ook weer precies?
4: Nou, ik ben chauffeur, dus ik rijd een lopers. Om de 1,5 kilometer dan wisselen de lopers zich af. En wij leggen dat parcours ongeveer van 60 kilometer af tot de volgende wissel. En dan, en dat tot aan Rotterdam.
5: Ja.
4: En wij zorgen dat alles in het busje zit. We navigeren. Wij zorgen dat, proberen in ieder geval, dat alles goed loopt.
3: En wie in Vorst even een extra zetje nodig heeft, hoeft niet lang te zoeken. Langs de route staan Jens en Jari klaar met zelfgemaakte bordjes om de lopers extra energie toe te roepen. En extra speciaal, hun vader loopt ook mee in team nummer 5. En wat op de bordjes staat, dat lees je op ons liveblog op roparun.nl. En ook bij de 35ste editie van de RopaRun kom je deelnemers tegen die voor de allereerste keer meedoen. Een van die RopaRun-groentjes is Wout Koerhuis van team Keep Running for Life. Zijn nicht Claudia heeft hem gestikt om haar team dit jaar te versterken. En verslaggever Marco vraagt aan Wout of de RopaRun een beetje is zoals hij had verwacht.
6: Vooraf heb je allemaal dingen in je hoofd. Ik heb zelfs de dag voordat ik eraan begon, ben ik met de bakfiets in mijn droom in de sloot beland tijdens de RopaRun. Dus ja, zo was ik ermee bezig. En dan, dan denk je van, goh, hoe zou dat nou zijn? Nou ja, nu ben je bezig en het is fantastisch. Alleen, ja, op sommige momenten is het best pittig.
7: Ja, maar ja. Heb je er dan ook spijt van? Of heb je
6: nooit.
7: Van, dit heb ik over.
6: Nooit, nee. Nee, dit is het mooiste wat er is.
7: Dit doe je met je hart, hè?
6: Ja, absoluut. Ja.
3: En waar zou de RopaRun zijn zonder de aanmoedigingen van familie en vrienden? Kort na de doorkomst in Zundert staat er een groepje mensen met hoedjes op klaar. Zij wachten op hun Esther. Maar onze eigen verslaggever Esther Godijn is benieuwd wat er op die hoedjes staat.
8: En we hebben dit jaar allemaal een zonnehoedje gekocht. Daar hebben we opgeschreven RopaRun met een aanmoedigingskreet en iedereen zijn naam. En we mochten daar zelf bij versieren. Dus ik heb hier het logo of hoe heet het?
9: Vlaggen staan.
8: Oh ja, de mascotte. Ook knap
9: en,
8: gedaan hoor.
9: Er zijn helemaal ook mensen getekend. Die hebben een dino getekend. Een zonnetje. Ja. Er staat van alles wat op.
8: Ja, en een mooi shirt heb je aan met Hup Tante Esther erop. Leuk, leuk. Jullie zien er hartstikke mooi uit.
3: En dan het RopaRun Radio weer. Het is zonnig en zomers warm in Nederland en in het noorden van België. Met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Vannacht blijft het helder en droog met een temperatuur van 15 graden. En morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. Want op de Coolsingel stijgt het kwik naar 30 graden. Dat was het nieuws op RopaRun Radio. Meer nieuws lees je op ons liveblog op roparun.nl.
1: Dankjewel Milou.
10: Pas à pas pour la bonne cause.
2: De 35ste RopaRun volg je van start tot finish.

0: best tof. En zometeen gaan we naar Katie bij een checkpoint in Zundert. Waar iets bijzonders. Waar ze bij iets bijzonders is. Maar over bijzondere dingen. Ja, het weer dat is bijzonder in mei. Maar wat dan niet bijzonder is, is dat Huub daar zich mee bezighoudt. Want ja, Huub, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is echt verschrikkelijk warm, hè?
1: Ja, nou ja, en nu is het vandaag nog weer net iets minder warm dan gisteren. Het is 26, 27 graden geweest op veel plaatsen in het zuiden van Nederland, in het midden en in het oosten. Wel behoorlijk veel zon nog steeds. Die heeft ook een behoorlijke kracht, hè, zonkracht 7. Voor morgen kan ik alvast aangeven, smeer je alsjeblieft heel goed in. Want het weer blijft heel stabiel. En dat is echt het bijzondere bij deze Europa-run in 2026, dat het dus dagen lang droog is met heel veel zon en hoge temperaturen. We hebben wel eens vaker gehad natuurlijk dat het warm was, 1-2 dagen, maar nu echt al die dagen. Nou ja, gelukkig dat nu de avond en de nacht invalt, zou ik maar willen zeggen. Want dan koelt het natuurlijk een klein beetje af. Er zal vannacht nauwelijks of geen bewolking zijn. Heel plaatselijk later vannacht een enkele mistbank. En de wind komt dan uit oost tot noordoost. Het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 of net 4. En vanavond is de temperatuur nog boven de 20 graden. Later vannacht daalt hij tot een graad of 14, 13 in het zuiden van Nederland en België. En 12 graden in andere delen van Nederland. Dus dat is wel lekker cool, ook morgenochtend vroeg. Maar dan krijgen we een nieuwe zonnige dag met eigenlijk helemaal geen bewolking. En ja, ik wil er toch even de nadruk op leggen dat het morgen weer warmer wordt dan vandaag. En het wordt zelfs, denk ik, de warmste dag van de hele Europa-run weekend. 29, 30 graden wellicht in Rotterdam bij de finish. Dus een aantal dingen zijn toch van groot belang. Natuurlijk het goede insmeren, voldoende drinken en toch ook tijdig de schaduw opzoeken. Want zeker met die inspanningen dan toch de hittestuwing kan gaan toeslaan. Door de inspanningen kan je oververhit raken. Let goed op. De aanmoedigers, de toeschouwers moeten ook goed oppassen. Ja, het wordt gewoon heel warm morgen.
0: Ja, Huub, dankjewel voor het weerbericht. Want zoals je al hoorde, het is gewoon enorm warm op dit moment. Maar het wordt dus nog warmer morgen, zoals Huub net zei. Dus inderdaad, goed hydrateren, goed insmeren. Al helemaal morgen aan de finish bij de Coolsingel. Maar wat je ook natuurlijk goed moet doen als je aan het lopen bent, en als je aan het fietsen bent en je bent aan het helpen bij de Europa-run, dan moet je goed eten, lijkt mij. Want we gaan over naar Katie. Die staat bij een checkpoint in Zundert bij een wereldkeuken, als ik het goed heb, Katie.
2: Ja, het is hier echt een wereldkeuken. Normaal heb je uiteraard lekker eten, maar dit slaat toch wel alles. Ik sta hier naast Anita, een van de chefs. Kan je even vertellen wat voor heerlijke gerechten jullie hier allemaal maken?
3: De geëikte tosti's natuurlijk, maar we hebben dit jaar Surinaamse broodje kip curry. En die heeft mijn zus, die hier ook op de post staat, die heeft ze gemaakt. Dus dat gaat helemaal goed.
2: Ja, en naast dat er Surinaamse kip curry is er ook beurrek. Die heb jij allemaal gemaakt, Carola. Ja. Vertel eens even, hoe kwam dit allemaal tot stand? Want dit komt allemaal uit jullie eigen portemonnee.
4: Ja, dat klopt. We vinden het gewoon leuk om te doen. En we vinden het lekker om te eten. En wij delen graag wat wij lekker vinden. En de beurrek heb ik gemaakt omdat ik heb een Turkse echtgenoot en half Turkse kinderen. En die eten graag lekker. En ik deel graag mijn recepten.
2: Krijg je dan ook veel reacties op de keuken hier?
4: Heel veel. De fietsers en de lopers komen ook voorbij van wat ruikt het hier lekker. En ook alle vrijwilligers die het ook echt eten krijgen, die smullen.
2: Ja, nu is de Surinaamse kip, dat is aardig in trek. Die is ook bijna op, volgens mij.
3: Ja, die is zeker bijna op. Ja, dus, jammer dat ze niet iedereen kunnen het aanbieden, maar ja, op de pop.
2: Maar jullie doen dit allemaal zelf uit eigen portemonnee. Hoe is dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Want dat is allemaal niet goedkoop, deze ingrediënten.
4: Nou ja, we zijn met z'n vijven, dus we delen het door vijven. Maar Anita heeft een nieuwe hobby. Dat is roper en vogeltjes haken. En dan maakt ze er een sleutelhanger van. En die moeten we allemaal verkopen. Nou, van dat geld kunnen wij weer wel dingetjes kopen om uit te delen.
2: Nou, mochten jullie dus nog trek hebben in de studio, dan kunnen jullie naar Checkpoint 8 komen in Zundert. Daar is in ieder geval heel veel lekkers te kiezen. En ik weet niet of ze bezorgen. Misschien wel.
4: ook nog te koop.
3: Ja, ook zeker.
2: Vogeltjes kan je ook nog kopen. Alles kan hier. En volgend jaar willen ze ook weer lekker eten. Dus ja, mochten jullie nog trek hebben, kom hierheen, zou ik zeggen.
0: Katie, alles wat daar voorbij kan, dat klinkt zo heerlijk hier in de studio. Ik kijk even naar achter. Gaan we zo naar Zundert? Ja? Ik krijg duimpjes. Ja, we komen er zo aan.

0: Four Tops hoor je hier bij Roperen Radio. Het is bijna 6 uur. We gaan eens even kijken hoe het bij iemand is in de auto of onderweg in ieder geval. Letterlijk bij de Roparun.
1: Roparun Radio heeft bij de start in Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan Roparun teams. De teams geven, nadat Roparun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
0: En ik ben al helemaal benieuwd vandaag natuurlijk vanwege die hoge temperaturen, hoe het dan gaat en hoe ze die nacht zijn doorgekomen. We gaan eens even bellen met de Rode Draad. Een telefoon die bij een team is.
2: Hallo!
0: Met Roparun Radio. Je spreekt met Sander. Met wie spreek ik?
2: Met Ilse. Hi, Ilse.
0: Hi, Ilse. Hoe gaat het daar zo tijdens de loop?
2: Ja, het gaat echt supergoed.
0: Ja, hoe houden jullie dit vol met die temperaturen?
2: We hebben nu 2 extra fietsen op de route zitten. Mm-hmm. En elke keer als we een kilometer hebben gelopen, gaan we 2 kilometer fietsen om even af te koelen en daarna pas lekker die warme bus in te gaan.
0: Hebben jullie hier ook op getraind, op die zon en de hele tijd buiten zitten? Of is het echt wat jullie niet hadden verwacht?
2: Nou, het is wel iets waar we natuurlijk de afgelopen week ons hebben voorbereid. Maar ja, echt goed erop voorbereiden op trainen is natuurlijk lastig. Ja. Je weet gewoon niet wat voor weersomstandigheden je krijgt in zo'n weekend.
0: Ja.
2: Dus echt getraind doen we niet. Maar we proberen uit alle aanpassingen maar lekker door te gaan. En dat gaat op dit moment echt supergoed.
0: Ja, en je hoort het al langs de kant. Er zijn heel wat mensen aan het supporten. Jullie zijn al een tijdje onderweg, dus de nacht is natuurlijk ook al geweest. Hoe ging die bij jullie?
2: Ja, best goed. Aan het einde hadden we wel zoiets van, nou, we zijn nu wel echt toe aan ons bedje en aan eten.
0: Mm-hmm.
2: Maar verder hadden we echt een supergoeie nacht. Konden even wat afkoelen. En hebben we gewoon lekker onze trip voort kunnen zetten.
0: En waarom doe jij eigenlijk mee aan de Roparun dan, Ilse?
2: Mijn moeder is een aantal jaar ziek geweest. Die heeft borstkanker gehad, gelukkig genezen. En een oom van mij die is 2 jaar terug overleden aan de ziekte. Dus het is echt ontzettend mooi om weer mee te dragen in deze. En dit doel echt ontzettend wel te spelen.
0: Ja, en hier ook vanuit de studio echt chapeau dat jullie dit doen. Jullie zijn hard op weg richting de Coolsingle. Tot slot, wie wacht daar jullie op?
2: Familie, vrienden. En natuurlijk de hele Coolsingle die daar vol staat. Dat is alleen maar fantastisch in beeld.
0: Ga er zo hard mogelijk naartoe, Ilse. Dankjewel voor het belletje 293.
2: Gaan we zeker doen.
0: En geef de telefoon door aan het volgende team dat je tegenkomt, hè?
2: Gaan we helemaal doen. Dankjewel.
1: De Rode Draad. Roparun Radio.

0: jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: in Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Een gloednieuwe aflevering, boordevol met country, honky tonk en Americana. Ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. Dit eerste uur trap ik direct groots af met Charlie Crockett. We luisteren naar het album van de maand van Ben Jarrell en Talent van Eigen Bodem.

Charlie Crockett is zonder twijfel een van de meest authentieke en productieve stemmen in de hedendaagse traditionele country en honky-tonk. Met zijn kenmerkende diepe bariton en een sound die diep geworteld is in het verleden, weet hij de harten van country-liefhebbers wereldwijd te veroveren. In dit speciale blok zetten we zijn album Clovis in de schijnwerpers. We horen achtereenvolgens het sfeervolle Albuquerque Lights, het veelzeggende country music en zijn ijzersterke interpretatie van de klassieker Jamestown Ferry. Crockett bewijst hiermee opnieuw dat echte countrymuziek springlevend is.

Ben Jarrell levert met zijn album Tennessee Turnaround het album van de maand af. Dreamers laat horen waarom deze man zo wordt geprezen binnen de outlaw country scene. Met ronkende gitaren, een rauw randje op de stem en een flinke dosis energie is dit de perfecte song voor de dromers en de hardwerkende buitenbeentjes. MUZIEK

Joe DiMassina keert terug met de sterke single Can Anybody. Ze heeft die krachtige jaren 90 country vibe nog steeds volledig in haar macht. Maar met de wijsheid van nu. Het is een nummer over kwetsbaarheid en de zoektocht naar verbinding in een drukke wereld. Messina bewijst dat ze nog steeds een relevante stem is binnen de country scene.

0: De original van deze week.
1: George Jones, zijn uitvoering van Beneath Still Waters, is een masterclass in emotie en vocale beheersing. Jones wist als geen ander het diepste liefdesverdriet te vertalen naar muziek. En dit nummer is daar het ultieme kippenvel opwekkende bewijs van. Beneath.

De Britse singer-songwriter Jack Browning brengt met zijn nieuwe single Factory Reset een heerlijke mix van Amerikanen, blues en folk. Zijn rauwe, doorleefde stemgeluid past perfect bij de weemoedige sfeer van de track. Het is een prachtig nummer over opnieuw beginnen en de klappen die het leven je kan uitdelen.

act van de maand is de betreurde maar onvergetelijke Dan Seals. Hoewel we hem in het tweede uur uitgebreider horen, trappen we nu alvast af met het prachtige Only You. Seals wist als geen ander zachte pop-invloeden te versmelten met traditionele country, wat resulteerde in een tijdloze sound die ook vandaag de dag nog perfect overeind blijft.

0: fresh air for you, baby. Hypothetically speaking. Poor Carl.
1: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
2: Kimmy June met haar single You and I. De vaderlandse country scene is kwalitatief ijzersterk en Kimmy is daar het levende bewijs van. Met haar loopzuivere stem en internationale sound doet ze absoluut niet onder voor de grote namen.

Dick van Altena en Hilde Vos hebben elkaar gevonden in het prachtige How's the World Treating You, daterend uit 2010. Hun stemmen smelten samen in dit weemoedige duet. Dit is countrymuziek in zijn meest pure en oprechte vorm, rechtstreeks uit de polder, maar met internationale allure.

We blijven nog even in eigen land met Yara Bix en haar hoopvolle track Brighter Days. Yara weet met haar frisse verschijning en helder stemgeluid een prachtige optimistische sfeer neer te zetten. Het is een nummer dat troost biedt en de luisteraar herinnert aan het feit dat er na elke storm weer betere tijden zullen aanbreken.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: De Britse singer-songwriter Michael Weston King snijdt met A Mother's Pride een diepgaand en emotioneel thema aan. Afkomstig van zijn hooggewaardeerde project Nothing Can Hurt Me Anymore brengt hij dit nummer met een breekbaarheid die je naar de keel grijpt. Een prachtig filmisch hoogstandje, waarin het verhaal en de tekst de absolute hoofdrol spelen.

We keren terug naar het album van de maand van Ben Jarrell voor de track King of Letting Go. Dit nummer laat een wat meer ingetogen en reflectieve kant van Jarrell horen, zonder dat hij zijn herkenbare outlaw-randje verliest. Een ijzersterke country song over loslaten, spijt en het leven on the road.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Reeves Brothers en een ras-echte honky-tonk single All It Takes Is You. Deze broers brengen de sound van de vroege jaren 70 weer helemaal tot leven, met jankende steelgitaren en herkenbare harmonieën. De perfecte afsluiter van een geweldig eerste uur country muziek. Maar treur niet, want we zijn pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog extra aandacht voor de act van de maand, Dan Seals. Duiken we in de hits van songwriter Don Sleets en zetten we Anana Kay in de spotlight. Mis het niet, ik ben zo weer terug met deel 2.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

Ik trap de tweede uur af met Coleman Jennings en het zwevende, sfeervolle Flying. Jennings weet met zijn diepe stem en minimalistische instrumentatie een hypnotiserende sfeer neer te zetten die direct de aandacht grijpt. Dit was een perfecte dromerige opener voor de tweede uur Americana en country geweld.

Dan Shields staat deze hele maand centraal als act van de maand. En in dit speciale blok horen we twee van zijn allermooiste pareltjes. Shields, die in de jaren 70 eerst succes boekte als Engelen Dan, maakte daarna een glorieuze overstap naar de countrymuziek. Met zijn fluweelzachte stem en feilloze gevoel voor melodie scoorde hij hit na hit. We luisterden naar het sfeervolle God Must Be a Cowboy Heart. En nu het bitterzoete dromerige Saw You in My Dreams. Twee nummers die perfect laten horen waarom deze sympathieke artiest nog altijd zo nodig gemist wordt in de countrywereld.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Ben Jarrell trakteert ons op Banquet of Thor. Wederom afkomstig van het meesterlijke album Tennessee Turnaround. Jarrell laat hierin horen dat hij textueel scherp uit de hoek kan komen. Verpakt in een jasje van heerlijk ronkende gitaren.

0: stone.
1: Ashley McBride laat met Wild horen waarom ze een van de meest gerespecteerde vrouwen in de huidige country scene is. Het nummer is een ode aan het niet-conforme leven en het volgen van je eigen pad, hoe wild dat ook mag zijn.

De Jesse Stretten Band neemt ons met Way Out West mee op een muzikale reis naar het ruige Texas. Afkomstig van hun album Reunion ademt dit nummer de sfeer van uitgestrekte landschappen en stoffige wegen. Met een heerlijke harmonica en een aanstekelijk ritme is dit country rock van de bovenste plank. Way.

0: In het eerste uur hoorden we de original van George Jones. En nu is het tijd voor de cover van de week. Marty Bush heeft Bernice Stillwaters in een prachtig nieuw duister jasje gestoken. Met zijn diepe weemoedige stem geeft hij een heel eigen breekbare dimensie aan deze overbekende country klassieker.
1: Bernice Stillwaters. There's a strong undertow. The surface won't tell.

Joe Nichols is al jaren een vaste waarde in Nashville. En met zijn nieuwe single High Notes laat hij horen dat hij het kunstje nog niet is verleerd. Het is een heerlijk, vlot, uptempo nummer met die typische traditionele knipoog waar Nichols onbekend staat.

dit speciale blok zetten we de schijnwerpers op één van de meest succesvolle en gerespecteerde songwriters uit Nashville, Don Sleets. Hij is de man achter talloze monsterhits en lid van de Country Music Hall of Fame. We horen in de drieluik achtereenvolgens het swingende Turn It Loose door het legendarische duo The Judds, gevolgd door Paul Overstreet met het ijzersterke Ball & Chain.

Ik sluit dit songwriter eerbetoon af met de prachtige country popklanken van Sweethearts of the Rodeo. Met If I Never See Midnight Again. Een fantastisch eerbetoon aan de man wiens teksten en melodieën de countrygeschiedenis voorgoed hebben veranderd.

0: Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.
1: Midland staat bekend om een vloeiende driedelige harmonie en een liefde voor de jaren 80 en 90 country sound. Hun nieuwste single, Shooting Memories with Tequila, stelt dan ook absoluut niet teleur. Het is een heerlijke lome drinking song met een gezonde dosis nostalgie.

Andrew Duhon neemt ons mee naar het zuiden met Bayou La Batre van zijn album The Parish Record. Duhon is een begenadigd verhalenverteller en dat hoor je in de sfeervolle omschrijvingen in dit nummer. De muziek ademt de vochtige lucht van de bayou en de weemoed van de kustlijn.

0: Ik sluit deze aflevering af in gepaste, intieme sfeer met Cliff Murphy. Zijn nummer So Long Buddy is afkomstig van het sfeervolle album Bay State Lullaby. Een akoestisch, teder en weemoedig afscheidsnummer dat perfect fungeert als de muzikale afsluiting na 2 uur lang genieten van de allermooiste muziek. 2 uur vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent van zulke fantastische artiesten. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een kerstverse selectie.
1: So long, buddy.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Sandoval en Dictator.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: De 35e Europa Run is in volle gang. En ja, al die teams, al die mensen die zijn natuurlijk onderweg. Het zijn bijna 5000 deelnemers dit jaar die vanuit Frankrijk en vanuit het oosten van Nederland onderweg zijn naar de Coolsingel. En dit is uur 51 alweer van Europa Run Radio. Zo lang zijn we in touw met z'n allen, de vrijwilligers van Europa Run Radio. En een van die mensen die op de Franse route de boel volgt is Enrico Tighem. Enrico, nou, ik heb net al geroepen, alle teams zijn ondertussen in Nederland. Dus jij bent ook de grens al overgegaan. Waar hang jij uit?
2: Ja, Tilburg, Reeshof.
0: Daar is het een feestje.
2: Nou ja, dat kan je wel zeggen. Dat is vorig jaar volgens mij voor het eerst begonnen in Reeshof hier zo. Het is gewoon een lange straat en dat is helemaal aangekleed. Versierd, vlaggetjes, muziek. Professioneel licht over de straat heen. Nou, alles. Je kunt zo gek niet verzinnen of het is hier wel neergezet. En daar is ook geld opgehaald. En ik geloof dat daar een item van gemaakt is. Dan hoor je straks later meer over. En dat geld hebben ze vandaag geschonken aan de Roperum. Dat is wat ik nu net even begreep. Maar daar zullen we straks wel meer over horen tijdens deze uitzendingen.
0: Ja, zeker. En het klinkt in elk geval als echt een knallend feest daar in Tilburg Reeshof. Een van die plaatsen die ook de Roperum omarmd heeft. Hè? En die daar een mooi feestje van maakt. En de lopers worden daar allemaal onthaald als helden. Niet alleen het team uit Reeshof zelf, maar alle teams. Je luistert naar Europa Run Radio en strakjes gaan we meer horen over de stichting Droomdag. Dat is een van de goede doelen die ondersteund wordt door de Europa Run.
3: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Wham! En Wake Me Up Before You Go Go. Het is bijna 8:15 en je luistert naar Europa Run Radio. En we gaan aandacht besteden aan een van de goede doelen die door de Europa Run worden ondersteund. En dat is de Stichting Droomdag. En dat is een organisatie die ervoor zorgt dat gezinnen met een ouder die ziek is samen een mooie dag kunnen beleven. Aan de telefoon is Mirella Eckhart, voorzitter van die stichting. Goedenavond, mevrouw Eckhart.
1: Goedenavond, met Mirella.
0: Hoe is die Droomdag ontstaan?
1: Die Droomdag is al in 2011 ontstaan. Door een Mary. En Mary had zelf inderdaad een oncologische ziekte. Mary leeft op dit moment ook niet meer. En eigenlijk vanuit haar ervaringen en hoe zij keek naar wat zij meemaakte met haar gezin, is Stichting Droomdag ontstaan.
0: Ja, want we kennen natuurlijk denk ik allemaal wel de Stichting Doe een Wens. En dat is gericht op de kinderen die ziek is. Om een kind een mooie dag te beleven. Maar jullie richten je dus echt op het hele gezin. En dan op een gezin waarvan een van de ouders ziek is. Jullie hebben al meer dan 1200 gezinnen geholpen. Wat voor reacties krijgen jullie van hen terug?
1: Nou, we krijgen vooral heel kort samengevat een reactie terug die gaat over een dag vol herinneringen. Mensen zijn echt een ingewikkeld proces, hè, laten we eerlijk zijn. Is dit een dag waarop juist het tegenovergestelde even alle zorgen vergeten kunnen worden, waarin herinneringen gemaakt worden, letterlijk herinneringen voor het leven. En wat je ook vaak hoort van ouders is dat mensen zeggen, een vader die zegt, ik vind het vervelend dat het hele leven eigenlijk de laatste jaren om mij draaide. Dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil graag dat mijn gezin ook de mooie momenten nog kan beleven. En dat is wat Stichting Droomdag doet, om even het hele gezin die toch een ingewikkelde situatie zitten, even uit hun momenten halen en in een dag vol herinneringen, waarin echt alleen maar de leuke dingen tellen die ze samen nog kunnen beleven.
0: Ja, en een kind dat ook dan weer even kind kan zijn.
1: Een kind zeker. Een kind in die situatie is toch heel snel een soort van mantelzorger. En zeker kinderen onder de 16 kunnen op zo'n dag weer even helemaal kind zijn, zoals dat bij een normaal gezin hoort.
0: Ja. En jullie hebben een donatie gekregen van de Europa Run. Wat betekent dat voor de Stichting Droomdag?
1: Nou, dat is om te zeggen cruciaal. Een van de hoofdsponsoren is Stichting Europa Run. En dat betekent uiteindelijk dat we, als het ons lukt, nu van 100 naar een kleine 125 droomdagen per jaar kunnen gaan. En dat we nog steeds groeien. Dus dat betekent dat we steeds meer gezinnen een droomdag kunnen bieden. Want feit is nog steeds dat per jaar nog altijd 12.000 kinderen een ouder verliezen in een jaar. Dus voor die kinderen en voor die gezinnen willen we er graag zijn. En Europa Run maakt dat gewoon mogelijk.
0: Zou je nog iets willen zeggen tegen al die duizenden Europa Runners die op dit moment in de weer zijn?
1: Nou, ik zou ze vooral heel erg willen bedanken voor een ontzettende inzet. Ik heb zelf ooit meegedaan, jaren geleden. Ik weet dat het af en toe best pittig is, maar dat het uiteindelijk over de streep komen ook zo'n beloning is. En niet alleen voor jezelf, maar voor al die mensen die op basis van sponsorgelden iets moois kunnen doen voor de ander. Ja, ik zou zeggen, hou vol. En het is het meer dan waard.
0: Ah, dankjewel. Mirella Eckhart van de Stichting Droomdag. En wil je meer weten over deze stichting? Want misschien zijn er nu wel mensen die denken, ik ken iemand die zo'n droomdag verdient. Of ik zou dat zelf misschien wel in die situatie zitten. Dan vind je meer informatie op droomdag.nl.

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. We gaan weer even terug naar de Tilburgse wijk Reeshof, waar je eerder op Europa Run Radio al over gehoord heeft. Daar is geld ingezameld. De Europa Run is heel erg bezig met checks uitreiken. Maar in Reeshof krijgt de stichting Europa Run een check. En het was een beetje een chaos daar. Dus met enige vertraging kunnen we dan nu toch gaan luisteren naar de uitreiking van die check aan de Europa Run. En de teamcaptain van Reeshof voor Cancer legt uit hoe het geld is ingezameld.
1: Ons team heeft dat sponsorlopen georganiseerd.
2: Ja, ze zijn wat nerveus, hè? Onze mannen en vrouwen uit strijden.
1: Ons team heeft dat sponsorlopen gehouden bij de Meander en bij Helen Parkhurst. Dit geeft altijd een hele bijzondere ervaring om kinderen bewust te maken van wat wij doen. En wat we nu gaan doen is een check-overhandiging aan Stichting Europa Run. Dat wij willen laten zien dat wij kinderen betrekken bij zoveel geld ophalen van Stichting Europa Run. En dan geef ik dadelijk het woord aan onze penningmeester.
2: Rein voor lijf gaat hier passeren.
3: Kom eens. Ja, ik geef Helen Parkhurst.
4: De checks worden tevoorschijn gehaald. Twee stoere jongens overhandigen hem nu. En wat zien we daar? €4.050,70 van Meander Kindcentrum. En er is nog een check. €2.224,90. Ja, dat is het. Van de Helen Parkers Dalton School.
2: Welkom in Tilburg.
5: Ja, wat heb ik nog een mooie rol, hè? Ik was hier vorig jaar om een prachtige check uit te reiken. En nu krijg ik twee checks van kinderen. En dat is wel uitzonderlijk. En ik weet hoeveel moeite ze daarvoor hebben gedaan. En hoe sportief ze daarvoor zijn geweest. En hoe het zeer gewaardeerd is in Europa. En dat komt ook heel goed uit. Want we hebben bij de start iets heel moois aangekondigd voor kinderen.
2: Ha, jullie mogen passeren uit strijden. Kom maar.
4: Af en toe komt de speaker tussendoor.
2: Team strijden. Team voor stream.
5: Bravo schaals, hè. Die moeten er wel. Altijd goed. Wij hebben bij de start iets moois aangekondigd, zowel in Nederland als in Frankrijk. Hebben wij aangekondigd dat de Europa Run een sportief evenement is. En sporten is heel goed voor je gezondheid. En dat is niet alleen om gezond te blijven, maar het is ook heel belangrijk om te sporten en te bewegen op het moment dat je behandelingen krijgt om te herstellen. Kunnen we heel even wachten met het juichen van het team, alsjeblieft? Niet voor mij, maar namen voor de kinderen. Hè? Want de teams zijn belangrijk. Maar de kinderen hebben dit zelf ook gedaan. Die hebben bij elkaar gelopen. Dit geld gaat normaal gesproken niet naar één goed doel, maar naar vele goede doelen. Maar juist wat jullie gedaan hebben, gaan we geven aan kinderen. Wij gaan het geven aan de Kanjeketting. Dat is een ketting die kinderen krijgen die kanker hebben. Voor iedere stap in hun genezing. En de Europa Run heeft voor de komende 5 jaar. De fysiokraal geadopteerd. En dat betekent dat wij bewegen stimuleren bij kinderen met kanker. En zo gaan ze herstellen, en zo worden ze beter, en zo durven ze beter. Ik wil jullie allemaal bedanken. Super gedaan. Ik geef u voor een van de rechten.
6: Nou, beste mensen, ik zal het niet al te lang meer houden, want er zijn hier heel veel mensen die mooi doorkomen. Maar ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de Europa Run nog te feliciteren met de 35e editie. En natuurlijk ook de doorkomst hier in de Reeshof. Het is de derde keer slechts dat we hier voorbij komen. Ik kan me herinneren, 3 jaar geleden, toen stond er denk ik een JBL-box hier in de straat. Het jaar erop werd het al meer. En nu het derde jaar, kijkt om me heen wat het allemaal gebracht heeft. En als we die lijn doorzetten, dan ben ik heel benieuwd naar wat volgend jaar en het jaar daarna voor mooie liedjes zijn. En dat kan niet alleen door de mensen die het hier georganiseerd hebben. De organisatoren, de mensen die rennen. Maar ook u die hier aan bijgedragen heeft. Door hier naar tekort te komen, te genieten, de mensen aan te moedigen. En ik hoop u volgend jaar hier weer te zien. Geniet ervan.
0: Een mooi applaus voor het mooie geldbedrag dat is opgehaald door Kinderen voor Kinderen. Je hoorde een blije Michael Arpman, voorzitter van de Europa Run en een trotse wethouder daar in Tilburg-Reeshof, in een verslag van Esther Godijn.

0: Justin Timberlake op Europa Run Radio met Can't Stop the Feeling. We gaan naar Duiven. En daar is verslaggever Floortje Stijginga bij team 61. En ik heb even de teamnaam opgezocht. Dat is Grunningers for Life. Dus die komen uit het Hoge Noorden, Floortje.
1: Monica.
2: Ja, dat klopt. De Grunningers for Life, hè? Uit het noorden komen jullie.
3: Ja, helemaal uit Groningen.
2: Ja, dat hebben we nog niet eerder gezien. En jullie zeiden net, ja, jullie hebben net een teamwissel gehad van team A naar B. En toen zei je, oh, we kunnen wel even wachten, want we gaan een runbike run doen. En toen dacht ik, ja, niet iedereen denkt natuurlijk thuis meteen van, oh, ik weet wat dat is. Wat is dat dan?
3: Op een bepaalde gedeelte van de route, dan kunnen de busjes niet mee. En dan gaan de lopers, die normaal gesproken elkaar afwisselen, op de fiets van de fietsers mee. Zodat de lopers dan onderweg nog wel met elkaar kunnen afwisselen. En de fietsers die normaal dan fietsen gaan in het busje. En dat is nu in dit geval een stuk van ongeveer 7 kilometer.
2: Oké, en ja, dan Sander, dan krijg jij het een beetje zwaar, denk ik. Want jij bent ook een van de lopers. En ik hoorde jou net al, ik heb spierpijn.
4: Ja, spierpijn krijg je natuurlijk als je al 3 etappes bezig bent. Maar zo'n run bij run, op zich geeft het wel altijd wel weer voor de spieren wel weer kracht. Want dat vinden we ook altijd het mooiste aan het laatste etappe die er straks is. Van dat is helemaal.

0: overleden aan melanoomkanker. En net, ik denk 3 maanden geleden, kreeg mijn schoonzus te horen dat ze borstkanker had. Had net een onderzoek gehad in het ziekenhuis, een half jaar geleden, voor mammografie. Niks. En na de kerst denk ze van, ik voel toch wat. En onderzoek. Direct alle alarmbellen aan. Dus die dragen nu ook mijn hart. En dat doe ik gewoon elke keer. Elke keer maar mensen meenemen. En die neem ik mee, ja. Ik zie daar nog een kijken, maar we hebben het alle twee. Mensen die gewoon aan de vreselijke ziekte overleden zijn. Dus ja, ik doe niet voor niks mee al zeven keer.
1: Dus, verdrietig, maar mooi dat jullie daar kracht uit halen. En dat jullie blijven lopen om geld op te halen. Jullie mogen nu even rusten. Doe dat, neem je rust en zet hem op met de laatste dag morgen en vanavond en de nacht. Jullie kunnen het.
0: We moeten nog 1 nacht etappen en dan morgen naar de finish toe. Dus daar gaan we voor.
1: Dan gaan we jullie zien op de Coolsingel.
2: De laatste nacht in.
1: Ja, zet hem op.
2: Dank je, doen we.
3: Okay. Floortje, dankjewel vanuit Duiven met team 61 uit Groningen. Ja, ook dit team heeft een verhaal, zoals zoveel teams een verhaal hebben. Zoveel mensen een eigen verhaal hebben en een eigen motivatie om mee te doen. En ook een motivatie hebben om geld in te zamelen voor de Europa Run. En de Europa Run schenkt dat geld dan weer aan goede doelen. Verslaggever Annelies Romers die is op een plek waar een goed doel een cheque heeft gekregen. Annelies.
4: Ja, €17.318,96 voor het Rijnstaten Ziekenhuis. En ik sta hier naast het team en naast degene die het kon checken in zijn handen heeft. Ja. Ja.
5: Klopt, ja.
4: Wie ben jij van team 118?
5: Ik ben Michiel, een van de teamcaptains van team 118. En heb het meeste contact met het Rijnstaten Ziekenhuis om te komen tot mooie aanvragen. En het samen organiseren van de doorkomst. Dus dan is het helemaal een feestje als je ook een cheque mag overhandigen.
4: Ja, want wat maakt dat dan los als je ziet hoe een enorm groot bedrag jullie dan kunnen overhandigen?
5: Ja, het is wel. Vooral ook omdat wij zijn vrijdag voordat we naar de start gingen in Enschede, zijn we hier samen met team Lingewaard ook heen geweest. Om van hun te horen van wat gaat er nou met het geld gebeuren. Want het zijn fantastische bedragen. Maar als je ziet wat er daarna dan ook nog mogelijk wordt van dat geld. Ja, dat is fantastisch. En dan

0: belangrijke fase van iemands leven, dan moet diegene zich fijn voelen en de mensen om die persoon heen ook. En nu kunnen wij met dit geld kunnen wij de palliatieve suites aan gaan kleden en warmer maken. En ja, dat is super belangrijk. En
1: kan je me één voorbeeld geven naar wat, nou ja, bijvoorbeeld iemand die daar zit dan zo mist bij zo'n palliatieve plek?
2: Nou, ik denk vooral het gevoel van thuis. Ja, want je bent in een ziekenhuis en eigenlijk wil niemand in een ziekenhuis sterven. Mensen willen eigenlijk liever thuis sterven. Maar soms kan dat niet. Hè? Dan haalt een tijdje in of word je plots heel ziek. Ja, en dan zit je ook als familie in een kamer die niet van jezelf is. Op een plek die niet je eigen is.
1: En hoe maken jullie dat dan wel?
2: Met, we kleden ze aan met zijde planten. Met mooie meubels, kussentjes, warme kleuren. En ook iets wat gewoon heel snel in elkaar gezet kan worden.
3: Nou, hartstikke mooi dat dat geld zo ontzettend goed gebruikt kan worden daar bij het Rijnstaten Ziekenhuis. Het geld wordt ingezameld door de Europa Run. Annelies Romers, dank je wel. Je luistert naar Europa Run Radio en we gaan naar het laatste nieuws met Max Oosterwijk.
4: Je bent erbij, de 35ste Europa Run, samen met Europa Run Radio.
5: Goedenavond, in Arnhem is het 25 graden. Alle teams zijn aangekomen in Nederland. Zo zat voor team 215.

0: zorgen waard België vol mooie momenten, warme ontmoetingen en onvergetelijke doorkomsten. En een van de laatste doorkomsten in België was de Sint-Anna-voetgangerstunnel in Antwerpen. In Zutphen was ook een mooie creatie te vinden en die zie je op ons liveblog. En je hoorde het zojuist bij verslaggever Esther in Tilburg-Reeshof dat er twee nieuwe cheques zijn uitgereikt. Eén cheque van ruim 4000 euro van Meander Kindcentrum en ook één van 2100 euro van Helen Parkers Dalton School. In Doetinchem was verslaggever Floortje bij de onthulling van twee andere cheques.
1: 4.636 euro en 8 cent voor Stichting Savanne Hospice in Doetinchem. Hele blije gezichten, want dit is natuurlijk een heel mooi bedrag. Nog een cheque voor Stichting Oude IJzerhuis. En dat is een bedrag van ruim 5.000 euro, 5.421 euro en 49 cent. En ook daar zijn hele brede glimlachen te zien op het gezicht.
0: En eten is net als ons vaste item de rode draad van de Europa-run. Verslaggeefster Katie streek neer bij Checkpoint 8 in Zundert, waar een wereldkeuken te vinden is bij Anita, Carola en Colinda. En wat wordt er geserveerd?
2: De geëikte tosti's natuurlijk. Maar we hebben dit jaar Surinaamse broodje kip curry. En die heeft mijn zus, die hier ook op de post staat, die heeft ze gemaakt. Dus dat gaat helemaal goed.
3: Ja, en naast dat er Surinaamse kip curry is er ook beurrek. Die heb jij allemaal gemaakt, Carola.
0: En ook vertelde Carola waarom zij dit doen.
4: We vinden het gewoon leuk om te doen. En we vinden het lekker om te eten. En wij delen graag wat wij lekker vinden.
0: Het meest bijzondere aan de actie is dat zij dit uit eigen zak betalen. Neem een kijkje in de keuken op ons liveblog. Naast kilometers maken en elkaar aanmoedigen draait de Roadrun soms ook om snel improviseren. Zoals sleutelen aan fietsen, banden plakken of gewoon doorgaan wanneer pech toeslaat. Veel teams hebben daarom een korte technische pitstop op de planning staan en dan kunnen ze weer door. Dan krijg je nog het Roadrun Radio weer van Upinzee.
5: Nou ja, gelukkig dat nu de avond en de nacht invalt, zou ik maar willen zeggen. Want dan koelt het natuurlijk een klein beetje af. Er zal vannacht nauwelijks of geen bewolking zijn. Heel plaatselijk later vannacht een enkele mistbank. En de wind komt dan uit oost tot noordoost. Het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 of net 4. En vanavond is de temperatuur nog boven de 20 graden. Later vannacht daalt die tot een graad of 14, 13. In het zuiden van Nederland en België. En 12 graden in andere delen van Nederland. Dus dat is wel lekker cool, ook morgenochtend vroeg. Maar dan krijgen we een nieuwe zonnige dag. Met eigenlijk helemaal geen bewolking. 29, 30 graden.
0: En dit was het nieuws op Roperen Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperen.nl.
6: Pas à pas pour la bonne cause.
7: De 35ste Roparun volg je van start tot finish.

Never going home. Nou, dat is wat overdreven gesteld. Never going home, want we gaan uiteindelijk wel. En die teams die komen natuurlijk allemaal thuis op de Cool Single morgen. En dat gaan we ook allemaal meebeleven hier op Europa Run Radio. We zijn bezig aan uur 51 en we gaan nog wel een tijdje door. En op de Europa Run Radio mis je helemaal niets van de Europa Run. Van alles wat er gebeurt op de route van de emotie en van het feest. Maar je hoort ook over de goede doelen en over mensen die het moeilijk hebben. Mensen die elkaar ondersteunen, die saamhorigheid. Want dat is het bijzondere aan dit prachtige evenement. En je hoeft dus helemaal niets te missen als je blijft luisteren naar europarunradio.nl.

0: Lionel Richie en Do It To Me. Je luistert naar Europa Run Radio. En het hele weekend heb je al kunnen horen op Europa Run Radio dat wij een oproep deden om mensen die denken, ja, ik wil die finish op die Kossingel wel eens op een andere manier meemaken, dat zij zich konden melden. En ja, we hebben daar heel erg veel reacties op gekregen. En we gaan eens even kijken naar een van de mensen die daar volgens mij op gereageerd heeft. En dat is Erna Hartings. Erna, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hi.
1: Ja, ik wil even zeggen dat mijn naam Erma is, met de M van Maria.
0: Nou, dan corrigeer ik dat bij deze. Erma Hartings. Met Marcia van Europa Run Radio. Fijn dat je even aan de telefoon bent. Jij hebt gereageerd op onze oproep.
1: Ja, omdat mijn dochter die loopt om dit jaar voor het eerst mee. Ze werkt voor Team DSW. En ze werkt nog niet eens een heel jaar bij DSW. En ik ben zo ontzettend trots op haar dat ze een van de lopers is. En morgen wil ik met mijn vrouw gaan we sowieso naar Rotterdam. En ik zag het oproepje staan. Dus ik denk, nou, ik reageer gewoon. Mijn dochter doet voor de eerste keer mee. En ik heb nooit gedacht dat ik in de uitzending zou komen.
0: Hey, en was dit ook dan jouw eerste kennismaking met Europa Run, of kende je het al wel?
1: Ja, nee, ik had er wel eens van gehoord en zo. Maar nu echt voor het eerst eigenlijk echt, doordat mijn dochter meedoet, heb ik er, ja, ik heb gewoon de hele dag heb ik de radio geluisterd. Maar nu was mijn koptelefoon leeg, dus die ben ik nou aan het opladen en dan ga ik verder weer luisteren.
0: Nou, helemaal goed. Dus je zit ook helemaal in dat Europa Run gevoel nu?
1: Ja, ik zit er inderdaad helemaal in. Ik kan zelf niet hardlopen of zo, maar ik zit dan wel te denken van, zal ik volgend jaar in een andere functie of zo iets gaan doen? Want ik vind het een ontzettend goed doel en
0: nou, ja. Kijk, dat is hartstikke mooi dat al met je doet. Hè? En dat is nou dat, als het jouw Europa Run debuut eigenlijk een beetje is, voor je dochter sowieso als deelnemer, maar voor jou ook als betrokkenen. Bij de Europa Run zeggen heel veel mensen, ja, één keer Europa Run, je bent met het virus besmet en je bent de klos. Dus als ik jou zo hoor, dan ben jij ook de klos.
1: Ja, nou, ik heb het er wel van gehoord en zo. Maar ja, nu ben ik er helemaal door gepakt door het virus, denk ik.
0: Nou, helemaal goed. Hey, en ik heb dan goed nieuws voor je. Want om je debuut dan nog wat kleur te geven, hebben we voor jou twee kaarten voor het genodigde terras morgen op de Kossingel. Kan je het lekker daar rustig met een hapje en een drankje, kan je dochter binnen zien komen?
1: Oh, ik heb nog nooit iets gewonnen.
0: Nou, het is je van harte gegund.
1: Nou, er werd ook een oproep gedaan van, heb je iets bijzonders meegemaakt en zo? En ik denk van, oh, ik heb gewoon gereageerd van, goh, voor het eerst dat mijn dochter meeloopt. Vannacht om 2:15 of zo moest haar tweede of derde run gaan doen. En ik had mijn wekker gezet, zodat ik haar voor die tijd nog kon appen en zo. En dus ik heb een heel leuk appcontact met haar. Ze stuurt me filmpjes. Ik vind het gewoon fantastisch. Ook al die verhalen die ik hoor van ook in de route die in Nederland gelopen wordt. En
0: helemaal goed. Ik gun het je van harte.
1: Zo leuk.
0: En,
1: ik vind het zo leuk.
0: Je hoort van ons nog hoe dat in zijn werk gaat. Hoe je aan die kaartjes komt morgen. En wie weet zien we elkaar eventjes op de Kossingel. Erma Hartings, heel veel plezier. En toi toi toi ook voor je dochter.

0: Satellite van de Hooders. Twee keer twee kaarten hadden wij beloofd voor mensen die de finish van de Europa Run op het genodigde terras aan de Coolsingel willen beleven. En ik heb er net twee beloofd aan Erma Hartings, moet ik zeggen. En Fenna Boog heeft ook gereageerd, nu aan de telefoon. Hi Fenna.
1: Hallo. Hi.
0: Waarom zou jij die twee kaarten willen?
1: Nou, mijn gezin die is al 7 jaar hard aan het werk om veel geld op te halen voor de Europa Run. Mijn vader die loopt al voor het 7e jaar mee voor team Racehof 259. En wij halen vooral het hele jaar door geld op met flessen inzamelen, bonnen verkopen, haken.
0: Er zit iemand doorheen die we niet goed kunnen verstaan, dus maak je verhaal af.
1: Nee, ik zit bij team 259 momenteel. Maar we hebben dit jaar weer bijna €9000 opgehaald voor het team. En mijn moeder en mijn zusje die zijn zo hard bezig. En die zijn al 7 jaar staan ze elke keer bij de Coolsingel. Elk team van begin tot eind aan te moedigen. Binnen te halen, steun aan te bieden. En ze zijn het hele jaar er zo mee bezig dat ik dacht, nou, zij, als er iemand is verdiend om het met een keer in een VIP-experience mee te maken, mogen maken, dan zijn zij het. Dus ik heb het eigenlijk voor hun, heb ik opgegeven daarvoor.
0: Nou, wat hartstikke lief van je. Ja. En ik denk, zijn ze bij je in de buurt nu of niet?
1: Ja, mijn moeder en mijn zus en mijn vader, we zijn eigenlijk allemaal hier inderdaad, klopt.
0: Nou, dan kan je ze blij gaan maken.
1: Ja, nou, ik zal eens even kijken wat voor reactie er komt. jullie krijgen een VIP-ticket.
0: Kijk, hartstikke goed. Nou, dat klinkt heel erg leuk. Morgen dus, Fenna, jouw moeder en jouw zusje op het terras aan de Coolsingel met een hapje en een drankje. Maar super. Ze moeten natuurlijk wel, zoals ze altijd deden, al die mensen aanmoedigen, hè?
1: Oh, ze zullen er staan met hun hardste stem en hardste applaus en hun hardste alles.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke leuk. We zien ze morgen op de Coolsingel. Dankjewel, Fenna, voor dit verhaal van een
1: super
0: familie.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Hartstikke graag gedaan. Jullie zetten jullie dus als familie in voor de Europa Run. En je hoorde het Fenna ook vertellen. Het hele jaar door zamelen ze geld in. En dat is ook wat al die Europa Runners doen. Je kunt ook nu nog doneren via de knop doneer op de website van europarun.nl. Voor mij zitten deze uren er weer op. Morgen vanaf de Coolsingel ben ik er weer. Martine Boerkamp zit klaar voor de komende 2 uur Europa Run Radio. Lekker blijven luisteren dus. Want ook dan hoor je weer onze verslaggevers op de route. Goede doelen, mooie verhalen, tranen, feest en plezier. En dat hoor je allemaal op de Europa Run Radio. We gaan naar het nieuws van 9 uur.
2: Jouw stad, jouw radio. Rijksstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
3: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
4: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging 1 kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast en Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: even serieus. En Baila de Gasolina. Ja, we zijn op weg, begrijp ik, naar een feestdoorkomst. Dus we proberen hier al een beetje in Barendrecht in de sfeer te komen.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
0: En ik heb net van Marcia begrepen dat dit het 52ste uur is. Want zij zei vorig uur dat het 51ste uur is. We houden de teller hierbij. Welkom bij Europa Run Radio. Te volgen natuurlijk via allerlei lokale zenders. Via onze site van de Europa Run. Dan kun je ook meekijken trouwens wat hier allemaal gebeurt. En dan zie je dat er heel veel mensen aan deze uitzending werken. Maar je ziet ook dat er veel mensen op de weg zijn. Zoals Floortje nog steeds. En Floortje, jij bent bij een doorkomst waar het rustig is, maar waar er toch mensen staan aan te moedigen.
2: Ja, dat klopt helemaal. We kwamen door een wat landelijker gebied, wat rustiger. En daar kwam ik wat mensen tegen. En die zitten hier bij hun huis, in de, ja, net buiten de tuin, langs de weg waar alle teams voorbij komen. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Harry Buurman uit Velp, landgoed Biljoen.
2: En daarnaast zit nog iemand.
4: Ik ben Jelly.
2: En die moet nu gelijk even aanmoedigen.
4: Ja, zeker. Want er komen ze aan.
2: En nog iemand.
5: Ik ben Ronald. Ik ben een vriend van de familie.
2: Kijk. Dus. Ja, en jullie zitten hier vanaf zo ongeveer 6 uur, hè, vandaag. Zitten ze hier alle teams aan te moedigen die voorbij komen. En ja, waarom vinden jullie dat nou belangrijk om hier te gaan zitten en om ze aan te blijven moedigen?
3: Nou, ik ben vrijwilliger voor het Groen bij het Hospice Roosendaal. En ik merkte dat er zo goed gewerkt wordt en zo goed gesponsord. Vorig jaar hebben ze €70.000 gesponsord voor het hospice. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, nou, dan gaan wij aanmoedigen.
2: Ja. En u heeft niet alleen aangemoedigd, want vanmiddag was u daar ook nog bezig met een doorkomst versieren, geloof ik, hè?
3: Alles versieren, blommen ophangen, lampionnen, de verlichting. En gewoon om het die mensen leuk te maken en enthousiast te maken. En nou, dat doet alleen maar goed.
2: Ja, want kunt u dat een beetje uitleggen? Daar, het hospice, daar bent u vrijwilliger hier. En daar kwamen de lopers vandaag ook langs?
3: Daar komen de lopers voor het gebouw langs. Op Roosendaal is dat landgoed, of de plaats Roosendaal, ook richting het kasteel Roosendaal. En daar komen de lopers langs. En deze lopen nu langs het gebouw op, voor het gebouw langs. Daar krijgen ze ook allerlei appels en fruit en te drinken en worden goed verzorgd.
2: Ja, en dat bieden jullie ze ook aan, hè? Want jullie hebben langs de weg ook wat neergezet voor ze.
3: Ze kunnen bij ons hier ook te drinken krijgen. Hier, het is hier zo rustig en dit is misschien een stuk waar ze echt dorst krijgen. En ik vind het fantastisch.
2: Ja, want het is denk ik in ieder geval al fijn dat het weer een beetje afgekoeld is. De zon is gezakt. Ze kunnen hier ook lekker een beetje in de schaduw onder de bomen rennen. Maar ja, het is best wel een taai stuk. Stil. En zien jullie dat dan ook aan de gezichtjes? Zien jullie een beetje beteuterde gezichtjes? Nee, of is iedereen nog steeds blij?
3: Nee, ze zijn allemaal enthousiast. En wij ook. Hè? En we proberen ze ook enthousiast te houden. Maar ik moet zeggen, allemaal heel enthousiast en ook klappen en dankjewel. En ze zijn, ik vind het fantastisch.
2: Ja. En dan zijn er ook nog twee viervoeters bij, zie ik. Geven die ook nog een beetje extra liefde aan de lopers mee?
3: Ja, nou ja, de hond is net zo trouw als mijn vrouw.
2: Klopt dat?
0: Zegt nog niks.
4: Ja hoor, helemaal.
2: Ja hoor, helemaal, zegt ze. Nou, wij gaan nog wat teams aanmoedigen die hier voorbij komen.
0: Ja, maar Floortje, ik weet nog steeds niet hoe trouw de hond is en dus hoe trouw de vrouw is.
3: Dat moet ik eerlijk zeggen.
2: Dank u wel. Wat zei je, Marcia?
0: Martine, maar dat geeft niet. Het was een wisseling van de wacht hier. Nou ja, dat ik mij nog steeds afvraag hoe trouw de hond nou is en wat dat al zegt over de vrouw, want dat werd niet duidelijk.
2: Ja, er wordt hier gevraagd hoe trouw de hond dat dan is en wat dat dan zegt over u, mevrouw.
4: Oh, die is nog trouwer dan ik.
0: Wel eerlijk, wel eerlijk. Goed, het is heel erg belangrijk hè, wat deze mensen daar in Velp doen. Dat ze langs de route al die lopers aanmoedigen die langskomen. Die nog uren voor de boeg hebben, de tweede nacht ingaan. En die aanmoediging is zo belangrijk. Want het is een zware editie van deze
6: Europa Run Radio. Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

Cheryl Lynn en Caterby Real. En daarvoor die fantastische Nederlandse band. Want maken wij toch mooie muziek in Nederland. Sommelieu uit Den Haag. Dark Before the Dawn. Roperun Radio. Tot en met morgenavond 7 uur. Mis je helemaal niets van de Roperun. Gisteren natuurlijk gestart vanuit Frankrijk en vanuit Twente. En al die teams die zijn nu onderweg richting Rotterdam. Richting de Coolsingel dit jaar weer. Vorig jaar was het natuurlijk op de Binnenrotte. Omdat er bij het Hofplein werd gewerkt. En we daar gewoon niet konden finishen. Dit jaar is het weer gewoon op de Coolsingel. En dat betekent overigens dat we geen boetepot meer hebben. Vorig jaar hadden we als radioteam een boetepot. Omdat iedereen riep de Coolsingel. En zodra we ook maar is de Coolsingel noemde, moesten we een tientje in die boetebot doen. Was het een tientje? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Maar het was in ieder geval geld. Heeft heel veel geld opgeleverd. En dat zoeken we nog steeds. Geld doneren kan nog steeds via de site van Roperun, roperun.nl. Daar kan je de knop doneren vinden. Er staat ruim 3,7 miljoen nu. We willen dit jaar naar de 5 miljoen. Vorig jaar was het 4,7 miljoen. Maar we willen toch ietsjes meer. Want dat geld is zo hard nodig voor al die goede doelen die gesteund worden door de Roperun. Die het leven van mensen die kanker hebben, ja, toch even iets aangenamer maken, iets beter maken. Want ze zijn al zo ontzettend met die rotziekte bezig. En wat is het dan mooi als je het een beetje kunt verlichten, die last. Nou, dat is wat wij als Roperun graag willen doen. Dus dat geld, dat wordt echt heel erg goed besteed. Doneer dus op de site roperun.nl.

0: Muziek waarop ik wel kan lopen trouwens, van Total Touch en Touch Me There. Ben wel benieuwd eigenlijk of die lopers van de Europa Run ook muziek op hun oren hebben. Misschien is dat een opdracht voor de verslaggevers die op de route zijn. Dat is even na te gaan naar wat voor muziek luisteren de mensen. Als ze al naar muziek luisteren, en ze moeten natuurlijk eigenlijk gewoon naar ons luisteren, hè? Zouden we het toch wel het mooiste vinden. Maar goed, de Europa Run natuurlijk, druk gaande. Alle teams zijn inmiddels in Nederland. Natuurlijk, de route Nederland is Nederland niet uit geweest, maar ook alle teams die in Frankrijk gestart zijn, die zijn inmiddels in Nederland en druk op weg om richting de Coolsingel te gaan. Daar komen ze morgenmiddag aan.
1: Stap voor stap voor het goede doel.
2: Hallo Europa Runners. Een aantal maanden geleden overleed mijn vader aan longkanker. Dat was voor ons als familie heel heftig, kwam vrij onverwachts. Na een periode van diepe rouw bleek ik zelf aan de beurt te zijn. Ik voelde een knobbeltje op mijn

0: En dit is waarvoor we doen, deze mooie verhalen. Daarvoor zien we 3 dagen af. Althans, wij valt hier wel mee, maar al die lopers op de route. Daar zien we vooraf. Dus doneer vooral op europarun.nl. We zijn toe aan het nieuws. Max Oosterhuis, Wijk.
1: Je bent erbij. De 35e Europarun. Samen met Europarun Radio.
2: Geen enkel probleem. Goedenavond. In Rijen is het 24 graden. En binnen de Europarun zijn er al verschillende checks uitgereikt. Zo ook bij verslaggever Annelies. Zij is bij de uitreiking aan het Rijnstatenziekenhuis.
3: 4.636,08 euro voor Stichting Savanne Hospice in Doetinchem. Hele blije gezichten, want dit is natuurlijk een heel mooi bedrag. Nog een check voor Stichting Oude IJzerhuis. En dat is een bedrag van ruim 5.421,49 euro. En ook daar zijn hele brede glimlachen te zien op het gezicht.
2: Oh ja, zeker. En het viel me op dat Rijnstaten werd ingeruild voor Doetinchem. Maar ruim 17.000 euro kan ik je vertellen. Het bedrag komt goed terecht en dit wordt ermee gedaan.
0: We zijn heel benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Want er worden veel mooie dingen mee gedaan.
4: Nu kunnen wij met dit geld kunnen wij de palliatieve suites aan gaan kleden en warmer maken. En ja, dat is super belangrijk.
2: Inderdaad, en met het vallen van de avond is het voor de teams ook superbelangrijk om de hesjes te dragen. Hiermee kunnen zij de zichtbaarheid en veiligheid verhogen van de deelnemers. Tegelijkertijd kunnen de rode knipperlichten dienen als handige partygadget tijdens feestelijke doorkomsten. De teams zijn volop aan het wisselen en alle teams zijn voorzien van een A- en een B-team. Daarbij is soms een run-bike-run nodig, maar wat is dat?
5: Op een bepaalde gedeelte van de route dan kunnen de busjes niet mee. En dan gaan de lopers, die normaal gesproken elkaar afwisselen, op de fiets van de fietsers mee. Zodat de lopers dan onderweg nog wel met elkaar kunnen afwisselen.
2: En nog een voordeel van de run-bike-run is dat de spieren ook ontlast worden bij de lopers. Naast kilometers maken en elkaar aanmoedigen draait de Europarun soms ook om snel improviseren. Zoals sleutelen aan fietsen, banden plakken of doorgaan wanneer pech toeslaat. Veel teams hebben daarom een korte technische pitstop op de planning staan en dan kunnen ze weer door. En dan krijg je nog het Europarun weer van Huub Mizee.
6: Nou ja, gelukkig dat nu de avond en de nacht invalt, zou ik maar willen zeggen. Want dan koelt het natuurlijk een klein beetje af. Er zal vannacht nauwelijks of geen bewolking zijn. Heel plaatselijk later vannacht een enkele mistbank. En de wind komt dan uit oost tot noordoost. Het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 of net 4. En vanavond is de temperatuur nog boven de 20 graden. Later vannacht daalt die tot een graad of 14, 13. In het zuiden van Nederland en België. En 12 graden in andere delen van Nederland. Dus dat is wel lekker cool, ook morgenochtend vroeg. Maar dan krijgen we een nieuwe zonnige dag. Met eigenlijk helemaal geen bewolking. 29, 30 graden.
2: En dit was het nieuws op Europarun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op europarun.nl.
0: Max, dankjewel.
1: De 35e Europarun. Volg je van start tot finish.
7: Oh, vous ne voulez pas manquer ça.
8: De Europarun loop je op nieuwe muziek.
1: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sour Caravanet.
8: Dit is de Europarun Radio Spotlight.

Ja, ik laat de Franse uitspraak maar aan deze band over. Dat is altijd mijn slechtste vak geweest. Frans op de middelbare school. Vond het verschrikkelijk. Was blij dat ik kon laten vallen. Rob en Run Radio. Ja, onze verslaggevers die moeten ook afzien op de route. Zo is René druk op zoek naar een check-uitreiking. Maar of dat helemaal gaat lukken is nog maar de vraag, want hij kan het niet vinden. Het leven van een verslaggever gaat niet over rozen bij deze. Maar goed, het valt nog in het niet bij al die ploegen die aan het rennen zijn en die richting de Coolsingel aan het gaan zijn. Voor de Roperen de finish morgen. En overigens, je hoorde het Huub Mizee al zeggen, het wordt morgen echt heel erg warm en daar volgens mij geen wolkje aan de lucht. Dus smeer je goed in. Neem zonnebrand mee, smeer bij, want ja, dat weten we toch ook allemaal. We weten waarom we hier staan, maar we willen ook niet dat iemand nou verbrandt en nog meer kans maakt op bijvoorbeeld huidkanker, dat soort dingen. Dus zorg dat de zonnebrand meegaat. Neem een hoedje, een petje, een paraplu mee om onder te staan, om voor eigen schaduw te zorgen. En neem water mee om te drinken als we morgen allemaal die lopers, die helden die op weg zijn naar de Coolsingel binnenhalen. Zorg ook voor jezelf als je komt aanmoedigen.

0: Spangna en Easy Lady. En dat brengt mij, Floortje, op de volgende vraag. Jij bent in Roosendaal overigens, bij een hospice daar. Je rijdt de hele dag rond in een motorpak. We hebben het er al vaker over gehad op RoPoRun Radio. Dat erg warm is. En ook buiten is het volgens mij nog steeds benauwd. Hoe vrouwelijk voel jij je nog?
1: Nou, dat zit weer goed hoor.
0: Oh,
1: ik ben
0: gelukkig.
1: Helemaal niet zoveel bezig met mijn deze dagen. Want het gaat vooral om de verhalen die raken en mooi zijn. En dan ben je helemaal niet meer zoveel met jezelf bezig verder.
0: Kan ik me voorstellen overigens hoor.
1: Wie net eventjes geluisterd heeft.
0: Floortje?
1: Ik hoorde al dat wij... Sorry?
0: Ja, je verbinding die hapert een beetje volgens mij. Toch?
1: Kunnen jullie mij nog horen?
0: Nou, een beetje. Heel af en toe. De tussendoor. Zullen we anders even kijken zo meteen of de verbinding wat beter gaat? Als je misschien een paar meter verplaatst of zo. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog helpt. Al die hele nieuwe wetse apparatuur die er bestaat.
1: Ja, naar buiten lopen.
0: Oh, misschien helpt dat wel.
1: We zijn eventjes naar buiten gelopen. Horen jullie ons nu misschien wat beter?
0: Super. Hartstikke goed opgelost.
1: Ja, kunnen jullie ons nu dus een beetje verstaan, hè?
0: Ja.
1: Kijk, super, dan gaan we weer verder. Maar wie je net eventjes luisterde, hoorde dat wij Harry Buurman tegenkwamen. En Harry Buurman die vertelde dat hij vrijwilliger was bij het hospice in Roosendaal. En we rijden een stukje verder op de route en wij komen het hospice Roosendaal tegen. En dat is hospice de Rozenheuvel. En daar staat hier de bestuurster Donja. En jij kunt een beetje vertellen, want jullie hebben hier zelfs een doorkomst van gemaakt voor de teams.
2: Ja, omdat we erg vereerd zijn geweest een check te mogen ontvangen... eind van vorig jaar. 70.000 euro hebben we mogen ontvangen om onze gastenkamers 10 stuks op te mogen knappen. Nou ja, en we staan nu dus bij één zo'n kamer. Daar is zoveel opgeknapt. We hebben alles mogen schilderen. We hebben een nieuwe televisie aangeschaft. We hebben de kamer gestyled. Dus van lambrousering tot kapstokken, lampjes, whiteboard, een poef. Nou, zeg het maar. Het is heel huiselijk geworden.
1: Ja, want je vertelde al, hè, het hospice zit in een monumentaal pand. Een prachtig pand met heel veel ruimte, brede gangen. En die kamers, ja, die zijn heel ruim. Het straalt iets heel warms en huiselijks aan. En wat ook opvalt is dat er hele mooie grote ramen in zitten. Naast het bed. Dus de mensen kunnen ook prachtig naar buiten in de mooie tuin kijken. En ja, jij hebt natuurlijk al een beetje meegekregen wat dit betekent, denk ik, voor de bewoners. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Wat merk je van de mensen? Wat vinden zij ervan als zo'n kamer helemaal opgeknapt is?
2: Nou, we hebben hier de mensen die de oude en de nieuwe kamer hebben ervaren. Die geven ook aan dat dit veel huiselijker is, veel warmer, fris. Het is echt totaal weer gerestyled. Het is echt opgeknapt.
1: Ja. Ja. Nou, mooi om te horen. En ja, je nam mij net al eventjes mee naar binnen. En toen zei ik tegen jou, moeten we misschien eventjes fluisteren? En toen zei jij, nou nee hoor, want hier wordt gewoon geleefd, zeggen wij altijd.
2: Juist. Ja. Mensen denken vaak dat in een hospice het best somber aan toe gaat. Nou, tegendeel is waar. Je leeft hier ten volle. Dat is het. En nee, het leven is niet altijd, gaat niet altijd over roze geur. En aan de schijn, maar het is wel het leven. En juist door ook zo'n binnenkomst van deze RoPoRun, bewoners zijn erbij geweest, de verpleging is erbij geweest. Ja, dat zijn ook de dingen die we in het leven tegenkomen. En ook nu willen we dat met z'n allen delen.
1: Ja, wat zeg je dat mooi, want de teams mogen ook even binnenkijken, hè? Ze mogen de kamers zien.
2: Ja, juist om concreet te laten zien wat we met het geld hebben gedaan. Ja. Je weet nu waar je voor rent. En niet alleen voor ons, maar voor al die andere goede doelen.
1: Heel erg mooi, dankjewel.
2: Ja.
1: Alsjeblieft.
0: En wat mooi dat de lopers daar even naar binnen mogen. Want dan weet je ook waarom je al die kilometers aan het rennen bent. En overigens wat zij vertelde, dat er gewoon geleefd wordt, is mijn ervaring ook. Ik heb het een aantal keer helaas mee mogen maken. Maar op het einde werden er echt hele harde grappen gemaakt. En dat was zo fijn om dan even gewoon keihard te kunnen lachen in zo'n ontzettende vervelende periode. Wie ook niet zo... Maar het is totaal niet te vergelijken met mensen die stervende zijn. Maar wie ook niet zo'n leuke periode heeft, is onze René. Die is een domme René. En mij werd ingefluisterd dat je gebit is uitgevallen. Leg mij eens uit.
3: Nee, dat zei ik helemaal niet. Goedenavond trouwens. Ik vind het wel leuk, maar... Nee, ik zou, ja, ik zeg eerlijk hoor, ik zou op zoek gaan naar de check-uitreiking. Er werd in donker weer een check-uitgereikt. Nou, Dongen is een fantastische plaats. Echt waar. Maar ik heb zelden zo hoop inrichting verkeer gezien in opleidingen. Gaat u alsjeblieft door met spelen. U bent prachtig.
4: Dank u wel.
3: Stoppen ze met spelen. Maar nou kom ik op een pleintje. Nou, het is te zot voor woorden. Het heet hier Europlus. Nou, dat zegt al wat. Het is een ontmoetingsruimte. Daar staat een ontzettend leuk ensemble. Er lopen kinderen rond met koeken, met vers fruit. Er is voor iedereen ranja. En er zitten ongeveer, en dan ga ik eens even kijken. Wel, ik loop gewoon even naar u toe. Zijn dit allemaal ouderen?
5: Nee hoor, nou, wij zijn jong van geest en jong.
6: Wij zijn jong.
3: U bent jong van geest. Ga ik even naar de volgende.
5: Jong van geest en jong van hart.
3: Ook jong van hart. Ja. Heeft u een mooi hart?
5: Mooie oprachter.
3: Ja, ik zie het daar. Oh, u bloost ervan. Hoe jong bent u?
5: Ik wil eigenlijk helemaal niet geïnterviewd worden namelijk.
3: Hoe jong bent u?
5: Ja, daar heb ik het nou even niet
3: nee,
5: over.
3: Nee, daar heeft u het niet over. Nee, ja, nee. Ik heb al verkering hoor, dus wees niet bang. Wat leuk is dit, hè, hier.
5: Wat zegt u?
3: Leuk, hier.
5: Ja, ja zeker leuk. Ik woon hier.
3: U woont hier ook. En dit is een ontmoetingsplek voor wat oudere mensen?
5: Ja, die hebben tijd.
3: Ja, die hebben tijd om te ontmoeten. Ja, dat snap ik ook.
5: Heel de buurtje, die komen ook uit het buurtje. We doen koffie drinken, tjordeboelen, kaartspelletje, biljarten, sjoelen. Heel veel activiteiten. En deze...
3: Leuk, hè?
5: Ja, heel leuk.
3: En nou komt de Roperun door. Ga ik even aan u vragen. Weet u wat de Roperun is?
6: Ja, 500 kilometer fietsen en lopen.
3: Heel goed. En waar gaan ze naartoe?
6: Rotterdam.
3: Ze lijken wel gek met die warmte.
6: Dat is niet waar, het is helemaal niet zo warm.
3: Zou u het willen doen?
6: Ik heb vroeger veel gewandeld.
3: Nou, gaan we samen met de rollator naar de Coolsingel. Dat lijkt me nou zo leuk. Wat zouden ze lachen als wij daar aankomen?
6: Dat lukt me niet meer. Als ik al boven naar beneden kom, ben ik al doodboe.
3: Nou, kijk, als het al niet meer gaat bij de Erasmusbrug, zet ik je op die rollator en dan duw ik je verder voort.
6: Er is al meer gebeurd tussen de
3: Ik denk dat wij het samen heel gezellig zouden hebben.
6: Kan best.
3: Ja, ik zag u net trouwens wel lekker meeswingen met die muziek.
6: Ik heb altijd graag gedanst. Ik heb altijd graag gewandeld. Ik ging met mijn vader met een melk doen mee zaterdag. En dan om 1 uur gingen we naar, of half 1 gingen we naar een paar Indo's eten. Toen heb ik al vreemd eten geleerd. En van daaruit fietsten we ergens naartoe, mijn broer en ik, om weer gaan te wandelen. En hij was 16 en ik 15.
3: Dat is al eventjes geleden, hè? Want hoe jong bent u nu?
6: Ik word 82.
3: Nou, dat valt toch best mee.
6: Jawel.
3: En nog de eigen tandjes, hè?
6: Nee.
3: Oh, dat had ik niet gezien. Hé, hey, lieverd, geniet van dit. Want dit is echt heel erg leuk. Ja, jullie zouden het moeten zien. Het is gewoon gezellig. En tussendoor draaien we de klassieke. James Last is al geweest. Ik ga nog even naar de grote man. Want ze zeiden, hij heeft het allemaal georganiseerd. Even de naam.
7: Ruud Zwiep.
3: Meneer Zwiep, wat een mooie activiteit.
7: Ja, dat is sowieso een leuke activiteit.
3: En wat maak je een hoop mensen blij?
8: Ja, dat is ook de bedoeling, hè. Daarvoor is een buurthuis natuurlijk, hè.
3: Ja, maar dit is fantastisch.
8: Ja, nou, dat buurthuis wat we hebben, dat doen we nou 6 jaar. En dan komen we gemiddeld 300-400 mensen per week. We hebben allerlei activiteiten. We willen daarmee de eenzaamheid toch verkleinen. Ja, en zorgen dat mensen buiten komen.
3: Maar jullie geven nu vandaag dat steuntje in de rug aan die mensen die die prestatie leveren. En de mensen vinden het leuk, dus het mes snijdt aan twee kanten.
8: Ja, juist, het mes snijdt aan twee kanten. En we vinden het zelf leuk. Het is onze eerste keer dat we deelnemen. Daar hebben ze ons voor gevraagd. Ik zei, nou, dan gaan we dat gewoon doen. En dan we zitten hier met 20 vrijwilligers. Die hebben al een steentje bijgedragen om dit toch een mooie dag te maken. Dus we zijn al heel een dag bezig.
3: Nou, meneer Zwiep, je mag trots zijn op wat je uit de grond gestampt hebt. En volgend jaar rekenen we er gewoon weer op.
8: Ja, nou, dat gaan we wel vanuit, ja.
3: De mooiste doorkomst is in Dongen bij Europlus, zeggen we dan.
8: Okay, nou ja, dat vind ik ook. Maar ik heb ook geen andere locatie gezien, dus daar heb ik geen tijd voor gehad.
3: Ik heb al heel wat gezien.
8: Okay.
3: En het is echt klasse, dankjewel.
8: Dankjewel.
0: Hé, hey, René, je bent er wel lekker aan het flirten daar in Dongen. Maar die check, heb je die nu opgegeven?
3: Nee, ja, ik denk ben het zat, maar dit is hier zo leuk. Het repertoire is ook zo breed.
0: Want ja, volgens mij ga je de hoepapa doorheen, toch? Door het buurthuis daar.
3: Ja, het is echt heel leuk. Okay, nou. Ze spelen ook Queen.
0: Heerlijk. Nou, ga ervan genieten daar. René was dat. Doen.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Milan is 11 jaar. Zijn moeder is ernstig ziek en zal niet meer beter worden. Thuis merkt hij dat alles anders is. Er zijn zorgen, verdriet en vragen waar hij niet altijd woorden voor heeft. Via Stichting De Kinderen mag Milan mee op kinderweekend. Een weekend speciaal voor kinderen die een ouder hebben verloren of weten dat ze binnenkort afscheid moeten nemen. Samen met andere kinderen is er ruimte voor verdriet, maar ook voor muziek, spel, creativiteit en ontspanning. Milan ontdekt dat hij niet de enige is, dat andere kinderen dezelfde vragen hebben en dat je soms ook mag lachen, juist in een verdrietige tijd. Dankzij een bijdrage van ruim 5200 euro van de Roparun kon Stichting De Kinderen vorig jaar het kinderweekend organiseren. Zo kreeg Milan een weekend waarin hij zich gezien en begrepen voelt. Een weekend vol steun, herkenning en misschien zelfs nieuwe vriendschappen.

0: die fantastische stem van de zanger van Simply Red en Home op Europa Run Radio. Wij gaan richting de klok van 10 uur. Dat betekent het nieuws van de NOS. Maar daarna zijn we terug natuurlijk vanuit het kruispunt hier in Barendrecht met nog veel meer nieuws over de Europa Run. En we gaan naar de verslaggevers op de route.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: binnenkort. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la

0: Als je alsjeblieft zegt dat je van me houdt, daar komt het op neer. CL Limit.
1: Live vanuit het kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Het 53ste uur alweer dat wij hier radio maken non-stop. De hele nacht gaan we door en morgen vanaf 12 uur zijn we op de Coolsingel. Want dan gaan de teams daar binnenkomen. Maar ze zijn dus nog onderweg naar Rotterdam. We gaan hopelijk contact leggen met de rode draadtelefoons die verspreid zijn over de teams. Alleen, we hebben een klein probleempje. Niemand neemt op. We proberen het echt, maar... Misschien zijn ze niet opgeladen, die telefoons. Zou ook kunnen. We doen het echt, we proberen het. En ik hoop dat als de teams dit horen... kijk even naar die telefoon die je door ons hebt gekregen... of die je van een ander team hebt gekregen. Dan kunnen we eventjes bellen en eens even vragen hoe het met jullie gaat. We gaan verslag doen natuurlijk met onze verslaggevers die op de route zijn. En onder meer Esther straks in Dongen, maar eerst naar Annelies in Huizen. Is het daar nog een beetje druk in Huizen op dit tijdstip, zo 's avonds 10 uur geweest? Oh ja.
2: Ik moet zeggen dat de drukte... Waar zijn we in?
3: Huizen!
2: Dat valt enigszins mee, maar de mensen vanuit de CP zijn heel, heel enthousiast. En ze moeten nog tot 1:30, dus ze zijn lekker bezig. En hier komt er weer een. 326 komt langs, dus die mag weer afgetekend worden.
0: Annelies, dankjewel. Er wordt dus afgetekend. De checkpoints daar. Er wordt opgelet dat alle teams een beetje binnen de tijd lopen. En dus morgen op tijd op die Coolsingel finishen. Zometeen dus gaan we richting Dongen.
4: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: Een nummer om al die lopers van de Roperen een beetje te inspireren. Keep the fire burning. Jullie zijn over de helft nog wel, hè? Inmiddels de tweede nacht gaan ze in. Gwen McRae was dat op Roperen Radio. Esther, jij staat in Dongen bij checkpoint 9. En dat is een bijzonder checkpoint, heb ik begrepen. Want daarna staat de lopers iets te wachten, toch?
1: Ja, want ze moeten het terrein op om af te tekenen bij checkpoint van de scouting, de stormvogels. En dat gaat een beetje omhoog en dan met een vrij scherpe bocht moeten ze dan weer naar beneden, links het terrein weer af. En op de hoek van die bocht zitten vier mannen, vrienden van elkaar. En die zitten daar lekker te kletsen. En ik dacht van, nou, die zitten gewoon een beetje toe te kijken. Maar, zeiden zij, nee, we hebben een hele belangrijke taak. En dat is, Johan?
2: Wij faciliteren de Roperun als checkpoint.
1: Ja, maar wat zitten jullie hier te doen?
2: Wij hebben hier een scoutinggroep voor jongeren met een beperking.
1: Ja, Johan die kijkt me aan en die denkt, ik ga gewoon mijn eigen verhaal doen. Ik ga even een deurtje verder, Johan. Want uw vriend weet het wel te vertellen. Wat is uw naam?
3: Riemer. We gaan hier gewoon de mensen begeleiden dat ze naar beneden moeten. En niet richting de barbecue. Is jammer, maar helaas.
1: Nee, precies. Want er gaat een klein paadje rechtdoor naar de barbecue toe. En ik dacht, ze maken een grapje. Maar ik heb het dus echt nu al een paar keer meegemaakt dat ze echt moeten zeggen, nee, hier de berg af.
0: Maar het
1: raakt naar beneden. Ja, misschien gaan ze wel op de geur van de worstjes af. Maar dan ga ik toch nog even terug naar Johan. Want Johan, ik heb me laten vertellen door die drie wijze heren hier, ja, jouw vrienden, dat jij hier de oprichter van de scouting bent.
2: Ja klopt. Ja. We bestaan 40 jaar en ben 40 jaar geleden hier mee begonnen. En toen hebben wij een initiatief ontwikkeld, omdat mijn oudste zoon, was toen 10 jaar en daar had ik geen dagbesteding voor. En ik ben een scoutingman van hart en nieren, van vroeger uit. Ik denk, nou ga ik een scoutinggroep oprichten. En dit is hem.
1: Het is zo'n beetje donker, maar het ziet er prachtig uit. Een mooi gebouw, groot ook, tussen de bomen. Alleen die entree en de weg weer naar beneden is wat lastig.
2: Ja, dat is inderdaad met hindernissen, maar dat zijn wij gewend.
1: Ja, dat hoort een beetje bij de scouting.
2: Dat hoort bij ons bij. Dus wij houden van niet te gemakkelijk en alles kan.
1: En is het allemaal goed gekomen met die dagbesteding van de zoon dan?
2: Ja, absoluut. Ja hoor, hij is nu 51 en hij heeft 3 jaar geleden heeft hij besloten met pensioen te gaan bij de scouting.
1: Oh, dus ja, niet meer betrokken?
2: Nee, hij niet meer, maar ik nog wel. Want het is mijn hobby, dus ik heb niks anders.
1: Ja, en dan heb je dit soort mooie avondjes natuurlijk om met je vrienden bij elkaar te komen en eens even lekker te kletsen. Want dat doen jullie de hele tijd, hoor ik zo op de achtergrond. En waar gaat het? Oh, valt best mee.
4: Oh, hij praat er bijna. Hij praat eigenlijk helemaal niet, hè? Nee, ik snap niet hoe je daarbij komt.
1: Nou, ik heb zo'n beetje alles wel voorbij horen komen, of niet?
5: Ja, volgens mij nog. Maar heel de wereld gaat hier problemen komen hier ter sprake. Ja. En dan wordt alles opgelost. Je hebt anders komen bellen en dan is alles opgelost.
1: Hey, dat is fijn. En dan is
2: We hebben hier een klusgroep van 8 mensen. Die komen iedere zaterdagochtend om 8 uur hier bij elkaar met koffie. En dan verbeteren wij in 20 minuten heel de wereld. Dus Jette hoeft ons maar te bellen. En om 8:30 is alles opgelost.
1: Ja. Het is dat ze hier een beetje druk zijn nog. Tot die teams allemaal zijn langs geweest. Anders hadden ze best naar jou in de studio kunnen komen voor een avondvullend programma, denk ik.
0: Ik denk het ook als ik het zo hoor. Vrouwen kunnen beppen, maar mannen ook, hoor ik zo. En ze hebben alle problemen opgelost. Ja, de beste studio staan aan wal, hè?
1: Ja, zeker. Nou, ze zitten op een krukje hier, hoor. Dus ze zitten er gezellig bij.
0: Heerlijk. Dankjewel. En vooral heel veel plezier daar in Dongen bij al die checkpoints en de mensen die langs de route staan. Ook dat zijn vrijwilligers van de Roperen. Dit is denk ik de grootste hit van een zangeres die veel te vroeg is overleden. Amy Winehouse, Valerie.

0: Radio heeft bij de start sinds Frankrijk en Twente telefoons uitgedeeld aan RopaRun-teams. De teams geven, nadat RopaRun Radio zich gebeld heeft, de telefoon door aan een ander team. Wie krijgen we aan de lijn? Dit is de Rode Draad.
1: Ik ben heel benieuwd wie we aan de lijn krijgen. Gaat die over? Hebben we contact? Ja! We hebben eindelijk een telefoon die overgaat.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, met wie heb ik het genoegen?
2: Met Ruud Bakker.
1: Met Ruud Bakker. En Ruud, hoe komt het? Wij krijgen namelijk nauwelijks telefoons van de Rode Draad te pakken. Dat we jou nou wel te pakken hebben.
2: Hij is een tijdje leeg geweest. En wij hebben hem opgeladen. Wij kwamen erachter dat hij leeg was.
1: Oh, wat lief dat jullie dat gedaan hebben. Heel fijn ook voor de volgende teams.
2: Ik denk dat wij hem al 2 of 3 uur in de bus hebben liggen.
1: Oké, nou ja, dat verklaart in ieder geval waarom wij deze telefoon niet te pakken kregen, Ruud. Even voor mij, van welk team ben jij?
2: Team 41. Doing it together.
1: Do it together. En jullie zijn waar gestart?
2: We zijn gestart in Parijs.
1: Oké, dus echt in het Franse deel. En jullie zijn nu waar?
2: We zijn nu vlakbij Etteleur.
1: En hoe gaat het?
2: Ja, gaat lekker.
1: Ja. Je bent een man van veel woorden, Ruud.
2: Ja, echt heel veel. Ja. Hey, het gaat wel lekker. Over een paar kilometer worden wij gewisseld door het andere team. En dan hebben wij rust. Dus de vermoeidheid slaat wel een beetje toe.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen, in beide teams die lopen, gaat het lekker.
1: Ja, maar we moeten misschien even voor mensen die het niet helemaal weten. Er is een A- en een B-team. En jij bent van het?
2: Van het A-team.
1: Van het A-team. En jij mag gaan slapen zometeen. En dan neemt het B-team het over, toch?
2: Ja, die nemen het over. Die lopen dan nog zo'n 55 kilometer. En dan nemen wij het vannacht weer van hun over.
1: Ja, en hoe lang kun je dan gaan slapen?
2: Nou, het meeste een minuut of twee. Dus naar het basiskamp rijden ze direct. En dan is het even douchen en dan je bed in. En dan moeten we er op tijd weer op het volgende wisselpunt zijn. Dus ik denk ongeveer 2 uur.
1: Dat is afzien, hè?
2: Dat is afzien. En je weet wat je goed doet.
1: En waarom doe jij het, Ruud?
2: Het is een goed doel. Mensen nog een kwaliteit van leven geven. Een laatste wensen. Kunnen geven aan mensen. Hospices. Gewoon dat ze nog een laatste waardig stukje leven hebben, zeg maar.
1: En zit daar ook een persoonlijke motivatie bij? Je hoeft niet alles gelijk hier op zender te vertellen, maar iets wat je in je privéleven meegemaakt hebt?
2: Zowel mijn vader en mijn moeder hebben beide kanker gehad. Mijn vader is overleden, mijn moeder genezen. Maar ja, dat blijft altijd de vraag natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar
1: dat maakt wel dat je extra betrokken bent.
2: Absoluut, ja. Zeker weten. Ja.
1: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat doe jij zelf binnen het team?
2: Ik ben zelf loper binnen het team.
1: Hoe gaat het met de benen?
2: Een beetje stijf. Stijf bovenbenen, maar voor de rest soepel.
1: Ja, en hebben jullie dan ook binnen het team een masseur die die benen eventjes zo meteen een beetje kan gaan behandelen?
2: Ja, we hebben 2 masseurs mee. Die elke keer als wij terugkomen paraat staan. Dus ook straks en gisteren ook 's nachts. Als je midden in de nacht terugkomt, dan zijn ze eruit. En als het nodig is, dan een van de twee stond om 5 uur nog toch te masseren. En dan,
1: En hoe lig jij dan op die tafel?
2: Nou, je moet ontspannen, maar dat is dan een beetje lastig. Je merkt toch dat het wat gestijfd is en
1: Nou, daar zijn die masseurs voor, hè? Om het weer los te maken.
2: Daar zijn die masseurs voor. Om het weer los te maken. En dat voel je wel. Maar de eerste keer dat hij dan even je kuit beetpakt, dan weet je meteen weer waarom je er ligt.
1: Ja. En we gaan nu de tweede nacht in. Is dat dan ook een soort van omslagpunt? Dat je denkt, we naderen de Coolsingel?
2: Ja, toch wel. We hebben nou de vierde. Wij hebben de vierde nu achter de rug, zeg maar, van de 5 die we moeten. Of bijna achter de rug. En dan is het echt wel... die laatste is ook wel zeker het opstarten afzien. Maar ja, dan ben je zo dichtbij.
1: Hoe laat denken jullie op de Coolsingel te komen? Want meestal weten de teams zo ongeveer hoe laat ze binnen moeten komen.
2: De streeftijd was ongeveer tussen 12 en 1.
1: Oh, dat is snel.
2: De wissel die we hadden. Tenminste, dat is de tijd die doorgegeven. Ja, was op uitgang. En wij lijken nog wel redelijk... kwart over één hoor ik nu ingefluisterd worden dat nu de planning opgericht is.
1: Ja, maar dat is ook niet, dat kan ook bijna niet anders met dit warme weer, dat het tempo iets lager ligt.
2: Nee, klopt. Je moet heel erg op jezelf letten als loper, maar ook als fietser. Wij lopers, wij wisselen natuurlijk, dus rouleren. Maar een fietser die zit gewoon de hele 50 kilometer op de fiets op het hete asfalt overdag. Dus dat is een behoorlijke aanslag. Je moet tijd eigenlijk ook loslaten en gewoon op gevoel lopen en elkaar goed in de gaten houden.
1: Ja, en dat doen jullie ook.
2: Dat is van belangrijk. Ja.
1: Nou goed, je bent nu niet aan het lopen, heel duidelijk.
2: Nee, ik mag over, wat is het, een kilometer, je mag weer aan de bak of zo? Over.
1: En dat zijn dan je laatste kilometers voordat je eventjes mag gaan slapen?
2: Nou, ik hoor net dat we nu naar dat lopen die nu loopt waarschijnlijk toch het wisselpunt loopt.
1: Oké.
2: Ik hoor nu dat klaar ben.
1: Nou, hoe blij ben je ermee?
2: Ik ben hier best wel blij mee, inderdaad. Ja, lekker, afgelopen nacht hier in 2 uur geslapen. En vanmiddag overdag ook eigenlijk niet omdat het te warm is. Dus een beetje slaap is wel welkom.
1: Ja, nou, ik ga in ieder geval zeggen, slaap lekker zometeen. Eventjes en lig vooral even lekker ontspannen op die tafel van de masseur. En dan morgen weer verder, of over een paar uurtjes weer verder lopen. Heel veel sterkte, Ruud. En dankjewel dat jullie hem opgeladen hebben. Geef hem door aan een volgend team.
2: Ja, wij gaan het andere team zeggen dat ze hem door moeten geven.
1: Oké, succes. Dankjewel, Ruud.
2: Jullie ook succes, ja.
1: Doei.
0: De Rode Draad. Roparun Radio.

0: de stem van Alidus Hidding, de voorman van de Nederlandse band Time Bandits. Hun grootste hit was denk ik I'm Specialized in You, maar dit was die andere grote hit, Endless Road. Het is 9:30 geweest, hoog tijd voor het Roperen Nieuws met Max Oosterwijk.
1: Je bent erbij, de 35ste Roparun, samen met Roparun Radio.
2: Goedenavond, in Huizen is het 21 graden. Team 61 Gunningers for Life loopt deze editie voor de 7e keer mee. Iedereen neemt erbij wel iets of iemand in zijn of haar hart mee. Dat kan iets tastbaars zijn, zoals een foto of een aandenken. Of vergelijk het zoals Sander, een van de lopers van het team, met dit.
3: Ik blijf zoveel mee met mensen met kanker, dus ik weet gewoon waar ik het voor doe. En elk jaar komt er weer een druppeltje bij en die heeft weer wat en die heeft weer wat en die neem je mee hier.
2: En ook in zijn directe omgeving heeft hij te maken gehad met kanker, zoals zijn zusje die 11 jaar geleden de strijd verloor. De teams zijn volop aan het wisselen. Alle teams zijn voorzien van een A- en een B-team. Daarbij is soms een runbike-run nodig, maar wat is dat?
4: Op een bepaald gedeelte van de route kunnen de busjes niet mee. En dan gaan de lopers, die normaal gesproken elkaar afwisselen, op de fiets van de fietsers mee. Zodat de lopers dan onderweg nog wel met elkaar kunnen afwisselen.
2: En nog een voordeel van de run-bike-run is dat de spieren worden ontlast bij de lopers. Team 91, de kippenrenners, zijn gelukkig niet veranderd in crispy chicken. Wat hun geheim is tegen de warmte? Drinken, drinken en nog eens drinken. En ondanks dat de vermoeidheid optreedt, blijven zij doorgaan, zo zeggen ze zelf via Instagram. Je vindt hem op ons liveblog op roperen.nl. En we hebben weer een prachtige winnaar voor de VIP-kaart op de Coolsingel morgen. Iedereen die de Roperun een warm hart toedraagt, mag zich aanmelden voor de kaarten. Bij presentator Marcia werd de gelukkige winnaar opgebeld. Dit jaar mag Erma Hartings de finish morgenmiddag meemaken in de VIP-tent. En Erma wacht op één bijzonder persoon.
5: Omdat mijn dochter die loopt om dit jaar voor het eerst mee. Ze werkt voor Team DSW. En ik ben zo ontzettend trots op haar dat ze een van de lopers is. En morgen wil ik met mijn vrouw gaan we sowieso naar Rotterdam.
2: En bij deze van harte gefeliciteerd. Krijg je nog het Roperen Radio weer van Upinzee?
6: Nou ja, gelukkig dat nu de avond en de nacht invalt, zou ik maar willen zeggen. Want dan koelt het natuurlijk een klein beetje af. Er zal vannacht nauwelijks of geen bewolking zijn. Heel plaatselijk later vannacht een enkele mistbank. En de wind komt dan uit oost tot noordoost. Het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 of net 4. En vanavond is de temperatuur nog boven de 20 graden. Later vannacht daalt die tot een graad of 14, 13 in het zuiden van Nederland en België. En 12 graden in andere delen van Nederland. Dus dat is wel lekker cool, ook morgenochtend vroeg. Maar dan krijgen we een nieuwe zonnige dag met eigenlijk helemaal geen bewolking. 29, 30 graden.
2: En dat was het nieuws op Roperen Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperen.nl.
0: Dankjewel, Max.
7: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste Roparun. Volg je van start tot finish. Oh,

Ja, en daarom is het nou zo'n wereldhit, hè? Omdat je gewoon niet stil kan blijven zitten en niet kan bewegen op dit nummer van de Bee Gees, Staying Alive, bij Europa Run Radio. Overigens, er is ook een hele mooie site, europarun.nl. Daarop vind je natuurlijk het bedrag wat we tot nu toe opgehaald hebben, ruim 3,7 miljoen euro. Maar ook die hele grote, belangrijke doneerknop, want we willen naar die 5 miljoen toe, deze Europa Run moet gaan opleveren. We hadden vorig jaar 4,7 miljoen en we hebben er toch nog eventjes iets bij gedaan. Ons streefbedrag is dus wat hoger om al die mooie, goede doelen te kunnen steunen vanuit de Europa Run. Maar die site die heeft nog veel meer. We hebben bijvoorbeeld een heel videoteam. Die video's die vind je ook terug op de site. Je ziet overigens hoe wij eruit zien. Ja, weet niet of dat altijd voordelig is. moet je zelf maar beoordelen. Maar de webcam in de studio hier en morgen natuurlijk ook de uitzending vanaf de Coolsingel is ook via de site te volgen. Onder meer ook via Rijnmond TV. Maar of TV Rijnmond zeggen we tegenwoordig, hè? Ik heb er zelf ooit in het verleden gewerkt. Dus TV Rijnmond is het. Maar er zijn ook fotografen op de route. En die maken heel veel mooie foto's. Want er gebeurt zoveel langs die route. En wil je nou eens even kijken wat zij zoal op die plaat vastleggen? Ga dan even naar foto's.europarun.nl. Daar vind je al die foto's terug. Misschien zie je jezelf dan wel als je zelf ergens op de foto bent gezet. En dat is natuurlijk leuk. Kijk even vooral naar die foto's. Foto's.europarun.nl. Want er zijn zoveel mensen onderweg, ook namens de organisatie, om dit soort dingen vast te leggen. Het is toch wel leuk als we er eventjes naar kijken. Dus foto's.europarun.nl. En vergeet onze site ook niet, hè? europarun.nl, gewoon om te doneren.

0: Stap voor stap voor het goede doel. Hallo Europa-runners. Namens mijn man, kinderen, kleinkinderen en mijzelf willen we jullie bedanken voor wat we hebben gekregen. Een heerlijke vakantie op de Eemhof. Jullie prestaties hebben ertoe geleid dat wij een hele mooie week samen konden beleven. Met een dankbaar gevoel zeggen wij uit de grond van ons hart heel hartelijk dank. We zullen het echt nooit vergeten. Jullie zijn kanjers. Groetjes van Soraya en Ben uit Harlingen.
1: Wil je het laatste Europa-run nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Europa-runradio.nl

Het is disco half uurtje, zeg ik zo op europarun.nl moet ik zeggen. Europa Run Radio, daar luister je naar. En dat andere is de site natuurlijk. Het was de Ritchie Family en de best disco in town. Daarvoor de Culture Club en Move Away. En we begonnen disco half uurtje met de Bee Gees. Nou, gaan we met nog meer disco muziek verder. Bruno Mars, I Just Might.

0: Lieve Europa Runners, ik ben Hannelore Zwitserloot.
1: En ik ben Dennis Raaier. En we willen jullie echt superveel succes wensen met het lopen. En we hopen dat jullie zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel.
0: Yes, zet hem op, hè. Toi, toi, toi.
1: Go, go, go, go.

0: America en de border op Europa Run Radio. Annelies staat nog steeds in Dongen. Of Esther, moet ik zeggen, in Dongen. En die... Annelies, we gaan naar Annelies. Sorry, ik haal de verslaggevers gewoon door elkaar. Maar dat heb je ook met die vele verslaggevers die nog op de route zijn. Annelies, jij bent in Huissen nog steeds, toch?
1: Ik ben nog steeds in Huissen en daar worden nog steeds heerlijke hamburgers gebakken. En wie het kan weten zit nu aan de hamburger. Hoe is hij?
2: Hij is zo lekker. Volgend jaar wil ik weer deze op de route. Het is met zoveel liefde klaargemaakt door de vrijwilligers.
1: Sam, beschrijf hem eens. Neem eens even een hap.
2: Oké. Ik hoop dat ik niet te veel smak.
1: Er gaat wat sla uit of tomaat. Het is donker, dus we kunnen het nog niet helemaal
2: bacon?
1: Goed zien.
2: Bacon. Oeh. Er is een lekker eitje gebakken. Oeh. Kaas zit erop. Bacon, augurk.
1: En wat je al zei, vooral veel liefde. Wie heeft hem gemaakt?
3: Remco
1: bakt met liefde hamburgers, maar erover praten sprint hij je net voor weg.
3: Ja, de. Ik geef niet zo graag interviews.
1: Nou, dan wordt het een kort interview. Ik denk dat het hierbij blijft.
0: Oh, Annelies, het leven van een verslaggever is soms ook niet makkelijk, hè? Heb je zelf al een hamburger?
1: Nou, ze zijn gelukkig. Ik wil net zeggen, gelukkig hebben ze mij ook een hamburger aangeboden. Dus het maakt het weer goed.
0: En is hij zo lekker als net beschreven?
1: Nou, hij is nog aangeboden, dus ik weet het nog niet.
0: Hij staat koud te worden.
1: Ik heb er wel alweer trek in als ik dat zo.
0: Ja, nou, eet smakelijk, Annelies. Je moet nog eventjes... Toch?
1: Yes, nog tot twee. Dus dat valt alles mee als je het vergelijkt met hoe lang de teams moeten doorlopen.
0: Ja, dat valt ook reuze mee. Nou, voor mij zit het er in ieder geval voor nu op. Ik ben morgen weer op de Coolsingel. Rob van der Meer die gaat het zo meteen van mij overnemen. En dan onder meer met Annelies, toch, Rob, neem ik aan. En ook nog vele andere verslaggevers die onderweg zijn. Want je luistert naar Europa Run Radio. Wij brengen je op de hoogte van de verrichtingen van alle teams die dus de tweede nacht ingaan. We gaan richting de feestdoorkomst in Brabant, heb ik begrepen. Dat is met veel muziek, dus dat gaan we allemaal horen in het volgende uur. Uur 54, als ik het goed heb, van Rob en Run Radio. Jawel, als ik goed doorgeteld heb en ik kan tellen van Marcia. Dus, ja, hè? Wordt ja, uur 54. Maar eerst gaan we richting de NOS, want zij komen met het laatste nieuws op Rob en Run Radio. Heel veel plezier en wat mij betreft, tot morgen.
4: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 11 uur.
5: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk... bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant... en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente... gaan door Gelderland en komen onze regio binnen... als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid... en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond... en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. En de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Drechtstad FM. 1 radiostation voor

0: uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande

0: Wat een toepasselijke plaat is dit om te starten, zeg op dit moment. Morgen wordt fantastisch van Agda en de Munnik.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, en ik heb me laten vertellen, Martine Boerkamp zei het net al, uur 54 van Europa Run Radio. En het, ja, het klinkt misschien een beetje suf, maar ik begin aan mijn laatste 4 uur Europa Run van dit jaar. Ja, dat kan ik zeggen, maar al die teams niet, want die moeten straks de tweede nacht in. En die tweede nacht, dat is een feestnacht, natuurlijk, maar het is ook de nacht van het afzien. Het is de nacht waarin je richting die Coolsingel gaat, maar die Coolsingel is nog zo ver weg. Je moet die hele nacht nog door. Nou, ik ben bij je tot 3 uur vannacht en samen met jou, maar ook met die verslaggevers die op de route zitten, gaan we het allemaal meebeleven. De pijntjes, de mooie verhalen en alles wat erbij komt kijken om morgen te gloreren op de Coolsingel. Want daar is de plek waar al die teams gelauwerd worden en waar al die teams verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Dat allemaal pas morgen, voorlopig dus. Eerst nog maar eens even kijken hoe we de komende uren in die tweede nacht van Europa Run 2026 gaan doorkomen.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

verkopen hun radio. En op de achtergrond hoor je Young Gang, Silver Fox en Stevie en Sly. Dat is de titel van de plaat. Overigens heel andere muziek dan de uur hiervoor. Toen heel veel discomuziek uit de jaren 70 bij Martine Boerkamp. En Martine, nog bedankt voor jouw bijdrage deze dag. Morgen zie je haar trouwens met heel veel andere collega's weer terug. En dan tijdens het finale programma. En dat gaat ongetwijfeld een feestje worden als daar al die teams gaan langskomen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Overigens zou ik het wel leuk vinden als we met elkaar die teller van die giften en die donaties een beetje kunnen laten oplopen vannacht. Dat lijkt me een aardig wedstrijdje om dat samen met jou als luisteraar te doen. Ik kijk even naar de meest recente stand. Je weet het misschien al, we willen als Europa Run graag 5 miljoen euro ophalen. En de teller staat op dit moment op 3.734.237. Nou, als we dat nou eens gaan afronden. Stel je nou toch eens voor dat we om 3 uur zo rond de 3.750.000 euro kunnen komen, minstens. Daar hebben we dan 4 uur de tijd voor met elkaar. Lijkt me een prima idee. Als jij dan een bijdrage doet, dan zie ik dat hier al gelijk op de teller voorbij komen. Dat is leuk, want dan zie ik die teller oplopen en ik ga je dan de komende 4 uur gewoon lekker een beetje bijpraten. Overigens veel rumoer hier in de studio, het is gezellig. En dat mag ook wel, want Europa Run is behalve heel serieus natuurlijk ook een klein beetje een feestje. Als je wilt doneren, doe dat dan via europarun.nl. Dan heb je daar de steun ons knop. En dan, nou sterker nog, er zit gewoon een doneer nu knop op. Die zit gelijk op de homepage, kon je niet missen. En als je daar naartoe gaat, dan zie ik die meter dus oplopen. En elke euro is er eentje. Je hoeft geen 10 of 20 of 100 euro te doneren. Het mag natuurlijk wel, maar 1 euro maakt altijd verschil. En ik zei het gisteren al, stel je voor dat je nog moet gaan stappen. Ja, ga dan gewoon 1 biertje minder nemen. En het geld van dat biertje, dat ga je nu dan eventjes op die website doneren aan Europa Run. Je doet er een goed doel mee. En dat andere biertje voor jou, dat smaakt dadelijk dan nog veel beter, toch? Goed, terug naar de muziek. Straks gaan we ongetwijfeld ook de route op naar onze verslaggevers ter plaatse. Want het is de feestnacht. Ja, in Brabant is het feest en al die teams die komen door die dorpen waar grote feesten plaatsvinden. En wij zijn daar natuurlijk bij. Dat beloof ik je. En dat doen we tot minimaal 3 uur, maar ook daarna nog hoor. Geen enkel probleem. En buiten dat draaien we ook gewoon hele fijne muziek. Uit de jaren 70, uit de jaren 90, ook muziek van nu. En ook de beste muziek uit de jaren 80. Zoals deze plaat met een heel lange intro. Dan moet je heel lang blijven praten, maar uiteindelijk komt het goed. En dan hoor je zometeen de Staal Council. Hier is, speciaal voor jou als luisteraar van Europa Run Radio, Shout to the Top.

0: Shout to the Top van de Staal Council. En maakt de tijd, oh, dat klinkt heel piratenachtig, op 16 minuten over 11. Ik zei het al, ik ben er tot 3 uur en ik heb één doel. En dat is dat jij minstens 1 biertje doneert. Maar dan in geld natuurlijk aan roparun.nl. En even na 11:30 ga ik weer een tussenstand geven. Dus zorg ervoor dat je op tijd bent met dat doneren van minimaal 1 of meerdere biertjes. Maar dan natuurlijk in centen. Ja, Annelies hoorde je al in het vorige uur toen zij een heerlijke hamburger aangeboden kreeg. En dat is heel fijn, want die zit ze nu op te eten. Maar eerder kreeg Annelies al toegang tot de bakwagen van team 229. En daar kreeg ze uitleg over waar alle spullen worden opgeslagen. En dat hoop ik dat... Dan moet ze dat wel eventjes doen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Nee, dat gaat niet lukken. Jammer, ik had het goed in gedachten. Ga het nog 1 keer proberen.
1: Op de motor ben ik altijd aan het speuren naar bivakken. En wat bivakken dan precies zijn... zijn eigenlijk punten waar teams bij elkaar komen... eten klaarstaat... en vaak ook met een vrachtwagen erbij. En deze vrachtwagens waren wel aardig makkelijk te herkennen in dat rood. Want dit is van de gezamenlijke brandweer van team 228, staat Tim Verhoef naast mij. Tim, wil jij mij eens meenemen in zo'n vrachtwagen? Want daar ben ik eigenlijk nog nooit in geweest.
2: Ja, goedemiddag. Ik sta verder, kom verder. We zijn hier bij de bakwagen. En daar hebben we verschillende rekwagens in zitten. En in die rekwagen staan al onze spullen. Dus we hebben verschillend drinken, eten, de bordjes en bestek. We hebben een keuken en daar zitten dan koelkasten en een magnetron in. Zodat we het eten op kunnen warmen in bakjes. En dat doen wij in wokbakjes.
1: Ik hoor wokbakjes, dus dat betekent dan ook misschien Aziatisch wokachtig?
2: Nee, we koken van tevoren en doen we macaroni en nasi maken. En dan hebben we een macaroni dag en een nasi dag. En tussendoor kunnen ze brood, bananen en ander beleg eten.

0: zomerse klanken van Tony Esposito en Kalimba de Luna. Ja, dat mag ook wel. Het was een graad of 27, 28. En morgen heb ik me laten vertellen dat het meer dan 30 graden wordt. En dat is afzien voor al die lopers. En dan ben je misschien een beetje gelukkig als loper dat je in de nacht mag. En dan zeker in de tweede nacht. Want de tweede nacht is over het algemeen altijd wel een klein beetje, ja, toch een feestnacht. Is het niet, Annelies?
1: Nou, hier in ieder geval wel. Want als je net wat door Huizen rijdt, denk je dat je het feestje enigszins hebt gehad. Maar dan kom je vervolgens hier op een straat waar er nog meer feesten. Zoals we hier kunnen horen. Even kijken wie een gewillig slachtoffer wordt om met de roperende radio te spreken. Eenmaal andermaal. Ik hoor dat Hugo wordt genoemd. Wie is Hugo?
2: Hugo.
3: Hij.
1: Hugo loopt nu weg. Wil jij dat even vertellen? Wie staan hier allemaal?
3: Weet ik niet.
1: Wie ben jij?
3: Jonan.
1: Jonan, waarom sta je hier met een... Ja, wat is het eigenlijk? Juich? Oh, dat is een staart met lichtjes en we gaan nu ook weer juichen. Voor wie juich jij?
3: Iedereen.
1: Heel goed. En dan gaan we nu weer doen, want team 172 komt aan. En die krijgt een pet van Sanquin. En ze zijn bijna bij het wisselschrijven. Hallo? Hallo met de Roper Radio. Hoe gaat het met jullie van Sanquin?
4: We mogen bijna wisselen naar ons bed en daar kijken we naar uit.
1: Nou, dan gaan we jullie niet langer storen. Dus heel veel succes.
4: Dankjewel.
3: Heb je ook plezier nog, hè?
1: En hier geven ze nog een warm afscheid. En de volgende team weer wel welkom. En... Voor petjes wordt er ook geklapt. Ik ben benieuwd met voor welke woorden er allemaal wordt geklapt hier.
5: Peter, heb je al een diepte interview gehad?
6: Nee, ja.
5: Hij is campingbaas.
0: Ja, volgens mij is het...
1: Interview. Kunnen we daar ook nog klappen met z'n allen? 3, 2, 1.
0: Er wordt flink geklapt daar nu.
1: Als ik elk woord...
0: Okay, nou goed.
1: Elk woord noem, dan wordt er geklapt.
0: Heel goed, Annelies. En dat moet je vooral volhouden. Want als verslaggever praat je nogal wat de hele nacht. Dus dat gaat ongetwijfeld heel veel klappen worden voor jou. Dankjewel zover op die plek daar in Huizen. Daar is het in ieder geval feest. En dat belooft ook overal om een feestje te worden. En dat gaat de hele nacht zo door. Je hoort het bij Roper en Radio. Wij zijn erbij vanaf de start op... wanneer was het eigenlijk zaterdagmorgen? Maar we waren er vrijdagavond al. En we gaan door tot de laatste loper op de Crossingel is beland.
7: Ook tijdens het RopaRun weekend kun je nog doneren voor de RopaRun. Wil jij weten hoe? Kijk op roparun.nl/doneren.

0: Ja, misschien wel het live lied van Europa Run en Europa Run Radio. Je hoorde Opus met Life is Life. Het is inmiddels 11:30 geweest. Tijd voor een update van het nieuws.
1: Je bent erbij. De 35ste Europa Run. Samen met Europa Run Radio.
2: Goedenavond. In het Teleur is het 20 graden. Dit is het Europa Run Radio nieuws. Ik ben Max Oosterwijk. We mogen een nieuwe mijlpaal afstrepen. De eerste 350 kilometer zitten in de benen en langzaam maar zeker komt de Coolsingel dichterbij. En ook mogen de teams zich opmaken voor feestelijke doorkomsten zoals Ossendrecht en Tiel. Verslaggever Floortje stond bij het hospice De Roosheuvel in Roosendaal. Ze mochten vorig jaar een cheque ontvangen te waarde van ruim 70.000 euro van de Roperen. Hoe het bedrag terecht is gekomen, dat vertelde bestuurder Lonja.
3: Ja, omdat we erg vereerd zijn geweest een cheque te mogen ontvangen aan het eind van vorig jaar. 70.000 euro hebben we mogen ontvangen om onze gastenkamers 10 stuks op te mogen knappen.
2: En als blijk van dank is het hospice ook een doorkomst. Lonja en Floortje nemen je mee door een van de kamers. En de teams mogen daar ook een kijkje nemen, kan ik je vast vertellen.
3: We hebben alles mogen schilderen. We hebben een nieuwe televisie aangeschaft. We hebben de kamer gestyled. Dus van lam.

0: heeft hij te maken gehad met kanker, zoals zijn zusje die 11 jaar geleden de strijd verloor. De teams kunnen alle support hard gebruiken en iemand die hen ondersteunt is Ronald, die alle teams enthousiast heeft aangemoedigd. En ook Joep zie je bij het versieren van de doorkomst. We gaan hem aanmoedigen.
1: Ik ben vrijwilliger voor het Groen bij het Hospice Roosendaal.
0: Daar is hij inderdaad, vrijwilliger. Daar heeft hij dus.
1: En ik merkte dat er zo goed gewerkt wordt en zo goed gesponsord. Vorig jaar hebben ze €70.000 gesponsord voor het hospice. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, nou, dan gaan wij aanmoedigen.
0: Dat is waarom hij het deed. En hij zorgde dus ook voor hapjes en drankjes. Dan krijg je nog het Roperen Radio weer van Huub Mizee.
2: Nou ja, gelukkig dat nu de avond en de nacht invalt, zou ik maar willen zeggen. Want dan koelt het natuurlijk een klein beetje af. Er zal vannacht nauwelijks of geen bewolking zijn. Heel plaatselijk later vannacht een enkele mistbank. En de wind komt dan uit oost tot noordoost. Het is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 of net 4. En vanavond is de temperatuur nog boven de 20 graden. Later vannacht daalt die tot een graad of 14, 13. In het zuiden van Nederland en België. En 12 graden in andere delen van Nederland. Dus dat is wel lekker cool, ook morgenochtend vroeg. Maar dan krijgen we een nieuwe zonnige dag. Met eigenlijk helemaal geen bewolking. 29, 30 graden.
0: En dat was het nieuws op Roperen Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperen.nl.
3: Dankjewel Max en tot over een uurtje.
0: Tot zo.
4: Pas à pas pour la bonne cause.
5: De 35ste Roperen volg je van start tot finish.
4: Oh,

Het is een avond waarop de broek met de wijde pijpen meer dan toepasselijk is volgens mij. Want ook dit was een discoknaller uit de jaren 70, Let's All Chant van de Michael Zeger Band. Je hoort het allemaal bij Roper Radio. En zometeen, ik heb het beloofd, ga ik even een nieuwe tussenstand geven van die meter, die donatiemeter, op hoeveel we zitten. Ik zei het al, we zitten nu op 3.734.000.

257, maar met elkaar gaan we de hele nacht door biertjes sponsoren, maar dan in centen. Een biertje minder in de kroeg en een bedragje daarvoor richting de Roperun site. Roperun.nl, daar zit de knop doneer. Doe dat massaal, dan doen we na de komende twee platen even een nieuwe tussenstand. Dus je hebt nu nog, nou eens even kijken, een dikke 7 minuten om een donatie te doen. Draaien we in de jaren 80 of uit de jaren 80? We draaien nu in 2026 natuurlijk, maar uit de jaren 80 een lekkere plaat. Hier is Wang Chang en Everybody Have Fun Tonight. En dat geldt zeker voor al die doorkomsten in die Brabantse dorpen. Straks zijn we er live bij. Je gaat er alles over horen hier op Roperun Radio.

0: Stap voor stap voor het goede doel.
1: Lieve Roparunners, als je het slechte nieuws te horen krijgt, stort je wereld volledig in. Lymfeklierkanker. We gingen van het een op het andere moment van ziekenhuis naar ziekenhuis. Gelukkig was mijn man er altijd bij, maar dat was dan ook nog zo'n beetje het enige wat we samen deden. Onze beide zonen hebben een lastige psychische achtergrond, waardoor zij altijd veel aandacht nodig hebben. En dan word je als moeder ook nog ziek. Dit weekendje hebben we eindelijk weer eens samen kunnen doorbrengen, in jullie prachtige accommodatie. Ik kan niet vertellen hoe dankbaar ik jullie ben. Als jullie dit horen, ben ik er waarschijnlijk niet meer. Maar weet dat er veel van jullie gehouden wordt. Jullie belangrijke werk blijft zo lang nodig, voor mij en voor vele anderen. Lieve Roparunners, bedankt. En ik hou van jullie. Heel veel liefs van Clara en Ger uit Drunen.
0: Wil je het laatste Roparun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? RoparunRadio.nl

somber en homewrecker hoorde je. En daarvoor het aangrijpende verhaal. En dan weet je ook gelijk waarvoor we dit allemaal als vrijwilligers doen. Of je nou hier bij de radio werkt, zoals wij, of mensen die voor de televisie namens Roper Run actief zijn. Of de mensen die gewoon aan het hardlopen zijn, dan wel begeleider zijn of aan het fietsen zijn. Dat maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal vrijwilligers. En juist daarvoor doen we het. We doen het om mensen in ieder geval nog de mooiste dagen te geven aan het einde van hun leven. Laten we het op die manier in ieder geval zeggen. Ja, als ik dan eventjes kijk naar... ik heb een kaart hier. En op die kaart kan ik zien waar de meeste teams zijn. En als ik dan een beetje kijk, dan zijn er toch wel heel veel in Brabant op dit moment. Zo'n beetje tussen Oud-Gastel en Dongen. Daar zitten heel veel teams. Het is een drukte van belang op die route. En dat betekent dat daar dus het meeste gebeurt op dit moment. En dat zijn feesten, hoor. Dat kan ik je beloven. En in de loop van de nacht gaan we daar uitgebreid naartoe. Ik had gezegd dat ik je ook nog zou vertellen hoe het op dit moment is als we kijken naar die donatiestand. Want we willen 5 miljoen ophalen. Nou zal het niet gelijk vannacht allemaal lukken. Maar we kunnen natuurlijk wel een klein beetje opschuiven met elkaar. En zorgen dat we dichter richting die 5 miljoen komen. Ik zei al eerder, we zaten op 3.734.257. Ik ga eens kijken hoeveel biertjes erbij zijn gekomen, om het maar eens even op die manier te zeggen. Hij wordt nu ververst. Ja, hij zit op 3.735.622. Dus er is meer dan €1.200 bijgekomen in de afgelopen 20 minuten. Meer dan €1.200. En als we die teller lekker door laten lopen, nou, dan moeten we die €3.750.000 wel gaan halen voordat ik om 3 uur het stokje overdraag aan Marco, mijn collega die tussen 3 en 6 hier zal gaan zitten. Kortom, blijf doneren en denk ook even na als je gaat stappen van eerst eventjes aftikken op die Roper Run site en dan pas de kroeg in, hè? Dat lijkt me het beste. Goed jongens, we gaan weer terug naar de muziek. En dat is een mooie plaat van Sting. Natuurlijk bekend van de Police, maar ook zelf hele aardige nummers gemaakt. Hier is If You Love Somebody, Set Them Free. Nog 12 minuten, dan gaan we de laatste dag van de Roper Run beginnen.

0: toch een beetje een aparte tekst eigenlijk, als je het goed gaat beluisteren. Als je van iemand houdt, laat die dan zijn gang gaan. Ja, oké. Okay. Sting zong erover lang, lang geleden. En je hoorde het hier op Roperun Radio om 9 minuten, bijna 8 minuten voor middernacht. We zijn bijna toe aan de laatste dag van de Roperun 2026. Maar eerst is er nog die nacht. En die nacht is zo lang. En die duurt zo lang, maar is ook zo feestelijk. En dan hebben we de topografie van Annelies even nodig. Want die reist door Brabant. En ik ben benieuwd waar je op dit moment zit, Annelies.
1: We zijn nu in Angeren. En daar heeft zelfs net motorrijder André door de kroeg heen. Maar ik zeg kroeg, maar volgens mij is het een feestlocatie hier. En dan om even een frikandel te eten. En dat mag hier. En ik hoorde dat ik met Harry van Koolwijk goed kon spreken over of dat dit normaal is hier in Angeren. Dat je door de kroeg heen mag rijden met je motor.
2: Nee, is niet normaal, maar nu is het wel hartstikke leuk. Dus... Ben ik er niet direct van.
1: Harry, jij bent geen vreemde van de Roperun, hè?
2: Nee, ik heb 10 jaar begeleiding gedaan. 10 jaar de campus gereden aan de bus.
1: En wat maakt het nou zo mooi om 10 jaar ermee aan mee te doen?
2: Nou, de lachende traan en... Het is maar een heel klein dorp en iedereen kent elkaar. En het leuke hiervan is dat we hadden activiteiten, huizen bij kaas liggen. Hadden ze een hele partij taarten gebakken en vervolgens hadden we €30 verdiend. Maar we waren wel heel lekker met team bij elkaar.
1: En over bij elkaar gesproken... Hebben we het hele dorp hier of er zijn echt heel veel mensen?
2: Nou, het valt nu een beetje mee.
1: Want vorig jaar was het nog meer.
2: Vorig jaar was het heel druk, ja. Het was gewoon hartstikke leuk. We doen nu 18 jaar mee. En van die 18 jaar, al die Roperunners over al die 18 jaar, die waren ook hier. Dus dat maakt het bijzonder leuk.
1: Wat maakt die samenhorigheid hier in dit dorp?
2: Ja. Je begint ergens aan en je weet niet wat het is. En je doet mee en vervolgens denk je, ja, we doen een heel leuk goed doel. Maar vervolgens vallen de leden weg aan de kanker.
1: Maar ik moet zeggen dat hier ter plekke bij dit... Bij deze feestlocatie is daar niks van te merken. Hier is het enthousiasme heel erg groot.
2: Nee, ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Hier staat mijn schoonzus en die is nu pas getroffen door kanker. Weer maar ook 6 jaar meegedaan, alles geregeld. Maar dat is geen vrijwaring dat je niet ziek wordt. Maar het is wel gebeurd. Dus, ja.
1: En het is wel mooi dat ze hier gewoon zo staat... Om iedereen aan te moedigen.
2: Ja, zeker. Het is hartstikke leuk. Maar als je zelf meegedaan hebt in het begin, dacht van... Maar later merk je gewoon van als iedereen je toejuicht, dan wordt het veel makkelijker. Mijn zwager had een paar hele oude schoenen aan op de koorsingel. En die waren hele zware loopschoenen. En hij zei, ik kan zo nog wel een week lopen.
1: Nou, daar gaan we voor. En zometeen het andere team vast ook met de frikandellen van hier. Extra brandstof.
2: Ja, zeker. Voor degene die het lusten wel.
0: Dat is Annelies uit Angeren. Wat een mooi verhaal was dat. En weer de onderstreping. Waar doen we het met elkaar voor? Je kan allemaal ziek worden. Ja, dat is inderdaad wel waar het allemaal om draait, toch? Dit was het einde van het laatste uur van de zondag. We gaan langzaam toe naar het einde van deze dag. Maar straks de laatste dag van de Roperun. We zitten bijna op de maandag. En dat is toch wel bijzonder, hè? Want dat betekent dat de finish er aan gaat komen. Dat die crosssingel steeds dichterbij komt. Steeds een stapje dichterbij naar een mooi moment. En dat beleven we allemaal bij Roperun Radio. Want we zijn er tot en met de laatste loper. En zelfs nog daarna. Je kan altijd naar ons luisteren om te horen waar, wie, wanneer de finish overkomt. Mooi om te doen. Speciaal voor jou op de radio. Dit is de laatste plaat van dit uur. Hier is Incognito.

0: 12 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
2: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée.

0: is nou zo'n plaat waarvan ik zou kunnen verwachten dat die bij menig koptelefoon op de route even iets harder gaat. Echt zo'n plaat waarvan je energie krijgt. En dat hebben die teams nodig. Je hoorde Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: Live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
0: Ja, en gefeliciteerd allemaal. Ja, ook jij thuis, maar ook al die mensen op de route. Misschien die juist helemaal. Want je hebt de laatste dag van Europa Run 2026 gehaald. Het is namelijk maandagochtend. En dat betekent dat het eindelijk zover is dat die Cross Single dichterbij gaan komen. Het duurt echt niet zo lang meer. De meeste teams zitten nu in Brabant. Die moeten door de feestdorpen heen. Dan hebben ze nog een lastige nacht tegemoet. Maar dan richting die ochtend, dan gaat het gebeuren. Dan gloort die Cross Single. Dan zie je in de verte die Euromast als die pijn in die kuiten gaat zitten. En als het zweet van de oksels tot de bilnaad loopt. Wat wordt het morgen een warme dag en wat moeten die teams afzien? Maar ze gaan het allemaal redden, stuk voor stuk. Allemaal omdat ze het voor één ding doen. En dat is het goede doel. Dat is de Europa Run. En wij zijn er de hele nacht bij. En we zijn er natuurlijk morgen ook bij, overdag. En we zijn er tot 7 uur 's avonds bij. Want we gaan tot en met de laatste loper door, totdat iedereen binnen is. En dan kan het feest losbarsten. Dan is Europa Run 2026 weer afgelopen. En kan iedereen zich gaan opmaken voor de volgende editie. Maar zover is het dus allemaal nog niet. Eerst maar eens die tweede nacht van de Europa Run. Wat gaat er gebeuren? De verslaggevers die zitten natuurlijk op locatie. We zullen menig team te horen krijgen. En laten we ook hopen dat we ergens die rode draad weer kunnen oppakken. Dat één van die teams die telefoon opneemt en dat we kunnen gaan horen hoe het in de teams zelf zit. Want dat is uiteindelijk voor de thuisblijvers misschien wel het allerbelangrijkste. En daarbuiten doen we ook af en toe nog een lekker bekje muziek.
2: Tot en met maandagavond. Europa Run Radio.

0: beetje zwoele nachtmuziek. Got to get back to love van George Duke op Ropperun Radio. Het is 12:15. Het is maandagmorgen vroeg en dat betekent dat het nu eindelijk zover is dat die teams in die tweede nacht zitten. Die beruchte tweede nacht, maar ook die fijne en die gezellige en die bijzondere tweede nacht. En ik moet ook zeggen, wij hebben onze verslaggevers natuurlijk op pad gestuurd. En die tweede nacht, ja, daar prepareren ze zich ook een klein beetje op voor, hoor. Is er iets, Enrico?
1: Ja. Voor ons is dat ook de tweede nacht natuurlijk. En het is wel weer heel mooi. En nou zijn we eigenlijk bijna zo goed als... ik geloof allemaal in Nederland. Ja, we zijn allemaal in Nederland. Alle teams zijn in Nederland. Ook die van de Frankrijkroute, want daar zitten wij dan op. Ik en René. En dan zijn we in Sprundel aangekomen. En in Sprundel is het altijd de laatste jaren groot feest. En daar komen ze nu binnen. Als je Sprundel binnenkomt, dat ligt in Noord-Brabant... dan heb je eerst een hele grote soort van boog met welkom in Sprundel. En dan ga je een eentje verder de straat in. En ik weet niet of je het fenomeen luchtballon kent.
0: Daar heeft Frans Bauer wel eens over gezongen.
1: Ja, heb je zelf wel eens in een luchtballon gezeten?
0: Nee, alsjeblieft zeg. Ik ben dan bang als ik een trapje op moet.
1: Nou, die luchtballonnen die gaan maar op één manier omhoog. En dat weet jij ook, hè? Hoe doen ze dat?
0: Ja, met vuur toch?
1: Ja, met zo'n grote brander, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, nou, hier zit een beste man die woont hier in Sprundel. Die ballonvaarten doet. En die heeft gewoon drie manden met die gasbranders. Zowel links als rechts van de weg neergezet. En een mand in de lucht op een kraan. En zodra er een team voorbij komt, dan gaan die branders fikken, zeg maar. Als je daaronder loopt... dat is gewoon mooi om te zien. De foto's worden gemaakt, ze worden straks doorgestuurd. Maar als je dat ziet en je loopt daaronder, dat is gewoon warm. Dan is het gewoon gelijk een graad of 10 meer hier zo, zeg maar.
0: En dan is de kapper ook niet benodigd, denk ik.
1: Als je er heel dicht bij gestaan, heb je geen kapper meer nodig. Nee. Maar wat ook zo leuk is, iedereen ziet dat natuurlijk die aankomt rijden. Dus heel die teams die stoppen. En die laten de bus gewoon midden op de straat staan. En die teams gaan gewoon even onder die branden staan. En dan maken ze foto's natuurlijk. Want ja, dat is wel heel mooi om te zien. Hoe dat om op een foto te hebben natuurlijk.
0: Ja, nou is Sprundel ook dan, wel... Sprundel is ook wel een van de doortochten toch. Die berucht staat om de feest en de gezelligheid. What happens in Sprundel stays in Sprundel, of niet?
1: Ja, dat is absoluut waar. Het begint al aardig op Capriolen te... Het begint al aardig te lijken op Zeelen vroeger... als we daar in de avond en in de nacht voorbij kwamen. Dat was ook altijd een heel groot feest. Nu is Zeelen nog steeds een groot feest, maar dat is overdag. Maar als je natuurlijk s'avonds doorkomst bent... vanaf een uurtje of 10 tot en met een uurtje of 2, 3... dan heb je de BSP open, want dan kun je heel veel dingen doen... wat in het donker heel veel effect heeft. En daar maakt Sprundel ontzettend veel gebruik van. Overal staan de lampjes langs de weg. Dan heb je die branders en dan gaan we straks verder. Want we blijven nog wel even in Sprundel. Want er gaat hier ook nog het een en het ander gebeuren. En dan verderop. Daar is een of andere kroegbaas. Die heeft dat ooit eens opgezet hier zo. En dat is toen met... ik weet nog goed dat we de eerste keer er doorheen reden. Nou, een mannetje of 50 stond er. Nu kun je de straat niet meer door als je er met de bus doorheen wil. Want het staat bommetje en bommetje vol. Maar daar straks later bij jou meer over.
0: Het klinkt echt geweldig daar op de achtergrond bij jou. Wat moet dat daar gezellig zijn. Ik hoor jou straks weer, Enrico. En doe voorzichtig bij die branders. Want ik weet niet hoeveel haar je hebt, maar je wilt vast allemaal houden.
1: Nou, ik heb al een kale plek. en dat is meer dan genoeg.
0: Blijf erbij weg, Enrico. Blijf erbij weg. Hou wat je hebt. Ik kan er alles over vertellen, want ik heb helemaal niks meer. Op mijn hoofd dan, hè? bedoel ik. Goed, straks Enrico meer vanuit Sprundel. En natuurlijk hebben we ook fijne muziek. En ik hoop echt dat we nog heel vaak in Sprundel terugkomen. Want dat klinkt daar een partij gezellig, zeg. Daar is vast heel veel nieuws op te halen. Nu eerst Curtis Tiger en I Wonder Why.

0: Stap voor het goede doel.
1: Nadia is 46 jaar en wordt behandeld voor borstkanker. Door de behandelingen verandert haar uiterlijk. Haar haar wordt dunner, haar huid voelt anders en soms herkent ze zichzelf bijna niet meer in de spiegel. Via stichting Look Good, Feel Better doet Nadia mee aan een workshop in het ziekenhuis. Even gaat het niet over ziek zijn, uitslagen of behandelingen, maar over haar. Over goed voor jezelf zorgen in een periode waarin alles verandert. Ze krijgt praktische tips over huidverzorging, make-up en uiterlijke verzorging tijdens kanker. Kleine dingen die voor Nadia veel betekenen. Na de workshop ziet ze niet alleen iemand die ziek is, maar ook weer een stukje van zichzelf. Dankzij een bijdrage van ruim 77.000 euro van de Roparun kan Stichting Look Good, Feel Better ook dit jaar workshops blijven geven. In ziekenhuizen door heel Nederland en online. Zo kregen Nadia en vele anderen een moment van aandacht, zelfvertrouwen en kracht. Even niet bezig zijn met ziek zijn, maar met jezelf beter voelen.
2: Ja, ik wou net zeggen. Sorry, ik zit er helemaal doorheen te praten. Dat moet ik niet doen. Want uiteindelijk is dat goede doel en een van de goede doelen die je net hoorde, de reden waarvoor we die uitzendingen maken. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hoe belangrijk is het dat we met z'n allen realiseren dat het leven morgen ineens heel anders kan zijn. En daarvoor maken we Roparun Radio. En zijn al die teams onderweg en zijn ook de verslaggevers van ons ter plaatse op alle plekken. De ene keer is dat op een plek waar gefeest wordt. En de andere keer, ja, dan Luc, ben je op een hele andere plek ineens. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond. Ik ben ook op een andere plek. Ik sta nu eigenlijk echt op de route waar de hardlopers langskomen. Dus zijn pas twee teams voorbij. Ik ben nu in het hospice in Bennekom. En op die route zijn allemaal kaarsjes aangestoken. En Jacqueline, die is de coördinator en verpleegkundige in het hospice. Jij hebt dit allemaal zo geregeld, hè, Jacqueline?
4: Ja, dat klopt. Wel met een beetje hulp van de mensen die nu foto's staan te maken, zeg maar.
3: Maar nee, u heeft het natuurlijk niet alleen gedaan, hè?
4: Ik heb het zeker niet alleen gedaan. Had ik ook niet gekund. Nee.
3: Ja, het is werkelijk prachtig met die kaarsjes. Het raakt me ook een beetje, want als ik nu rechtdoor kijk, zien we daar eigenlijk het hospice waar de mensen worden opgevangen, toch, Jacqueline?
4: Ja dat klopt.
3: We zitten nu naar het terras te kijken en er staan allemaal ook gedenkmalen. Voor de mensen die hier overleden zijn. Er liggen ook allemaal kiezels met wensen voor de overleden mensen die in het hospice zijn geweest. En de kaarsen branden. Het heeft een mooi gezicht. En nu kijk ik zo'n kamer van het hospice in. Kun je me meenemen, Jacqueline?
4: Zeker. Ja? Hier op het terras hoor je wat je hier ziet staan. Dus de kaars en die bloemen en dat soort dingen. Dat staat normaal binnen. En dat is onze uitgeleidersplek. Dus daar gaan de mensen vandaan. Daar doen we altijd nog iets van een gedicht of een toespraak of dat soort dingen. Je hoort nu op de achtergrond het liedje van De Steen. En De Steen, dat lied heeft bij ons wel een speciale betekenis binnen het hospice. Dus een steen die je in de rivier legt, waardoor het stroom van het water verandert. Dus een lichaam die in de rivier zou staan, zou ook de stroom. Dus iedereen die een plek op aarde heeft gehad, heeft een betekenis. En door de betekenis gaat de stroom net weer een andere kant op.
3: Prachtig.
4: Je hoort op het achtergrond het liedje van Cindy Lauper nou. Dus die twee liedjes wisselen hier nu even af. En de Two Colors. Dus je ware ik, zeg maar. Hè, en dat je die kleuren mag laten zien. Dus dat speelt zich hier op het terras af. En als we dan hier nu omkijken. Ja, dit is eigenlijk normaal gesproken de gemeenschappelijke ruimte. Qua keuken, qua woonkamergedeelte waar de gasten ook eten. Waar de mensen van het hospice met hun eten of gesprekken hebben met families en dat soort mensen. En als we dan hier zeg maar de gang in zouden gaan, doen we een heel klein beetje zachtjes, want er liggen natuurlijk wel mensen te slapen. Dan zijn dit de kamers van het hospice. De lange gang en dan is deze is vrij, dus daar kunnen we wel heel even in kijken. Hoe zo'n kamer er dan uitziet.
3: Ik zie een hele lange brede gang met een donkergrijs antraciete muur. En nu komen we de kamer binnen, een hele grote deur. En daar ligt een bed en een badkamer aan de linkerkant. Helemaal ingericht hè, voor mensen die niet meer goed te been zijn natuurlijk.
4: Dat klopt, ja. En iedereen heeft hier dan ook inderdaad zijn eigen badkamer. En zeg maar, nou ja, gewoon een bed, bureau, tv. En de kamers zijn in principe hetzelfde. Alleen de achtergrond van behang, dat is overal anders. Dus we hebben een zeekamer en dit is met bloemen. En we hebben met korenvelden. Dus daar zit echt wel verschil in. Maar voor de rest qua ruimte is het best wel overal hetzelfde.
3: Kunnen mensen dit dan ook aangeven wat ze bijvoorbeeld als achtergrond willen hebben? Zoeken ze er steun of hebben ze daar toch niks zoveel?
4: Het kan als ze vrij zijn, dan mag dat zeker. We hebben wel eens een keer iemand gehad die bijvoorbeeld echt alleen de zeekamer wilde.
3: Ja, dat kan ik me namelijk heel goed voorstellen.
4: Ja, dat je, als je een bepaalde link daarmee hebt, maar ja, dan moet hij wel vrij zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel het verhaal. Maar in principe ja, zou je dat aan kunnen geven. We hebben ook wel, want ze staan natuurlijk gespiegeld. Dan heb je met bepaalde uitkijk te maken. Dus dat mensen zeggen, ja, maar wij willen wel liever die kant op kijken of die kant op. Dus we hebben wel eens een voorkeur, maar
3: ook heel weinig dus.
4: Heel weinig. Ja. Ja, ja.
3: Want we zaten net, het was echt een hele lange gang. Hoeveel kamers zijn hier?
4: We hebben op dit moment 4 kamers en we gaan over naar 6 kamers.
3: Over naar 6 kamers. Ja, en met hoeveel mensen doen jullie dit?
4: Op de dag staat er altijd in een dienst staat 1 betaald personeelslid. Hè? Dus dat kan een verpleegkundige zijn of een andere collega van mij, een verzorgende of wie dan ook. En daarnaast hebben we vrijwilligers. Dus
3: ja, en hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
4: We hebben op dit moment op het hospice 29 zorgvrijwilligers en 11 kookvrijwilligers.
3: Zo, en die worden elke dag ook ingezet?
4: Ja. Ja, zeker. Die hebben altijd in de ochtend en in de avond staat er sowieso een vrijwilliger. En dan noemen we een tweedienst, dus een tussendienst. En soms op drukke diensten staat er ook nog een tweedienst bij. En ja, die zijn echt heel waardevol, de vrijwilligers voor ons. Want zonder hun zouden wij dit hospice niet kunnen draaien.
3: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Hoe belangrijk is het hospice hier in Bennekom en eigenlijk voor in de omgeving?
4: Ik denk maatschappelijk gezien dan heb je echt wel een grote betekenis. Hè? Dus een hospice. Ja, maatschappelijk en gevoelsmatig doet dat altijd wat met mensen. En we zijn nu op dit moment mee bezig om zeg maar meer betrokkenheid ook weer Bennekom breed en in de regio te krijgen. Dus er zijn ideeën over eventueel straks een wensboom op het plein te zetten en dat soort dingen. En je merkt dat dit soort acties en herdenkingsplekjes, dat echt wel in de maatschappij, in je directe omgeving heel goed ligt. Dus,
3: het wordt steeds breder gedragen.
4: Het wordt steeds breder gedragen. Het wordt een warm hart doorgedragen. En het is gewoon hele mooie zorg vooral. Ja. We proberen hier ook echt wat, ja, wat toe te voegen nog aan de dagen die de mensen nog hebben. Niet alleen voor de mensen die ziek zijn, maar ook voor de mensen die eromheen staan, hun naasten. En we zeggen ook altijd, op het moment dat ze hier zijn, dan hoeven ze niet meer te zorgen voor. Maar dan kunnen ze gewoon weer familie zijn en ze kunnen gewoon die hand weer vasthouden. En wij doen die zorg wel.
3: Ja, daar staat Europa Run ook. Nog leven toevoegen aan wat je nog hebt.
4: Ja, en dat is ook wat wij hier eigenlijk proberen. Dus zoveel mogelijk stimuleren van wat het nog uit een dag gehaald kan worden. Maar vooral een mooie tijd met elkaar hebben.
3: Ja, dat is het belangrijkste. En wat doet u, zeg maar, concreet op zo'n om de mensen te ontzorgen?
4: Nou, dat ligt een beetje aan wat precies de vraag is. Hè. Kijk, we nemen sowieso de zorg zelf over. Hè. Dus het wassen, kleden, aankleden. Maar soms wil de familie dat ook gewoon met jou doen. Maar soms zijn er ook echt geestelijke zorgen nodig. Hè. Dus iemand die een gesprek wil. En dat kan alle kanten op zijn. Dat zijn misschien dingen die nog gedaan moeten worden. Hè? Dus ja, niet alle families zijn hetzelfde. Dus er ligt best wel soms een stukje wat nog onverwerkt is en wat dan toch eigenlijk nog wel een soort van rust opengebroken moet worden voordat, zeg maar, iemand echt een soort van sterven kan gaan. En als je dat niet, als je dat laat liggen, dan is er echt een beetje onrust bij zo'n iemand.
3: Ja, dus dat lijkt me best lastig soms.
4: Dat is heel lastig, ja. Dat is heel lastig, want er spelen van allerlei emoties mee binnen een familie. En dat kan jou zelf ook wel eens raken natuurlijk. Dus om daar soms mee om te springen is best lastig.
3: Ja, ja, en dat lukt je over het algemeen gewoon wel goed?
4: Zeker, zeker. Ik zeg altijd, wij lachen hier heel veel, gelukkig. Maar we huilen hier ook wel eens. En dat mag ook. En dat is ook helemaal niet erg. Ook als je gewoon personeel bent hier of een vrijwilliger. Ik zeg altijd, het wordt wat anders als de familie jou moet troosten. Maar emotie mag er zeker zijn. En daar hebben we ook echt ruimte voor. En als het echt heel lastig wordt, dan staat hier ook binnen Opella, zeg maar, een groep van. We kunnen altijd een moreel beraad doen. Kan een geestelijke verzorger doen. Psycholoog kan op locatie komen. Dus ook voor, zeg maar, team is daar echt wel opvang voor. Maar,
3: gelukkig. Ja, gelukkig, ja, in ieder geval. Ja, gelukkig, ja. Jacqueline, wij komen zo meteen. Komen we weer toch weer bij je terug. Want er komt zo meteen een team een check uitreiken aan jullie. Mm-hmm. Wat doet dat met jullie als organisatie?

0: Zegt de check-uitreiking.
1: Mooi verhaal, Luc. En ik heb straks nog wel vragen aan je, maar dat doe ik zo meteen wel. Eerst even een muziekje en dan doen we het nieuws dat we normaal gesproken op het half uur hebben even iets later.

0: het mooie verhaal van Luc in het hospice in Bennekom vond ik het tijd om even een stukje mooie muziek te draaien daarna. Voordat we naar het nieuws gingen. En dat deden we met deze fantastische zanger, mag ik zeggen. Ambrosia en The Biggest Part of Me. En dat betekent dat het nu wel tijd is geworden om te gaan luisteren naar het ietsje pietje uitgestelde nieuws van Max. Nee, dat is natuurlijk niet de goeie. Dat is de verkeerde zelfs. We gaan even de goeie draaien, dat is deze.
1: Je bent erbij, de 35ste RopaRun. Samen met RopaRun Radio.
2: Goedenacht, in Elst is het 17 graden. Dit is het RopaRun Radio Nieuws. Ik ben Max Oosterwijk. De tweede en laatste nacht van de RopaRun is aangebroken. Dat betekent dat de laatste uren van de 35ste editie langzaam verder wegtikken. Op weg naar de koolsingel. Tot 7 uur moeten de teams het hesje aanhouden, waarbij de rode knipperlichten van pas kunnen komen tijdens de doorkomsten. Zoals bij de doorkomst in Angeren, want daar draait het niet alleen om aanmoedigen, maar ook om gezelligheid en frikandellen. De teams liepen ook door een café en er was een frikandellenwedstrijd gaande. Een overzicht van de doorkomsten staat op onze website roperun.nl. Nagenieten van alle doorkomsten kan ook via foto's.roperun.nl. Niet alleen roperunners, maar ook vrijwilligers genieten van de doorkomsten. Zo ook verslaggever René Tone, die is neergestreken in Dongen bij Europlus. En daar was hij dus neergestreken en daar had hij vrienden gemaakt. Maar Europlus is dus een buurthuis en ontmoetingsruimte waar 300 tot 400 mensen per week langskomen. En normaal kun je van alles doen, zoals sjeuleboelen of koffie drinken.
3: Ja, omdat we erg vereerd zijn geweest een cheque te mogen ontvangen aan het eind van vorig jaar. 70.000 euro hebben we mogen ontvangen om onze gastenkamers 10 stuks op te mogen knappen.
2: Ja, dat is inderdaad het volgende verhaal. Want verslaggever Floortje was bij het hospice De Roosheuvel in Roosendaal. Ze mochten vorig jaar een cheque ontvangen ter waarde van 70.000 euro van de RopaRun. En je hoorde dus net al hoe het bedrag terecht is gekomen. Je hoorde bestuurder Lonja. En als blijk van dank is het hospice ook een doorkomst. Lonja en Floortje nemen je mee door een van deze kamers.
3: We hebben alles mogen schilderen. We hebben een nieuwe televisie aangeschaft. We hebben de kamer gesteld. Dus van lambrousering tot kapstokken, lampjes, whiteboard, een poef. Nou, zeg het maar. Het is heel huiselijk geworden.
2: En de teams mochten ook een kijkje nemen in een van de kamers. Dan krijg je nog het RopaRun Radio weer. De teams gaan een... Inderdaad, een droge en zwoele nacht tegemoet bij 17 graden. Later vandaag finishen de teams op een zonnige en warme koolsingel. Het wordt al 29 graden. En dit was het nieuws op RopaRun Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperun.nl.
0: Dankjewel, Max. Gaat van alles niet zo heel goed. Maar dat heeft te maken dat de apparatuur hier ook wat warm is geworden, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Nou ja, goed. Dan gaan we er een ventilatortje bij zetten.
2: Goed idee.
4: Pas à pas pour la bonne cause.
1: De 35ste RopaRun. Volg je van start tot finish. Oh,

0: Ja, dat was de Jay Giles Band en Centerfold. En dat allemaal om 1:15 in de nacht. De laatste roperendag, de maandag. En we gaan allemaal naar de Crossingle, tenminste allemaal. In ieder geval de teams en heel veel verslaggevers gaan we zo meteen naar luisteren. Maar niet voordat ik verteld heb dat ook hier in de studio in het Kruispunt in Barendrecht allerlei mensen druk bezig zijn om alle balletjes in de lucht te houden. Ik zei eerder al dat ook hier de apparatuur te maken heeft met behoorlijke hitte. En dat betekent dat het extra's hard zweten is voor de mensen die hier in de nacht actief zijn, waarvoor natuurlijk alle hulde. Ja, ook heel veel hulde voor de mensen op het parcours. En ja, als er een feestje te vieren is, dan kan je meestal René Tonen wel bellen. Want die is dan meestal wel degene die zijn vinger opsteekt om daar naartoe te gaan. René, goedenavond.
1: Goedemorgen zeggen we dan.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is goedemorgen. Ja, ik vind het altijd lastig. Voor mij is het toch nog een beetje avond, maar eigenlijk is het inderdaad al maandagochtend, hè?
1: Ja, het is maandagmorgen, maar er is altijd een twijfelgeval op. Dus dat, luister, als je van kerstverlichting houdt en je komt wel eens bij dat hele grote tuincentrum, dan is dat prachtig. Maar als je op dit moment in het tweede gedeelte van Sprundel bent, ter hoogte van het café, ik denk dat er een kleine, wat zal het zijn, 1000 man staan en een kleine miljoen lampjes. Het schittert je aan alle kanten tegemoet. Er is een rode loper. De voertuigen gaan naar rechts. Alle lopers, fietsers gaan naar links over de rode loper. Krijgen hun aandacht. En het belangrijkste wat nu staat te gebeuren, er is ook een verrassing. Want er komt zo een team wat hier vandaan komt. En die mogen namens de roperrun een cheque uit te gaan delen. En ik heb al gehoord dat binnen 4 minuten dat team hier straks aankomt. En als het goed is, barst daarna het feest los. Dus ja, wij zitten er eigenlijk op te wachten. Er is hier een echte speaker die alles aan elkaar praat. En die man die is onvermoeibaar, weet van alle teams alles. Ja, dat is fantastisch. Spannend, hè? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, ik weet ook niet.
1: Oh, dat is lekker interessant, hè? Ik weet ook niet. Je weet wel dat er ook roperrun bezig is.
2: Zeker. Wachten op Team Sprundel.
1: Ja, Team Sprundel.
2: Ja, zeker.
1: Ze zijn in aantocht.
2: Ja, ik heb het gehoord.
1: Bekend erbij?
2: Jazeker. Ja.
1: Heeft u geholpen met de lampjes?
2: Met de lampjes?
1: Al die prachtige verlichting.
2: Nee, helaas niet.
1: Ik vind het zo mooi.
2: Ja, ik ook.
1: Het is heel leuk. Zou het hele jaar moeten blijven hangen?
2: Eigenlijk wel, hè. Zou leuk zijn.
1: Dus, ja, ga nog even. U lacht mij tegemoet. Ja, daar hou ik ook van. Als iemand naar me lacht. Hoe is het?
3: Ja, goed.
1: Staat ook te wachten op Team Sprundel?
3: Nee, wij zitten wachten op Team Hoedijk.
1: Oh, dat, ja, die komen ook langs hoor. Die hebben het bevrijdingsvuur naar Zevenbergen gebracht.
3: Ja.
1: Weet ik allemaal, hè? Ja, dat is makkelijk als je hier staat. Wilde je wat vragen, Rob?
0: Nee. Ik zei, als jij inderdaad nog een aantal minuutjes moet wachten en denkt van, ja, ik moet de tijd echt vol praten, kunnen we even in de tussentijd naar Luc als je dat wil?
1: Ja, dat kan. Ik kijk, hoeveel minuten nog? 4 minuten nog.
0: Nou, gaan we heel even naar Luc komen. We zo meteen gelijk weer bij jou terug. Luc.
1: Is goed.
0: Luc is er als het goed is ook. Luc? Ja, het feestgedruis in Sprundel staat een beetje in contrast met waar jij bent natuurlijk.
4: Ja, schril contrast. Het is hier eigenlijk een soort van serene rust. Maar ze hebben wel slingers opgehangen. En het is echt prachtig met die kaarsjes aan weerszijden van het pad. En dat trekt ook gewoon mensen die niet meedoen met de roperrun. Er zijn hier zowaar toeschouwers die voor een team langs de kant staan. Meneer, waarom staat u hier?
5: Voor onze vrienden Wim Klok, Sandra Klok en Dominique Klok. Die doen mee met de roperrun. Team Bollestreek is dat. Dus daar komen wij even voor kijken. We zijn zelf hier in vakantiepark Bospark Ede. Hebben daar een vakantiehuisje, dus... Het is makkelijk hier naartoe rijden, dus we doen het graag.
4: Ja, u bent dus eigenlijk gewoon speciaal opgebleven voor de roperrun.
5: Dat klopt helemaal. Dus ja. Geen problemen mee, we doen het graag. Dus, en we doen zelf nog ook heel veel dingen met veilingen, doen we altijd mee.
4: Dus u zamelt ook gewoon allemaal geld in voor de goede doelen en voor de roperrun. Ja. En u staat hier bij de Tolspies. Het heeft iets moois, hè, met al die kaarsjes. Iets magisch misschien wel.
5: Ja, het ziet er schitterend uit. Dus als je hier binnenkomt, de rust die je uitstraalt hier. Oh. Ja, fantastisch gewoon. Dus,
4: Ja, wat zei je?
6: Je wordt er even stil van. Ja. Je beseft even waar je het ook eigenlijk voor doet. En ja, dat je dan even hier op zo'n plek mag staan. Ja. En dat je dan hier door kan komen als ploeg zijn. Dat lijkt me heel indrukwekkend om dan zoiets mee te mogen maken.
4: Ja, dat is het ook heel veel voor de teams. Ja. En u mag ze zo meteen aanmoedigen, want zijn ze onderweg?
6: Van volgens mijn vriendin begreep ik dat ze over 3 kwartier hier zijn.
4: Over 3 kwartier komt team 114 hier langs.
6: Ja, team 114 van de Bollestreek.
4: Ja,
6: team
4: van de Bos. Ja, ik heb ze gisternacht heb ik ze gesproken. Okay. En volgens de teamcaptain waren ze een groepje gaaiers.
6: Ja, nou dat kan wel kloppen, denk ik.
4: Maar in ieder geval, het is een hartstikke heel goed team. En of iedereen is natuurlijk hartstikke goed. Er zit helemaal geen goede fout tussen. Maar er worden er stil van, hè?
6: Ja, ja zeker. Okay. Mooi, daar ook een mooi gedenkhoekje. Dus dat is op zich ook wel heel indrukwekkend.
0: Dat is Luc bij het hospice. En dat is natuurlijk een beetje apart als je... Die stilte, die serene rust, zoals die mevrouw dat ook zo mooi omschrijft. Ja, dat is iets bijzonders. Daar doe je het uiteindelijk voor. Dat was Luc, die zit daar. En dan dat feest in Sprundel. Ja, aan de andere kant, jongens. Europa Run is ook een feestje, René.
1: Ja, wij zeggen het al dagen. Het is een lach en een tranen. Het ligt heel dicht bij elkaar. Maar het is wel een hele zure overgang van een hospice naar het feestterrein hier in Sprundel. Want het hele dorp is afgesloten. Er komt weer een prachtig team aan. En ze oefenen hier tussendoor ook. Want de bedoeling is, als het team op de foto gaat, dat ze dan, ja, ze moeten nog 150 kilometer, maar dan moeten ze even allemaal door de knieën. Nou, als ze al nog 150 kilometer moeten lopen of fietsen, en dan geef ik iets dat te doen. Maar ja, dan komt er een team binnen.
7: Ja. Ik ben zo.
1: Team 112 is hier binnen. En het team Sprundel staat te wachten om zo heel feestelijk binnengehaald te worden. Ik kijk even uit, alles ligt dadelijk onder een voertuig. Dat is ook nog iets, want alles gaat hier gewoon over het parcours heen. Dus, team 199, hallo, welkom. En team 126, ja, zitten nu allemaal heel dicht achter elkaar. En dat wil ook zeggen dat we morgen op de Col Single waarschijnlijk weer nog in een kleurrijke lint zien. Want ze willen natuurlijk allemaal op tijd daar binnen zijn. Het is ongelooflijk dat ze met deze temperaturen die we vandaag gehad hebben, allemaal nog zo... Ja, zo keurig op tijd. Daar zijn die jongens van de brandweer. Team 112, veiligheidsregio Rijnmond. Ze maken gelukkig geen geluid. En dan moeten we de voertuigen door.
7: We doen 3 keer.
1: En dan komen weer de teams aan. Ja, dit gaat nog wel even duren, hoor.
7: En nog een keer.
0: Ja, hoe heb jij het zelf ervaren, die rit? Want ja, weet je, jij hebt ook alles op je rug hangen en van plek naar plek. Hoe heb je het als verslaggever ervaren eigenlijk?
1: Ja, ik zeg altijd, de roper waar ik mee bezig ben, vind ik de mooiste. En we hebben dit jaar weer zulke mooie dingen meegemaakt. Hele tegenstrijdige dingen. Van het begin van de avond stond ik op een plein met allemaal senioren. En die hadden gewoon bedacht met elkaar, we moeten gewoon een buurtfeest maken. Dat was zo gezellig. En vanwege de warmte drinken voor alle teams. We hebben bij mensen gestaan die de tuinslangen uit hadden hangen. En op verzoek, want het werd keurig gevraagd, kon een loper zich even verfrissen. We hebben mensen fruit zien uitdelen. Maar ja, we hebben ook mensen heel stil zien staan langs de kant met dikke tranen. Omdat, ja, je draagt toch allemaal, ik weet niet of je het ziet op de foto's, op de socials, bijna alle roperrunners dragen een geel bandje. Dat is een bandje wat we gekregen hebben op het startterrein. En daar staat letterlijk op, ik draag een kanker mee. Nou, dat is een keiharde tekst, zou je zeggen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, hebben we allemaal, en hoef je geen eens zo ver te kijken, hebben we allemaal wel mensen in onze buurt, vrienden, familie, die met die ziekte te maken hebben. En eigenlijk weten ook heel veel mensen wat palliatieve zorg is. Want ook daar hebben heel veel mensen mee te maken. En alle teams die wij gesproken hebben, die weten dat zo donders goed. Dat leeft gewoon. En daar doen ze het voor. En die inzet is fantastisch. En die contrasten, ja, ze blijven er. Maar dat mag er ook.
0: Zeker, René. Nou, laten we dat contrast dan nog één keer opzoeken. Dan gaan we jou weer spreken. Toch maar na het nieuws. Want voor het nieuws gaat het niet meer lukken. En René, of Luc, die zit in dat contrast. Ja, die zit in die palliatieve zorg eigenlijk op dit moment. En die is nog steeds in die hospice.
4: Ja, ik ben nog steeds in het hospice en er werd net geapplaudisseerd, want er komt weer een team, die komt nu weer even wat drinken halen. En naast me staat André, bestuurder van de zorggroep die hier gevestigd is. André, als je hier zo kijkt, ja, ik ga een sportvraag stellen. Wat gaat er door je heen?
1: Wat,
8: Wat gaat er door me? Ja, het is toch fantastisch dat mensen dit ervoor over hebben om mensen in het laatste van hun leven zo toch nog te ondersteunen. Dat, hier word ik echt heel dankbaar van.
4: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan is het ook zo'n hele mooie, heel mooi aangekleed, echt die serene rust. Wat doen jullie precies op deze locatie?
8: Op deze locatie hebben we en ons hospice zitten, waar een aantal mensen kan verblijven. En verder zit hier ook een stukje van een verpleeghuis. Hierboven wonen ook nog een aantal mensen die gewoon zelfstandig wonen en ook zorg van ons krijgen. Maar het stukje waar het nu vanavond over gaat, dat is het hospice.
4: Ja, dat is hartstikke mooi. Heeft u wat hoopt u nog een beetje te zien zo meteen als het merendeel van de teams langskomen?
8: Ja, wat ik mooi vind is twee dingen. Het enthousiasme van de sporters, maar ook de blijdschap hier bij mijn collega's die dit ook georganiseerd hebben. Die ook echt met hart en ziel voor die mensen in het hospice werken. De vrijwilligers die er echt met hart en ziel voor gaan. Ja, dat vind ik echt super mooi om dat te zien. Dus en de sporters en de vrijwilligers en de medewerkers allemaal voor datzelfde doel.
4: Wat is de rol van dit hospice op dit terrein?
8: Het is een aantal bedden, 4 tot 6 bedden die we hier hebben. Maar goed, op dit terrein zitten meer verpleeghuizen. En dat is wel, het hospice, daar zitten mensen echt hun allerlaatste dagen van hun leven. Maar in een aantal verpleeghuizen hier, we hadden het net over hoe lang iemand nog in een verpleeghuis zit. Ja, daar sterven ook natuurlijk dagelijks mensen. Dus palliatieve zorg. En daarin is hospice zorg is gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe je dat goed doet. En daar kunnen we sowieso in alle verpleeghuizen van leren. Hoe zorg je nou iemand in de laatste dagen van het leven. En of dat dan in een verpleeghuis of een hospice is, daar kunnen we enorm van leren met elkaar.
4: Dankjewel André, dankjewel. Ja, daar kunnen we met z'n allen wat van leren hoe die zorg in elkaar zit. Dit was het eventjes voor nu bij het hospice, want er komen nu geen teams meer aan. Dan is het ook heel erg gauw heel stil. De mensen gaan in ieder geval nu naar het gedenkplekje, waar mensen dus die stenen kunnen neerleggen. Want als iemand overlijdt en wordt het in het water gelegd en verandert de stroom, dat is de theorie erachter. Ja, dat maakt het natuurlijk altijd extra prachtig. Een mooie theorie. Goed, de rust is weer wedergekeerd in het hospice in Bennekom.
9: Dankjewel Luc, op de manier zoals jij dat tot ons brengt. Het is beeldend zoals je het vertelt en het is goed dat je dat ook in dat feestgedruis wat er ook in deze nacht plaatsvindt, eventjes de balans even tussen het ene en het andere brengt. Dankjewel voor dit moment. Want we kunnen nog 2 minuutjes naar René, die dus wel in Sprundel is. Ja, in dat feest, in dat grote feest met die miljoenen lampjes.
1: Ja, dat is nog steeds zo. En bijzonder is, zojuist is het Sparta supportersteam langsgekomen. En die hebben gedacht van, weet je wat? Sprundel schoot zich uit, want erbij het ook. Er staan dus 25 man te springen op het podium van alle kanten op vliegen. Maar wel heel leuk is. Het is schitterend om te zien. We weten als we morgen op de single komen, dan wordt het weer gezongen. Het Sparta-lied. Maar hier laat ze ook wel zijn voor hoor. Gewoon uit de bed gestapt. Die rust nemen we nog wel een keertje. Sprundel willen we meemaken. We gaan daar gewoon staan. En we gaan gewoon dansen. En er is enorm veel pers. Dat is ongelooflijk. Want iedereen wil hier zijn, hè?
9: Wat een ongelooflijk heren bij jou. Die stadionspeaker, staat hij normaal gesproken in de Duitse stadions?
1: Ik weet niet wat hij doet, Normaal werkt hij voor Hamburg.
9: Ongelooflijk, wat een heren.
1: Jij moet het zien. Dat is echt. We sturen nog wel een filmpje door zo.
9: Ja, dat geloof ik best wel. Nou, we laten jouw geluid even op de achtergrond staan, René. Want we gaan langzaam naar het nieuws van 1 uur. En dat betekent dat we na 1 uur zeker in Sprundel terugkomen. En waarom doen we dat? Omdat daar, als het goed is, straks een check wordt uitgereikt. En dat is één natuurlijk van die... ook dat is belangrijk, terwijl die stadionspeaker gewoon doorgaat. Die heeft helemaal maling aan lopen in de radio. En waarvoor zou die het ook niet hebben? Helemaal niet erg. Dus we gaan even dit uur afsluiten met de geluiden vanuit Sprundel. Een van de meest feestelijke doortochten van de Europa Run 2026. Na 1 uur zijn we weer bij je terug.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio.
4: Drechtstad FM. Evacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision & Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande arrivée à Rotterdam.
8: De 35e Roparen, Roparen Radio.

0: live vanuit het Kruispunt in Barendrecht is dit Europa Run Radio.
1: Ja, we moeten de muziek onderbreken, want belangrijk nieuws in Sprundel. We gaan gauw naar René tonen.
2: Ja, dat is ver door het dorp heen.
3: We hadden wel een officieel moment, jongens. We hebben al veel gefeest, maar
4: we hopen... Ja, daar zijn we weer, hè.
3: De traan daar en zijn de kwalitatieve zorg.
4: Ja, het was even chaotisch, want wat gebeurt er nou? We hebben een optreden gehad van het voltallig team van Sprundel. Die hebben een lied gezongen. Sprundel is the place to be. Nou, dat heb ik altijd al gedacht. Maar er is natuurlijk een opstopping in het dorp, want alles staat stil. Een kleine 40-tal voertuigen die willen door het dorp uit. Maar ja, die checkuitreiking is er nu.
3: Het is prachtig om te zien hoe het leeft.
4: Aan het woord is Michael Arman, de bestuursvoorzitter.
3: Als de mensen uit Sprundel dat geld ophalen,
4: we luisteren even mee.
3: Dat we het ook heerlijk al kunnen delen namens en met het team. Ik wil de teamcaptain even bij me hebben. Want... Ja? Mooi. Willem, sorry. We gaan het samen doen. Wil jij de check overhandigen aan de dames? Draaien, ja?
4: Dat is de truc, hè? De voorzitter geeft het, de check aan het team. En het team mag het dan aan het doel overhandigen. En dan komen er gewoon fietsers door. Daar wordt even voor geklapt en gejuicht. Want die willen toch door.
3: 50 kilometer, laatst 150 kilometer. Dat gaat lekker, jongens.
1: 1, 2, daar gaat
4: hij. Een bedrag van 14.000 euro. 14.100 euro.
3: Voorsta opstoelen.
4: Voorstaan opzoelen voor kankerpatiënten bij de stichting Jacqueline. 14.100 euro. Fantastisch bedrag. Bij elkaar gesprokkeld door al die fantastische kooprunners. En het wordt overhandigd aan de stichting Jacqueline.
3: Deze keer hebben we aangekondigd ook de
4: kanjeketting, de fysiotherapeut. En in de hele lange rij van mooie checks die we dit weekend voorbij hebben zien komen, is dit ook weer een kroonjuweeltje.
3: Ja, het gaat goed door, jongens. Dankjewel, voorzitter van de Europa Run. Bedankt voor deze mooie gest.
4: En nu gaan we hier het feest los laten barsten. En dan komen we straks nog wel even een keertje terug bij jou, Paul. Is
1: dat
4: goed?
1: Dat lijkt me een fantastisch...
4: Rob.
1: Ja, dat geeft niks.
4: Ik zeg
1: een fantastisch idee om straks terug te komen. En ik ben ook erg benieuwd naar die stichting Jacqueline. Dat is René Tonen vanuit Sprundel. En daar gaat het feest losbarsten nadat er een check is overhandigd van 14.100 euro... voor staalopstoelen. En dat is waar we het als Europa Run met elkaar voor doen. Laat ik dan ook maar eens gelijk kijken wat op dit moment de tussenstand is van het aantal donaties dat binnen is gekomen. Ik ga even de website verversen. Dan zie ik dat er inmiddels 72.290 donaties binnen zijn. En dat bedrag op dit moment staat op 3.736.947 euro. Maar dat gaat ongetwijfeld nog veel hoger worden. En daar kan jij mee doen door naar de website te gaan, europarun.nl, en dan op de doneerknop te drukken.
5: Tot en met maandagavond, Europa Run Radio.

0: zo bedoeld, maar het blijft eigenlijk een lekker zomers plaatje. Foster the People en Pump Up Kicks. En dat allemaal om 11 minuten over 1. Het is nacht, lieve mensen thuis. Het is echt nacht. En dat is het in de nacht van zondag op maandag. Dat betekent dat het maandagochtend is. En dan zou je verwachten dat het een wat rustige uitzending is. Maar niets is minder waar. We hebben 4 verslaggevers. En die zijn allemaal druk, omdat dit is eigenlijk de nacht van de Europa Run. En daar willen ook onze verslaggevers met alle plezier bij zijn. De een is in het feestgedruis. De ander is in een hospice. En Annelies is wel in Bennekom, maar niet in een hospice. Maar wel, denk ik, langs de route, Annelies?
1: Ja, langs de route worden de mensen eerst verwelkomd met allemaal leuke lichtjes in de struiken. En daarna door de mensen zelf. En iemand die loopt zelfs naar de overkant om mijn microfoon te ontwijken. Maar iemand anders die blijft wel nog staan. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, Rogier van Balgooi. En mijn broer die zit in een auto, wat zei je dan? Nummer 076 van Zaltbommel of Bommelerwaard.
1: En komen die er nog aan? Ben je met spoed aan het zaterdag?
2: Nee, die zijn er voorbij. Die zijn al een half uurtje voorbij, denk ik. Zoiets, een half uur. Ja, dus,
1: Maar je staat hier nog steeds met... We staan allebei trouwens op het fietspad. Als we het hebben over de veiligheid, mogen we hier niet staan.
2: Nee, dan moet die meneer zijn. Die is van de veiligheidsregio. En ik ben veiligheidskundige.
1: Oké, maar je staat wel op het fietspad dan?
2: Ja, maar goed, je moet die mensen aanmoedigen, toch?
1: Dat is wel weer waar.
2: En op dit tijdstip verwacht ik niet heel veel verkeer meer.
1: En jij bent een veiligheidskundige, hè? Ik ga dat niet...
2: Ja, maar ik heb ook weer de hesje aan. Jij de hesje
1: aan. Oh, heel goed.
2: Dus nee, dat. Nee, maar goed, het is toch... Mensen waar je kunt doen, is die mensen aanmoedigen, toch?
1: Dat is zeker zo, want dan weet je staat vol enthousiasme alweer klaar voor de volgende die er aankomen. Weet je waarom je broer er meedoet?
2: Ja, die doet voor mij, niet alleen voor mij. Dit jaar is speciaal. Ik heb in januari te horen gekregen dat ik een vorm van kanker heb. Dus, die eigenlijk ongeneeslijk is. Maar dat wil ik eigenlijk niet uitspreken. Ik blijf er steeds hoopvol en hopen op een operatie. En woensdag kijk ik alle uitslagen binnen en dan hoop ik toch dat het positief is. Ja. Dus dit jaar was het ook extra beladen. Het hele team stappen ook in de auto. En... Ja, dat doe je even wat. Dus vandaar dat ik zeg van, ja, dit is het minste wat ik voor die mensen kan doen. En dat.
1: En je staat...
2: Ik zat er wel goed bij nog, hoor.
1: Ik wil het zeggen, je staat er met schouders naar achter, handen in de zij. Ja, klaar voor aanmoedigen en klaar voor wat er komen gaat.
2: Ja, klaar voor wat er komen gaat, ja. Ja, dat is een best een lange weg, zeg maar. Maar laten we op hun focussen. Hun lopen niet alleen van mij. Ik ben een heel klein schakeltje erin. Maar dan denk ik, ja, weet je, het is goed zo.
1: We gaan focussen op hen.
2: Ja, op hun. Nu. Ja, hun maken ook, laten ook dromen uitkomen. En vandaag ook weer een verhaaltje gelezen van een vrouw van 34 jaar met een wensambulance. Denk ik, oké, ik ben 20 jaar ouder. Weet je, zo'n vrouw dat hele kleine kindje achter. En dat doe je wat als mens.
1: Dus... Is het dan makkelijker om op andere mensen te focussen?
2: Ja. Ja, je wilt die aandacht niet altijd op jezelf hebben.
1: Nee.
2: En dat in ons huis ook. Wij wonen hier nu 1,5 jaar. We hebben 1,5 jaar het hele huis moeten verbouwen. We gaan nu een rustperiode en dan krijg je dit. En als je daar je focus op iets anders kan verleggen. Of op anderen. En ik heb onderzoek gehad in het Maxima kinderziekenhuis. Want tot in het UMC Utrecht was op dat moment geen plek voor mij. En dan zie je kleine kindjes. Dan denk ik, ja, weet je. Laat die maar genezen dan. Dan moet ik maar heen gaan. Maar zo werkt het niet in het leven.
1: Ik duim voor iedereen. En we duimen ook voor de mensen hier.
2: Zeker, 100%.
1: Nou ja, duimen, die horen we niet, die duimen. We gaan zo meteen weer klappen.
2: Precies, ook dat. En hij heeft zelf meegelopen. En mevrouw die heeft de catering gedaan voor het team. Dus wat dat gaat, hebben we wel een binding allemaal met elkaar.
1: Iedereen goed bezig.
2: Ja, toch? Jullie zijn ook goed bezig.
1: Nou, dankjewel. Ja, en we gaan, de mensen in Barendrecht zijn ook goed bezig.
2: Ja, toch? Goed zo.
0: Dankjewel, Annelies. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik maak heel vaak Europa Run al jaren achter elkaar. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nog nooit een uitzending heb meegemaakt zoals vandaag, waar de contrasten zo enorm tegenover elkaar staan. Of ja, contrasten. Die staan sowieso tegenover elkaar. Ik ben er een beetje stil van als ik eerlijk ben. Ook presentatoren zijn wel eens stil. René en Enrico die zijn dat ook, denk ik. Alleen ja, die staan wel in het feestgedruis. En ja, dat zei ik al, die contrasten zijn fantastisch. Maar het is wel apart om mee te maken, Enrico.
3: Ja, dat is, ik zit ook mee te luisteren nu en dan hoor je ook weer even stil. En dan gaat het, ik zeg wel eens tegen mensen, dan zeggen ze, wat is de roper, Enrico? Hoe zit dat nou? Ik zeg, ja, de lach en de traan zitten heel dicht bij elkaar. En dan zet ik met mijn wijsvinger en mijn duim tegen elkaar. Zo dicht bij elkaar ligt dat. En daarom...
0: Sorry, ik wou net zeggen, eigenlijk is het zo, als mensen niet weten wat roperen is, hoef je alleen het afgelopen kwartier van deze uitzending maar terug te luisteren.
3: Dan weet je hoe het in elkaar zit, ja. Dat is zeker waar. En ik ga nu even, we gaan nu even weer naar iets vrolijks. En dat is omdat we net hier in Sprundel een cheque hebben uitgereikt aan ten behoeve aan Stichting Jacqueline. Betrokken bij het team 202 SV Sprundel. Want ja, die kwamen natuurlijk ook binnen. Daarom is die cheque hier ook op dat moment uit. Jij bent Jacqueline.
1: Ik ben Corina, de dochter van Jacqueline.
3: De dochter van Jacqueline. Leg me even uit, want voor mij is het allemaal even nieuw. En voor de luisteraars thuis ook.
1: Nou, Hospice Jacqueline is een kleinschalig hospice in Sint-Willebroek. Dat is het dorp naast Sprundel.
3: Ja.
1: En wij zorgen voor palliatieve gasten. Mensen komen bij ons de laatste levensfase doorbrengen.
3: Dat.
1: Ja. Ja. En ja. Wij verwennen die mensen zo goed als we kunnen. We maken er zo goed mogelijk de laatste tijd van. En Tekla staat naast mij, dat is een collega van het hospice. Wij zijn met het team en ja, we zijn een fijn team, horen we vaak terug, voor de mensen.
3: Een hospice wordt eigenlijk gerund, als ik het goed heb begrepen, door vrijwilligers.
1: Nou ja, dat hoor je en dat zie je heel vaak. Wij werken met vaste medewerkers.
3: Okay.
1: Medewerkers hebben allemaal een salaris. Ja. Ja, het zijn allemaal niveau 3 IG of verpleegkundigen.
3: Ja, want die heb je daar nodig natuurlijk.
1: Ja, omdat mensen toch vaak nog wel een stukje behandeling krijgen voor symptoombestrijding. En dan heb je vaak wel verpleegkundigen nodig, want dan is er nog hoogcomplexe zorg. Ja.
3: Ja. Ja, mooi werk, kan niet anders zeggen. Ik heb er helaas zelf ook ervaring mee.
1: Ja.
3: Wat gaan jullie met, wat het is, 14... Zeg eens.
1: 14.100 euro. Dat is nogal wat.
3: Dus dat is veel geld. Wat gaan jullie daarmee doen?
1: Nou,
3: waar hebben jullie dat voor gekregen?
1: Wij hebben het gekregen voor goede stoelen. Om op de 6 studio's die we hebben, op iedere kamer een nieuwe sta-opstoel te plaatsen. Maar het is niet alleen een sta-opstoel, maar ook een hele fijne relaxstoel. Heel veel mensen willen of kunnen niet meer in bed slapen. En deze stoel is ook geschikt om in te kunnen slapen.
3: Fantastisch.
1: Fantastisch, dat is het echt. Ja.
3: Schaf ze maar snel aan, want dan kunnen de mensen er op hun laatste momenten er toch nog van genieten.
1: Zo is dat.
3: En het leven een beetje draaglijker te maken.
1: Zo is dat. Ja, zeker weten.
3: Nou.
1: En allemaal dankzij de kanjer van Europa Run. Alles had het niet gekund.
3: Dat is zeker waar. En dankjewel dat je eventjes wilde uitleggen en wilde vertellen. En ik hoop dat er heel veel mensen in de laatste dagen er nog van mogen en kunnen genieten.
1: Nou, wij gaan ons best doen en bedankt. En ja, hartstikke bedankt.
3: We gaan het doorgeven. U ook bedankt.

0: Suzanne Freek met Ken je dat gevoel? En uiteraard hoeven we over Suzanne Freek niets te vertellen als we het in relatie brengen tot de Europa Run. Het is 2:07. Luc, jij staat nog steeds in Bennekom bij de hospice.
1: Ja, we lopen nu weer terrein op van het hospice, dus weer tussen de lichtjes. En ik loop naast team Captain Grada van team Climax, team 211. Hier wordt zometeen een check uitgereikt. Nou, maar eerst wil ik eens even weten hoe het überhaupt even gaat met Grada na zoveel dagen.
2: Ja, het gaat hartstikke goed. Vanwege een blessure ben ik aan het lopen en aan het fietsen. En eigenlijk gaat me dat hartstikke goed af. Beter dan alleen een busje in lopen en dan weer zitten. Dus dan houden we er denk ik maar in dan voor de volgende keer.
1: Wat voor blessure heeft u?
2: Nee, ik heb geen blessure. Mijn man die heeft een blessure.
1: Oh, vandaar. Dus je moet hem even afrollen.
2: Ja, dus we wisselen elkaar af en dat gaat hartstikke goed. Pas op hoor.
1: Er komt even een bordje aan en er wordt langzamer geapplaudisseerd als ze aankomen. Hoe trots bent u op dit team op het moment?
2: Ja, hartstikke trots. Zeer. We hebben het allemaal weer overleefd en we gaan tot het einde. En het is een hartstikke mooi team. We staan allemaal voor elkaar klaar. Dus super trots. Ja, kijk maar hoe geweldig, toch?
1: Ja, iedereen staat hier ook nog echt nog kwiek en fit bij. We zijn nu bij het hospice in Bennekom. En daar willen jullie worden de check overhandigd. Waarom hebben jullie voor dit hospice gekozen?
2: Wij kiezen eigenlijk altijd voor een lokaal doel. Die aansluit bij de stichting Europa Run. En hospice Bennekom, die valt daar ook onder. Dus vandaar dat we hebben gekozen voor de hospice Bennekom dit keer.
1: Ja, hartstikke mooi. We gaan even. De check staat. Die is eigenlijk al als een. Ja, die kan je bijna bij oprapen. Zullen we daarheen lopen? Want dat lijkt me dan een goed idee.
2: Zo zien we elkaar weer.
3: Ja, ze zijn we weer. Ja. Maar dat is het mooie van de Europa Run, hè? Dan kom je elkaar elke keer weer tegen.
2: Ja, elk jaar weer, hè? Toch?
3: En elk jaar ook weer, ja. Nou, geweldig dat jullie als team jullie inzetten voor alles waar de Europa Run voor staat. Europa Run staat voor de kwaliteit van leven te verlengen voor de mensen. En toch een beetje een humaan einde te brengen. Nou, en daar zetten jullie zich voor in. En met het team, alle teams, alle vrijwilligers halen daarmee geld voor dit doel. En daarvoor is het de eer van Stichting Europa Run om een check aan het hospice van Bennekom toe te kennen. Bij deze, Jacqueline Grada, willen jullie hem ontvangen en openen?
2: Jazeker.
1: Nou, de check wordt overhandigd. Jacqueline, die we al eerder hebben gesproken, die maakt de check open. Even kijken waar de kant is. Ja, dat moet ze nog even doen. En dan wordt de check ontvangen. En dan trekt ze hem eruit. En dan is het een bedrag van €9.014,45. Wat een ongelooflijk mooi bedrag. En er wordt gekust, applaus. En het hospice gaat er ongetwijfeld heel veel mooie dingen meedoen.
2: Maar ik denk eigenlijk, wil ik hem wel ook nog even doorgeven.
3: Zeker.
2: Ik heb begrepen dat deze meneer, heeft al drie keer de Europa Run gelopen. Dus u mag hem ook even vasthouden.
1: Ja, dankjewel. Ja, zeker. Er zit een meneer die in de rolstoel, die tot tranen geroerd met de check.
4: Ja, precies.
1: Ja. Meneer. Er worden foto's gemaakt. U heeft zelf ook de Europa Run gelopen. Het raakt u al heel erg, hè?
4: Ja, omdat ik het nou niet meer kan.
1: Ik kan me heel goed voorstellen. Een moment om stil van te worden hier tijdens het hospice.
0: Dankjewel, Luc. Ik kan me zo maar voorstellen dat je daar inderdaad even behoorlijk van onder de indruk bent. En ik vind het heel mooi dat aan de ene kant wij heel erg druk zijn met die feestlocaties. Daar waar het feest wordt gevierd. En daar waar heel veel mensen ook heel veel plezier hebben aan deze Europa Run. Maar de andere kant, dat is zo'n belangrijke kant. En het is ook zo fijn dat we midden in de nacht, want dat is het gewoon, daar echt even aandacht aan kunnen besteden en even kunnen stilstaan. En ik moet je zeggen, Luc, het doet mij ook wat, als ik heel eerlijk ben. En dat Nou, dat gebeurt maar niet heel snel, kan ik je vertellen. Dankjewel voor je bijdrage op dit moment. We gaan straks uiteraard natuurlijk naar het nieuws op het half uur. Maar we gaan eerst nog heel even een stukje muziek draaien. Om toch ook even een klein beetje weer te kunnen reflecteren.

0: Een nummer met misschien wel de mooiste videoclip die ooit gemaakt is. Maar goed, moet maar eens even kijken op YouTube voor de nieuwelingen. Hoe dat er ook weer uitzag. Aha, en Take On Me. Overigens kijk ik even naar de donatieladder. 3.737.007 euro is op dit moment opgehaald. En na die verhalen van met name Luc en Annelies zou het toch mogelijk moeten zijn om in ieder geval voor 3 uur, voordat ik stop met deze roper in uitzending, te komen op 3.740.000. Laten we er nog 3.000 euro proberen bij te krijgen met elkaar. Roperun.nl, doneer nu. Het is 2 minuten over half 2. Het is tijd geworden voor het Roperun Niels.
1: Pas à pas pour la bonne cause.
2: De 35ste Roperun. Volg je van start tot finish.
1: Oh, vous ne voulez pas manquer ça.
3: Ja, we gaan precies even kijken.
0: Ja.
3: Want je luistert inderdaad naar Roperun Radio.
0: Ja, zeker. En dan moet ik alleen even de goede zoeken. Dat wordt even een dingetje, want ik zie hem even niet langzaam. Ja, ik heb hem toch gevonden. Daar komt hij alsnog. Max, je mag opnieuw.
2: Je bent erbij. De 35ste Roperun. Samen met Roperun Radio.
3: Goedenacht, in Oudebos is het 18 graden. Dit is het Roperun Radio Nieuws. Ik ben Max Oosterwijk. En je hoorde het net al, we mogen opnieuw een cheque uitschrijven. En ik wil het hebben over de cheque. Die is bestemd voor Stichting Jacqueline, want er staat ruim 14.000 euro op die cheque. Dat is een hospice in Sint-Willibroord. Dat bedrag wordt gebruikt voor sta-opstoelen in alle studio's. Verslaggevers Enrico en René zijn in Sprundel. En Sprundel wil als doorkomstgemeente een gooi doen naar de titel Roperun Doorkomst van het jaar, net als Zeelen en Ossendrecht. Er is een hoop gezelligheid, maar ook het fenomeen luchtballon. Maar wat is dat, Enrico?

0: Eurobrug, in de volksmond ook Eurobrug genoemd, die kleurt Europa Run blauw. Hiermee wordt een eerbetoon gegeven aan iedereen die onderweg is. En de tweede en laatste nacht van de Europa Run is volop bezig. En dat betekent dat de laatste uren van de 35e editie langzaam verder wegtikken, op weg naar de Koolsingel. Tot 7 uur moeten de teams het hesje aanhouden, waarbij de rode knipperlichten van pas kunnen komen tijdens de doorkomsten. Dan krijg je nog het Roper Radio weer. De teams die gaan een droge en zwoele nacht tegemoet bij 17 graden. Later vandaag finishen de teams op een zonnige en warme Koolsingel. Dan wordt het 29 graden. En dit was het nieuws op Roper Radio. Meer nieuws lees je in ons liveblog op roperum.nl.
1: Dankjewel Max. Nog een uurtje. Dat is mede weer.
0: Ja.
1: Tot straks.
0: Tot zo.
2: Twee routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt. En met ons beleef je alles.
3: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande.

onvolprezen prins. Ook veel te vroeg overleden is natuurlijk. Raspberry Beret was de plaat die je deze keer hoorde. Maar hij heeft er heel, heel, heel veel gemaakt. Het is 8 minuten over 2:30, midden in de nacht van zondag op maandag. En dat betekent dat het Roperun einde eraan gaat komen. Maar vergis je niet, mensen. Er moet nog 150 kilometer gelopen worden. Dat is nog een rot eind, kan ik je vertellen. En dit is op dit moment is het zo dat de doortochten natuurlijk in de Brabantse dorpen zijn. Maar dan is er nog steeds die rit richting Rotterdam. En dan dat verzamelpunt, want je mag niet allemaal tegelijk naar de crosssingle toe. Dan is daar dat verzamelpunt. Dan weet je dat je er al bent, maar moet je wachten op jouw beurt totdat je richting de crosssingle mag lopen.

En dan daar is natuurlijk het inhaalmoment. En daar zijn we natuurlijk ook bij, hè, als Roper Run Radio. Zowel op televisie als op de radio volgen we elke loper. Elk team wordt gevolgd. En we zullen alle reacties binnenhalen. En uiteindelijk natuurlijk ook een soort van streefbedrag kunnen noemen. Dat in ieder geval morgen op het einde van de dag gehaald is. Maar er kan nog steeds gedoneerd blijven worden. En er zal ook nog het nodige binnenkomen. Ook in de komende dagen. Dus wat dat betreft wordt het totale eindbedrag later bekendgemaakt, nog niet op dit moment. Maar die 5 miljoen, jongens, die 5 miljoen moet zeker gehaald worden. En als je nog steeds niet weet of misschien twijfelt waarom je zou moeten doneren, ja, dan zou ik je adviseren om in ieder geval het eerste half uur van dit programma, in ieder geval van dit uur, maar eens even terug te luisteren. We gaan er even een beetje bijkomen. En dat doen we met muziek van eerst Angie Stone en daarna hoor je ook nog Eric Clapton. Gewoon nog heel eventjes, ja, even weer adem te halen en eventjes te reflecteren. Dat is ook wel eens goed te doen, denk ik. Hier is Wish I Didn't Miss You. En daarna hoor je Tears in Heaven van Eric Clapton. En dan uiteindelijk ben ik weer gewoon bij je terug. En gaan we kijken of we onze verslaggevers nog kunnen vinden op de route. Of die nog wat moois te melden hebben. Maar eerst Angie, hier is ze.

0: Een van de weinige platen waar je nooit doorheen moet praten, vind ik persoonlijk. Tears in Heaven van Eric Clapton. Je luistert naar Roperen Radio. Het is midden in de nacht. Het is 2:12. En de onvermoeibare Luc die blijft maar op de route. En is nu weer aan de lijn. Luc, waar ben je op dit moment?
1: Rob, ik ben echt net voorbij het hospice. Ik wilde eigenlijk het feestgedruis in. Maar ja, dan kom je ook andere mooie plekjes tegen als je om je heen kijkt. Want wij moesten door een donker stukje. Maar dat is nu verlicht door hele lieve buurtbewoners. Die kaarsen in de vorm van een hartje hebben neergelegd. En nou ja, hele space in de kerstverlichting. Dat knippert en flikkert waar het maar zij kan. En zij staan hier gewoon om 2:15 s'nachts. Nicole, waarom hebben jullie dit gedaan?
2: Omdat wij het hartverwarmend vinden dat deze mensen zo stuk lopen.
1: Ja, en jullie staan hier, gaan hier de hele nacht staan en de mensen begeleiden om pas op voor dit donkere paadje. Struikel niet?
2: Nou, of de hele nacht of het volgehouden, dat weet ik niet, maar we gaan ons best doen.
1: Ja, heeft u zelf ook al vaker meegedaan met Europa Run of niet?
2: Nee, nog nooit.
1: Nog niet. Dus u kent het alleen van dat het u langs uw schutting en achter uw tuin langskomt?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Zullen we er even heen lopen? Want wat ik omschreef het net ook. Het is een heel klein paadje. Gebeuren hier wel eens ongelukken überhaupt?
2: Zullen we daar niet over hebben? Ja. Nou, het gaat goed hoor. Mensen zijn het gewend hier in Bennekom, omdat het wat smaller is.
1: Oké, dus jullie hebben een beetje over nagedacht van... oh ja, shit, dit is een moeilijk plekje. Dus we gaan het hier even oplichten.
2: Ja, vooral bij het knikje daar. Daarom staan er ook lampen.
1: Oh, wacht, daar lopen we dan even heen. Want even kijken hoe dit is. Is dat ook een soort van heuveltje? Waar je dan overheen kan struikelen? Of?
2: Nee, het is alleen een knikje in het fietspad.
1: Ja. En aan de linkerkant staan nu de kaarsen in de vorm van een hart. Hoe lang zijn jullie dan zo mee bezig geweest?
2: Ja, Bram heeft dit gemaakt, het hart. Ik heb alleen gezorgd voor de potjes.
1: Voor de potjes. En wie is Bram?
2: Bram is mijn vriend.
1: Oh die staat hier naast. Bram, jij hebt het in de vorm van hart gelegd.
3: Je had het mogen zien, hè?
4: Ja, zeker.
3: Ja, we hebben het samen gedaan.
4: Ja.
3: Zeker.
1: Wat betekent dit dat jullie dit kunnen doen voor jullie?
3: Nou, dat is toch mooi. Die mensen die rennen voor het KWF. Nou, dat vind ik mooi.
1: Ja. Voor inderdaad deze, onder andere deze goede doelen. Ja, het is nu nog rustig, maar zometeen wordt een hele grote bubs verwacht. Dus dan is er bijna verkeersregelaars, wil ik eigenlijk wel zeggen. Wordt het ook druk voor jullie zometeen?
2: Dat denk ik ook. Ik denk dat we daarna heel moe zijn.
1: Ja, dus jullie denken nog niet aan de dag van morgen?
2: Laat ik dat maar niet doen. Nee.
1: Oké. Dankjewel, Nicole. Nou, en daar komen alvast hardlopers aan. Dus misschien moeten we van het paadje af.
2: Pas op voor de hondenpoep.
1: Oh, ook nog voor de hondenpoep. Nou, dus dit... Een mijnenveld. Nou goed, daar komen de lopers aan. Dus we gaan ze even aanmoedigen. En dan rijd ik weer door naar Bennekom. Verder door Bennekom. Kijken of de mensen nog meer wakker daar zijn.
0: Goed, dankjewel. Luc, en als je in de auto stapt, even de voetjes vegen. Anders krijg je van die vieze stinkgeurtje in je auto met wat onder je schoenen zit op dit moment. Moeten we natuurlijk helemaal niet hebben. We moeten Luc ook schoon en heel weer naar de volgende plek krijgen. En na, wat is het inmiddels, bijna 2 uur... gaat hij ongetwijfeld weer bij ons terugkomen met mooie verhalen. Want met Luc gaan we sowieso de nacht door. En de andere verslaggevers die gaan zo meteen toch even een tukje doen. Is wel nodig, want morgen is een hele belangrijke en drukke dag. Want dan is het de aankomst op de Crossingel. En daar willen natuurlijk alle verslaggevers van ons bij zijn. En dat snap ik meer dan ook. Zometeen dus na 2 uur weer een uurtje Roperen Radio. Dat wordt dan mijn laatste uur in ieder geval van deze editie. Maar het is nu al een memorabele avond wat mij betreft. We sluiten af met 2 lekkere platen hoor. Eerst John Mayer met Perfectly Lonely. En dan de Spotlight plaat. Suer Caravane. Nou, wat dat is, hoor je als alle

0: stap voor het goede doel. Hallo Europa Runners. Namens mijn man, kinderen, kleinkinderen en mijzelf willen we jullie bedanken voor wat we hebben gekregen. Een heerlijke vakantie op de Eemhof. Jullie prestaties hebben ertoe geleid dat wij een hele mooie week samen konden beleven. Met een dankbaar gevoel zeggen wij uit de grond van ons hart heel hartelijk dank. We zullen het echt nooit vergeten. Jullie zijn kanjers. Groetjes van Soraya en Ben uit Harlingen.
1: Wil je het laatste Europarun nieuws teruglezen, terugluisteren en terugkijken? Europarunradio.nl. De Europarun loop je op nieuwe muziek.
2: Net uit in Frankrijk. Echo Echo. Sir Caravanet.
1: Dit is de Europarun Radio Spotlight.

0: dat jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken en voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. En dan krijg je nog het weer. Ook morgen zonnig en droog en de middagtemperatuur morgen tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar de app van Rijnmond of naar de website rijnmond.nl.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Jouw stad, jouw radio. Drechtstad FM.
4: In een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Odyssey, Capital of Media, NL Radio, NOS, Broadcast Partners, Hof Broadcast & Events, Spot On, Elieveld ICT, Hostin, Technica Del Arte, Q's, Unlimited Vision and Sound en Theater Het Kruispunt in Barendrecht.
6: 2 routes, meer dan 5000 deelnemers. Elke kilometer telt en met ons beleef je alles.
7: Tout ce qui se passe le long du parcours, les passages et la grande...